0: begint bij luisteren.
1: Een heel goede nacht. Het is 2:00 VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen, maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
2: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlak bij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
1: Er zijn 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Voordat je lust hebt, moet de wereld stiller zijn. Voordat je lust hebt, moet er iets gebroken zijn. En, voordat je flustert, denk dat ik liefde nodig heb. Flustert in de verte, zegt dat innerlijke stem. Hou een innerlijke rouw, daar hou een onzichtbaar kompas. De vriend dat je niet zegt, maar dat er altijd

0: begint bij luisteren.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Piet Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en in eigen land Patriot-onderscheppingsraketten laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. De Franse regering wil ruim 4 miljard euro uittrekken voor de bestrijding van seksueel geweld en voor kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu aangekondigd. De plannen volgen op de zaak Liana, het 11-jarige meisje dat in juni werd ontvoerd, verkracht en vermoord. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken oprichten voor seksueel en intrafamiliaal geweld en een slachtoffercentrum in elk Frans departement. Het Franse parlement moet de maatregelen nog wel goedkeuren. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen Denemarken verslagen met 3-1. De Red Dragons zijn al zeker van een plek in de 8e finales. Ze hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Dit was de 2e wedstrijd op evenveel dagen. En dat maakte het fysiek moeilijk, zegt speler Stijn Dulst.
2: Ik zat fysiek echt op de limiet. En als je dan ziet bij je ploegmaten dat dat ook het geval is, dan zoek je naar oplossingen. En gelukkig hebben we die nog op het einde gevonden. Het was een beetje eentje met veel karakter en gevechtsvolleybal. Het was ook heel bitsig op een bepaald moment. Maar zo hebben we ons er toch wel doorgesleurd.
1: Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui en het blijft minstens 13 graden vannacht. Ook in de dag wolken en geregeld een bui, dan is tot 19 graden mogelijk. De volgende dagen blijven bewolkt met soms wat regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en Patriot-onderscheppingsraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. In Nederland houdt spoorbeheerder ProRail extra bewaking langs het spoor na de sabotageacties van gisteren. Toen werden op verschillende plaatsen onder meer staven en kabels op de sporen gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Het zal ook nog moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden. De bewakingsbeelden die er zijn, zijn bezorgd aan de politie, maar die leveren waarschijnlijk niet veel op, zei Mirjam van Velden, de baas van ProRail, in Nieuwsuur bij de NOS.
2: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
1: Er zijn sterke vermoedens dat de sabotage het werk was van boerenactivisten bij de start van het Nederlandse parlementaire jaar gisteren. Er zijn ook 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Peter Willems is gisteravond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino ging zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
3: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met enkele buien en niet warmer dan 19 graden. Ook de volgende dagen wolken en geregeld een bui en hoogstens 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Veel websites van steden en gemeenten in ons land lagen plat gisteravond, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Heel wat van die websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal van de baan is. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Volgens de Nederlandse spoorwegbeheerder zal het ook moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden, zegt voorzitter Mirjam van Veldhuizen.
2: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
1: Toch zijn er al vermoedens over wie de daders kunnen zijn. Dat zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
3: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken. Maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
1: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot fors te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast de snelweg. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna weer vrijgelaten. Saoedi-Arabië beschuldigt de Houthi-rebellen uit Jemen ervan dat ze een drone naar de Saoedische stad Mekka hebben gestuurd. De drone is neergehaald. De Houthis ontkennen dat ze achter de aanval zaten. Maar het zou wel de eerste keer in 9 jaar zijn dat Mekka, een heilige stad voor moslims, door de rebellen onder vuur werd genomen. De Houthis vechten in Jemen tegen de regering die door de Saoedi's wordt gesteund. Peter Willems is gisteren ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van president Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De Voetbalbond moet nu op zoek naar een nieuwe CEO en volgens Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis kijken.
4: Daar is iemand als Vincent Manhart die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: Het weer dan nog. We krijgen zon, wolken en enkele buien, vooral in het oosten dan. Temperaturen tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
5: Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
6: En het nieuws van de dag is toch die grote kuis die gehouden wordt in Buckingham Palace in Londen. Ze zijn daar namelijk het kasteel van koning Charles aan het renoveren. Alle leidingen, of toch veel leidingen, moeten worden vervangen. En wat die werkmannen niet zoal vinden aan verloren spullen. Je hoopt dan eeuwenoude schatten of het dagboek van prinses Diana of dat van Queen Elizabeth misschien, maar helaas, wat ze vinden is iets prozaïser, een lege fles. Oude werkschoenen. Een krantenpagina uit 1966. Kuisen ze daar eigenlijk wel? Of nog, een uitnodiging voor een personeelsfeest in 1944, gevonden ingemetst in een muur? Mysterie. En onder een plankenvloer zijn gevonden een leeg pak sigaretten en oude gokbiljetten. Ik verdenk Prins Philip.
5: Het is dinsdag 15 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: Zijn gesubsidieerde NGO's campagne aan het voeren tegen de omstreden Gentse onderzoeker Nathan Kaufness? Dat is een kwestie voor onze nieuwe feitenchecker. Wat doet de kurk met de wijn? Dat is nu voor het eerst onderzocht. Hamsters kunnen helpen in het onderzoek naar dementie. En Juri Kortens, onze man van Natuurpunt, die is op zoek naar de visarend. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Toujours en été, voilà. We zijn nog altijd in de zomer. Dat blijkt Montmartre en hun electroversie van de jaren 70 klassieker van Nino Ferrer, Le Sud.
1: Nieuwe feiten.
0: Nathan Koffness, de omstreden onderzoeker van de Universiteit van Gent, die claimt dat NGO's campagne tegen hem aan het voeren zijn. Maar klopt dat ook?
2: Feitenchecker.
0: Rien Emery, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Rien, jij bent onze feitenchecker. Nathan Koffness, help me even. Dat is toch die omstreden Amerikaan die aangesteld is als wetenschapsfilosoof aan de Universiteit van Gent. En waarom is die zo omstreden?
3: Ja, het is een tijdelijk contract maar van 60%, maar voor 1 jaar. Maar er is toch heel veel ophef over. Voornamelijk omdat Koffness bekend staat als een rassenrealist. Dus hij plaatst heel veel berichten op zijn blog voornamelijk, waarbij hij beweert dat er een vast verband bestaat tussen vermeende rassen, mensenrassen en intelligentie. En dat is ja, op zijn minst omstreden. Heel veel mensen noemen het pseudowetenschap. En dat heeft dus wel ophef veroorzaakt, voornamelijk bij zijn collega's. Tijdelijke collega's nu bij die vakgroep wijsbegeerd aan de Universiteit Gent. Ja.
0: En op dit ogenblik loopt er een soort van vooronderzoek aan de universiteit, begrijp ik.
3: Ja, er zijn heel veel klachten ingediend door die andere mensen aan de universiteit. Die niet zien zitten dat hij hun collega wordt. En er is dus een vooronderzoek om te zien of er eventueel een tuchtzaak of een tuchtonderzoek nodig is. En in aanloop daarnaar is er een soort bewarende maatregel getroffen door rector De Sutter, waarbij hij mag gewoon verder werken, maar hij moet thuis werken. En hij moet zich ook aan een aantal voorwaarden houden, maar dat is de huidige stand van zaken.
0: Juist. Maar hij claimt nu dat er NGO's zijn, dus gesubsidieerde organisaties die tegen hem campagne voeren. Wat beweert hij?
3: Ja, hij heeft een bepaald bericht gedeeld op zijn account op X. Waarin staat dat er een campagne is om Koffness te verwijderen. Geleid door de staat gefinancierde decoloniale NGO's. En er staat dan een grafiekje bij met 5 verschillende NGO's en hoeveel honderdduizenden euro's subsidies ze wel niet krijgen van de overheid. Het gaat om De Wereld Morgen, dat is een soort links alternatieve nieuwssite. Ja. Het gaat om antiracistische organisaties zoals Kif Kif en Hand in Hand tegen Racisme. Het gaat om de VZW Labo, een soort vormingsorganisatie voor kritisch burgerschap. En over, tenslotte, het Kenniscentrum voor Gender en Feminisme Rosa. Die 5 NGO's worden ervan beticht dat ze een soort campagne gestart zijn, anti-Koffness. Ze worden ook als anti-Koffness-NGO's omschreven in dat bericht. En dat zij daar allemaal achter zouden zitten.
0: En zijn dat allemaal gesubsidieerde organisaties? Ik wist niet dat de Wereldmorgen dat een gesubsidieerde organisatie was.
3: De meeste daarvan kregen in het verleden subsidies. Ik zeg kregen, omdat bijvoorbeeld Labo is een van de organisaties die in november vorig jaar, relatief prominent toch, al zijn werkingsmiddelen verloren is en eigenlijk nu op een laag pitje staat en niet echt nog een grote werking heeft. Dus het is wel, er zitten wel wat fouten in die subsidiebedragen ook. Maar de kern van de zaak is, zouden die NGO's achter een campagne tegen Koffness zitten? En dat ben ik eens gaan onderzoeken.
0: Juist.
3: Je ziet wel, er stonden een aantal opiniestukken en artikels op De Wereld Morgen. En ik denk dat een coördinator van Kif Kif ook een opiniestuk in De Standaard gepubliceerd heeft over Koffness. Maar ja, echt een campagne is dat nu niet. En die andere 3 NGO's die genoemd worden, Rosa, Labo en Hand in Hand, die hebben zelfs nooit ergens iets, maar ook 1 woord over Koffness ooit uitgesproken of geschreven. Dus dat verhaal klopt sowieso niet. Maar ja,
0: Hoe
3: komt hij daar dan bij? Inderdaad. En het is, daar moeten we voor naar de Verenigde Staten. Meer bepaald naar Brian Chow. Dat is een computerwetenschapper en een grote fan van Chow. Dat is een computerwetenschapper en een grote fan van artificiële intelligentie. Die heeft vorige maand een nieuwswebsite opgericht. Die heet Effort News. En daar staat een lang artikel op dat beweert dat die NGO's daarachter zitten. Dus dat komt van die nieuwssite Effort News.
0: En hoe komen die daarbij dan?
3: Wel, je zou denken van, ja, menselijke fout. Ze hebben ergens iets verkeerd geïnterpreteerd. Eigenlijk geen menselijke fout. Want Effort News is een heel specifieke site met als unique selling point dat alle onderzoeken uitgevoerd worden door artificiële intelligentie. Dus de maker ervan beweert, ik stel gewoon wat vragen aan een artificiële intelligentiesysteem en die vindt patronen. En op basis van die patronen laat ik dan artikels maken en dan lees ik die eens na en dan smijt ik die op mijn website.
0: Oké, dus ik begrijp dat Nathan Koffness een AI-complottheorie overgenomen
3: eigenlijk
0: heeft.
3: Eigenlijk wel, want als je gaat kijken dan wat de echte band dan zou zijn, of wat de claim is waar die NGO's op een of andere manier met Kofnas iets te maken hebben, dan is het zo dat een aantal collega's worden genoemd die aan die vakgroep wijsbegeerte werken, van Kofnas, die inderdaad zich hebben verzet tegen zijn aanstelling daar. En die collega's die hebben dan in de periode 2018 tot 2025 toevallig open brieven ondertekend, die helemaal over andere onderwerpen gaan. Open brieven die ook nog eens op die website stonden of die ook ondertekend waren door mensen die bij die NGO's werkten. Dus dat is het enige verband dat geschapen wordt, is... Medewerkers die anti-Kofnas zijn aan de vakgroep wijsbegeerte hebben dezelfde open brieven ondertekend in het verleden als mensen die bij die NGO's werken. Dus is de conclusie van AI blijkbaar, die NGO's zijn anti-Kofnas. Dat is dus ja, inderdaad je reinste complottheorie die nergens op slaat. Maar hij heeft dat wel gedeeld op zijn sociale media. En natuurlijk, ja, VZW's zoals Rosa of zoals Labo, die kunnen daar helemaal niet mee lachen. Die hebben ondertussen extra klachten gestuurd naar de Universiteit Gent, van wat is jullie medewerker daar allemaal aan het beweren. Dus het is een vreemde zaak. Ik heb Kofnas zelf gevraagd van waarom denk je nu echt dat dit waar is of waarop baseer je precies, maar hij heeft mij niet geantwoord.
0: Ja. Oké, dankjewel Rien en Marie, helder.
3: Ja.
0: Tot volgende week.
3: Tot de volgende.

0: En daar hebben we Jury, niet Jury natuurlijk, Rien voor, onze nieuwe feitenchecker tegen fake news uiteraard. Cat Elliot, over Jury gesproken.
1: Jury buiten. Met Jury Kortens.
0: Some guys have all the luck. Zij mogen voor hun beroep de natuur intrekken. En Jury Kortens is er zo in. Goedemiddag, Jury.
2: Goedemiddag, lieve. Ik ga je meteen onderbreken. Oei. Want nu speelt de actie zich voor mijn neus af.
0: Oei, de actie. Wat is er? Wat gebeurt er?
2: De actie. Er is zo net een visarend. Die is in het water gedoken. Die is daar nu net boven gekomen met een of andere vis. Is niet zo heel groot, ik denk een vorm, want het is een redelijke afstand. En dat is iets dat je niet elke dag ziet in Vlaanderen natuurlijk.
0: Jij hebt zo net, en ik geloof je op je woord, een visarend het water zien induiken.
2: Ja, net voor mijn eigen neus. Zomaar speelde dat zich af hier. De timing kon eigenlijk bijna niet beter.
0: Wauw, en Jury, waar ben jij op dit ogenblik?
2: Ja, ik zit aan het Schulesmeer.
0: Het Schulensmeer.
2: Het Schulensmeer, dat is Limburg. Okay. En dat is meteen ook het grootste meer in Vlaanderen. Het is niet helemaal natuurlijk. Het is door aanleg van de autosnelweg en dat ze daar zand voor nodig hadden. En het is soms toch wel 150 hectare. Kan ook naar 90 krimpen, afhankelijk van hoe hoog het water staat. Want sommige stukken zijn diep en andere zijn dan weer heel ondiep.
0: En dat is nu de plek om visarenden te scoren?
2: Dat is één van de plekken in Vlaanderen. Eigenlijk zou het zomaar overal kunnen. Die kan over Brussel vliegen, dat kan allemaal. Want visarenden, die zijn op trek. Ze broeden voorlopig niet in Vlaanderen, maar ze komen voornamelijk uit Scandinavië en dan voornamelijk uit Zweden, want daar broeden ze op meertjes. Ja. Komen ze naar ons gevlogen of mee naar het zuiden, want ze gaan helemaal tot in Afrika. Deze periode, september, is de piekperiode om visarenden te kunnen zien.
0: En maken ze eigenlijk nu dan een soort van tussenstop onderweg naar het zuiden?
2: Ja. Dus sommigen vliegen in één keer door, maar hier pleistert er toch al een week of twee, drie eentje. Af en toe komt er daar een tweede bij, want er zijn meerdere die passeren dan. En dat is zo'n groot water, dat is meteen een grote aantrekkingspool. Die komen daar dan eventjes proberen wat bij te tanken, wat vissen vangen en dan verder te vliegen.
0: En dat bijtanken, dat kan een paar weken duren?
2: Dat kan soms best wel wat duren, ja. Heel vaak gaat het over iets jongere dieren die dat doen, die nog wat moeten perfectioneren dat ze kunnen vissen. En die blijven dan hier een tijdje hangen. Er hangt er eentje in Kasterlee, niet zo ver van bij mij thuis, maar daar was het niet helemaal zeker dat ik hem te zien zou kunnen krijgen. Rond het Zwin wordt hij dagelijks gezien bijvoorbeeld. Dus er zijn een aantal plekken waar dat visarenden ook jaarlijks blijven pleisteren. En Schulesmeer is er daar eentje.
0: Schulesmeer. En dat is rond deze tijd, half september, is dat de piek. Ik moet wel zeggen, ik hoor hem niet.
2: Nee.
0: Hij is niet te horen.
2: Nee, dat is heel lastig. Visarenden die maken wel een bijzonder geluid, maar dat is zoiets wat je vooral op de broedplaatsen hoort. Dus als je dan, ik zeg maar, in Scandinavië of wat dan ook, bij meren, het is echt een geluid dat je misschien ook wel kent van de film. Ja, ik kan het niet laten horen, sorry, maar...
0: Wacht, ik zoek hier intussen in de bibliotheek. Ja. We hebben een grote bibliotheek, hè.
2: Okay,
0: ik moet dat allemaal gewoon intikken.
2: Oké, fijn. Dus
0: even checken, visarend. Hoe heet dat in het Engels?
2: Osprey.
0: Osprey.
2: Ja, dat is de visarend. Het is echt zo'n typisch arendgeluid.
0: Is hem dat?
2: Dat is hem. Ja. Dat is zo eentje van in de films. Ah, ik herken die toch af en toe van...
0: Kleuter in nood, zoiets.
2: Ja, met een heel hoog stemmetje dan in dat geval.
0: Oké.
2: Ja.

0: Dat is hem. Dat is
1: en
0: hem.
1: Ja. Hoe ziet hij eruit? Is dat, ik heb zo'n beeld, zo zwart-witachtig. Witte buik, zwarte vogels, zwarte
0: vleugels. Ja, dat is hem ook wel. Ja, het is niet zoals de zeearend. De zeearend en de Amerikaanse zeearend kennen mensen vooral. Dat is degene met die witte kop en die bruin naar bruin lichaam. Bij ons is de zeearend volledig bruinachtig. Maar de visarend die heeft een redelijk donker chocoladebruine bovenkant. Daar zitten heel veel variaties in. Hoor. Veel kleurschakeringen. En dan die onderkant is overwegend wit. Hij heeft een soort van zwarte oogstreep. Een hele dikke oogstreep. En een knalgeel oog. Althans, okay. Voor de volwassenen, die zijn echt heel, heel geel.
2: Maar dat ga je van op afstand natuurlijk niet zien.
0: Nee, dat is net iets te ver. Want ik zit zo aan een iets ondiepere kant van het meer. Maar ik zag hem net in de verte. Dus dat kan ik helemaal niet zien. Maar het zou een jong dier zijn. Eentje van dit jaar. Dus die ogen zullen waarschijnlijk eerder aan de oranje kant zijn. En als ze heel jong zijn, zijn ze zelfs nog rood als ze op het nest zitten.
2: Ah, ja. Dus
0: zelfs de oogkleur varieert met leeftijd.
2: Maar is dat een soort lone wolf die daar rondcirkelt?
0: Ja. Het is eentje die alleen zit. Die heeft geen vrienden hier of wat dan ook. En dat is ook typisch voor visaren. Hè. Die trekken dan naar Afrika. Die jonge dieren die blijven daar zelfs tot een jaar of drie. Want de eerste jaren gaan ze toch niet broeden. Dus dan proberen ze zich daar gewoon wat te perfectioneren in het vissen. En dan pas na een jaar of drie trekt hij meer naar noordelijke streken om daar te gaan broeden. En Nederland is zo wat het zuidelijkste, denk ik, dat je ze kan vinden.
2: Ah, ja.
0: Maar dat is ook nog niet zo lang. Dus sinds een jaar of 15, denk ik.
2: Zeg maar, Juri, als de Nederlanders hen kunnen verleiden om te broeden, waarom zouden wij dat niet kunnen?
0: Wij zouden dat wel kunnen en we proberen dat eigenlijk al een hele tijd, al de laatste 20 jaar. Op bepaalde plekken, hier in Limburg bijvoorbeeld, heb je het vijvergebied Midden-Limburg, maar je hebt ook de regio rond de Durmen, waar dan men de riviernatuur van de Schelde wat meer ruimte wil geven, dus grotere waterpartijen enzovoort, en ook meer vis daardoor. Daar heeft men speciale nestpalen gezet. Over het algemeen is dat een soort van driepikkel, met dan daar van boven één van de palen die hoger doorgaat, want ja, dan kan de partner daar ook bovenop gaan zitten om een oogje in het zeil te houden. En dan daartussenin heeft men een kokosmat gelegd, wat takken. En daarop begint hij dan te bouwen.
2: Ah, ja.
0: Want ze bouwen graag zelf. En als die er is, komen ze ook elk jaar of heel regelmatig terug naar diezelfde locaties. Ze bouwen elk jaar door. En dan kan zo'n nest wel al gauw een paar honderd kilo gaan wegen. Dus zij gaan dan voor honderden kilo's takken gaan verzamelen om daar van boven dan hun jongen te krijgen.
2: Dus we zijn in blijde verwachting eigenlijk van de visarend.
0: Ja, ik verwacht dat wel. Ik denk binnen de 5 jaar zou dat best wel mogelijk zijn. Want die soort zit een beetje in de lift terug. Ze heeft het heel slecht gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Die periode. Ze zijn bejaagd geweest, want ze vangen vissen. En soms zijn dat exemplaren tot meer dan een kilogram. En ze kunnen dat zo meepakken.
2: Oké, okay, dus vissers vonden dat niet fijn. Vroeger niet wel.
0: Ik denk de laatste, dat zal zo net na de Tweede Wereldoorlog, 1948 of 1947, die periode, in Aalter.
2: In Aalter. Ik hoop dat de familie de Krem daar niks mee te maken heeft, dat de laatste afgeschoten is in Aalter.
0: Dat weet ik niet, maar die zijn daar wel alle twee afgeschoten, want die gingen daar nestelen. Ja. En men heeft die daar. En dan kwam er ook nog DDT, de pesticide, waardoor eieren van roofvogels heel bros werden. En als ze erop gingen broeden, dan zakte die door. Dat was al een enorm probleem. Kwam daar boven. Bovenop nog eens zure regen, waardoor dat heel wat meren verzuurde en de visstand omlaag ging. En we zien dat die dingetjes aan het verbeteren zijn. De pesticiden geraken stilletjes aan, of dat soort van pesticiden geraakt uit ons landschap stilletjes aan. Die zure regen die is ook wat geminderd. Het jagen, dat doen we helemaal niet meer. En je ziet dat die aan het toenemen zijn. Dus,
2: juist. En vandaar dat er eentje rondcirkelt op dit moment boven het Schulensmeer. Maar die heeft al gegeten net, dus...
0: Die heeft net een visje gepakt.
2: Die zien we niet meer, of toch?
0: Ja, ik zie hem nu op dit moment niet meer. Maar ik kan nog wel heel even vertellen hoe dat die vissen vangen. Want dat is ongelooflijk. Dus die bidden dan een tijdje boven.
2: Bidden, dat is het woord. Die blijven hangen.
0: Ja, bidden. Die blijven hangen.
2: En hoe hoog boven het wateroppervlak?
0: Dat zal misschien een meter of 10, 15 zijn, iets in die grote orde. En dan vangen die vissen tot een goede halve meter onder het water. Dan duiken ze naar beneden met hun klauwen vooruit, zoals je dat van een arend zou verwachten. En die klauwen op zich zijn ook heel bijzonder, want de standaard roofvogels die hebben 3 tenen vooruit en 1 achteruit. En de visarend heeft dat ook. En als die gaat zitten, dan gaat die effectief ook zo klauwen. Maar als die een prooi gaat vangen, dan gaat die zijn buitenste teen, dat is eigenlijk de ringvinger, gaat die naar buiten plooien naar achter, waardoor dat hij 2 naar voren en 2 naar achter heeft. En zo heeft hij meer grip op die vis.
2: Wow.
0: Aan de onderkant zitten daar nog zo van die ruwe stekeltjes aan, zodat die vis ook niet kan weggaan. En het is zelfs ooit al voorgekomen dat zo'n visarend een te grote vis heeft gevangen. Oorspronkelijk deed men dat af als broodje aapverhalen. Dat kan niet, dat die dan mee ondergesleurd worden. Maar nu zijn er waarnemingen uit Noorwegen waar dat effectief gebeurd is. Dat zo'n visarend zijn klauwen in een veel te grote vis zet. Een hele grote snoek bijvoorbeeld, van meerdere kilo's. En dat die dan niet meer boven geraakt.
2: Oei.
0: En ook niet meer kan loslaten.
2: Omdat kan die niet lossen?
0: Die kan wel lossen, maar als die dan in een kramp geraakt of wat dan ook. Dus het is zeer uitzonderlijk. Maar het is al wel eens gebeurd dat die dan...
2: Maar zo'n arend, die verdwijnt dan helemaal onder water?
0: Bij het vissen op zich meestal niet. Dus die gaat meestal zo net zijn vleugels op het water houden. En die vleugels zijn goed ingevet, dat die niet doorweekt geraken. En die zijn ook heel lang, een beetje zoals een surfplank, waardoor dat die goed blijft drijven. En je kan dat bijvoorbeeld vergelijken met een buizerd qua grootte. Als je van zijn kop tot aan zijn tenen meet, is die ongeveer zo groot als een buizerd. Maar de spanwijdte is 30, 40 centimeter verder dan de
2: buizerd.
0: Maar
2: zijn kop zit onder water. Dan.
0: Ja, die kop gaat dan voor een deel onder water. Dan zie je die zo boven komen met allemaal dingen.
2: Heeft hij zicht onder water?
0: Nee. Het zou wel kunnen, maar wat hij wel doet, is helemaal op het einde, dan kan hij zijn ogen afsluiten met een soort van knipvlies. Dat is eigenlijk, weet je, dat kuiltje dat wij in onze ogen hebben, waar 's ochtends zowel wat prutjes kunnen inzitten. Wel, dat is een restant van zo'n oud knipvlies. En vogels hebben dat nog wel. En die kunnen dat dan over hun oog trekken. Zij kunnen daardoor kijken. Maar het beschermt wel het oog tegen die impact en tegen het water dat binnen kan. Dus ze kunnen nog wel een beetje zien, maar dat is niet de bedoeling. Het is in één keer patat, raken en vertrekken met die vis. Dat is de bedoeling.
2: Ja, atletisch, dat wel.
0: Zeer atletisch.
2: En met een soort ingebouwde duikersbril. Hij is goed uitgerust. Hij kan zijn tenen van voor naar achter draaien.
0: Geweldig.
2: We moeten nog een naam voor hem bedenken, hè? De Gilles. Gilles komt uit die streek, dus de Gilles. Is het een mannetje of een vrouwtje? Weten we dat eigenlijk?
0: Dat weet ik niet. Ik dacht dat sommigen... Ja, ik weet het niet. Het is soms heel moeilijk te zien. Het heeft te maken met hoe dik die oogstreep is. Dat detail heb ik nog niet kunnen zien. Maar de Gilles is eigenlijk een perfecte naam.
2: Ja, maar er zijn meerdere, op dit moment, visarenden aan het pleisteren. Boven de watervogelgebieden, zeg maar, in ons land.
0: Ja, klopt helemaal.
2: Goed, Jori, ik hoop dat hij snel terugkomt, dat hij snel weer honger heeft. Dat jij nog een beetje actie te zien krijgt daar aan het Schunensmeer in
0: Limburg.
2: Ik hoop
0: het stiekem ook, maar het is sowieso ook fantastisch, hoor, lieve. Het is zo mooi.
2: En het is er het weer voor, hè. Jori, blijf genieten.

0: Er is niets dat mij kan raken, want ik hou van vogeltjes. Het zou zo uit de mond van Yuri Kortes kunnen komen. Ik zie hem zitten daar aan het Schunensmeer in Limburg, kijkend met zijn verrekijker naar de visarend. Eels and I Like Birds.
1: Nieuwe feiten.
0: Je zou denken, een kurk op een fles wijn die laat in de loop der jaren een heel klein beetje zuurstof door. En dat klopt ook, maar die kurk haalt soms ook zuurstof uit de fles. Dennis van den Buis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: En dat is toch wel verbazend, blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek, een eerste echte onderzoek naar de chemie in de fles wijn onder invloed van de kurk.
2: Ja, deciphering the mechanisms of oxygen transfer into a wine bottle van de Universiteit de Bourgogne. Ook daar spreken ze Engels tegenwoordig.
0: Universiteit de Bourgogne.
2: Ja, en ook alle grote instituten die met wijn bezig zijn in Frankrijk hebben zich gemengd, want we gaan ervan uit dat de kurk, door het feit dat hij zelf uit een groot gedeelte zuurstof bestaat, 80-85%, dat is poreus, ja, dat dat tegelijkertijd een afsluiting is, maar ook een klein ventieltje naar de buitenwereld, waardoor vooral bewaarwijnen daar hun voordeel mee zouden hebben.
0: Ja, maar die chemie is dus eigenlijk nooit echt eerder onderzocht.
2: We gingen daarvan uit, maar wat gebeurt er achter de kurk in dat kleine ruimtetje waar lucht in zit en dan plots de wijn begint? Ja.
0: En dat lijkt me ook heel moeilijk te onderzoeken. Het effect op soms 10, 20... hoe lang ligt een fles?
2: Ja.
0: 20, 30 jaar soms.
2: En dus herinner je die films van Honey, I Shrunk the Kids uit de jaren 90, waar plots alles heel groot of heel klein was? Dat hebben ze met flesjes wijn ook gedaan voor een experiment. Ze hebben mini-flesjes gemaakt met mini-kurkjes.
0: Ze hebben de kurk gewoon kleiner gemaakt, zodat het effect versneld wordt.
2: Dan konden ze zeggen, als we op een kleine hoeveelheid de tijd, want de tijd kan je niet manipuleren als het gaat over rijping van wijn, dan moeten we misschien de volumes aanpassen en de schaal, waardoor we met een soort synthetische wijn die ze ook gemaakt had, was geen echte wijn, kunnen zien wat gebeurt er daar nu. En ze hebben dan met een soort lichtreflectiemeter gezien hoe zit het met het zuurstofgehalte en ga zo maar door. En zo zijn ze er eindelijk dankzij die mini-flesjes met mini-kurkjes bij uitgekomen wat er juist gebeurt.
0: En er komt zuurstof in de fles.
2: Er komt, beste lieven, zuurstof in de fles, maar de eerste maanden komt er zuurstof in de fles omdat die zuurstof die in die kurk zit loskomt. Dus de eerste maanden komt er geen enkel grijntje zuurstof, zou ik zeggen, van buiten naar binnen, maar is alles wat er in die kurk nog zit, een natuurkurk, wat daarin zit, wordt eigenlijk opgenomen door de wijn en door alles wat daarmee te maken heeft met de lucht die daarin zit. Dus de kurk geeft zijn zuurstof af aan de binnenruimte. Ja, en dan gebeurt er nog iets heel bijzonders. Je hebt dan eigenlijk een evenwicht, maar na ongeveer 4 maanden gaat dat evenwicht in de fles opnieuw schuiven. Want wat gebeurt er? De kurk begint op zijn beurt eigenlijk de zuurstof op te drinken. De zuurstof die er nog is en gaat op zijn beurt ook nog weer zijn eigen fenolen uit de kurk afgeven aan de wijn, smaakstoffen enzovoort. En je komt op een bepaald punt waar er geen zuurstof meer in die ruimte zit tussen kurk en wijn, want die is terug opgegeten door die kurk daarboven.
0: Kurk haalt dan zuurstof uit de fles.
2: Ja, je kan het vergelijken als zeg maar een champignon, dat is ook een soort spons, waar je soms ook als je aan het bakken bent op een bepaald moment denkt van ja, maar al mijn vetstof is hier uit de pan en toch komt die plots terug. Dus het gaat erin en eruit. Dus na 4 maanden, de kurk heeft terug alle zuurstof. En dan na verloop van tijd, we spreken over maanden, we spreken over jaren, komt er langs buiten dan toch zuurstof binnen in de fles. Maar dat gebeurt pas veel later.
0: Juist.
2: En hoe zou je denken dat dat gebeurt? Langs welke weg? Als je dat nu heel fysiek moet voorstellen, lieven. Je hebt een kurk, je hebt een wijnfles. Hoe gaat die zuurstof door, langs, binnen, door, onder die kurk?
0: Die kurk is een beetje van zijn veerkracht aan het verliezen. Dus die krimpt een beetje. Dus er zal wel een beetje lucht
2: in. Ja. Je zou denken, werd vaak aangenomen, ja, dat is poreus. Dus door de poriën, doorheen de kurk zal er wel wat lucht. Wat blijkt nu? De grootste geleider van buitenlucht zuurstof terug naar binnen is het oppervlak waar langs de kurk de flessenhals.
0: Juist, tussen het glas en de kurk. Dat dus bedoelde dat was ik eigenlijk.
2: Je had het helemaal juist. Ah, je moet gaan werken bij de Universiteit de Bourgogne.
0: Ik ben bescheiden.
2: Deciphering wine. Maar dus dat is blijkbaar de baan waar langs het gebeurt. Dus weten ze nu ook voor de toekomst, wil je dat meer of minder gaan bewerkstelligen, dan is het belangrijk om daar rekening mee te houden.
0: Natuurlijk wel iets, hè? Zuurstof.
2: De bedoeling is dat die zuurstof ook iets doet voor bewaarwijnen, omdat je wil dat je parfum gaat veranderen. Dat er als het ware, ze noemen dat de tertiaire aroma's gaan ontstaan door de wijnrijping zelf.
0: Ja.
2: En niet zozeer dus door het vat, niet zozeer door de druiven zelf, maar dus door de tijd en door alles wat er gaat veranderen. Hoe langer de kurk, denk aan wat ik daarnet zei, van ja, het moet langzaam gaan, hoe langer de kurk, hoe trager dat proces zou gaan. Hoe korter de kurk, hoe versnelder het zou gaan. Want het gaat voor alle duidelijkheid over onderzoek naar natuurkurk en bewaarwijnen.
0: Juist.
2: Want met alles wat je nu weet, als je heel snel jonge wijn opdrinkt, dan is dat effect zelfs helemaal nog niet bezig. Dat lucht van buiten naar binnen aan het gaan is. Want dat duurt maanden tot jaren.
0: Ja, dus als je toch hele jonge wijn drinkt, kun je net zo goed een schroefdop
2: zeker
0: nemen.
2: Ja, 80-90% van alle wijn die beschikbaar is en verkocht wordt, is eigenlijk om binnen het jaar op te drinken. En dat gebeurt ook. De bewaarwijnen, het feit van je moet ze bewaren. Denk aan klassieke bourgognes, omdat er zoveel bittere tannines in zitten die nog moeten rijpen. Dat heeft jaren nodig. Vroeger werden al die wijnen zo gemaakt. Nu, dankzij moderne wijntechnieken, is dat veel minder aan de orde. Kan je ook niet zeggen, laat elke wijn jaren liggen, die wordt beter. Zeker niet die jonge fruitige wijnen. Die kan je zeker onder een schroefdop gaan drinken
0: maar
2: en bewaren.
0: Als je bewaarwijn koopt, dan heb je echt wel die kurk nodig. En die kurk is nodig om die hele delicate chemie te laten plaatsvinden in de fles.
2: Dat hangt er dan ook weer vanaf. Want je kan ook zeggen, je bent er zeker van dat er dan iets gaat veranderen. Dat dus oxidatie, zoals een appel oxideert.
0: Kan ook te veel.
2: Je kan ook.
0: En is dat dan de kurksmaak?
2: Nee, de kurksmaak is dan weer iets anders. Kurksmaak, dat zijn eigenlijk bacteriën die zich op die kurk gezet hebben, die dan gaan interageren met de wijn. Want tegenwoordig heb je heel veel natuurkurken ook, die ze op voorhand behandeld hebben, waardoor die bacterie geen kans meer krijgt. En het hangt er maar vanaf wat je wil. De grote bewaarchateaus hebben in hun kelder ook hun topwijnen onderschroefd op liggen, om te zien wat dat geeft. Want ja, wat krijg je dan? De wijn gaat veel trager rijpen, blijft ook langer jong. Ga je minder die tertiaire aroma's krijgen. Maar de markt is daar natuurlijk ook nog niet klaar voor. Je hebt ook een heel andere evolutie. Dus ja, dit toont gewoon maar aan wat er gebeurt met kurk en hoe het gebeurt. En dat je dan misschien met de lengte van de kurk kan gaan spelen, dat je daar rekening mee moet houden.
0: Het opent weer een autostrade naar nieuwe mogelijkheden.
2: Zeker aan de Universiteit de Bourgogne, denk ik.
0: Ja, daar weten ze wat er gebeurt achter de kurk. Dankjewel, Dennis van den Buis.
2: Graag gedaan.

0: De Leesiders vinden de wijsheid in de fles Bottle of Wine.
1: Nieuwe feiten.
0: Hamsters. Inderdaad, hamsters kunnen helpen in de strijd tegen dementie. Dat blijkt uit onderzoek van Patrick Verstreken. Goedemiddag, Patrick.
2: Goedemiddag.
0: Patrick, je bent neurowetenschapper aan het VIB. Dat is het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Een soort van Vlaamse superuniversiteit is dat, die dit jaar overigens haar 30ste verjaardag viert.
2: Dat is juist.
0: Hoeveel hamsters heb je?
2: Een 30 of 40-tal.
0: 40 hamsters en je gebruikt die hamsters voor hersenonderzoek. Wat maakt een hamsterbreintje nu zo interessant?
2: Maar die hamsters die zijn supercool, want die gaan in winterslaap. Dat is een beetje zoals een eekhoorn of een beer. Beren zijn een beetje moeilijker om te bestuderen in het laboratorium, ja, natuurlijk. Maar die winterslaap die is super interessant, want er zijn heel veel gelijkenissen tussen winterslaap en wat er gebeurt aan het begin van mensen die aan dementie lijden.
0: Oh ja?
2: Ja, inderdaad.
0: Hoezo?
2: Die hamstertjes, wanneer dat die in winterslaap gaan, dan verliezen die ongeveer de helft van hun verbindingen in de hersenen. Je weet dat er miljarden verbindingen zijn in onze hersenen die ons toelaten om te denken of geheugen op te slagen en zo. En die hamstertjes die verliezen ongeveer de helft daarvan als die in hun winterslaap gaan.
0: Ja. Dat is echt een soort dood, hè, bijna die winterslaap.
2: Ja. Want een hamster die in winterslaap zit, die gaat zijn lichaamstemperatuur afkoelen tot 3-4 graden. En zijn hartje klopt 1 keer per minuut maar. Dus dat is echt
0: 1 keer per minuut. En die heeft nog 4 graden warm, die hamster.
2: Ja. Dus die zitten echt in een heel diepe metabolische staat die hun toelaat om die moeilijke wintercondities te overbruggen.
0: Ja, en die hersencellen sterven niet af, maar die verbindingen verdwijnen. Dus die functies moeten eigenlijk elke lente weer opnieuw hersteld worden.
2: Absoluut. En dat is wat er zo cool aan is natuurlijk. Hè. Die hamsters die verliezen al die verbindingen. Maar die hamsters die krijgen geen neurodegeneratie. Hè. Die ontwikkelen geen dementie of geen ziekte van Alzheimer. En nog veel cooler is natuurlijk dat die hun verbindingen terug kunnen heropstarten en terug kunnen laten groeien. Ja. En als we kunnen begrijpen hoe dat die hamsters daartoe in staat zijn, kunnen we misschien die mechanismes gaan uitpluizen en uiteindelijk gebruiken om die verbindingen die daar bij mensen die aan dementie lijden en daar weggaan, om die te kunnen proberen terug te laten groeien.
0: Okay. En is dat het eerste wat uitvalt bij mensen met dementie, die verbindingen?
2: Ja, er zijn biochemische veranderingen die te meten zijn bij de ziekte van Alzheimer en ook andere neurodegeneratieve aandoeningen. En die biochemische veranderingen die geven dan aanleiding tot het wegvallen van die verbindingen. Dat is een van de allereerste zaken die dan gebeurt.
0: En dan pas, want ik dacht dat het met eiwitklonters te maken had.
2: Ja, dat zijn inderdaad die biochemische veranderingen. En dat is eigenlijk wat er zo interessant aan is en wat ons onderzoek tot nu toe al heeft kunnen aantonen. Dat is dat die biochemische veranderingen die daar aanwezig zijn aan het begin van het proces dat uiteindelijk gaat aanleiding geven tot dementie, dat diezelfde biochemische veranderingen ook zichtbaar zijn bij hamsters wanneer dat ze in winterslaap gaan.
0: Oké. Okay. En wat zouden we daar nu mee kunnen? Bijvoorbeeld, als we weten dat die biochemische veranderingen bezig zijn, zou je bijvoorbeeld al heel vroeg kunnen ingrijpen bij mensen
2: waar dat
0: bezig is? Ja, want vandaag de dag hebben we alleen maar psychische tests die je kunt doen. We hebben geen echte biologische marker om te zeggen van hola, hier is iets verkeerd bezig.
2: Dat is een van de grootste uitdagingen in heel de neurologie. Dat is om die ziektes zo vroeg mogelijk proberen te identificeren, te weten welke mensen gaan uiteindelijk dementie ontwikkelen. Want als we dat in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen vaststellen, dan gaan we er ook uiteindelijk iets aan kunnen doen. Het punt is dat die verbindingen die kunnen teruggroeien, maar hersencellen die afgestorven zijn, die gaan nooit teruggroeien.
0: Juist.
2: Dus we moeten echt weten in te grijpen zo vroeg mogelijk voordat het grootste deel van de hersenen afgestorven is. Want eens dat gebeurd is, kunnen we er eigenlijk niet veel meer aan doen.
0: Juist, en daar ben jij mee bezig. Hoe ver sta je, Patrick? Ik weet dat het een onmogelijke vraag is. Maar
2: dat is inderdaad een onmogelijke vraag. We hebben natuurlijk een aantal zaken ondertussen gevonden. Dat is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. En we zijn daar al een aantal jaren mee bezig, dus we hebben natuurlijk al wel wat vooruitgang gemaakt, maar we zijn er nog niet. We zijn bijvoorbeeld in staat nu om die veranderingen in de hersenen van die hamstertjes in heel veel detail in kaart te brengen. En we zijn op dit moment bezig om die veranderingen, of de meest interessante veranderingen, te gaan verder onderzoeken, om dan uiteindelijk die veranderingen te kunnen gaan toepassen in modellen van dementie.
0: Ja. Heel belangrijk onderzoek. Ik wens je er heel veel succes mee. Doe de groeten aan de hamsters. Ze slapen nog niet. Hè? Ze gaan nog niet, hè? In winterslaap. Het is nog,
2: Sommigen wel. Jawel. Want wij induceren dat in het laboratorium natuurlijk. Hè? Die hamstertjes dat wij...
0: Ja. Oh, natuurlijk. Die gaan kunstmatig in winterslaap.
2: Dus eigenlijk is dat redelijk natuurlijk. Maar wij bootsen in het laboratorium de winters na. Zodanig dat die hamstertjes denken dat het winter is.
0: Ja.
2: En dan in winterslaap gaan.
0: Oké, en dan veel te snel weer opwarmen. Dus die houden meerdere winterslapen per jaar.
2: Nee, dat doen, ze helemaal uit hun eigen.
0: Ja, oké, okay. Heel goed. Patrick, mag ik nog heel veel succes wensen. En dankjewel voor dit gesprek. Nog een fijne dag.
2: Dankjewel. Ja, dag.

0: Heel goed werk doen ze daar aan het VIB, dat inderdaad 30 jaar bestaat. Het Middagjournaal nu, dit is Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten, wat ik wil worden als het niet lukt in de comedy? President van Amerika natuurlijk. Want als er dan iets dreigt te mislukken, kun je altijd nog zomaar iets beloven. Sterker nog, je kunt iets beloven aan mensen dat ze eerst zelf aan jou hebben gegeven. Vroeger heette dat een sigaar uit eigen doos. Maar sinds een president of 4 geleden zijn de woorden sigaar en doos verboden in het Witte Huis. En zeker samen in één zin. Voor je het weet moet Bill Hillary wakker maken omdat hij terug zin heeft. Weer zinwekkend. Comedians kunnen geen concrete dingen beloven, want we verkopen al gebakken lucht. Als jij mij geld geeft, maak ik je 1,5 uur aan het lachen. En daarna is je leven nog precies hetzelfde. Om zalen te vullen, moeten we creatief zijn. En dus doen we aan marketing. Een beetje zoals een president, maar dan zonder het budget van een opgelopen staatsschuld. Neem nu de term laatste kaarten. Marketingtruc. Als je schaarste suggereert, is een potentiële koper sneller geneigd een impulsieve beslissing te nemen. Maar wat zijn laatste kaarten? Geen enkele zaal is oneindig. Het aantal tickets is zoals oom Donald zelf. Beperkt. En dus zijn het de laatste kaarten vanaf het moment dat je begint met verkopen. Tegelijk, als je de eerste kaarten achterhoudt, kun je die later nog verkopen. Tegen dan noem je het extra kaarten. Mensen gaan denken dat er zoveel vraag is dat er extra stoelen zijn bijgezet, speciaal voor hen. Het is een leugen, vrienden. Die stoelen stonden er al en je krijgt die nu aangeboden omdat je ze zelf niet hebt gekocht. Een sigaar uit eigen doos. Of, in 2026, een vape uit eigen Gucci bag. Dat gezegd zijnde, ik open mijn seizoen volgende week in Overijse. In oktober doe ik ook nog NT Gent, Sint-Pietersleeuw, Opwijk, Zottegem en Buggenhout. Jawel, ik hop van metropool naar metropool. Maar dan met metro nog pol. Voor alle shows zijn er nu VIP-kaarten. En we hebben de eerste rang geopend als mede de Golden Circle. En daar stopt het niet. Wie een ticket koopt, maakt ook kans op een unieke signeersessie bij aanschaf van een boek. Is dat alles? Nee. Als ik alle zalen dit jaar uitverkoop, belooft de president van Amerika $5,000 aan alle aanwezigen. Ouder dan 18 jaar met de Amerikaanse nationaliteit en stemrecht, indien de Republikeinen de meerderheid in beide kamers behouden. Huppla, sigaar uit Donalds doos. Of eigenlijk een nicotinepleister. Want het klinkt best goed, maar het is niet echt.

Meestal is het zo, alles wat goed klinkt, is meestal niet echt. Dankjewel voor deze goede raad, Bas Birker. Deze week houdt hij het middagjournaal bij voor Nieuwe Feiten. Waarvoor dank. Zometeen aan het nieuws van 1 is er Ilse Liebens voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgt na verloop van tijd een vaste job aangeboden door het bedrijf waarvoor ze werken. Dat lijkt uit een studie van de KU Leuven. Uitzendkantoren doen dan ook hun best om het beste profiel voor die job te selecteren. Dat zegt Paul Verschuren van de sectorfederatie van uitzendkantoren Federgon.
3: Een verklaring is natuurlijk dat uitzendbedrijven behoorlijk wat skills en competenties in stelling kunnen brengen om in die arbeidsmarkt, die toch nog altijd vrij krap is, de juiste profielen te vinden. En eens je de juiste profielen hebt, dan ligt het eigenlijk ook voor de hand dat men gaat recruteren uit die kandidaten die ingestroomd zijn via een uitzendopdracht.
2: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, daar gebeurt dat minder. De websites van heel wat steden en gemeenten in ons land lagen gisteravond plat, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Veel websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal van de baan is. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Volgens de Nederlandse spoorwegbeheerder zal het ook moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden. Maar toch zijn er wel al vermoedens, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
4: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken, maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
2: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de Nederlandse regering om de stikstofuitstoot fors te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast de snelweg. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna opnieuw vrijgelaten. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensieindustrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aankopen en Patriot afweerraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond het gevechtsvliegtuig F-35 wordt verder uitgewerkt. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan dat ze ongeveer 5000 militairen uit Duitsland zouden terugtrekken. Sindsdien is de houding van de VS tegenover Duitsland wel weer wat positiever geworden. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had eerder al een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde stevig protesteren tegen die zaak, maar Van Damme ging toen op de rem staan. De voetbalbond heeft Willems nu ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe CEO. Wisselend bewolkt vandaag, met stilaan ook meer buien, vooral in het oosten van het land, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag een paar buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Stroombeek en Machelen door een ongeval. Er zijn 2 rijstroken versperd, maak er dus zeker een reddingsstrook.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur.
7: Goedemorgen. Mislukking is geen optie, dikzet Bart de Wever over de begroting gisteravond. Hij werd aan de tand gevoeld door collega Bart Verhulst, onze stalker, te de woorden van de Wever. Welkom.

0: Een van de zoveel hits van The Pretenders, Back on the Chain Gang.
1: De ochtend.
0: Mijn lieve collega Jeroen Rijgaard, die heeft vanochtend een platte band. Jeroen, als je er straks nog doorkomt, heel erg welkom. In de tussentijd gids ik jullie even door de krantenkoppen vanochtend. In de Standaard, het huisartsentekort wordt steeds vaker opgelost met noodposten. De Tijd kopt op Vlaanderen die de stopzetting van het aardgasnet laat voorbereiden. Gazet van Antwerpen schrijft 13 Antwerpse gemeenten willen geen extra sociale woningen. Het laatste nieuws dan, 1 huis op 6 raakt niet verkocht binnen het half jaar. Belang van Limburg heeft het over de onschijnbaarheid die Izermans redt na de 112e verkeersovertreding. Het nieuwsblad kopt op de CEO van de voetbalbond die ontslagen is na een conflict met de voorzitter. Daarover hebben we het straks met Peter van den Bemt. En de Morgen tot slot heeft het over Ursula von der Leyen die haar Europese Speech of the Union houdt. En ook daar gaan we na 7 nog op door met onze collega Heidi van Rompuy.

0: Dat is echt een throwback naar mijn jaren 90. Coolio met Gangsta's Paradise. Groot evenement van werkgeversorganisatie Unizo gisteren op het moment dat de federale regering, zoals we weten, midden in die begrotingsgesprekken zit. Premier Bart De Wever was er ook, hij heeft er gespeeched en aan collega Bart Verhulst was zijn boodschap vlak voor de speech duidelijk. Mislukken is geen optie.
1: Je moet besparen en je moet trachten je economisch groeipotentieel te vrijwaren. Momenteel hebben we een economische nulgroei en ook dat is voor onze begroting zeer problematisch. Dat is in heel Europa zo, maar wij worden natuurlijk ook nog eens achtervolgd door een enorme schuld die in het verleden is opgebouwd, een rente die stijgt en geo-economische onzekerheid. We zitten in een perfecte storm. Daar moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden.
0: Ja, maar de premier liet ook niet echt in zijn kaarten kijken. Dat kan alleen maar in het nadeel zijn van die lopende onderhandelingen, vindt hij.
1: Bon, we staan vlak voor een begrotingsoefening. Ik denk dat spreken nu zilver is, maar zwijgen is goud. En goud hebben we nodig, heel veel.
0: Al staat vast dat De Wever de economische groei wel wil veiligstellen.
1: Wel, een begroting opstellen die je economische groeikansen verder ondermijnt, dat is natuurlijk een straatje zonder einde. Want dan creëer je tekort van overmorgen vandaag. En dus dat heeft eigenlijk geen zin. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
0: Ja, en ook nadien in zijn toespraak aan de ondernemers gaf hij niets concreets prijs over de maatregelen die hij dan zelf voor ogen heeft. Het doel is dat er een compromis moet komen met 5 partijen en dat dat dus niet mag misgaan. Een mens zou van minder wat zenuwachtig worden, aldus onze premier.

0: was de eerste premier en nadien president van Kosovo. De aanklagers eisen 45 jaar cel voor de man. Tadji wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tijdens de Kosovaarse oorlog met Servië eind jaren 90. Goedemorgen, Marcel van der Steen.
1: Goedemorgen.
0: Voormalig correspondent in de Balkan, kenner van de regio. Dit is een belangrijke zaak, hè?
1: Ja, zeker. Want het gaat over toch eigenlijk een van de kopstukken. Een van de belangrijkste leiders ook van Kosovo. De man die verantwoordelijk was voor de onafhankelijkheid uiteindelijk. En premier is geweest, president is geweest. Maar vooral ook medeoprichter van het UÇK. Het Kosovo Bevrijdingsleger in 1993. Ja, het leger dat de oorlog voerde in 1998 en 99 met de Servische Joegoslavische strijdgroepen.
0: Mm-hmm. Er wordt gesproken over oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid. Dat klinkt niet mals. Leg dat eens uit, waarover gaat het net?
1: Het gaat over verschillende dingen, maar het gaat vooral over een netwerk van meer dan 50 detentieplaatsen. Dus dat waren kelders, scholen, fabrieken, kampen in Kosovo en Noord-Albanië. Waar volgens de aanklagers meer dan 102 moorden zijn gepleegd. Foltering, verdwijningen, daar gaat het over. En dan gaat het over Serviërs die daar vastzaten, Roma, maar ook eigenlijk best veel Albanese, tegenstanders. Dus mensen die het niet met UÇK eens waren, werden ook daar vastgehouden en vermoord soms. Dus het gaat niet alleen over Servische slachtoffers in dit geval, maar dus ook over Albanese. Mm-hmm. En dat is het, zeg maar, eigenlijk de belangrijkste aanklacht. Er zijn 10 aanklachten. Het gaat over vervolging, die foltering, dus moord, gedwongen verdwijningen. En allemaal dus in die tijd van de oorlog. Maar vooral ook, of voor een deel ook na het einde van de oorlog, zijn nog veel mensen verdwenen en gedood.
0: Ja, lange lijst van aanklachten. Omdat het gaat om zo'n gruwelijke feiten. Mogen we hem dan echt wel zien als een van de spilfiguren in die oorlog?
1: Ja, zeker. Omdat hij de politiek leider was. En hij is premier geweest, hij is president geweest. Hij is ook nu overigens nog steeds heel populair. En als je kijkt dus naar de Servische leider Milosevic, die ook in Den Haag is geweest bij het Joegoslavië-tribunaal. Uiteindelijk overleden is en nooit is veroordeeld. Kijk, deze man is medeoprichter van de UÇK, leider, en is ook op dit moment nog heel populair. Misschien niet zozeer als persoon zelf, omdat er ook wel corruptieverhalen om hem heen hangen. Maar het is vooral ook, hij is de belichaming eigenlijk van de UÇK, van die strijders en van de strijd zelf tegen de Servische onderdrukking in die tijd. Hij is de belangrijkste figuur eigenlijk. En de eerste grote, het grote staatshoofd na Milosevic, die nu voor zo'n grote rechtbank komt. De Kosovo Specialist Chambers. Want dat is de rechtbank waar hij nu vandaag zijn vonnis gaat horen.
0: Ja, maar hij is dus nog populair, zeg je. In 2020 was hij inderdaad nog president. Dat is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden. Bleef hij dan die hele tijd onbesproken?
1: Nee, want hij heeft ook meegewerkt uiteindelijk aan aan het ontstaan van deze rechtbank, die wat eigenlijk een Kosovaarse rechtbank is, die Specialist Chambers. Dat is Kosovaars recht, maar met internationale rechters en aanklagers. En hij heeft daarmee onder dreiging dat anders de VN-veiligheidsraad een tribunaal zou opleggen, heeft hij ingestemd met het oprichten van van dit tribunaal. En hij wist natuurlijk ook wel dat hij daar uiteindelijk ook voor zou moeten verschijnen. Of in ieder geval, die kans was heel groot. Heel ironisch, ja. Maar er was zoveel druk vanuit de EU en van

0: uit de Verenigde Staten dat hij eigenlijk niet veel meer kon doen. Maar daarom wordt ook wel het tribunaal in Kosovo gezien als ja, een beetje een hele negatieve sigaar uit eigen doos. En die ook nog eens heel eenzijdig is, omdat er alleen maar Kosovaren voor gekomen zijn en geen Serviërs.
1: Hij riskeert nu 45 jaar, dat klinkt als veel.
0: Ja, dat is heel hoog. Dat is de hoogste eis ooit voor dit hof. Het maximum. En ook ver boven wat de Servische top uiteindelijk voor Kosovo kreeg. Voor het Joegoslavië-tribunaal. Dat ging ongeveer tot 18 tot 22 jaar. Hij staat ook terecht in deze zaak met drie anderen die ook mede verantwoordelijk worden gehouden. Eigenlijk worden gezien als een beetje de politieke bovenlaag van die UCK. En de verwachting is wel dat hij, als hij veroordeeld wordt, zal het zeker niet die 45 jaar worden. En als hij gedeeltelijk veroordeeld wordt, dan wordt het uiteraard nog lager. Mm-hmm. En hij zit inmiddels al 6 jaar vast.
1: Ja, want als hij veroordeeld wordt, wat kan of wat zou dat volgens jou dan betekenen?
0: Dat zou in ieder geval betekenen dat het in Kosovo heel onrustig gaat worden. Dat daar, je moet je voorstellen, nu kun je op verschillende plekken in het land kun je een soort van aftelklokken zien. Op pleinen, bijvoorbeeld in Pristina, waarin dus wordt afgeteld naar de uitspraak van vandaag. In Kosovo gaat iedereen uit van vrijspraak. Ze kunnen zich niet voorstellen, Kosovo-Albanese, kunnen zich niet voorstellen dat hij veroordeeld gaat worden.
1: Mm-hmm, okay.
0: Stel dat dat wel gebeurt, gaan we protesten zien, ongetwijfeld. En gaat dat ook invloed hebben op de relatie met Brussel. En ook op de dialoog, de moeizame dialoog met Belgrado, met Servië.
1: Ja, dan mogen we ons verwachten aan verhitte protesten. Marcel van der Steen, voormalig correspondent in de Balkan. Kenner van de regio, dank je wel.

0: Meth Burninger met Martini Mefazzo. Ik heb even opgezocht wat dat betekent. Schenk me een martini in, dikzak. Ik verzin het niet, het is echt waar. We hadden het hier net over Hashim Thaçi. Die man die staat vandaag terecht in het internationaal gerechtshof in Den Haag. Tussen 2008 en 2020 was hij premier en nadien president van Kosovo. En hij wordt nu verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tijdens de Kosovaarse oorlog met Servië eind jaren 90. Dat gesprek, dat kan je volledig herbeluisteren in onze app van VRT Max als je even doorklikt naar de fragmenten bij Radio 1. Bijna 6:30, we gaan voor het nieuwsoverzicht niet naar Jeroen, die heeft nog altijd een lekke band, wel naar onze nieuwslezer Lode Roos.
1: VRT Radio 1. De ochtend.
2: Goedemorgen, het is 6:30, dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws vanochtend. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden. Vooral in het centrum en het noorden van het land zorgde voor heel wat hinder. Het lijkt erop dat radicale boeren achter de acties zitten. Op gespecialiseerde internetgroepen van landbouwers circuleren foto's van de sabotage. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgt na verloop van tijd een vaste job aangeboden door het bedrijf waarvoor ze werken. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven. Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, daar gebeurt dat minder. En Peter Willems is ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme is dat. Dat conflict escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak van die Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. Het weer wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten, maxima tot 19 graden straks. Morgen dan veel wolken, maar het blijft wel overwegend droog. Later op de dag komen er toch enkele buien aan in het westen. Morgen 18 graden nog, op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lilo. Vertragen ook richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Kruibeke 10 minuten extra. Op de E313 vanaf Rans tot Antwerpen-Oost door een ongeval op de rechterrijstrook 20 minuten erbij. En op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Strombeek en Vilvoorde.
3: Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
1: Radio 1. De ochtend. Met Helen Goedgebeur.

0: When You Were Mine van de Britse singer-songwriter Joy Crooks. Lode Roels, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe voelt die stoel? Zit het wat comfortabel?
1: Beetje een gek om aan deze kant te zitten, maar het is helemaal oké. Okay. Het is helemaal oké. Okay.
0: Heel erg welkom. We beginnen met de tijd vanochtend. Daarin staat een opmerkelijk verhaal.
1: Ja, over Fluvius. Zij moeten van de Vlaamse regering een plan maken om het aardgasnet stilaan af te bouwen. Tegen 2050 mag geen enkel Vlaams gezin nog aan het gas. Dat is op zich niet nieuw, dat is al even beslist. Door het net af te bouwen van aardgas zullen gezinnen dus gedwongen moeten overstappen op elektriciteit. En Fluvius zal nu van de regering elke 4 jaar een exitplan moeten opstellen en updaten met telkens een vooruitblik voor de komende jaren. In een eerste fase zal dat dan gebeuren wanneer er bijvoorbeeld toch een straat aan een straat gewerkt moet worden. En dan zal het netwerk sowieso verdwijnen. Maar daarna kunnen er echt ook geplande afschakelingen komen. In het laatste nieuws lezen we dan dat huizen, of sommige huizen toch tenminste, moeilijker verkocht raken. 1 op de 6 huizen raakt binnen het halfjaar niet verkocht. Het gaat vooral dan blijkbaar over grote huizen op het platteland die vaak een slecht energielabel hebben. Die doen het niet goed en die worden vaak onder de prijs verkocht.
0: Ja, veel aandacht in de kranten ook voor de speech, de State of the Union, die de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen, straks zal geven in het Europees Parlement.
1: Ja, het Nieuwsblad noemt haar een wondervrouw op zoek naar vertrouwen. Ze zal toch een sterke speech moeten geven. Of de ooit zo sterke van der Leyen wordt een synoniem voor de zwakte van de EU, schrijft de krant. Macht heeft ze, dat is een feit, maar te veel problemen raken ook niet opgelost. De Morgen laat dan weer 3 buitenlandse Europa-correspondenten aan het woord over de staat van Europa. Volgens Barbara Moens van de Financial Times is er een grote bezorgdheid over de zwakke positie toch wel van de Duitse bondskanselier Merz in Europa. En ook over de komende Franse presidentsverkiezingen zijn er zorgen. De correspondente van The Guardian bijvoorbeeld ziet de combinatie tussen Le Pen en von der Leyen niet echt werken. In de Standaard trouwens ook aandacht voor die Franse presidentsverkiezingen volgend jaar, want de campagne bij onze zuiderburen is nu echt begonnen. Mm-hmm. Volgens de krant dromen de 2 radicale kandidaten, Mélenchon op links en Le Pen op rechts, van een onderling duel. Is ook iets wat voor problemen zijn.
0: En hoe kan het ook anders natuurlijk? De begroting staat opnieuw in verschillende kranten.
1: Ja, klopt. En het valt het Nieuwsblad op dat vooruit in alle talen zwijgt over de begroting. Andere partijen, dat hebben we gezien, die laten al eens ballonnetjes op. Maar vooruit doet dat niet. En dat moet toch op zijn minst de indruk wekken dat de partij de ernst van de situatie inziet. Maar er is te horen in politieke kringen rond de partij dat de partij nu niet wil beginnen met het opstellen van rode lijnen, die ze dan later misschien toch moeten laten vallen. Ervaringen uit de vorige begrotingsrondes blijkbaar. In het laatste nieuws zeggen verschillende economen dan weer dat de 10 miljard waarover nu spraken, die 10 miljard die de federale regering moet gaan zoeken, dat dat niet voldoende is. Onder meer door de hoge energieprijzen, de hoge rente ook. Want als we nu niet meer doen, is te horen, wordt het straks nog erger, zeggen de hoofdeconomen van de banken. En dan in het belang van Limburg staat Alain Izermans, dat is de burgemeester van Houthalen-Helchteren en ook parlementslid voor Vooruit. De man heeft nu al 112 verkeersovertredingen op zijn naam staan en hij ontsnapt nu aan een rijverbod. Hij reed meer dan 90 km per uur in een zone 50 in Genk. Dan zou hij normaal gezien volgens de wet je rijbewijs moeten inleveren, maar dat moet hij niet doen omdat hij parlementslid is en hij geniet dus van de parlementaire onschendbaarheid. Ja, en daar had het parket in Limburg blijkbaar geen rekening mee gehouden, want ze hadden ook niet gevraagd om zijn schendbaarheid op te heffen. Izermans zelf heeft ook al gereageerd. Die zegt dat hij spijt heeft van zijn foute 112 overtredingen, inderdaad. En nog altijd geen lekke band, blijkbaar.
0: Nee, dat kan enkel onze collega Jeroen om 4 uur 's nachts. Dankjewel, Lode.

0: Every Ghetto, Every City van Lauryn Hill. In Indonesië woeden grote natuurbranden al weken. Een gebied zo groot als Vlaams-Brabant ging al in vlammen op. Dat er branden zijn is niet uitzonderlijk, dat is elk jaar zo. Maar dit jaar zijn ze erg moeilijk te blussen door de droogte en het weerfenomeen El Niño. Goedemorgen Guido van der Werf.
1: Goedemorgen.
0: U bent hoogleraar natuurbranden aan de Universiteit van Wageningen. Het raakt daar maar niet geblust. Hoe komt dat?
1: Nou, allereerst omdat de branden heel groot zijn. Hè. Wat u net zegt, het is een heel groot oppervlak. Dus het is vrij moeilijk om te blussen, maar het zijn ook vaak moeilijk toegankelijke plekken. En daarnaast, dit zijn ook allemaal branden die aangestoken worden met een bepaalde reden. Dus niet iedereen is altijd... Wil het ook blussen. Vaak worden de branden ook gewoon... die laten ze gewoon branden. En het blussen is deels ook symbolisch, hoor. Dat de overheid laat zien van... Hey, er gebeurt wel echt wel iets tegen deze branden.
0: Mm-hmm. Ik zal misschien beginnen met het feit dat u zegt... het is een moeilijk toegankelijke plek. Wat voor een soort gebied staat er dan in brand?
1: Nou, het zijn gebieden die voorheen regenwoud waren... maar die op een veenbodem liggen. Er zijn heel uitgestrekte veengebieden. Jullie hebben allemaal de brand in de Hoge Venen nog op het netvlies. Mm-hmm, mm-hmm. Het is een soortgelijk gebied eigenlijk. Dus, okay. Dus veen, alleen waar de Hoge Venen een natuurgebied is, zijn de plekken die nu in Indonesië branden eigenlijk, dat is geen natuur meer. Die zijn al een keer ontbost vaak. En die liggen nu vaak braak. Mm-hmm. Maar omdat je die dikke veenlaag hebt, heb je gewoon wel branden die heel lang blijven branden. Dus het is niet zo dat na een dag, als de biomassa weg is, dat de brand dan stopt. Want de brand gaat gewoon de bodem in en blijft daar heel lang branden. En dat maakt gelijk ook deze branden heel, heel vervelend. In de zin van, aan de ene kant zijn ze natuurlijk groot. Dus ze hebben een klimaatinvloed. Als je kijkt naar de uitstoot van CO2, dan is dat... Als je kijkt naar de Hoge Venen, was dat 0,1 megaton. Nu gaat het in Indonesië al om 100 megaton. Dus je hebt een factor 1000 keer zoveel uitstoot.
0: Ja.
1: Wat vooral vervelend is, is voor de lokale bevolking die veenbranden... Die produceren heel veel rook. En die rook die blijft ook vaak hangen. Dus we hebben onderzoek gedaan in dat gebied ook. En als je een paar dagen in het gebied bent... Ja, je wordt op een gegeven moment ziek van die rook. En dan denk je van, nou, je gaat je hotel in, daar zal het wel schoon zijn. Maar je opent de hotelkamer en daar is ook rook.
0: Mm-hmm.
1: En de mensen die daar wonen, die zijn daar natuurlijk wekenlang... en straks zelfs maandenlang... alsof ze vlakbij een kampvuur zitten met... De wind die in hun gezicht waait.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Maar wacht eens even, want u zei daarnet, die branden zijn wel degelijk aangestoken. Waarom dan?
1: Nou, dit zijn vaak een aantal redenen. Allereerst zijn branden het goedkoopste middel tot ontbossing. Dus een gebied dat al deels ontbost is, maar waar nog wel wat bomen staan, et cetera. Maar die je wil gebruiken voor bijvoorbeeld palmolieplantages. Dan zijn branden het goedkoopste middel om dat te doen. Daarnaast zijn in Indonesië ook een paar best wel gekke regelgevingen. In de zin van, als je landeigenaar bent, dan moet je aantonen dat je iets met het land doet.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en in de fik steken, dat wordt al gezien als iets met het land doen. Dus dat is een beetje vreemd.
0: Maar wacht, is in de fik steken dan verboden of niet?
1: Ja, het is in principe wel verboden. Dus daar zit een heel gekke kronkel. Maar dat heeft ook te maken met de laatste keer dat er een heel grote brandjaar was. Was 2015, 2016. Of 2015 vooral. Dat was ook een grote El Niño. En daarna heeft de regering heel veel maatregelen aangekondigd. Maar goed, het zit natuurlijk wel nog in de cultuur van heel veel mensen daar. Dat brand erbij hoort. En dat het heel normaal is om iets in de fik te steken. Dus ik had eigenlijk gehoopt. Als 2015 de laatste keer dat het heel droog was. Veel branden. Daarna heel veel regelgeving. Mm-hmm. Ik had eigenlijk gehoopt dat we nu zouden zien van, nou, door die regelgeving, ook al is het droog, zou je toch minder branden zien. En dat lijkt je ook wel een beetje te zien in sommige gebieden, hoor. Bijvoorbeeld Sumatra, dus helemaal aan de westkant van Indonesië. Daar zien we ondanks de droogte dat er relatief weinig branden zijn.
0: Mm-hmm.
1: In Kalimantan, dus het Indonesische deel van Borneo, daar gaat het wel los. En als je nog verder naar het oosten gaat, naar Papua, maar ook land Papua-Nieuw-Guinea, daar zien we eigenlijk dat nieuwe records worden gevestigd. Maar dat zijn relatief gezien niet de allergrootste gebieden nog.
0: Ja, en u zei dan helemaal in het begin van het gesprek... Ja, symbolisch laten ze die dan maar branden. Wordt er dan ingegrepen of genoeg ingegrepen?
1: Ja, er wordt zeker wel ingegrepen. En vooral bij gebieden bijvoorbeeld die al ontbost zijn... waar nu een palmolieplantage staat. Daar is het natuurlijk commercieel belang. Dus als daar een brand in de buurt is, dan wordt er echt wel ingegrepen. Dan zijn ook manschappen voor... Maar vergeet niet, dit is een veengebied dat ontwaterd is. Dus het is best wel moeilijk om aan water te komen bijvoorbeeld. En er zijn ook wel plekken waar het gewoon, ja, waar er niet ingegrepen wordt. En vaak ook wel met de reden dat het moeilijk is, of dat er te weinig mensen zijn, of dat er nou te weinig water is. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat elke brand hier aangepakt wordt. Heel veel branden worden gewoon, het zijn ook vaak afgelegen gebieden. Heel veel branden laten ze gewoon doorbranden.
0: Ja, ondanks die zware gevolgen voor de mensen, mogelijk ook voor de dieren daar?
1: Ja, dat is niet helemaal mijn onderzoeksgebied. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel beelden beschikbaar van vooral orang-oetang. Die nog zeker op Borneo leeft. En die wel inderdaad uit de brandende bossen komt. Kijk, dit zijn gebieden die al ontbost zijn. Dus de grote schade qua flora en fauna is al gedaan. Maar inderdaad, als een gebied in de fik staat, dan je kan je voorstellen als dier dat je daar ook niks meer te zoeken hebt. Net als mens. Het is gewoon, het is niet alleen gevaarlijk vanwege de vlammen. Maar vooral de rook maakt dit echt wel momenten waarop veel mensen vroegtijdig overlijden.
0: Mm-hmm. Guido van der Werf, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Bedankt om dat voor ons uit te leggen.
1: Graag gedaan.
2: Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

0: Ja hoor, Madness met One Step Beyond. Olivier de Wilde, goedemorgen.
1: Hey.
0: Voor we het over voetbal op het gras hebben, ja, moeten we misschien eerst eens naar de bestuurskamers van de Belgische Voetbalbond. Daar is er vanochtend een leeg bureau.
1: Ja, ja, inderdaad. Iemand moet zijn doosje pakken. Dat zal CEO Peter Willems zijn, inderdaad. Die is ontslagen na een stemming binnen de Raad van Bestuur. Sinds het WK lag hij eigenlijk in de clinch. Een beetje binnenskamers, maar vooral nu openlijk met voorzitter Pascal Van Damme. Dat had te maken met hoe zij België vertegenwoordigd had in de hele Balogun-zaak en hoe ze eigenlijk Gianni Infantino niet wou terechtwijzen. Maar er was ook een beetje wederzijdse ergernis. Die was al langer bezig. Willems zou ook volgens Van Damme een aantal dossiers niet goed gemanaged hebben. Maar binnen de bond horen we ook wel dat Willems net goed gewerkt heeft en dat hij financieel groene cijfers weer kan voorleggen. Toen hij in 2024 werd aangesteld, was er een verlies van 12 miljoen euro. Dus ja, ondertussen zijn die positief uitgedraaid. Maar wie nu de rol van CEO overneemt, dat is ook niet duidelijk. Het kan zeker en vast dat technisch directeur Vincent Manhart doorschuift. Per slot van rekening was hij toch ook al CEO bij Club Brugge en zo te Waregem.
0: Ja, dus mogelijk is dat probleem snel opgelost. We blijven in het voetbal, want morgen speelt Union zijn eerste Europa League match. Mm-hmm. Vanavond is het aan Anderlecht.
1: Ja, en dat ontvangt de Franse club Olympique Lyon. Een club die deze zomer vocht voor een plek in de Champions League, maar verloor tegen Fenerbahce en nu dus een niveau lager speelt. En daarom zijn de Fransen duidelijk favoriet tegen Anderlecht. Dat moet Vitor Bruno, coach van Paarswit, ook toegeven.
2: To be honest, yes. The squad was made to fight for a different thing. They could have done it because the game against Fenerbahce was not that okay. They deserve to go at least to the extra time and see what could come after. So they are a strong side. Of course, I think that Lyon is in a step higher than us.
1: Ja, Anderlecht speelt ook niet geweldig op dit moment in het seizoen. Vooral scoren is een probleem met 4 goals in de eigen competitie. Een statistiek die Vitor Bruno niet kan ontkennen, al zijn er ook verdedigende cijfers en die zijn veel beter.
2: If you just go to see the stats of our team in all the details of the league, we are almost in the top 3 in all of them. Not conceding chances, ball possession, number of balls recovered in the opponent midfield, the number of time we play in the box of the opponent, occasions that we create, we are in the top of everyone. So maybe the goal is missing. Maybe he's coming tomorrow.
1: Ja, tomorrow, we hebben ondertussen een nachtje geslapen, dus dat wordt today om 9 uur vanavond.
0: Ja, en dat is uiteraard op alle sportkanalen te volgen. Net als het EK volleybal trouwens, waar onze mannenploeg teruggeveerd is met een zege gisteren.
1: Ja, tegen Denemarken. Een stugge ploeg die de eerste set wel pakte, maar daarna dan een beter België tegenkwam. 1-3 was de eindstand in sets, waardoor België samen met Finland leidt in de groep. Een plek die ook al recht geeft op de volgende ronde, die is binnen. Maar hoe hoger de Red Dragons eindigen, des te makkelijker de volgende tegen. Daarom is winnen tegen Servië morgen aangeraden. Sam de Roog heeft gelooft er alleszins in.
3: Ik vind dat we moeten winnen, dat we de betere team zijn. Anderzijds moet je ook wel eerlijk zijn dat we voorbij wedstrijden niet altijd even goed spelen. En ik hoop dat die rustdag goed kan doen en dat we toch iets frisser aan de start gaan staan tegen Servië. Ja, en dat we eigenlijk ook die spanning een hele wedstrijd kunnen volhouden, want dat is eigenlijk ons nog niet gelukt. Om een ganse wedstrijd op een stabiel basisniveau te spelen. En dat is voor mij persoonlijk toch wel een doel dat we dat als team verwezenlijken. Want als we verder willen geraken in het toernooi, dan gaat dat echt wel moeten.
1: Ja, dat zal voor morgen dus rond 4 uur namiddag zijn. Ik geef tenslotte nog, opnieuw voetbal mee wel, dat Lionel Messi wel degelijk geselecteerd is voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij stopt nogthans wel als international, maar het zal dus zijn laatste match zijn. Op 6 oktober nog 1 keer spelen tegen Benin. En dat lijkt me dus een stevig volksfeest te gaan worden daar in Buenos Aires.
0: Dat zal nog niet zijn. Dankjewel, Olivier.

0: gloednieuwe nummer Love is on my mind. Het is al 7 uur intussen.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
4: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
8: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage van de spoorwegen zat. Gisteravond is daar opnieuw een metalen buis op het spoor ontdekt. En op de luchthaven van Charleroi start vanavond een staking die 24 nachten zal duren. Goedemorgen. In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden. Dit keer in de buurt van Apeldoorn. Gisteren overdag waren er op verschillende plekken buizen op de sporen gelegd. En daardoor konden heel wat treinen niet rijden. Vooral in het centrum en het noorden van het land. Maar ook gisteravond was blijkbaar dus nog niet alles voorbij, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
14: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
13: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage van gisteren zat, maar er zijn wel vermoedens.
14: Er wordt meer en meer gekeken in de richting van heel radicaal boerenprotest, omdat er volgens de Nederlandse publieke omroep NOS meer en meer aanwijzingen zijn dat daar de voorbije dagen in de WhatsApp-groepen toch plannen zijn gesmeed om die sabotageacties aan het spoor uit te voeren. Maar officieel willen de politie en veiligheidsdiensten nog niet zeggen in welke richting ze precies aan het zoeken zijn.
13: 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk toch een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, gebeurt dat minder. Het bewijst dat uitzendarbeid een belangrijke opstap kan zijn naar vast werk. Dat zegt Paul Verschuren van de sectorfederatie van uitzendkantoren Federgon.
15: De belangrijkste conclusie is uiteraard dat uitzendarbeid hiermee toch een essentiële, cruciale bijdrage levert in aanwervingen bij bedrijven. Op jaarbasis gaat dat over een 150.000 tot 155.000 mensen per jaar. Dus dat is zeer substantieel.
13: De websites van heel wat steden en gemeenten in ons land lagen plat gisteravond, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Veel websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog onduidelijk of het probleem helemaal van de baan is op dit ogenblik. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders van Skies vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze doen dat omdat ze ontevreden zijn over de nachtvergoedingen. De luchtverkeersleiders willen die met 60% verhoogd zien, maar de directie wil daar niet op ingaan. Ze zullen nu telkens het werk neerleggen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Hoewel de meeste vluchten in Charleroi wel kunnen doorgaan, zal er toch hinder zijn, zegt Lennart Merville van de liberale vakbond VSOA.
16: Er zal uiteraard hinder zijn, zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
13: Volgens Skies dreigen meer dan 800 vluchten hinder te ondervinden van de staking. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie. De ministers van defensie van beide landen ondertekenen daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aankopen en Patriot afweerraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond het gevechtsvliegtuig F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan dat ze ongeveer 5000 militairen uit Duitsland zouden terugtrekken. Sindsdien is de houding van de VS tegenover Duitsland wel wat positiever geworden. Saoedi-Arabië beschuldigt de Houthi-rebellen uit Jemen ervan dat ze een drone naar de Saoedische stad Mekka hebben gestuurd. De drone is neergehaald. De Houthis ontkennen dat ze achter de aanval zitten. Het zou de eerste keer in 9 jaar tijd zijn dat Mekka, dat is een heilige stad voor de moslims, door de rebellen onder vuur wordt genomen. De Houthis vechten in Jemen tegen de regering die door de Saoedi's wordt gesteund. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had eerder al een langer conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat conflict escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, die Amerikaanse speler die geschorst werd, waarna tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De Voetbalbond heeft Willems nu ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe CEO. En volgens collega Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis kijken.
17: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
13: Alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van zanger Ed Sheeran hebben afgezegd na de controverse over de Amerikaanse rapper Macklemore. Die werd uit de tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Nu haken ook andere artiesten af. Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen, zegt hij zelf, omdat hij dan een kant zou kiezen. Wisselend bewolkt vandaag, met stilaan ook buien, vooral in het oosten van het land, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal wel droog. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat van gisteren. Dat was de opener van het nieuws. Het vermoeden is wel dat radicale boeren achter de acties zitten. Gisteravond laat is er opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden, dit keer nabij Apeldoorn. Meer details op vrtnieuws.be.
0: Vertragen richting Antwerpen doe je met 25 minuten op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke. Daar staat een defect voertuig. Ook op de E313 naar Antwerpen 20 minuten bij van Massenhoven tot Antwerpen-Oost komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Rond Brussel op de binnenring sta je 20 minuten in de file tussen Stroombeek en Vilvoorde. Richting Brussel 10 minuten bij op de E19 vanaf Peutie en 15 minuten op de E40 tussen Heverlee en Sterbeek. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Het treinverkeer is onder en dat is tussen Antwerpen-Zuid en Puurs en Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas.
18: Sportzot! Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
11: Radio 1.
19: De ochtend.
11: Met Helen Goedgebeur.
0: Goedemorgen, ik kan me nog heel goed die dagen herinneren. Het is ook nog niet zo heel erg lang geleden natuurlijk dat het academiejaar weer begon. Dat ik mijn kot kon gaan inrichten. Of ja, alles rond dat studentenleven. Enige nostalgie dus. Wel, vandaag breekt die dag aan voor vele hogeschool- en universiteitsstudenten. Heel veel succes aan hen. En zometeen praten wij erover met de rector van de KU Leuven. Welkom.

0: van Warren Steven.
1: De ochtend.
0: De derde week in september zijn we intussen al. En dat betekent de start van het academiejaar voor hogescholen en universiteiten. In Leuven bijvoorbeeld wordt officieel het academiejaar geopend met de nodige plechtigheden en de stoet door de binnenstad. Die waardevolle tradities die blijven. Maar natuurlijk wel in een wereld die snel verandert. En dan denk ik aan AI en de geopolitieke context. Uitdagingen waar ook een universiteit mee moet omgaan. En daarover praten we graag voor alles daarvan start gaat met de rector Severin Vermeijeren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is uw toga al helemaal glad gestreken voor deze, ja, toch wel een beetje hoogdag voor u, hè?
2: Ja hoor, de toga hangt klaar. Iedereen is er klaar voor en we gaan er een hele mooie dag van maken, hè?
0: Zeker en vast. Het is uw tweede academiejaar intussen. U had graag 3 studenten uit Gaza kunnen verwelkomen daar vandaag. Dat is niet gelukt. Hoe hard betreurt u dat?
2: Ja, dat klopt. Die 3 studenten zijn deel van 13 studenten in totaal die verwacht worden eigenlijk in de komende dagen aan een van de Belgische universiteiten. En we zijn best wel een beetje boos met de Belgische rectoren en ook wel verontwaardigd over wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld. En we hebben toch wel wat het gevoel dat die studenten wat gegijzeld worden en dat ze het slachtoffer zijn van politieke spelletjes. En daar kunnen we echt niet akkoord mee gaan.
0: Ja, u bent boos, u bent verontwaardigd, zegt u. Maar zetten jullie daar zelf ook genoeg druk op met uw collega-rectoren bijvoorbeeld om af te dwingen dat ze toch naar hier kunnen komen? We hoorden bijvoorbeeld al uw collega van de UA. Kunnen jullie daar het verschil maken?
2: Wel, ik denk vooral samen dat we het verschil kunnen maken. Ik denk dat de studenten zelf ook zoveel mogelijk druk willen zetten. Ik denk dat we ook de publieke opinie mee hebben. Dit zijn opnieuw geen illegale mensen. Dit zijn studenten die recht hebben op verdere educatie, die naar hier willen komen om zich te bekwamen, om iets te leren en om dan die kennis en die expertise terug te nemen naar een land. Om daar het land terug op te bouwen. We hebben brieven geschreven de afgelopen maanden, brieven geschreven naar minister Van Bossuyt, brieven geschreven minister Prévot, die ons gehoord heeft, brieven naar de premier. We blijven druk zetten en we doen dat samen in de hoop dat de federale regering een beslissing neemt en de juiste beslissing neemt. Er is hier maar 1 juiste beslissing. Die 13 studenten die moeten komen. De afgelopen dagen hebben we ook gezien dat er 170 andere studenten naar Frankrijk, naar Italië, naar Nederland, naar Spanje zijn kunnen komen. Waarom kunnen die 13 studenten dan ook niet aan 1 van onze universiteiten hun opleiding komen volgen?
0: Ja, die brieven hebben tot nu toe nog niet veel uitgedaan dan. Maar als ik u goed hoor, dan hoor ik u wel zeggen, het is nog niet zover, maar u houdt het nog open. Het zou kunnen dat ze alsnog komen?
2: Absoluut. Wij blijven hoop houden. Dat is ook wat ik zeg aan de studenten die naar Leuven komen. We zijn in contact met die studenten. En ik zeg ook dat ze hoop moeten houden. Dat moeten we ook.
0: Nu, geopolitieke conflicten zoals Gaza, maar er is natuurlijk ook de oorlog in Iran, in Oekraïne. Net hoe groot daarvan is de impact op de werking van uw universiteit?
2: Ja, we worden daar toch wel mee geconfronteerd. Ik denk dat er een spanningsveld zit. Want hoe meer geopolitieke conflicten dat er zijn in de wereld, hoe meer mensen willen afbakenen, hoe meer de grenzen scherper worden gesteld, hoe meer controle men wil. En dat staat nu net haaks op wat een onderzoeker en wat wetenschap wil doen. Wetenschap wil samenwerken. We willen samenwerken over grenzen heen. We willen grenzen doorbreken. Wetenschap stopt niet aan een grens. En wetenschap en onderzoek floreert eigenlijk maar door internationaal te gaan samenwerken, door die grenzen te gaan doorbreken. Dus dat is eigenlijk het spanningsveld waarin we op dit moment zitten. En ik denk dat we 10 jaar geleden pakweg moest geen enkele onderzoeker zich vragen stellen als hij of zij een samenwerking internationaal wilde opzetten. Je deed dat gewoon. En nu moeten we toch wel, of zijn we geëvolueerd naar een meer risicogebaseerde benadering eigenlijk van samenwerking. Verantwoord internationaal samenwerken is wat meer en meer belangrijk wordt. En we hebben dan ook echt een loket aan onze universiteit die we verder uitbreiden. Een loket die onze onderzoekers zal helpen om te weten op welke manieren men op een veilige manier kan samenwerken met bepaalde partners. Die vragen moeten we ons stellen. Met welke partner werken we samen? En dat kan verschillend zijn van domein tot domein, van land tot land.
0: Ik wil het met u ook even hebben over AI, want de laatste dagen en weken is er eigenlijk niet gezwegen over de gevaren van AI. Wat overheerst er voor u? Is dat de bezorgdheid rond die gevaren voor de mensheid? Of is dat toch het enthousiasme rond de mogelijkheden in wetenschappelijke context dan?
2: Ja, ik denk AI is een realiteit. AI zal niet weggaan. We hebben geen keuze. We moeten mee en we mogen echt niet aan de zijlijn blijven staan. We moeten mee. Ik durf zelf stellen, we moeten voorop lopen. Er zijn heel wat opportuniteiten die AI ons gegeven heeft. Maar we moeten voorop lopen met de ogen open. Dat zal ik straks ook zeggen. Dat wil zeggen dat we toch nieuwe technologieën zoals AI ook moeten omarmen, maar op een kritisch verantwoorde manier. Dat is voor mij belangrijk. En ik denk al het doemdenken, dat leidt eigenlijk tot niets. We moeten ook niet blind optimistisch zijn, zeker niet. Maar voor mij overwegende opportuniteiten, maar wel met een open vizier, met de ogen open, een realistische benadering. En dat proberen we ook aan onze studenten mee te geven, ook aan onze docenten. Vorig jaar hebben we een heel groot AI bootcamp uitgerold, net om die geletterdheid rond AI, inclusief ook de potentiële risico's die er zijn, om die geletterdheid eigenlijk te verhogen bij alle medewerkers aan de universiteit.
0: Ja, dus die discussies die er nu zijn over die toch wel ernstige gevaren van AI, die worden bij jullie al langer gevoerd dan?
2: Die discussies worden zeker al langer gevoerd. Ik denk dat iedereen ook moet zich beducht zijn van wat de potentiële risico's zijn. Maar denk ook maar aan de duurzaamheid. Het waterverbruik, het energieverbruik. Dus ook die aspecten moeten studenten, moeten medewerkers ook wel meekrijgen als ze AI gebruiken. Hoeveel energie wordt er verbruikt wanneer je, en dat is verschillend bijvoorbeeld, wanneer je het gebruikt om een tekst samen te vatten of een tekst te schrijven, dan wel om beelden te genereren. Ja. Maar zo die aspecten zijn allemaal, dat is ook allemaal belangrijk in de opleiding.
0: Als u dat aanhaalt, dan moeten we natuurlijk ook denken aan de speech van de rector van UGent, Petra de Sutter, met AI. Had het u kunnen overkomen, denkt u?
2: Zeg nooit dat het jou niet overkomt. Ik denk dat iedereen kan fouten maken. Ik denk dat ook

0: Rol bijvoorbeeld, doen de stemrichtingen het bijzonder goed? Merkt u dat ook?
1: Ja, dat merken wij ook. Globaal zien wij ongeveer een 5% stijging van het aantal nieuwe bachelorstudenten. Dus de aantallen gaan nog steeds naar omhoog. We zien dat zowel voor de Belgische studenten als voor de internationale studenten. En als we dan kijken welke richtingen heel populair zijn, dan eerst en vooral de stemrichtingen ook. Dus de ingenieurswetenschappen en de industriële ingenieurswetenschappen. Maar ook eigenlijk de vele gezondheidszorgberoepen. En dat doet mij ook plezier, want daar komen ook grote uitdagingen op ons af. Natuurlijk hebben we de verhoogde quota gezien van de artsen en de tandartsen. Maar ook biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen. Dus heel veel logopedie, audiologie. Dus gezondheidszorgberoepen, stemrichtingen. En dan zien we ook een lichte stijging in de leraren, de educatieve masters. Wat eigenlijk ook heel, heel goed is om op te merken.
0: Ja, meer algemeen dan, voelt u goed aan hoe de studenten aan uw universiteit eigenlijk kijken naar onze toekomst?
1: Ik denk dat onze studenten een realistisch beeld hebben van de toekomst. En dat is ook onze taak, denk ik, om onze studenten dat gezond realisme mee te geven. Ik denk dat het heel belangrijk is om jonge mensen kennis door te geven. Maar naast die kennis, denk ik, moeten we hen toch ook nog een aantal deugden en menselijke skills meegeven. En dat is meer dan ooit, denk ik, in deze snel veranderende samenleving heel, heel, heel belangrijk. Het kritisch denken heb ik al gezegd, maar ook de creativiteit is heel belangrijk om mee te geven. En ook algemeen het moreel kompas, rechtvaardigheidsgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zijn allemaal zaken. Stressbestendigheid, leiderschapskwaliteiten. Dus toch heel wat druk, denk ik, op schouders van universiteiten. Omdat we dat toch allemaal ook moeten meegeven. Zodanig dat die jonge mensen klaar zijn als ze hier ooit afzwaaien. Maar laat ze eerst maar beginnen aan de universiteit, zou ik zeggen.
0: Dat is een heel goed idee, rector Severin Vermeijer. Bedankt en geniet van vandaag.
1: Dank u wel, graag gedaan.

0: Als Snow Patrol en Kylie Minogue de handen in elkaar slaan, dan krijg je dit, These Alarms. Ursula von der Leyen, onze Europese commissievoorzitter, zal op dit moment bij de koffie wellicht nog eens naar haar tekst aan het kijken zijn, want straks, om 9:00, geeft ze in het Europees Parlement in Straatsburg haar jaarlijkse State of the Union. En daarin zet ze de belangrijkste prioriteiten voor de commissie op een rijtje voor het komende jaar. Heidi van Rompuy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent voor ons in Straatsburg. Het blijft, zoals altijd, een goed bewaard geheim wat von der Leyen precies gaat aankondigen, hè, straks.
1: Ja, het is een heel klein team dat eigenlijk maar weet wat ze straks gaat zeggen tijdens haar toespraak. Daar wordt ook maanden aan geschaafd aan alle kleine details, punten en commas. Maar deze keer weten we wel al iets. Want gisteren is eigenlijk al de leeftijdsgrens gelekt die ze gaat aankondigen voor jongeren op sociale media. Dus onder de 15 jaar krijgen jongeren maar beperkte toegang tot sociale media. Dat is toch een van haar speerpunten. En dan ook nog wel opmerkelijk, Euractiv, dat is een doorgaans vrij betrouwbare Europese nieuwssite. Die kwam nog met een ander lek, want zij zeggen dat von der Leyen straks ook een European Security Council gaat voorstellen. Dat zou dan een soort van tegenhanger van de NAVO moeten zijn. Nu, zij zeggen dat ze een kladversie van haar speech gezien hebben. Maar ja, we zullen moeten zien of dat ook echt de finale versie is.
0: Ja, dat is afwachten. Deze zomer heeft wel enkele thema's bovenaan die Europese agenda gezet. Denk aan de hitte.
1: Ja, zeker. De voorbije jaren heeft Europa zijn Green Deal, zijn klimaatbeleid, wat afgezwakt. En dat onder druk van de industrie. Want de bedrijven die zeggen van kijk, het is voor ons onmogelijk om met al die groene regelgevingen nog te concurreren met de landen buiten de Europese Unie. Maar natuurlijk zijn we deze zomer wel met de neus op de feiten gedrukt dat we voor een nieuwe klimaatrealiteit staan. Dus is het afwachten wat von der Leyen gaat doen. Nu, de kans dat ze echt met nieuwe klimaatmaatregelen komt is vrij klein. Maar mogelijk wel met wat ideeën of plannen om ons beter aan te passen aan de klimaatopwarming. Want je hebt natuurlijk ook aan de andere kant die hele competitiviteitsagenda. Er zijn al een hele reeks maatregelen in gang gezet rond onder andere een betere interne Europese markt, Europese producten voorrang geven. En nu leeft in het Europees Parlement hier wel het gevoel dat ze daar echt moet gaan doorpakken, dat het genoeg geweest is met wat ze hier de aankondigingspolitiek noemen. En kan ze dan bijvoorbeeld ook echt een vuist gaan maken tegen China? Want er lopen op dit moment wel gesprekken tussen de EU en China over handel. Maar wat dan als dat niets oplevert, gaan we dan echt durven bijvoorbeeld kijken naar importtarieven.
0: Ja, en dan was er natuurlijk deze zomer ook de migratiecrisis in Ceuta in Spanje. Duizenden migranten die de grens overstaken. Gaat het ook daarover gaan?
1: Nou, de rechterzijde die voert natuurlijk wel de druk op dat migratiebeleid. Je hebt dan ook nog eens die overwinning van het AfD gehad in Duitsland, in Sachsen-Anhalt. Toch ook wel een wake-up call voor de partij van von der Leyen. Dus de kans is groot dat het straks in haar speech wel over migratie zal gaan. En dan kan het bijvoorbeeld dat ze iets zal zeggen over Frontex. Dat is de Europese grenswacht om die dan eventueel verder te gaan versterken.
0: Er is ook een special guest dit jaar, de Canadese premier Mark Carney.
1: Ja, inderdaad. Dat is niet toevallig, want Mark Carney die ligt in een echte handelsoorlog met de VS en die zoekt nu blijkbaar toenadering tot Europa. En vele Europarlementsleden hier die zijn daar wel blij mee, want ze zeggen kijk, hij doet wat de EU niet durft. Hij durft echt een vuist maken tegen Trump. En hij gaat hier trouwens morgen ook zelf nog een toespraak geven. Maar de verwachting is wel dat von der Leyen vandaag in haar State of the Union al een soort van diepere samenwerking gaat aankondigen tussen Canada en de EU. Geen echt lidmaatschap of zo van de EU voor Canada, maar wel samenwerking op allerlei vlakken. Nu, we hebben al een handelsverdrag, CETA, als je dat nog herinnert, waar Wallonië zo lang dwars over heeft gelegen. Dat is ondertussen wel nog altijd niet geratificeerd door 10 EU-lidstaten, waaronder ook ons land. Maar nu zal von der Leyen dus wel oproepen om verder te gaan samenwerken en dat verder uit te bouwen. En dat zullen we hopelijk straks al horen, want verschillende mensen zeiden mij hier, je nodigt de man niet uit om er dan niks over te zeggen.
0: Ik ga misschien kort ook nog even polsen naar Oekraïne, dat we niet mogen vergeten, Zelensky smeekt Europa om meer steun. Hij heeft het moeilijk op het terrein, hè?
1: Ja, er is een lening van 90 miljard, maar het deel dat voor dit jaar voorzien was, dat zal al niet volstaan. Dus dat gaan ze mogelijk al vooruit moeten schuiven. En dan komt natuurlijk Euroclear boven. Sommige lidstaten leggen dat opnieuw op tafel, die bevroren tegoeden. Nu, tot nu toe heeft de commissie dat wat afgehouden, dus het is afwachten of von der Leyen daar straks iets over zegt. Of dat ze misschien met een ander voorstel komt om Oekraïne financieel op het terrein te gaan helpen.
0: Oké, straks weten we meer. Om 9:00 is dat die State of the Union van von der Leyen is dan. En jij gaat dat volgen voor onze Heidi van Rompuy. Heel erg bedankt voor nu al. En zometeen is het 19:30 en dan komt het nieuws eraan met Lode Roos.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: VRT Radio 1.
9: De Ochtend.
10: Goedemorgen, het is 7:30, dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws. In Nederland is gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden. Gisteren overdag waren op verschillende plekken in Nederland buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden. Dat veroorzaakte heel wat hinder, vooral in het centrum en het oosten van het land. Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage zat. Het vermoeden is dat radicale boeren daarvoor verantwoordelijk zijn. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze doen dat omdat ze ontevreden zijn over de nachtvergoeding. De luchtverkeersleiders willen die met 60% verhoogd zien, maar de directie wil daar niet op ingaan. Ze zullen nu telkens het werk neerleggen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Hoewel de meeste vluchten wel kunnen doorgaan op de luchthaven, zal er toch hinder zijn voor de reizigers. En Peter Willems is ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Dat is geëscaleerd tijdens het WK voetbal van afgelopen zomer. Technisch directeur Vincent Mannaert komt nu in beeld als mogelijke opvolger.
0: Weerman Bram Verbrugge, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Wat zeggen de weerkaarten?
11: Wel, het is een pak koeler dan de voorbije dagen. Temperaturen vandaag rond 18 of 19 graden. Goed voelbare wind ook uit het westen tot noordwesten. En het wordt een wisselvallige dag met zon- en wolkenvelden, stapelwolken ook, waaruit een aantal buien gaan vallen. Nu, de meeste buien en ook de meest intense buien die zijn voor het noorden en het noordoosten van het land, met ook kans op een paar donderslagen. Ook vanavond en vannacht nog een paar buien in de loop van de nacht. Ja, stilaan dan toch wel wat droger, bij minima van 8 tot 14 graden. En ook morgen gaan we het een groot gedeelte van de dag droog houden. 'S Ochtends met vrij zonnig weer, maar stilaan krijgen we meer wolken vanaf het westen. In de latere namiddag kan er al een bui vallen in het westen van het land. Maar het is pas 's avonds en 's nachts dat de echte regenzone voorbij trekt bij temperaturen rond 18 graden. Vrijdag dan licht wisselvallig weer met een paar buitjes en 19 graden. En het weekend, ja, dat ziet er toch wel regenachtig uit.
0: Dankjewel, Bram.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
0: Er staat 148 kilometer file. Het is vertragen richting Antwerpen. Op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Door een defect voertuig 30 minuten extra daar. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten erbij. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Er staat ook 15 minuten file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel sta je 30 minuten in de file. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Brussel dan op de E19 vanaf Peutie 15. 10 minuten. Op de E314 in Aarschot door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 vanaf Heverlee 15 minuten. Het treinverkeer is ook onderbroken tussen Antwerpen-Zuid en Puurs en Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas.
12: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
8: Radio 1.
9: De Ochtend.
8: Met Helen Goedgebeur.

0: Too Funky van George Michael.
1: De ochtend.
0: In Nederland verstoorde een grootschalige sabotageactie gisteren grondige treinverkeer, vooral dan in het oosten en het noorden van het land. De saboteurs maakten op 30 plekken metalen buizen, kabels vast aan de sporen, waardoor het signalisatiesysteem helemaal in de war raakte en er geen treinen meer konden rijden. Collega Bram van de Putten, jij bent nog altijd in Nederland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was voor pendelaars gisteren een dag vol vertragingen, vol ellende. Hoe rijdt het treinverkeer daar vanochtend?
2: Wel, ik ben in Utrecht en hier zijn geen problemen voorlopig. En ik heb net ook nog even op de app van de Nederlandse spoorwegen gekeken. En ook daar zijn er geen storingen gemeld, behalve de klassieke werkzaamheden en andere problemen in de ochtendspits. Zijn er wat die sabotageacties betreft geen meldingen vandaag.
0: Oké, dus dat is weer op orde. Want natuurlijk heeft het gisteren wel even geduurd om dat spoorverkeer op gang te krijgen. En dan is gisteravond opnieuw zo'n buis ontdekt.
2: Ja, inderdaad. In totaal zijn er nu gisteren 35 sabotageacties gemeld. En gisteravond rond 9:30 kwam er wel een nieuwe melding binnen bij ProRail. Dat is de Nederlandse spoorwegbeheerder. Dat er opnieuw een seinstoring was. Dit keer tussen Apeldoorn en Deventer. En ook daar is dan opnieuw zo'n metalen buis teruggevonden. Dus die sabotageacties zijn in de loop van de dag ook nog gebleven. Die daders wisten wel degelijk heel goed wat ze aan het doen waren. Want vaak waren die metalen buizen ook echt vastgemaakt aan het spoor. Gisteren zei een verslaggever van de NOS dat er op sommige plekken zelfs buizen waren vastgelast aan de rails. En op die manier zijn al die seinproblemen ontstaan. En was het dus de hele dag werken voor ProRail en vooral achtervolgen om die sabotageacties te ontdekken en dan meteen weer op te lossen.
0: Ja, en je spreekt over daders, want inderdaad, de vraag is nog altijd, ja, wie zat hier nu achter? Er werd eerst even naar Rusland gekeken, maar dan keek onder andere NOS toch eerder naar radicale boerenbewegingen. Weten we al iets meer?
2: Wel, officieel willen politie en veiligheidsdiensten nog altijd niks zeggen in welke richting ze precies aan het zoeken zijn. En zeggen ze officieel, we kijken in alle richtingen. Maar de NOS heeft gisteren inderdaad met heel veel mensen uit die radicale boerenbewegingen gesproken. En het beeld dat ze daaruit hebben gekregen is dat er toch in WhatsApp-groepen, online groepen ook, allerlei plannen werden gesmeed. Ook luidop werd gesproken over misschien wel het spoor te gaan saboteren. Er werden zelfs bepaalde aanwijzingen gedeeld. En er circuleerde gisteren ook een paar foto's van sabotageacties in die WhatsApp-groepen, waardoor de NOS toch sterke vermoedens heeft dat er daar moet gekeken worden als het gaat over de daders. En wat opvalt is dat de boerenbewegingen zelf, of toch dan in elk geval de officiële woordvoerders, dat ze zeggen dat ze er officieel niks mee te maken hebben, maar dat ze het ook niet durven uitsluiten dat er bepaalde boeren op eigen initiatief dat soort acties hebben ondernomen.
0: Ja, dus hoe moeten we dit dan zien? Is dat het werk van enkelingen?
2: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op dat het niet, of toch zeker niet algemeen vanuit een nationaal niveau is gestuurd, dat het misschien bepaalde nog radicalere groepen waren die dat zelf hebben beslist. Wat we wel ook hebben gezien, en dat was dan wel weer nationaal aangestuurd, is dat er gisteren langs de autosnelwegen in Nederland ook verschillende hooibalen in brand zijn gestoken. En die acties zijn wel officieel opgeëist door bijvoorbeeld Farmers Defence Force, een van die bekende boerenprotestgroeperingen in Nederland.
0: Oké, dus het is afwachten wie daar nu uiteindelijk echt achter zat. Het heeft natuurlijk wel Prinsjesdag een beetje overschaduwd. De dag dat premier Jette liefst een zo vlekloos mogelijke indruk moest maken. Is dat gelukt, die vlekkeloze indruk?
2: Ja, even los van die sabotageacties is inderdaad Prinsjesdag een heel belangrijke politieke dag altijd in Nederland. Dat is de aftrap van het politieke jaar. En dat is sowieso anders dan anders nu in Nederland, want het gaat om een minderheidsregering. Dus eigenlijk alle begrotingsplannen en ambities die ze hebben uitgesproken gisteren in die troonrede en dan ook in de miljoenennota, die moet eigenlijk nog steun krijgen van andere partijen in het parlement. En dus staan er nu vandaag en morgen die grote politieke debatten gepland in Nederland. En is het vooral afwachten hoe dat zal evolueren. En je voelt binnen de coalitie ook spanning. VVD wil bijvoorbeeld kijken naar rechtse partijen om steun te vinden, terwijl CDA en dan D66, de partij van premier, het toch liever willen samenwerken met de linkse partij PRO. Dat is zeg maar de fusiepartij van GroenLinks en PvdA. Dus dat zorgt wel voor spanningen binnen de coalitie. Dus zeker geen vlekkeloze start van het politieke jaar voor premier Jette hier in Nederland.
0: Oké, Bram van de Putten, jij blijft het daar voor ons volgen. Dank je wel.

0: Mira in de Fleur.
1: De ochtend.
0: In het Europees Parlement in Straatsburg maken ze zich op voor een van de belangrijkste dagen van het jaar, want straks om 9 uur geeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen daar haar jaarlijkse State of the Union. En we hebben in de wandelgangen van het parlement al eens gepeild naar wat we moeten verwachten en wat er zeker in de speech van von der Leyen zou moeten zitten. En dit is wat Kathleen van Bremt van Vooruit daarop te zeggen had.
2: Ik wil vooral dat ze komt met oplossingen, resultaten en niet beloftes. Daar is ze soms wel in dat bedje wel eens ziek. Dus dat betekent vasthouden aan ons klimaatbeleid. Want dat zorgt er ook voor dat in de toekomst onze energie betaalbaar wordt. Maar dat we ook niet afhankelijk zijn van het Midden-Oosten of de Verenigde Staten. Dus hernieuwbare energie. Ervoor zorgen dat de industrie overlevingskansen heeft. En wij willen ervoor zorgen dat als we geld uitgeven, of het nu gaat over bruggen bouwen of auto's aankopen, geproduceerd wordt in de Europese Unie.
0: Ja, en ook Hilda Voutmans van Anders wil dat von der Leyen met een duidelijk plan komt.
3: Ik hoop niet dat ze, het is nog midden van de zomer, dat ze met een kerstboom gaat komen aan allemaal maatregelen. Ik denk dat er een sense of urgency moet zijn. Dus ik hoop echt wel dat ze komt rond die competitiviteit, rond die concurrentiekracht. Ik hoop natuurlijk niet dat opnieuw richting klimaat kijkend, opnieuw die groene regelmachine op dreef gaat brengen. Natuurlijk moet je denken aan de klimaatopwarming. Natuurlijk moet je kijken wat je daaraan kan doen. Maar je moet wel zorgen dat uw bedrijven overeind blijven en dat ze mee kunnen.
0: Ja, de hitte en de bosbranden van deze zomer hebben het klimaat in elk geval opnieuw op de Europese agenda gezet. Maar Tom van de Driessen van het Vlaams Belang hoopt dat het beleid niet opnieuw zal domineren. Hij wil zelfs dat von der Leyen haar beleid helemaal omgooit.
4: Maar ik hoop vooral dat we een erkenning van de realiteit gaan zien, dat het beleid van de commissie von der Leyen faalt op elk vlak. Elektriciteit is 2,5 keer zo duur als in de Verenigde Staten. Gas is 5,5 keer zo duur als in de Verenigde Staten. En toch beweert deze commissie dat ze de concurrentiekracht en de koopkracht en de welvaart van onze mensen aan het beschermen is. We moeten vooral stoppen met die klimaatwaanzin. Dit verarmt onze gezinnen en desindustrialiseert heel ons continent. Klimaat verandert al duizenden jaren en ik denk dat we daarmee moeten omgaan. Maar ik zou nu ook niet denken dat de wereld op ons hoofd zal vallen, omdat we zo'n geweldige en prachtige zomer gehad hebben.
0: Ja, straks dus om 9 uur begint ze eraan, Europees Commissievoorzitter von der Leyen.
1: De ochtend.
0: Intussen is er opnieuw gerommel aan de top van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. CEO Pieter Willems moet opstappen. Hij werd gisteren door de Raad van Bestuur aan de deur gezet als gevolg van een vertrouwensbreuk met de voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Van Damme. Peter van den Bemt, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Sommigen waren gisteren misschien iets wat verrast, maar insiders wisten blijkbaar al langer dat er iets los was.
5: Ja, zeker mensen binnen de voetbalbond. Hè. De voorbije tijd was het heel erg duidelijk geworden dat er een haar in de boter zat tussen de voorzitter, Pascal Van Damme, en de CEO, Peter Willems. En dat die zelfs nog nauwelijks on speaking terms waren. Dus ik zou zeggen, voor wie binnen de voetbalbond werkt, was het geen verrassing. Was het een kwestie van tijd en wachten wat de uitkomst ervan zou zijn. Mm-hmm.
0: Waarover gaat dit eigenlijk? Gaat dit terug naar het WK van afgelopen zomer en Gianni Infantino? Heeft het daarmee te maken?
5: Laten we zeggen dat de manier waarop de twee lijnrecht tegenover elkaar stonden, aan de ene kant Pascal Van Damme, aan de andere kant Peter Willems, maar ook sportief directeur Vincent Mannaert, nog een paar anderen uit het directiecomité, zal de trigger geweest zijn. De relatie tussen de twee was voor het wereldkampioenschap al niet al te best, wordt toch gezegd, omdat Peter Willems een aantal vragen heeft. En nog wel een paar andere mensen binnen de voetbalbond, kan ik je zeggen, over de manier waarop Pascal Van Damme haar functie van voorzitter van de voetbalbond invult. Waarbij men zich de vraag stelt, waar liggen eigenlijk de prioriteiten van onze voorzitter? Is dat de voetbalbond zelf? Of is dat toch de carrière bij FIFA? Waar ze in de FIFA-council zit, onder meer. Dus daarover bestaat al wel enige oneenigheid. Maar dan de manier waarop Pascal Van Damme inging tegen het advies van haar directiecomité in de afhandeling van de beruchte zaak Balogun. Mm-hmm. De geschorste speler die ineens mocht spelen. De manier waarop ze dan nadien zich heeft gedragen, toch tegen alle adviezen in ging zitten naast Infantino tijdens de wedstrijd. Laten we zeggen dat dat dan nog meer dat dan de breuklijn tussen die twee dan vooral nog eens extra duidelijk heeft gemaakt.
0: Oké, maar dat ligt eigenlijk al enkele maanden achter ons. Hè? Wat heeft die zaak nu dan doen escaleren?
5: Ja, ik zou zeggen achterklap, om het zo'n beetje simpel te zeggen. Peter Willems heeft jarenlang op de hoogste niveaus gewerkt bij UEFA. Heeft veel contacten bij UEFA en FIFA. En dan lopen de meningen of de versies een klein beetje uit elkaar. Er is wel gezegd dat Peter Willems gecontacteerd werd door mensen van FIFA en UEFA, die ook wel vragen hadden over de manier waarop Pascal Van Damme zich in die affaire Balogun heeft gedragen en of zij niet voor eigen rekening reed meer dan voor die van de Belgische Voetbalbond. En de manier waarop Peter Willems daar dan op gereageerd heeft, zijn bedenkingen ook heeft geuit, wel dat is de voorbije tijd Pascal Van Damme ter oren gekomen. Mm-hmm. En voor haar was dat, en daar kan ik mij wel enigszins iets bij voorstellen, reden om te spreken van een vertrouwensbreuk. Ja. Vanaf dat moment was het voor haar duidelijk, was het niet langer mogelijk om nog met hem samen te werken. En wilde ze op een of andere manier proberen om hem buiten te werken. En dat is dan gisteren gelukt.
0: Ja, maar als ik je dan hoor zeggen dat er toch ook wel wat ontevredenheid was over Van Damme, waarom is het dan Willems die moet opstappen?
5: Ja, wel meestal in een bedrijf is het vrij simpel. Het is duidelijk dat een organisatie niet kan functioneren wanneer twee van de allerbelangrijkste mensen, namelijk de voorzitter van de Raad van Bestuur, in casu Van Damme, en de CEO, niet meer kunnen samenwerken, maar ook nog nauwelijks met elkaar communiceren. Dus ja, dat is niet langer werkbaar voor een organisatie. Dus moest de Raad van Bestuur gisteren een keuze maken. En blijkbaar is Van Damme meteen binnengekomen en heeft ze gezegd, ja, het is hij of het is ik. En in heel erg veel gevallen bij bedrijven wordt dan toch de keuze gemaakt voor de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dus in die zin was dat vrij simpel. Tegelijkertijd waren er wel ook wat vragen en opmerkingen, ook vorige week gemaakt op een andere Raad van Bestuur, over een aantal dossiers die Peter Willems niet noodzakelijk heel erg goed had afgehandeld. Het beruchte Phoenix-project, dat is een digitaliseringsproject bij de Voetbalbond, dat blijkbaar al een jaar of 10 zelfs loopt, dat heel veel geld kost en dat maar niet echt van de grond komt, en waarbij hem onder meer Willems dan verweten wordt dat hij te lang vertrouwen heeft gehad in de IT-verantwoordelijke en hem nadien toch heeft ontslagen en nog wel een paar andere dingen. Dus laten we zeggen dat Pascal Van Damme nu al een tijd op zoek was naar munitie om Peter Willems aan te vallen, en dat die er wel was, want die ontevredenheid over de dossiers die ik net heb aangekaart, wel, die was er ook wel bij een aantal andere leden van de Raad van Bestuur. Dus voilà, dan hebben ze de keuze gemaakt om de CEO op te offeren en Pascal Van Damme te houden, maar tegelijkertijd komt de bondsvoorzitter ook hier weer toch beschadigd uit, zoals dat ook al het geval was na haar optreden op het wereldkampioenschap, die persconferentie van een paar weken geleden, waar dan de bond uiteindelijk toch gezegd heeft, wij steunen Infantino niet. Nee, een goede beurt heeft mevrouw Van Damme de voorbije maanden niet gemaakt.
0: Mm-hmm. En dan is de logische volgende vraag natuurlijk, en nu, wie volgt de man op?
5: Ja, de naam die circuleert is natuurlijk die van Vincent Manhart. Die is al bij de Voetbalbond als sportief directeur. Die heeft natuurlijk een lange staat van dienst als CEO bij Zulte Waregem-Eerst. En natuurlijk dan bij Club Brugge, waar hij Club Brugge mee heeft uitgebouwd en gebracht, samen met Bart Vragen, waar het nu staat. Dus het zou niet onlogisch zijn dat men bij hem terechtkomt en dat hij eventueel de volgende CEO wordt en dat men niet op zoek gaat naar nog een keer een externe. De vraag is of hij dat wil doen. Want de CEO bij de Belgische Voetbalbond, wat ik gisteren, en ik wil het nog wel eens herhalen, echt een politiek wespennest heb genoemd. Ja, dat is geen lang leven beschoren. We gaan op zoek naar de vijfde CEO in 3,5 jaar. En ik was vandaag bij de collega's van Le Soir, dat sinds 10 jaar blijft de CEO gemiddeld 1 jaar en 8 maanden bij de Voetbalbond. Het contract van Peter Willems was nog maar vorig jaar in juni verlengd door uitgerekend door Pascal Van Damme, die op dat moment nog altijd zeer tevreden was over de CEO. En met recht en reden, want Willems kan wel een paar goede cijfers voorleggen, onder meer over de commerciële en de financiële toestand, die zeer, zeer veel verbeterd is onder zijn bewind. Maar goed, we gaan het afwachten. En dan is de vraag, als de vraag gesteld wordt aan Vincent Manhart, die zich best wel amuseert, om het zo te zeggen, in zijn rol van sportief directeur en heeft een sportieve structuur uitgebouwd, of die daar dan zin in heeft. Dat zullen we moeten bekijken.
0: Ja, en stel dat Manhart dan ja zou zeggen, hè, is dat niet jammer dat iemand met zoveel sportieve waarde doorgestuurd wordt naar toch ja een meer bestuurlijke functie, of ja, zou er niet te veel veranderen dan?
5: Maar er staat al een, wat ik zei, sportieve structuur. En mocht hij inderdaad zijn tijd meer moeten verdelen tussen het sportieve en dan de rest van de organisatie van de Voetbalbond, wel, dan heeft hij nog Pierre Locht, dat is zijn rechterhand. Mm-hmm. Een zeer, zeer bekwaam man. Ook Simon Mignolet is ingeschreven in de sportieve structuur. Dus dat hoeft niet noodzakelijk, denk ik, een heel erg groot probleem te zijn, als dat het geval zou zijn. En nog een keer, met Vincent Manhart is er dan iemand die als CEO ook nog altijd wel zeer zwaar mee kan wegen op de sportieve werking van de Voetbalbond.
0: Ja, en we zeggen voor alle duidelijkheid nog altijd zou. Peter van den Bemt, dank.

0: talent deze zomer uitgebracht door onze Belgische trots Angèle, une seule vie.
1: Ik ben Kim De Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
2: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
3: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
4: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
5: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
6: Vanavond op VRT 1.
7: Zijn wij simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
6: Op VRT 1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen. In Christel. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Drugsdelta kijken. Veel kijkplezier straks.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
11: Wij komen voor de dubbele overname premie.
10: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
14: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werking. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
16: Manutan.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Manutan.
15: Bestel op manutan.be.
17: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
18: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
19: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
18: En is er dan morgen wel opgeladen?
17: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden van zelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
18: Wow.
17: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
20: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
21: Chipolatas, klinkt goed hè.
20: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaanderen laat Fluvius de afbouw van het aardgasnet voorbereiden. Door het tekort aan huisartsen richten steeds meer gemeenten noodposten op. En in Nederland is er gisteravond opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden. Goedemorgen. Distributienetbeheerder Fluvius heeft van de Vlaamse regering dus de opdracht gekregen om de afbouw van het aardgasnetwerk voor te bereiden. Dat meldt de Tijd. Steven Rombout, wat betekent dat precies?
25: Wel, Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dat betekent dat het rond die tijd stoken met aardgas verleden tijd moet zijn, terwijl vandaag nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas wordt verwarmd. Fluvius zal nu stelselmatig de locaties oplijsten waar het gasnet kan worden stopgezet. In eerste instantie gaat het dan om wijken waar bijvoorbeeld warmtenetten zijn of waar de meeste gezinnen met een warmtepomp verwarmen. De afbouw moet goed gepland worden, want op het einde zal er nog een kleine groep aardgasklanten overblijven. En men wil vermijden dat zij alle kosten voor het net moeten betalen, zegt Lara Lammes van Fluvius.
26: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we er nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
25: Ja, Fluvius hoopt mensen te kunnen sturen weg van aardgas richting warmtepomp. Wanneer in een bepaalde wijk of straat zowat iedereen is overgeschakeld, zullen de laatste gebruikers mogelijk afgesloten kunnen worden van het net. Maar het is aan de Vlaamse overheid om daarover te beslissen, zegt Fluvius.
0: Okay, Steven, dankjewel. Door het tekort aan huisartsen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica in de Standaard. Die posten worden vaak tijdelijk opgericht om de druk op bestaande huisartsen te verlagen. En ze worden vaak bemand door gepensioneerde artsen en vrijwilligers. Huisartsen zijn overbevraagd en ze verliezen te veel tijd door administratieve rompslomp, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
1: Het eerste wat er absoluut moet gebeuren is die regelluwte die er moet komen rond een aantal attesten, papieren en dergelijke meer. Alles wat administratie is, die moet gebeuren om te bewijzen dat je je job juist gedaan hebt en goed gedaan hebt, of om te bewijzen dat mensen echt ziek zijn. En die laatste factor, die is enorm aan het toenemen sinds corona. En daar voelen we wel een groot verschil.
0: 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt vroeg of laat door het bedrijf waarvoor ze werken een vaste job aangeboden. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Bovendien blijft wie als uitzendkracht begonnen is doorgaans langer bij een bedrijf dan wie via een sollicitatie werd aangeworven. Directeur Paul Verschuren van de Sectorfederatie van Uitzendkantoren Federgon ziet daar een mogelijke verklaring voor.
2: Voor de uitzendkracht die dan vast in dienst gaat, is uiteraard ook het voordeel dat hij gedurende de uitzendopdracht het bedrijf heeft leren kennen. En ja, dat draagt er ook toe bij dat iemand op een bepaald moment, als hij de kans krijgt om vast in dienst te gaan, dat ook kan doen met alle kennis van zaken. En wellicht heeft dat een positieve invloed op de duurzaamheid van die match.
0: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, daar gebeurt het minder. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders van Skies vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze doen dat omdat ze ontevreden zijn over de nachtvergoedingen. De luchtverkeersleiders willen die met 60% verhoogd zien, maar de directie wil daar niet op ingaan. Ze zullen nu telkens het werk neerleggen van 10:00 PM tot 8:00 PM. Hoewel de meeste vluchten in Charleroi wel zullen kunnen doorgaan, zal er toch hinder zijn, zegt Lennart Mervilde van de liberale vakbond VSOA.
9: Er zal uiteraard hinder zijn, zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
0: Volgens Skies dreigen meer dan 800 vluchten hinder te ondervinden van de staking. De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren niet te wijten aan een aanval of hacking. Dat laat de Vereniging van Steden en Gemeenten weten. De getroffen websites werden allemaal beheerd door hetzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. Daar zouden technische problemen zijn ontstaan in het netwerk, waardoor heel wat sites van de gemeenten en steden niet meer bereikbaar waren. Die problemen lijken nu wel opgelost te zijn. In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden, in de buurt van Apeldoorn dit keer. Gisteren overdag waren op verschillende plekken buizen op het spoor gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet meer rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Maar ook gisteravond was dus nog niet alles voorbij, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
12: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
0: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage zat, maar toch zijn er vermoedens.
12: Er wordt meer en meer gekeken in de richting van heel radicaal boerenprotest, omdat er volgens de Nederlandse publieke omroep NOS meer en meer aanwijzingen zijn dat daar de voorbije dagen in WhatsApp-groepen toch plannen zijn gesmeed om die sabotageacties aan het spoor uit te voeren. Maar officieel willen de politie en veiligheidsdiensten nog niet zeggen in welke richting ze precies aan het zoeken zijn.
0: De Amerikaanse regering wil 40.000 zware bommen leveren aan Israël. Dat hebben verschillende ambtenaren bevestigd aan een paar Amerikaanse media. Het zou gaan om een van de grootste munitieleveringen aan Israël voor zo'n 2,4 miljard euro. Het Amerikaanse congres zou informeel op de hoogte zijn gebracht. Israël had al honderden van die krachtige bommen ingezet in de oorlog tegen de Palestijnse terreurgroep Hamas in Gaza. Vanochtend nog stortte een zwaar beschadigd gebouw in Gazastad in. Er vielen zeker 10 doden. Ruim 60 andere inwoners zijn nog altijd vermist. Peter Willems is gisteren ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Dat conflict is geëscaleerd tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun. Dat is de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De voetbalbond moet nu dus op zoek naar een nieuwe CEO en volgens collega Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis willen kijken.
3: Ja, de naam die circuleert is natuurlijk die van Vincent Manhart. Die is al bij de voetbalbond als sportief directeur. Die heeft natuurlijk een lange staat van dienst als CEO bij Zulte Waregem eerst. En natuurlijk dan bij Club Brugge, waar hij Club Brugge mee heeft uitgebouwd en gebracht, samen met Bart Vragen, waar het nu staat. Dus het zou niet onlogisch zijn dat men bij hem terechtkomt en dat hij eventueel de volgende CEO wordt en dat men niet op zoek gaat naar nog een keer een externe.
0: En alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van zanger Ed Sheeran hebben afgezegd na de controverse over de Amerikaanse rapper Macklemore. Die werd uit die tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Nu haken ook andere artiesten af. Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen omdat hij naar eigen zeggen geen kant wil kiezen. Het weer wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten en maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal droog. Vlaanderen heeft netbeheerder Fluvius gevraagd om de afbouw van het aardgasnet voor te bereiden. Dat zat vooraan in het nieuws. Tegen 2050 moet aardgas verdwijnen om te verwarmen of te koken. Fluvius zal nu in kaart brengen waar het gasnet als eerste kan worden stopgezet om te vermijden dat een kleinere groep klanten de netkosten moet dragen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de binnenring rond Brussel sta je 40 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Brussel 25 minuten bij op de E19 vanaf Semst. Hinderen op de E314 in Aarschot. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verder verlies je 15 minuten vanaf Everberg en vanaf Overijse. Vertragen richting Antwerpen doe je op de E17 met 20 minuten bij tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke door een defect voertuig. Een half uur bij ook op de E313 vanaf Massenhoven en 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Er staat 15 minuten file op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, en naar Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne.
5: Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
22: Radio 1.
6: De ochtend.
22: Met Helen Goedgebeur.
7: Goedemorgen.

0: Do You Know the Way to San Jose van Dionne Warwick.
1: De ochtend.
0: Door het tekort aan huisartsen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat staat vooraan bij de Standaard van morgen. Onder andere in Vilvoorde is dat het geval. Eerder deze week vertelde Glen Boulanger, die huisarts is in Vilvoorde, in De Wereld Vandaag dat de druk op de huisartsen groter en groter wordt.
2: Ik denk dat wij rond 1.000, 1.500 per voltijds equivalent arts zitten. En ik denk dat we voor verschillende praktijken in de buurt mogen spreken dat we allemaal wel ons steentje proberen bijdragen. In ons geval betekent dat we echt wel de patiënten die dicht bij de praktijk wonen nog gaan aanvaarden, maar dat we ergens moeten de grens ergens trekken, spijtig genoeg.
0: Goedemorgen, Maaike van Overloop.
3: Goedemorgen.
0: Van huisartsenvereniging Domus Medica. Klinkt voor vele mensen herkenbaar, denk ik, want het probleem is groot en wordt groter. En is nu het grootst? Zitten we aan die overtreffende trap? Hoe groot is het net?
3: Wel, het is een heel groot probleem. We zitten echt wel op de grenzen van het systeem te botsen op dit moment. We weten wel dat er verbetering komt, maar daarvoor moeten we nog minstens 3 à 4 jaar wachten.
0: Mm-hmm. U zegt, we zitten aan die grenzen. Ik hoor dat precies al langer.
3: Ja, dat klopt. Er zijn verschillende redenen voor. We hebben natuurlijk bij COVID gezien dat er heel veel artsen uitgestroomd zijn. We zien ook bij COVID het gegeven dat mensen ook veel meer vragen gaan stellen zijn op de artsen. Maar eigenlijk is er daar een hele grote kentering gekomen. Er is een grotere uitstroom gekomen op dat moment dan we verwachten. Met als gevolg dat we natuurlijk nu met een tijdelijk tekort lijken te zitten. Maar er is ook een enorme toename in andere zaken, zoals vooral onze administratieve overbelasting, waardoor dat we eigenlijk als artsen niet meer aan zorg toekomen, maar in administratie verzanden. En we hebben een groep artsen, de pletora uit de jaren 80, die nu uitstroomt, die in een ander zorgsysteem patiënten gaan moeten overdragen naar een nieuwe generatie artsen, wat dat ook niet altijd even vlot verloopt. We gaan nog een 3-tal jaar echt problemen zien, maar dan gaat het langzaam wel keren.
0: Een 3-tal jaren, zegt u. Bent u daar zeker van? Bent u daarvan overtuigd?
3: Ja, we weten natuurlijk hoeveel studenten er gaan aankomen. Uh-huh. Dat is een heel belangrijk gegeven. De planningscommissie is al jaren bezig met het goed uitzetten van die data om goed te kijken hoe dat de verdeling zit. Ja. Een aantal dingen die we niet in de hand hebben, en dat is de onzekerheid die we wel hebben, dat is waar die jonge artsen zich gaan vestigen. Gaan die bij voorkeur kiezen voor plaatsen waar ze terechtkomen en een goed ondersteund secretariaat hebben, waar het sociaal leven na de uren mogelijk is, waar kinderopvang echt wel mogelijk is tot 8 uur of 8:30 s'avonds. Dat is natuurlijk altijd een heel belangrijke die we niet in de hand hebben. Maar we stellen vast dat lokale besturen steeds vaker met de huisartsenkringen aan de slag gaan om samen tot oplossingen te komen, zodanig dat de lokale buurt ook aantrekkelijk wordt om jonge huisartsen in te huisvesten. Dus we verwachten dat dat ook wel opgelost gaat worden. En wat we ook niet in de hand hebben, zijn beslissingen van de regering die vooral gaan over administratieve taken die toch opgelegd worden aan de huisartsen of die de druk vergroten. We hebben een aantal jaar geleden was het aantal keren dat je als patiënt thuis mocht zijn zonder doktersbewijs was 3 keer op een jaar. Dat is een heel gezond gegeven. Mensen zijn gemiddeld 3 keer kortdurend ziek. Was een perfecte oplossing. Ja, deze regering heeft dat teruggeschroefd naar 2. Dat betekent dat er een hele groep mensen nu voor dat attest toch terug naar de huisartsen moet.
0: Mm-hmm.
3: Waardoor je natuurlijk ieder attest een kwartier een huisarts uit echte zorg weghaalt.
0: Ja, want u zegt 3 jaar, dat klinkt misschien niet zo lang. Maar natuurlijk, als u dit allemaal aanhaalt, dan kunnen we misschien vrezen dat in de tussentijd het misschien toch nog erger kan worden.
3: We zien heel goede oplossingen. De creativiteit van de huisartsen samen met de lokale besturen is heel groot. We hebben de zorgstroomcoaches gehad in Vlaanderen, waarbij eigenlijk een persoon in kwestie eigenlijk gemeente en lokale besturen en de lokale huisartsen en de lokale zorg van de eerste lijnzone samenbracht om te kijken van jullie hebben een probleem en hoe kunnen we samen oplossingen vinden. Dus heel vaak zie je dat ook verpleegkundigen ingezet werden door een lokaal bestuur, maar dat er evengoed naar andere samenwerkingsverbanden tussen de praktijken gekeken is. Dus we zien dat die creativiteit van de artsen en het lokale gegeven, de artsen, de verpleegkundigen, de burgemeesters, dat die samen tot goede oplossingen komen. En zo'n noodpost, is absoluut ontlastend, want dat geeft ruimte aan die artsen om te kunnen nadenken over de organisatie van hun praktijken. Dat geeft ruimte aan die lokale besturen om te kunnen kijken hoe kunnen wij die artsen inderdaad verder ondersteunen. En daar zie je echt wel hele goede dingen. En daar heb ik alle vertrouwen in dat de komende 3 jaar zich absoluut zal verder zetten, waardoor dat tekort toch anders zal aanvoelen voor iedereen.
0: Ja, van creativiteit is er inderdaad wel sprake, want als ik lees en hoor dat zo'n noodpost bemand wordt door gepensioneerde artsen, ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
3: Absoluut niet, hè. Dat is niet. Maar we zien ook de eerste noodposten al terugsluiten, omdat het terrein zich anders gaan aanpassen is. Hè. De lokale artsen hebben zich anders aangepast en als gevolg zijn die noodposten ook minder nuttig. Hè. Als dat inderdaad gaat over 7 contacten op een dag, ja, dan is het niet meer nodig om die noodpost te doen. Dat is iets wat die huisartspraktijken onderling wel terug kunnen herverdelen. Als je kijkt naar de praktijk aan de stroom, is een andere grote orde van Antwerpen. Ja, daar zie je op dit moment dat de instroom in de praktijk aan de stroom gelijk is aan de uitstroom. Dus wat er eigenlijk daar gebeurt, is patiënten die geen huisarts vinden, die komen in de praktijk aan de stroom terecht. Intussen worden die op de wachtlijsten van de andere praktijken gezet. Praktijk aan de stroom zorgt dat de dossiers van die patiënten helemaal goed in orde komen, alles op de juiste plaats staat en dat de papieren dossiers van de oude gepensioneerde arts omgezet worden in een echt gecodeerd digitaal systeem, waardoor dat die nieuwe huisarts die aanpakt dat allemaal niet moet doen, maar dat gewoon al op een presenteerblaadje krijgt. Dat zijn ook dingen die daar wel helpen. En we zien daar dat die instroom en die uitstroom gelijk is. Dus dat is ook een heel belangrijk gegeven. Op 1,5 jaar tijd is daar in Antwerpen toch al een beweging gekomen.
0: Ja, maar
3: die dat opvangt.
0: Zijn er dus nog die noodposten? Het woord zegt het eigenlijk zelf, hè? Ja. Een noodoplossing. Ja. Maar er zit dus verbetering aan te komen, hoor ik. Maaike van Overloo.

0: En we zijn er, Frans Kalf. Nou en. Het wereldkampioenschap atletiek trekt in 2029 naar Nairobi in Kenia. Dat heeft World Athletics bekendgemaakt. Kenia wordt zo het eerste Afrikaanse gastland voor een WK atletiek. Goedemorgen, John Heijmans.
1: Goedemorgen.
0: 5000 meter loper. U werd onder andere 11e op de Olympische Spelen in Parijs. U traint ook regelmatig in Kenia. Ja, het lijkt wel een soort atletiek Walhalla of zo. Want u trekt er regelmatig in, maar vele andere atleten ook, hè?
1: Ja, Kenia is echt deel van de geschiedenis van middellange afstandlopers. Bijvoorbeeld, daar traint de grote marathontopper Eliud Kipchoge, die voor het eerst in de geschiedenis onder 2 uur is gedoken. Mm-hmm. Dus dat is echt het Walhalla of de Mekka voor het middellange afstandlopen.
0: Ja, zijn de omstandigheden om er te gaan trainen dan zo optimaal?
1: Niet speciaal optimaler dan op andere locaties, maar veel middellange afstandlopers trekken naar Kenia voor de hoogte, mm-hmm. Om gewoon meer rode bloedcellen aan te maken.
0: Oké. En als je dan effectief wedstrijden moet gaan lopen, is dat dan ook ideaal daar?
1: Ver van ideaal. Ideaal voor sprinters, maar echt zeer, zeer moeilijk voor lange afstand.
0: En waarom? Waarom net zo moeilijk?
1: Dus wij gaan naar hoogte, op hoogte, dus daar in Kenia, mm-hmm. Omdat daar minder zuurstof is, mm-hmm. op hoogte, en dat forceert ons lichaam om meer rode bloedcellen aan te maken, omdat die eigenlijk de zuurstof transporteren.
0: Ja. En dus nu
1: efficiënt om te gaan met zuurstof. Mm-hmm. En met deze super efficiëntie gaan we dan op zeeniveau gaan wedstrijd lopen.
0: Oké.
1: En dus het omgekeerde eigenlijk, in een zuurstofarme omgeving wedstrijd gaan lopen, is juist super, super moeilijk.
0: Natuurlijk, voor de Olympische Spelen weten we nog allemaal heel erg goed, dat is velen bijgebleven trouwens, dat u echt een trainingsplan had uitgewerkt met ChatGPT. Nu en hier en in deze omstandigheden die u net beschrijft, bent u dat dan ook aan het plannen voor Kenia?
1: Het is nog een beetje vroeg, maar ik heb er wel al over nagedacht. En Nairobi, dus daar zal het WK plaatsvinden, mm-hmm. is op 1800 meter hoogte. En het doel is altijd om de voorbereiding iets hoger te doen, mm-hmm. Om dan terug eigenlijk lager te gaan wedstrijdlopen op een lager niveau.

0: lager hoogteniveau, sorry. En dus ik vermoed, er is in Kenia, eigenlijk die Mekka in Kenia is niet Nairobi, maar het is een klein stadje en die heet Iten.
1: Mm-hmm.
0: En die is gelegen op 2400 meter hoogte.
1: Ah, ja.
0: Dus waarschijnlijk gaan de meeste lopers hun voorbereiding daar in dat stadje Iten doen.
1: Oké, als we het even eens wat ruimer bekijken, misschien inderdaad zo'n WK hè, voor een land als Kenia. Wat kan dat betekenen, denkt u?
0: Het is een primeur in atletiek, want het is de eerste keer denk ik dat er een WK in Afrika wordt georganiseerd. En ik denk dat dat supergoed is voor de globalisering van de sport.
1: Mm-hmm. Ja, is het toekoer goed eigenlijk dat er nieuwe oorden worden opgezocht voor dit soort grote wedstrijden?
0: Ja, zeker. En ik denk dat dat ook een zeer grote opportuniteit is om gewoon Kenia verder op de wereldkaart te brengen van de atletiek.
1: Mm-hmm. En denkt u ook dat bijvoorbeeld, ik denk maar aan accommodatie bijvoorbeeld, net voor atleten, gaat u ervan uit dat dat oké zal zijn?
0: Zeer goede vraag. Wanneer ik op trainingskamp ga in Kenia, om eerlijk te zijn, is het heel een gedoe om te voorkomen om een voedselintoxicatie te hebben.
1: Mm-hmm.
0: Want elk jaar dat ik er naartoe treed, ken ik wel een paar atleten, één of twee atleten rondom mij, die een voedselintoxicatie hebben gehad tijdens mijn trainingsstage. Dus dit wordt echt een challenge.
1: Ja, dat wordt opletten.
0: En bepaalde regels die ik dan toepas, is bijvoorbeeld enkel gekookt eten. Dus nooit verse groenten, altijd gekookt.
1: Mm-hmm.
0: Nooit rauwe groenten, bedoel ik. En nooit kraantjeswater drinken of mijn tanden poetsen met kraantjeswater. Altijd met flessenwater.
1: Oké, kijk, voilà, daar ook al de tips voor de anderen. Het is natuurlijk pas voor 2029, een drietal jaar van nu. Ik vermoed dat het al met stip in uw agenda staat.
0: Dat is een goede vraag. Nee, het staat nog niet genoteerd exact in mijn agenda.
1: Ik zou voorstellen om dat dan nu te doen. John Heijmans, 5000 meterloper, dankjewel.
0: Ja, met plezier. Fijne dag nog.

0: nog een heel erg klein beetje Billie Eilish met My Future.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Het pijnlijk moment hier voor Union. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is hij dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Ik droom van het noorderlicht. Maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past. Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
10: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
12: VRT Radio 1.
13: De ochtend.
14: Goedemorgen, het is 8:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Vlaanderen heeft netbeheerder Fluvius gevraagd de afbouw van het aardgasnet voor te bereiden. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en tegen dan moet aardgas verdwijnen om te verwarmen of te koken. Fluvius zal nu stelselmatig de locaties gaan oplijsten waar het gasnet kan worden stopgezet. En in eerste instantie zal het dan gaan om wijken waar bijvoorbeeld al warmtenetten zijn of waar de meeste klanten al met een warmtepomp verwarmen. Zo wordt vermeden dat een kleinere groep klanten de netkosten zal moeten dragen. Door het tekort aan huisartsen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica. Die posten worden vaak tijdelijk opgericht om de druk op bestaande huisartsen te verlagen. En ze worden vaak bemand door gepensioneerde artsen of vrijwilligers. Huisartsen zijn overbevraagd en ze verliezen vaak te veel tijd door administratieve rompslomp, zegt de beroepsvereniging. In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden. Gisteren overdag waren op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage zat. Het vermoeden is dat radicale boeren verantwoordelijk zijn.
0: Wat brengt het weer vandaag, Bram Verbrugge?
15: Wel, het wordt niet zo warm als gisteren. Pak koeler, 18 of 19 graden vandaag. Meestal matige wind uit het westen tot noordwesten. En het wordt een wisselvallig dag met af en toe de zon, maar ook wolkenvelden en stapelwolken waaruit een aantal buien gaan vallen. Nu, de meeste buien en de meest intense buien die zijn voor het noorden en het noordoosten van het land, met ook kans op een paar donderslagen. Ook vanavond nog een paar laatste buien, maar in de loop van de nacht wordt het dan toch wel droger, minima van 8 tot 14 graden. Morgen dan eerst de zon, maar stilaan wel meer wolkenvelden vanaf het westen. In de latere namiddag kan er al een buitje vallen in West-Vlaanderen. Maar elders houden we het nog droog tot 's avonds. Pas dan gaat de regenzone van west naar oost trekken. Een goed voelbare wind morgen, maximaal rond 18 graden. Vrijdag dan licht wisselvallig weer met een paar buitjes. En dan het weekend, Helen, vrees ik, ziet er toch wel regenachtig uit.
0: Oei, oké, dankjewel, Bram.
16: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
7: Er staat 146 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel sta je 40 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring traag tussen Waterloo en Tervuren. Naar Brussel dan. Op de E40 vanaf Ternat 10 minuten. Op de A12 vanaf Londerzeel 15 minuten. Op de E19 vanaf Zemst 15 minuten. Op de E314 in Aarschot door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten. Op de E411 vanaf Overijse 10 minuten. Vertragen ook richting Antwerpen. Op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke door een defect voertuig. 20 minuten extra daar. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten erbij. Op de A12 vanaf Boom 25 minuten. En er staat ook 15 minuten file op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
16: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
12: Radio 1.
13: De ochtend.
12: Met Helen Goedgebeur.

0: Kate Bush, Running Up That Hill.
1: De ochtend.
0: 112 verkeersboetes in 10 jaar tijd en nu bijna 50 kilometer per uur te snel. En toch krijgt vooruitkamerlid en burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Izermans voorlopig geen rijverbod en een boete. De reden, zijn parlementaire onschendbaarheid. Dat verhaal dat staat vanochtend in het Belang van Limburg. We hebben Alain Izermans en zijn advocaat gebeld, maar ze willen eerst nog overleggen en bekijken daarna pas of er een reactie komt. En ook het parket in Limburg kan voorlopig niks zeggen over die zaak. Dus wij gaan hier naarstig op zoek naar iemand die ons wel een antwoord kan geven op de vraag: ben je als politicus dan altijd onschendbaar?
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: In de tussentijd gaan we naar Antwerpen, waar een opmerkelijke zedenzaak start. Een bekende tandarts-paradontoloog uit Wilrijk staat terecht omdat hij jarenlang verzonnen behandelingen uitvoerde bij patiënten. Het parket spreekt over keelfetischisme en spreekt ook over tientallen slachtoffers. Maite Piese van onze justitieredactie, jij bent in Antwerpen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Tientallen slachtoffers, zeggen ze, zijn die daar ook vandaag?
3: Ja, er zijn inderdaad in totaal een 70 slachtoffers geïdentificeerd in deze zaak, maar die gaan natuurlijk niet allemaal komen. Er zijn al enkele slachtoffers aangekomen. Een kleine 30 van de 70 slachtoffers in totaal hebben zich burgerlijke partij gesteld. Walter Dame, de advocaat, die vertegenwoordigt hier een 20-tal slachtoffers. En die mensen zijn nu allemaal aan het aankomen. De beklaagde zelf kwam al heel vroeg aan. Die hebben we hier al zien binnenlopen. Onder de burgerlijke partijen bevindt zich trouwens ook het RISIF, dat is de ziekteverzekering, omdat de beklaagde een arts is en hij jarenlang onterecht kosten aangerekend zou hebben voor niet bestaande behandelingen. En het RISIF wil die kosten terugvorderen.
0: Mm-hmm. Ja, het is alleszins geen alledaags misdrijf, hè, want toen die zaak aan het licht kwam, werd er eigenlijk meteen gesproken over keelfetischisme. Wat is daar nu eigenlijk gebeurd?
3: Ja, de bal ging eind 2024 aan het rollen. Een patiënte van de tandarts uit Wilrijk heeft toen een klacht ingediend omdat ze zich heel ongemakkelijk gevoeld had bij een behandeling. Daarop is dan een gerechtelijk onderzoek gevolgd. Er zijn huiszoekingen gedaan bij de arts thuis en in de tandartspraktijk. En op zijn computer zijn beelden gevonden die de arts zelf gemaakt had tijdens consultaties. Daarop was te zien dat hij seksuele handelingen deed, zichzelf betastte tijdens de behandeling van patiënten. Hij zou ook zelfs gemasturbeerd hebben terwijl hij patiënten in de keel aan het behandelen was. Ja, die arts die voerde zogenaamde keelontsmettingen uit. Hij stak daarbij vingers in de keel van de patiënten. En die deed dat ook alleen maar, of zou dat alleen maar gedaan hebben bij vrouwelijke patiënten. Nadat de zaak in de media kwam, hebben tientallen patiënten zich gemeld bij politie en gerecht omdat ze gelijkaardige slechte ervaringen hadden gehad bij de arts. En het parket sprak inderdaad van keelfetischisme. Dus het parket zegt dat de arts seksueel opgewonden wordt van de keel van vrouwen. En er is ook zelfs sprake van verkrachting, want hij penetreerde met zijn vingers de keel. En vanaf dat er sprake is van penetratie, dan spreekt men dus ook van verkrachting.
0: Ja, het zal je maar overkomen als je daar in die stoel ligt. En dat heeft hij dus jarenlang kunnen blijven doen. Hadden patiënten door wat daar aan de hand was?
3: Waarschijnlijk niet. Het is pas toen de zaak in de media is gekomen, na die eerste klacht, dat nog tientallen patiënten, allemaal vrouwen, zich gemeld hebben. En de klachten gaan terug tot in de jaren 90. De arts had eigenlijk een goede reputatie als specialist, als paradontoloog. Er werden vaak patiënten naar hem doorverwezen voor zijn specialisatie. En je bent inderdaad, zoals je zegt, als patiënt natuurlijk in een kwetsbare positie in die tandartsstoel. Je ziet niet goed wat er gebeurt, je ondergaat het. En nadien hebben patiënten zich dus gerealiseerd dat wat zij ondergaan hebben toch helemaal niet normaal en niet aanvaardbaar was.
0: Nee, wat riskeert die man nu?
3: Dus die is gearresteerd geweest in 2025. In de loop van het onderzoek heeft een tijdje in voorhechtenis gezeten. In afwachting van zijn proces was hij wel nu vrij onder voorwaarden. En vandaag staat hij hier terecht voor verkrachting, aanranding en ook voor het bezit van beelden van kindermisbruik, want die waren ook nog gevonden op zijn computers. De man is intussen 72 jaar oud, werkt niet meer als tandarts en hij riskeert hier zware gevangenisstraffen tot 15 jaar. Maar we moeten natuurlijk eerst luisteren naar de vordering van het parket en ook afwachten wat de arts ter verdediging zal inroepen.
0: Ja, en dat ga jij zo meteen doen. Maite Piese in Antwerpen, dankjewel.

0: Quelque chose van Carla Bruni.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Ja, 50 kilometer per uur te snel rijden, voor de rechtbank moeten verschijnen en toch niet veroordeeld worden. En dat met een geschiedenis van in totaal 112 verkeersboetes in 10 jaar tijd. Het is dus wat er gebeurde bij Alain Izermans, burgemeester van Houthalen-Helchteren en Kamerlid voor Vooruit. Want hij is parlementair onschendbaar. Stefan van Hekken, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Federaal parlementslid voor Groen en net als Alain Izermans lid van de Kamercommissie Justitie. Die parlementaire onschendbaarheid, hè, waarom is die er en waarom is dat eigenlijk ooit ontstaan?
3: Ja, dat is een zeer goede vraag. En dat staat in de grondwet en dat is bedoeld om te vermijden dat parlementsleden op een, laten we zeggen, lichtzinnige manier voor een rechtbank zouden worden gedaagd, of dat de procedures tegen een politicus zou worden ingespannen, die eigenlijk ja, politiek geïnspireerd zijn en als doel hebben om het politiek functioneren van een parlementslid onmogelijk te maken. Dus eigenlijk, dat is een beetje de filosofie, hè? Dat is eigenlijk de grondslag van die bepaling.
0: Ja, dat is het ontstaansidee, zeg maar. Wordt het dan ook vaak ingeroepen?
3: Wel, ik heb in de vorige legislatuur was ik lid van de commissie Vervolgingen, die moet oordelen over vragen die binnenkomen vanuit de rechtbank of vanuit het parket eerder, hè, om een parlementaire onschendbaarheid op te heffen. Mijn standpunt is eigenlijk altijd geweest, je moet als politicus ook op een gelijke manier behandeld worden als een burger. Mm-hmm. Hè. Dat is de basislijn. Dat wil zeggen dat wanneer je een verkeersovertreding begaat, waarvoor mensen een minderlijke schikking krijgen, ja, dan moet je als parlementslid ook, als je 4 kilometer per uur te veel gereden hebt, dan moet je ook een minderlijke schikking kunnen krijgen en dat betalen. Als een burger een heel zware verkeersovertreding begaat, waarvoor hij dan voor de politierechtbank moet komen, ja, in dat geval moet dat voor een politicus ook het geval zijn. Dus die onschendbaarheid moet er niet toe leiden dat je eigenlijk bevoordeligd wordt, eigenlijk een privilege krijgt. Dat mag het niet zijn. Het moet een, wat mij betreft, gelijke behandeling zijn, maar je moet dan wel controleren als parlement, is dat hier niet een heel lichtzinnige procedure die opgestart is door een bepaald persoon en dergelijke meer. Maar verkeersovertredingen voor de rechtbank brengen, dat zijn voor mij absoluut geen lichtzinnige overtredingen. Dat moet altijd mogelijk zijn. En dat is trouwens in het verleden ook gebeurd. Het parlement heeft ook de parlementaire onschendbaarheid opgegeven van collega's, omdat ze voor een politierechter moesten verschijnen wegens een verkeersovertreding. En meestal gaan de collega's zelfs ook zeggen, geen probleem, ik ben volledig akkoord met de opheffing ervan.
0: Ja, dus in dit geval zegt u eigenlijk ook, hier moeten we dat ook opheffen, want eigenlijk geeft het anders niet zo'n mooi beeld van de politiek.
3: Absoluut. Het gaat ook over, het gaat niet alleen over een voorbeeldfunctie. We hebben sowieso al een voorbeeldfunctie als politicus. Maar voor het overige, voor dergelijke misdrijven, moeten wij behandeld worden zoals elke burger. Daar mag geen verschil in zijn. En wat ik dan eigenlijk niet goed begrijp, dat is dat het parket, want het is de procureur des Konings, ja, die dat dan eigenlijk moet vragen aan de procureur-generaal, dat is een beetje technisch, dat die vergeten zijn, dat die er niet aan denken om... Want de reflex is wel goed, we gaan die persoon dagvaarden voor de politierechtbank, ook al is die parlement. Maar ze vergeten dan te vragen om die parlementaire onschendbaarheid op te heffen. En dat vind ik eigenlijk wel raar. Dus ik zou toch ook wel de boodschap willen geven aan het parket de generaal van dit land, om toch ook eens goed naar de grondwet te kijken als ze de toepassing maken van de strafwet. Vele procureurs hebben dat altijd op een correcte manier gedaan. Mm-hmm. Hè. Maar dat nu niet gebeurd is, dat verwondert mij. Dat een dergelijke fout is gebeurd door... de procureur des Konings of de procureur-generaal.
0: Ja, dat vindt u maar kras, hoor ik u zeggen, die vergetelheid. We hebben het parket trachten te bereiken. Dat was nog niet gelukt. Nu, we hebben Alain Izermans ook nog niet gehoord. Maar is dit volgens u iets dat in de commissie Justitie wel aan bod moet komen nu?
3: Dit is eigenlijk niet echt een onderwerp van discussie voor de commissie Justitie. Daar behandelen we justitiethema's. Als dit op de agenda komt, is zoals ik daarnet zei, we hebben een commissie voor de vervolgingen. Dat zijn alle vragen die binnenkomen in het parlement, waarbij gevraagd wordt om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van een collega, worden daar behandeld. Daar wordt een soort advies gemaakt en dan gaat het altijd naar de plenaire vergadering, waardoor finaal de 150 Kamerleden zich altijd moeten uitspreken over de al dan niet opheffen van de onschendbaarheid. Dus die procedure zit wat mij betreft goed in elkaar. Ik denk dat het probleem hier gewoon is dat er een fout is gebeurd op het niveau van het parket, omdat ze vergeten zijn dat te doen. In het verleden hebben ze soms ook al eens een foute vraag gesteld. Hè. In een recent verleden, ik ga de naam van de collega niet noemen, is met de onschendbaarheid, vraagt om de onschendbaarheid op te heffen om de persoon te kunnen dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Maar de correctionele rechtbank was niet de bevoegde rechtbank, het was een andere rechtbank die bevoegd was. Hè. Uh-huh. Dus daar was een gemaakt. Dus allez, daar heb ik het wel lastig mee. Wij moeten zorgen dat we correct zijn als politicus, maar als justitie optreedt, en ze moeten optreden en ons gelijk behandelen, maar dan moeten ze ook correct de procedures gebruiken. En ik begrijp, ik herhaal het nog eens, ik begrijp echt niet dat die fout is gemaakt kunnen worden. Want anders was die vraag hier gekomen, is de kans groot dat de collega, ik ga me niet over de casus concreet uitspreken, misschien zelf zou gezegd hebben, geen enkel probleem, ik ben volledig akkoord met de opheffing van de onschendbaarheid en die zaak had perfect kunnen doorgaan voor de politierechtbank op een correcte manier. Dit is heel jammer dat het zo gelopen is.
0: Mm-hmm. Ja, want het is inderdaad belangrijk om te onderstrepen dat het niet absoluut is, hè, die parlementaire onschendbaarheid. Ik denk bijvoorbeeld in het verleden ook aan de zaak rond Christian van Eyckhe.
3: Ja, dat ging het dan ook over, dat ging over moord al. Hè. Dat mm-hmm. ging... er zijn heel veel zaken die ook het daglicht niet zien, hoor, want het gaat vaak over, ik zeg het, vaak ook over verkeersovertredingen. En dat wordt telkens, voor zo, in de periode dat ik in de commissie zat, werd dat altijd opgegeven, de plenaire volgde dat ook. Eigenlijk wordt er geen enkel probleem van gemaakt en de politicus zelf maakt daar in principe ook nooit geen probleem mee. Uiteraard niet. Maar ja, er komen ook dikwijls wel zwaardere zaken voor. Beschuldigingen van bijvoorbeeld andere misdrijven die dan in de economische sfeer zijn of al dan niet corruptie en dergelijke meer. Dus dan moeten we echt wel goed kijken van, is er hier echt de grond in de zaak? Of is het hier iemand die probeert er een politicus bij te sleuren om die persoon te besmeuren? Want dat kan uiteraard ook niet. En dan is het wel de taak van de commissievervolgingen en daarna het parlement om dat grondig te bekijken, het dossier grondig te bekijken om te zien. Er wordt hier geen misbruik gemaakt van die vraag tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid. Ja. Maar dat eigenlijk wel op een correcte manier naar mijn aanvoelen.
0: Ja, het moet inderdaad zelfs niet zo ver gaan als moord. Bij dit soort zaken die voor de politierechter komen, moet dat ook kunnen worden opgeheven. Stefaan van Eyckhe, bedankt, federaal parlementslid voor Groen en lid van de Kamercommissie Justitie.

0: We hadden het daarnet over een throwback naar de 90s. Wel, dit is er eentje recht naar de Nillies, de Black Eyed Peas. Heel veel plezier zometeen met Kobe Ilse en Weet ik veel. Nieuws komt er eerst nog aan.
1: De Verrekijkers.
2: De wereld in één uur.
3: Honger. Tarieven.
2: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
3: Europa in woelig water.
2: Helder.
3: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
2: Voorbij de waan van de dag.
3: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
2: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
1: Na na na na na na na na na na. Linde Merkpoel.
5: Ja, zo'n prachtstuk voor mijn lens is mijn allergrootste wens.
1: Met Compagnie Merkpoel in het FOMU, het Fotografiemuseum in Antwerpen. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
10: Wij komen voor de overnamepremie.
9: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
14: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
13: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
15: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
18: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot 150 euro.
19: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
2: En ik nog een boterhammetje.
19: Of een nieuwe gaming-laptop.
2: Ja, allee, kom eens aan weg.
19: Ah, nu heb ik u, hè.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Distributienetbeheerder Fluvius heeft van de Vlaamse regering de opdracht gekregen om de afbouw van het aardgasnet voor te bereiden. Dat meldt de Tijd. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat tegen dan stoken met aardgas verleden tijd moet zijn. Fluvius zal nu stelselmatig de locaties oplijsten waar het gasnet kan worden stopgezet. In eerste instantie gaat het dan om wijken waar bijvoorbeeld warmtenetten zijn of waar de meeste klanten met een warmtepomp verwarmen. De afbouw moet goed gepland worden, want op het eind zal er nog een kleine groep aardgasklanten overblijven en men wil vermijden dat zij alle kosten voor het net moeten dragen, zegt Lara Lammers van Fluvius.
4: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we er nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
8: Vandaag wordt nog ongeveer 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren niet te wijten aan een aanval of hacking. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De websites werden beheerd door hetzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. En daar zouden technische problemen ontstaan zijn in het netwerk, waardoor heel wat websites van gemeenten en steden offline gingen. Die problemen lijken nu wel opgelost te zijn. De burgemeester van Houthalen-Helchteren in Limburg, Alain IJzermans, is ontsnapt aan een rijverbod en een boete voor een verkeersovertreding. Vorig jaar reed hij 91 km per uur op een plaats waar hij maar 50 mocht rijden. De politierechtbank veroordeelde hem, maar werd in beroep ongedaan gemaakt omdat IJzermans ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar is. De woordvoerder van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, Luc de Kleijer, legt uit hoe dat komt.
10: De rechter in beroep die zegt, ja, deze persoon is parlementair onschendbaar. En dat betekent dat de strafvordering vervalt. Eerst moet die onschendbaarheid worden opgegeven door het parlement. Dat is hier niet gebeurd. En dus kan de rechter eigenlijk niet oordelen over de grond van de zaak. Het parket had wel geprobeerd via een soort heterdaadprocedure om een uitzondering te bekomen. Maar volgens de rechter is er aan de vereiste kenmerken van die heterdaadprocedure niet voldaan. En dus vervalt de strafvordering.
8: Alles samen beging IJzermans de afgelopen 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor de hoge snelheid. Bij een Russische drone-aanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden, zegt de plaatselijke overheid. Rusland zegt zelf dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur in de regio Poltava en op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was er een explosie te horen. Daar zouden opslagplaatsen zijn geraakt. De Belgische Voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe CEO. De huidige baas Peter Willems is gisteren ontslagen. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. En dat escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van president Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde daartegen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. Collega Peter van den Bem zegt dat de voetbalbond voor opvolging eerst in eigen huis kan kijken.
20: Ja, de naam die circuleert is natuurlijk die van Vincent Manhart. Die is al bij de voetbalbond als sportief directeur. Die heeft natuurlijk een lange staat van dienst als CEO bij Zulte Waregem. En natuurlijk dan bij Club Brugge, waar hij Club Brugge mee heeft uitgebouwd en gebracht, samen met Bart Vragen, waar het nu staat. Dus het zou niet onlogisch zijn dat men bij hem terechtkomt en dat hij eventueel de volgende CEO wordt en dat men niet op zoek gaat naar nog een keer een externe.
8: Het weer wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag dan toch enkele buien in het westen. En een graad of 18 morgen, ook op vrijdag wolken met af en toe wat zon. Het blijft meestal wel droog. Meer op vrtnieuws.be.
21: Op de binnenring rond Brussel sta je 25 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Richting Brussel 10 minuten bij op de A12 vanaf Londerzeel. 15 minuten op de E19 vanaf Peutie. Hinder op de E314 in Aarschot. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En 10 minuten bij op de E40 vanaf Everberg. Vertragen richting Antwerpen doe je met 10 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. 20 minuten op de A12 vanaf Boom. En er staat 15 minuten file op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna Linkeroever en Deurne.
22: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
23: Radio 1.
24: Weet ik veel.
23: Met Kobe Ilse.
25: Bijzonder goedemorgen. U hoort het misschien, we zitten niet in de studio in Brussel, maar we zitten in een hangar, dat mag je letterlijk nemen, in een hangar met zicht op een dok in de haven van Antwerpen met wat windmolens voor ons. Ik zit hier niet alleen, Maarten Wijn is bij mij, die kent u misschien wel van de Nerdland Kliek, want hij heeft boeken geschreven over bier. Ja, Maarten Wijn schrijft boeken over bier, die mop gaan we niet maken, maar hij zit hier vandaag in de goede... Sorry Maarten, overal waar jij
26: komt. Ik hoor het niet.
25: Maar vandaag zit jij hier in de hoedanigheid van gewoon hoogleraar en vice-rector onderzoek en impact aan de Universiteit Antwerpen en als scientific director van het ID Lab. Dat is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en IMEC met 110 mensen ondertussen. En waarom zijn wij hier? Omdat het de Port of the Future Week is. Dat is een mond vol om jou in te leiden, zeg. Wauw.
26: Ja, er zijn nog titels, maar ik bedoel...
25: Zijn laat, er nog titels?
26: Laat het daarbij
25: vader,
26: houden. Gewoon Maarten is gewoon goed. Maarten is gewoon goed.
25: Ja. Port of the Future, dat is natuurlijk de haven van de toekomst. Dat is echt een week waar jullie voor uittrekken. Wat is het idee hierachter?
26: Ja, eigenlijk heeft dit is een initiatief van de Port of Antwerp Bruges, die eigenlijk zeggen van we hebben enorm veel innovatie die in de haven aan het gebeuren is. Zowel, het is eigenlijk een van de weinige plaatsen waar zowel op water als op land, zowel op de weg als op de rails, als meer en meer ook in de lucht enorm veel innovatie samenkomt. Waar digitalisering enorme snelheid aan het maken is. Mm-hmm. En eigenlijk willen ze al die innovatie van binnen en buitenland samenbrengen om te gaan kijken wat is er mogelijk en hoe kunnen we daar stappen in maken.
3: Ja.
26: En het is enorm hard aan het veranderen. Er is niet zoiets dat bestaat. Er is niet zo Port of 2.0 of 3.0. Dat is een continu innovatie.
3: Ja.
26: Maar je ziet hier rondom ons wat er allemaal van technologie is dat hier op echt ook reëel gebruikt wordt.
3: Ja, het is een beurs. Kunnen mensen hier nog naartoe komen eigenlijk? Of is dat op uitnodiging?
26: Nee, dan zijn ze te laat. Dan zullen ze volgend jaar
3: voilà. Want het is echt de moeite. Ik ben samen met onze producer Hendrik al eens gaan rondwandelen. We hebben hier een mini-helikopter van Defensie gezien. We zitten hier te kijken naar een letterlijk een drone. Gisteren ging het er nog over en weet ik veel. Nu zien we er verschillende staan. Drones die stukken containers kunnen opnemen. Drones die, wat is het allemaal, testdingen doen. Ik zie hier links een wagentje dat autonoom kan rijden. Zoveel is duidelijk. Het beweegt, hè. Is de haven per definitie een domein of een sector par excellence om dit soort nieuwe technologieën te gaan implementeren? Ja, ik dacht altijd dat Defensie was, maar...
26: Nee, eigenlijk die link naar Defensie is er nog maar de laatste jaren gekomen, veel meer en meer. Maar eigenlijk merk je in een haven... Eigenlijk is het stuk gestart uit noodzaak. Ja, ze hebben enorm veel moeite om bijvoorbeeld de juiste... genoeg chauffeurs te vinden. Of nog veel meer in de binnenvaart. Het concept van het koppel zit op de boot en de kinderen zitten in het internaat. Niet iedereen zit daar nog zitten.
3: Tuurlijk.
26: Dus ze verliezen ongeveer, ik denk dat ze 20% van de stuurmensen verloren hebben. Ondertussen is er heel veel lawaai rondom ons.
3: Ja, we gaan straks iedereen aanmanen om het rustiger te zijn.
26: Maar bijvoorbeeld ook, de meeste, ik denk dat 70% van de schippers momenteel ook ouder is dan 50 jaar bijvoorbeeld. Dus het is echt vanuit een noodzaak, omdat ze gewoon de juiste mensen niet meer vinden, dat ze ook die automatiseringen zijn gaan combineren. Ten tweede wil je uiteraard een haven zo productief mogelijk maken. Dat wil ook zeggen dat je alles van op het water en op de weg en op de rail, dat je dat moet gaan optimaliseren op elkaar. En dat is nog wel een uitdaging.
3: Voilà, we gaan erover praten een uur lang in deze weet ik veel. En ik dacht, we zitten in de Antwerpse haven met zicht op de Schelde. Misschien passen de strangers dan nog wel eens op Radio uiteraard. 1. Op het Scheld Gonvere, een bewerking van aan de Noordzeekust. Het fijn dat u luistert op deze woensdagochtend naar weet ik veel. En welkom.

0: The Strangers. Op het Scheld Gon Verre. Ofwel iets aan de Noordzeekusten. En waarom draaien we dat in? Weet ik veel. Omdat het gaat over de haven van de toekomst vandaag. Ik ben hier met Maarten Wijn, gewoon hoogleraar en vice-rector onderzoek en impact aan de Universiteit Antwerpen. Het geluid dat u hoort op de achtergrond verraadt de mensen die hier zijn, die aan het kijken zijn naar de drones, naar de nieuwe technologieën. Want in de haven is het aan het gebeuren. Dat is niet meer te ontkennen. Maarten zei het er net al, hè, we verliezen wat binnenschippers. We verliezen wel wat mensen die dat beroep willen doen. Dus moeten we kijken naar autonomie. Dat is denk ik een woord dat ongelooflijk veel terugkomt als je kijkt in de haven naar innovatie. Dat menselijke aspect, want het zijn ook wel heel veel gevaarlijke jobs, laat ons eerlijk zijn, dat wegnemen, denk ik, of niet?
1: Ja, klopt, maar het is wel belangrijk om het woord autonomie goed te schetsen. Okay. Bijvoorbeeld als je nu bijvoorbeeld een binnenschip neemt, er zijn vier varianten van autonomie en eigenlijk worden die allemaal als autonomie genoemd. Ondertussen gaat de poort ook nog
0: ja,
1: dicht.
0: Ja, maar dan is het stil.
1: Voilà, hopelijk. De eerste vorm is eigenlijk zelfs hetzelfde bij een auto bijvoorbeeld, dat je geassisteerd wordt door technologie. Dus je krijgt informatie door technologie. Het tweede stukje is dat je bijvoorbeeld een stuk gaat sturen, maar dat je nog wel altijd mensen op het schip hebt. Mm-hmm. Dat je wel vanuit de afpastand brood het schip gaat besturen. Een derde stuk is dat je eigenlijk van afpastand gaat besturen zonder dat er mensen aanwezig zijn. En een vierde is dat je volledig automatisch gaat varen. En eigenlijk worden die vier termen worden autonoom genoemd. Dus wel belangrijk om aan te gaan kijken. Als je bijvoorbeeld naar Seafart, ook een van de bekendere bedrijven hier, die echt wel pionier zijn wereldwijd. Die hebben nu al 55 schepen hebben die ze remote besturen. Dus waar dat er, ofwel bij de kleinere schepen, ik denk onder de 40 meter ongeveer, zit er niemand meer aan boord. En ze gaan dus volledig van op afstand die schepen besturen. En grotere schepen gaan ze eigenlijk pas als er 5 bemanningsleden zijn, gaan er 3 bemanningsleden ongeveer. En het verschil is dat die schippers gewoon een shift doen. En s'avonds gaan die gewoon thuis met hun kinderen naar tv kijken. Terwijl vroeger waren die dagen weg van hun gezin en zo verder. Dus dat maakt ook die job terug aangenamer natuurlijk.
0: We hebben dat ooit gefilmd voor, denk ik, de tv-versie van Weet ik Veel. In der tijd ging het over 5G, dat was toen de revolutionaire technologie, om maar te zeggen hoe snel het gaat, dat is vandaag ingeburgerd. En effectief hier in Antwerpen is er een bedrijf, en dat zijn mensen die 's morgens toekomen, die gaan zitten in een stoel met een joystick letterlijk, en die gaan varen met schepen.
1: Seafar, inderdaad.
0: Ja, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Ja.
1: Wij zijn trouwens al 2-5 generaties oud, hè. Als je naar de 5G, 6G en 4G...
0: Is dat zo? Ik ben prille 40'er, alhoewel.
1: Ja, dus jij is er ook 1G is ontwikkeld, 2G allemaal terwijl wij leefden, dus dat gaat enorm snel inderdaad.
0: Oké, en 6G, wanneer komt dat?
1: Dus qua onderzoek zijn we volop mee bezig. Hè. Dus met Ideal is een van de thema's waar we heel veel mee werken. Waar we nog veel meer... Die redundantie is nog belangrijker. Want als je natuurlijk een schip aanstuurt, wil je wel zorgen dat je altijd, ten allen tijde bijvoorbeeld, communicatie gaat hebben.
0: Ja, als je op je kantoor daar ergens in Antwerpen of in Brussel, zeg maar wat, en je zit daar en je draait het stuur naar rechts, moet die boot onmiddellijk ook naar rechts gaan. Er mag niet te veel tijd tussen zitten.
1: Nee, natuurlijk. Voilà, klopt. Ja, en nog belangrijker eigenlijk, als er ineens iets anders gebeurt. Dus het sturen van die boot is nog wel een beetje voorspelbaar. Maar je hebt natuurlijk andere objecten die ook ofwel op het land, op het water of in de lucht, die daarbij komen. Daar moet je op kunnen reageren.
0: Ja.
1: En dat is een combinatie van de sensoriek die er aan boord is. En we dan inderdaad een beetje kunnen managen. Mm-hmm. En we zien meer en meer systemen, ook op het spoor bijvoorbeeld. OTIF is zo'n bedrijf dat hier ook aanwezig is. Die bijvoorbeeld gestart zijn met, ook kunnen we een camera plaatsen bij die heel grote rangeerwagons bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Een machinist die niet weet ervan voor gebeurt. En die nu autonome treinen hebben rijden op de denk ik, van Rotterdam naar Duitsland. Die gewoon autonoom rijden zonder machinist. Met er inderdaad gewoon iemand ook weer in een cabine ergens thuis niet, maar op kantoor zit, om die te gaan besturen.
0: Maar omdat jij nu zegt, het zou perfect kunnen dat hij dat effectief thuis doet, hè, want dan kan je ook weer inloggen van thuis uit. Dat doen wij ook allemaal als we thuis werken, en dan loggen we ook in op de computer. Dus au fond zijn er geen limieten meer. Iemand in, met alle respect.
1: Ja.
0: In Amerika kan perfect een boot besturen die op het Albertkanaal vaart.
1: De vraag is of je op het internetverbinding van je thuis dat je daarop wilt gaan vertrouwen om zoiets te gaan besturen.
0: Uiteraard.
1: Dus op dat concept na, dus die robuustheid van je communicatie is enorm belangrijk. Kan je inderdaad, hoef je niet meer te zijn waar je bent. En kan je gewoon in ploegen gaan. Hè? Dus ook bijvoorbeeld bij die boot, wat ze ook doen, is dat een schipper moet om de zoveel tijd ook rusten.
0: Ja,
1: je hebt twee schippers nodig. In dit geval heb je een schipper aan boord. En heb je een andere schipper die gewoon vanop de wal eigenlijk overneemt terwijl die persoon rust.
0: Mm-hmm. Autonomie op dat vlak. Maar autonomie op het vlak van dokwerkers. Er wordt wel eens getoeterd. Hè. Elon Musk heeft dit nog gezegd een paar dagen geleden maar.
2: 10 years from now, I would say there are well over a billion humanoid robots. And the productivity per robot will be probably 5 times that of a human, meaning the billion humanoid robots will be more productive than all humans combined. And I think this is a conservative estimate, by the way. This is what I would be willing to put serious money betting on, that there will be at least a billion robots in 10 years, and that those robots will be at least 5 times the output of a human.
0: Hij wil er grof geld op inzetten. Oké, Elon Musk is altijd een man geweest die je met een korrel zout moet nemen, maar hij heeft ondertussen ook elektrische wagens heel democratisch gemaakt. Hij is een space race aan het winnen. Dus we moeten ook wel luisteren als hij iets zegt. Wat zegt hij? Over 10 jaar zijn er 1 miljard robotten die 5 keer zo productief zijn dan de mens. Dus dat leger van 1 miljard robotten zou het werk kunnen leveren wat 5 miljard mensen zouden kunnen leveren. Ga je akkoord met zijn stelling? Kunnen wij hier in de haven van Antwerpen dan nog iets doen met dokwerkers? Wat is dit?
1: Nogmaals, inderdaad, bij Elon Musk moet altijd met de timeframe zeker gesteld moeten bekijken. Dat er 1 miljard robotten op de wereld kan zijn, daar ben ik volledig mee akkoord. Maar zoals je hier rondom ons kunt zien, hier staan ongeveer, ik denk, 20 robotachtige zaken. Hè, drones op de weg en verder, dat zijn ook allemaal robots. Die staan er allemaal, er is geen enkel humanoid bij. Hè.
0: Ja. Er is er humanoid, humanoid wil zeggen, dat zoals een mens, hè?
1: Ja, voilà.
0: Een menselijke robot, die wandelt, die dingen opheft. Ja. Ja.
1: En ik denk dat transities zijn er altijd geweest. Als we gaan kijken naar de jaren 1960 bijvoorbeeld, toen is eigenlijk de container zien vogel gemaakt. Dus ervoor waren er geen containers. Dus alles werd toen in bulk aan boord gebracht.
0: Ja.
1: En nu heb je... Je kunt een haven niet meer veronderstellen zonder containers.
0: Klopt.
1: Dus uiteraard zijn daar in havens zoals in Londen bijvoorbeeld, zijn er toen van ik denk 30.000 mensen naar nog een paar duizend gegaan. En die is gewoon eronder gegaan. In de haven van Antwerpen heb je gezien dat er ook in die tijd eerst een aantal mensen zijn weggegaan. En dan terug mensen zijn bijgekomen. En nu ook willen ze bijvoorbeeld op Linkeroever nog een grote terminal bijmaken. We gaan die mensen enorm hard nodig hebben. En dat is zo hard dat de haven eigenlijk nu enorm hard inzet om net meer arbeiders te kunnen aantrekken. Omdat ze gewoon de schrik hebben dat ze eigenlijk wel de technologie hebben, maar niet de mensen om die allemaal te sturen. Gisteren hebben we bijvoorbeeld ook een demo gezien waar dat er een pakketje, dat was een samenwerking van SGS Amplify, die eigenlijk een met ADLC, zo, een drone

0: Ondertussen zijn dat mensen die hoogtechnologische straalkeiligers besturen en zo verder.
1: Wat zijn dat?
0: Dat zijn van die grote wagens die eigenlijk een container opnemen.
1: Ja, ja, juist. Ja, ja, ja.
0: Dus daar zit... En trouwens, er zijn ook wel wat studies die laten zien dat een volledig autonome haven nog altijd niet productiever is dan een waar mensen in...
1: Nog niet, hè, Maarten?
0: Nee, maar dat komt een stukje productiever of kostefficiënter. Want dat is echt heel belangrijk voor een haven. Omdat de mens is gigantisch goed om, als er iets verkeerd loopt volgens de planning, om daarop in te grijpen. En bij automatisering is dat toch een stukje moeilijker. Je moet alles perfect lopen. En het gegeven van een haven is dat je enorm verbonden bent met wat er buiten de haven gebeurt. En je kan daar geen impact op. Je kunt niet alles...
1: Ja, als er file is en de vrachtwagen komt niet toe, ja.
0: Inderdaad, ja. En daar moet je wel op gaan, inspelen en daar de mensen wel gigantisch sterk in. Gaan wij dus devices hebben of robots die veel meer kunnen dan wat sommige mensen kunnen, in heel veel toepassingen wel, maar ik denk dat we de mensen altijd nodig hebben. En in die transitie gaan we de mensen ook meenemen om die te moeten herscholen naar waar we die nodig hebben.
1: Maar ik denk onmiddellijk aan lasten dragen.
0: Ja, voilà.
1: Dat is toch veel beter dat een robot dat doet.
0: Uiteraard. En dat er iemand anders misschien controleert wat die robot dat op de juiste manier doet en die bijstuurt bijvoorbeeld.
1: Maar het gaat toch mensen jobs kosten. Wat je zegt, de container was een revolutionaire uitvinding. Heeft jobs gekost. Ja. Dus we gaan toch, als we kijken naar de haven van de toekomst, gaan er toch niet meer mensen in werken? Of is dat een verkeerde redenering van mij?
0: Ja, wel. Dus ik denk niet meer... door de uitbreiding de haven had wel toen, gaan er veel meer mensen moeten
1: toch
0: zijn. Zelfs met de digitalisering. En ze vinden ze gewoon niet. Hè. Ze zijn nu, zijn nu echt enorm veel mensen vanuit het buitenland aan het certificeren om hier met trucks te mogen rijden, omdat ze hier gewoon niet vinden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat wij, zeker voor onze lokale arbeidsmarkt, we hebben die enorm nodig. Zelfs inclusief alle robots die er nog gaan bijkomen.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, de jobs gaan veranderen. Sowieso.
1: Wat is het na de container? Of kan je dat niet zo, omdat je dat nu zegt, in de jaren 60 is de container gekomen. Is er ondertussen al een andere manier om goederen te gaan? Nee, want je hebt die ijzeren bakken nodig om te goed te kunnen stapelen. Dat is een heel efficiënte manier om heel veel producten op een boot te kunnen laden. Of wordt er ook over de container al nagedacht?
0: Ja, wat je ziet is dat de containers groter zijn geworden, ook de boten ook. Hè. Je kunt eigenlijk door een boot langer en breder te maken, heb je in twee dimensies meer staal nodig, maar in drie dimensies kan je meer vervoeren.
1: Okay.
0: Je hebt ook niet ineens, als je een boot verdubbelt van grootte, heb je ineens twee keer meer mensen nodig. Dus je gaat typisch de grotere schepen.
1: Ja.
0: Dat zie je ook, we hebben gisteren de opportuniteit gehad om nog in de containerterminal te varen. Ja, dat zijn mastodonten, dat is schitterend wat daar aan het gebeuren is. Dus dat is één stukje. Wat je nu ziet, is dan terug weer een verkleining ook. Hè. Je ziet inderdaad de droom waar we hiervoor zitten, die kan kleine containers eigenlijk opnemen om zo snelle bijvoorbeeld, wordt hier gebruikt om organen te gaan transporteren. Dus je ziet ook dat je terug kleiner gaat denken, dat je soms heel kleine, belangrijke vervoer gaat doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat daar heel hard nog gekeken wordt. En wat je ook wel meer ziet, dat is dat er meer terug lokale productie soms is, maar dat is een helemaal andere discussie natuurlijk.
1: Ja, dat duurzame, daar moeten we het zeker nog over hebben, want ik neem aan dat de haven van de toekomst ook duurzamer is, daar gaan we straks over praten, maar nog even die autonomie. Een weetje van onze redacteur die dit voorbereid heeft, waarvoor dank. Het eerste autonome schip dateert blijkbaar uit 1898.
0: Ja,
1: een uitvinding van Tesla.
0: Ja.
1: Klein bootje dat hij liet varen met radiogolven.
0: Ja, en dat geloofden de mensen toen ook niet. Hè. Dus inderdaad, dat is een vraag die ik veel stel. Van wanneer was het eerste bootje? En dan meestal zeggen de mensen ergens rond de Tweede Wereldoorlog. Zo.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, Tesla heeft toen al aangetoond dat je draadloos een voertuig kan laten bewegen op water.
1: Schitterend.
0: En dan heeft het heel lang geduurd voordat we daar verder mee zijn gegaan.
1: Die autonomie, hoe hard is die op dit moment al werkzaam in de haven, of blijven dat allemaal proefprojecten? Zijn er effectief al schepen die zonder schippers rondvaren?
0: Ja, dus
1: zijn er al treinen die zonder machinist rondrijden?
0: Ja.
1: Vrachtwagens, drones? Ja, dat gebeurt echt al.
0: Ja, zeker binnenvaart. En de reden is, op zee is dat veel moeilijker. Op zee bijvoorbeeld maar 4-5% van de totale kost van een transport op zee zijn de mensen. Terwijl op binnenvaart zijn ongeveer 30-40%. Dus uiteraard, als je heel je schip op zee moet gaan ombouwen tot een autonoom schip, dan haal je heel weinig productiviteitswind, want je hebt heel veel technologie nodig. Plus, het is ook enorm moeilijk om van op zee in de golven de kajak die voorbij komt te gaan detecteren. Inclusief mist enzovoort.
1: Ja, ja, ja.
0: Binnenvaart is dat veel eenvoudiger. Dus binnenvaart, ja. Er is wel een voorbeeld gegeven van OTIF, die bijvoorbeeld die autonome die trein ook al remote aanstuurt. Dus het is altijd nog altijd remote.
1: Er zit controls. Nog wel een mens ergens aan een joystick. Bij
0: of die inderdaad, er ook niet aan een joystick, die wel autonoom kan ingrijpen als er iets misgaat.
1: Ah ja, zo.
0: Dat is nog wel een verschil.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook heb je hier al in de haven bijvoorbeeld van die automatische stekkers die eigenlijk containers op elkaar zetten bijvoorbeeld. In andere havens heb je nog veel meer autonome devices

0: die ook al containers gaan verplaatsen. Hier zijn ook al wat demos gebeurd. Hier op een terminal waar bijvoorbeeld containers van punt A naar punt B op de terminal moesten verplaatst worden. Mm-hmm. Dus dat gebeurt meer en meer. Ik ben in Los Angeles geweest, ook in de haven daar, waar ze bijvoorbeeld als een van de eerste havens ook naar Walstroom zijn gegaan. Dat ik het zelfs nog over heb, dat over uitstoot en zo. Maar wij zijn ook bijvoorbeeld alles, dus als een, hoe werkt eigenlijk het afvallen van een container? Er komt een truck aan, op voorhand is geweten, die truck moet container X hebben. En dan moet die container ergens in die gigantische massa van containers gezocht worden. Die moet erop geplaatst worden. En dan gaat die verder naar de bestemming. En dat is niet altijd evident. En in Los Angeles hebben we een volledig systeem gebouwd waar die truck die komt binnen. Op het moment dat die binnenrijdt, weten ze van oké, dat is truck X. Die moet container Y hebben. Er is een autonoom device dat die container gaat halen. Die gaat op een plaats staan. Er wordt gezegd, hij moet op parking 7 gaan staan. Die truck moet uitstappen. Omdat ja, qua veiligheid, stel voor dat er iets fout gaat en die container zit die op de stuurcabine, dat wil je niet, dus die moet uitstappen. Die container wordt erop gezet en die rijdt door. En die trucker heeft tegen de hoofd van die haven gezegd, dankjewel, ik win 2 uur per rit, dus ik ben 2 uur vroeger thuis van mijn gezin. Ja, ja. Gewoon met er allemaal zo geoptimaliseerd kan worden. En dat zijn de combinaties tussen iemand die een manuele truck en dan wel een heel autonoom stukje dat de backend eigenlijk doet van de containerafhandeling. En dat zijn de optimalisaties waar ze heel hard op gewerkt worden. Ook die nieuwe terminal, die zou ook veel meer automatischer gaan werken.
1: Ja, het is wonderlijk, want ik denk dat heel veel mensen nog een beeld hebben van de haven, van de dokwerker die de zakken graan en zo van de boten halen. Maar dat is echt niet meer van deze tijd.
0: Dat wil je ook niet.
1: Nee, tuurlijk niet. Ja. Tuurlijk niet. Autonomie, dan denk ik ook aan, dat zou misschien de files wel wat kunnen oplossen. Jammer genoeg is dat vandaag nog niet de dag. Vandaag de dag nog niet, want er is weer verkeersinformatie.
2: Op de binnenring rond Brussel sta je 15 minuten in de file tussen Strombeek en Vilvoorde. Naar Brussel zo'n 15 minuten aanschuiven ook op de E19 vanaf Peutie en hinder op de E314 in Aarschot. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Richting Antwerpen vertraag je met 10 minuten op de E17 vanaf Haastonk. En er staat nog zo'n 10 minuten file op de Antwerpse ring naar Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
3: Nordic, het juiste noorden. Voor jou.

0: dit nummer terwijl we kijken over een dok in de haven van Antwerpen. De zon schijnt, een wolkje drijft voorbij en we zijn op een beurs met ongelooflijke technische vooruitgang. We zijn op de Port of the Future Week in de haven van Antwerpen live, weet ik veel, want we praten over die haven van Antwerpen met Maarten Wijn en met Otis Redding, het nummer Dock of the Bay. En dat die haven marcheert en vooruit gaat en niet achterom kijkt, blijkt uit alles.
1: In de haven van Antwerpen is de eerste elektrische sleepboot van Europa aangekomen, samen met 5 nieuwe sleepboten die op diesel varen. Die laatste verbruiken veel minder dan de huidige boten en stoten ook minder CO2 uit. De haven van Antwerpen wil haar vloot vergroenen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Ze hebben ook al een sleepboot op waterstof en eentje op methanol. Het komende jaar wil het havenbedrijf onderzoeken welke van die technologieën het best presteert en waarmee ze verder willen gaan.
0: Ja, Maarten Wijn, leg ons dat eens uit. Klimaatneutraal zijn als haven, is dat geen illusie? Want zeker die grote containerschepen, ja, dat stoot onwaarschijnlijk veel uit, omdat wij en masse consumeren. Dat is onze eigen schuld ook. We moeten niet kijken naar die rederijen. Wij verlangen dat natuurlijk. Maar een haven met miljoenen containers die elk jaar in en uit gaan, is dat realistisch om dat ooit klimaatneutraal te krijgen?
2: Ja, toch wel. En komt eigenlijk op verschillende vlakken zijn ze daar aan het innoveren. Dus als je kijkt naar het havenbedrijf zelf, de controles zij hebben, dat is inderdaad van hoe kan je zorgen dat ze zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de schepen die binnenkomen, die aanmeren en uiteraard ook voor de slepers. Hè. Je hebt er juist gehoord, die verschillende slepers hebben die 3 technologieën. Je hebt gisteren met de CEO van het havenbedrijf kunnen praten. Waarschijnlijk zal de elektrische, zal die wel de overhand nemen.
0: Toch?
2: En dan zie je trouwens bij automatisering heel veel. Automatisering gaat hand in hand met elektrificatie. Omdat je heel veel van die drones op water, op land enzovoort, dat zijn allemaal elektromotoren die veel eenvoudiger aansturen.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk de grootste uitstoot, daar heb ik ook onderzoek naar rond gedaan, de grootste uitstoot ligt vooral bij inderdaad die grote containerschepen die aan wal liggen. Mm-hmm. En die eigenlijk hun motor moeten laten draaien voor koeling enzovoort. En daar moet je vanaf. En dat is eigenlijk heel simpel, je moet die gewoon in de stekker steken. Hè, dat
0: het zoals de bommenloop op de camping. Gewoon
2: ja,
0: de,
2: ja, ja. Voilà, ja. Dat is een iets grotere stekker. Ja, die
0: 220 volt iemand? Nee.
2: En ze zijn dat nu al aan het doen voor alle binnenschepen. Zijn ze hier al in de haven van Antwerpen en Brugge aan het doen. Maar tegen 2030 moet dat van Europa ook voor die grote schepen kunnen.
0: Dus hoe het vandaag is, zo'n Maersk of wat is het allemaal, die rederijen met die tienduizenden containers. Het gaat over die schepen. Trouwens, misschien wel eens een tip. Ik ben een kind van Doel. Mijn grootmoeder is daar ooit geboren, dus ik ga geregeld naar daar en dan rij je voorbij het deurgangdok.
2: Ja, ja.
0: Het is eigenlijk echt wel eens, het is een soort toeristische bestemming ook om dat eens te gaan bekijken. Zwat, dat in de marge. Dus die schepen komen toe, die containers worden opgeladen of afgeladen en dat schip op dit moment blijft gewoon, de motor blijft draaien, zeg je.
2: Blijft
0: stationair
2: draaien,
0: om de elektriciteit op te genereren.
2: Ja, klopt. Hè. Die schepen liggen daar 2-3 dagen. Trouwens, misschien ook eindig om te weten, niet al die containers gaan erop en eraf, maar typisch zijn dat doorvoerschepen. Dus een aantal containers gaan eraf, een aantal komen erbij en dan gaan die naar de volgende haven. Er zijn zeker in Antwerpen is geen haven waar alles eraf gaat, toch niet voor de
0: wezen.
2: En die liggen daar dan en die stoten en die blijven uitstoten. En dat zijn uiteraard heel zware motoren. Dus eigenlijk de eerste win, dat is inderdaad een serieuze investering, is inderdaad om die aan de stekker te hangen. Ik heb dat bijvoorbeeld ook in Los Angeles, dat was eigenlijk de eerste wereldhaven die dat eigenlijk had gedaan, had, jaren geleden. En die hebben eigenlijk gezegd, want er was continu een smog die over Los Angeles ging, maar de poort is ook van de stad. En die hebben gezegd, wij moeten wel dat oplossen, al die smog willen wij hier weg. En wij willen dus inderdaad die stekker voor die schepen. En als er dan toch een schip is die niet aan een stekker kan, hebben zij een schip met een Jens stofzuiger die boven die uitlaat van dat schip gaat hangen en die zuigt al die... Die cleanen dan die air met actieve kolen enzovoort enzovoort. Omdat die gewoon niks, smog niet meer in hun stad wouden hebben.
0: Ja.
2: Dus die technologieën zijn er, maar nogmaals, dat vraagt serieuze investeringen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wel de eenvoudigste win. Hang al die schepen inderdaad aan de stekker, probeert uw slepers elektrisch te maken.
0: Mm-hmm.
2: En dat zijn ze aan het tonen.
0: Maar dan denk ik automatisch, als je die aan de stekker hangt, ja, er moet wel elektriciteit uit die stekker komen. Die moet ook opgewekt worden. Op zijn we daar. Kan je, want het is nu al spectaculair, zeker als je s'avonds naar Kinepolis bent geweest en je rijdt met via of op valavond rij je dan terug de stad in over de brug, dan gaat de zon zo prachtig onder achter de haven en dan zie je ongelooflijk veel windmolens al op dit moment.
2: Ja.
0: weet dat Katunasi pionier was met zonnepanelen op hun hangaars te leggen. Hoe ver staan we daar? Is daar nog veel marge? Want het staat qua windmolens, lijkt het mij vol te staan.
2: Ja, maar daarom, ik denk dat de mensen ook soms niet altijd begrijpen hoe verbonden dat alles is. Hè. Als we discussiëren over hoe krijgen we de elektriciteit van de Noordzee, bijvoorbeeld van alle windmolens daar, hoe krijgen we die aan land en hoe krijgen we die
0: aan land? Het ventilusdossier, ja.
2: Die discussie, die heeft rechtstreeks een impact op bijvoorbeeld de uitstoot van de haven op de omliggende gemeentes en zo verder. Mm-hmm. Dus dat is allemaal met elkaar wonen. Dus elektrificatie is enorm belangrijk. En daarom is elektrische energie is daar ook heel belangrijk. Dus al die zaken hangen aan elkaar. En dan merk je wel dat in heel veel van die innovatiedossiers dat we het onszelf niet zo eenvoudig maken in Vlaanderen, België, Europa, omdat heel veel van die zaken op andere manieren geregeld worden. Als we gaan kijken, we lopen echt voor op wat we met drones aan het doen zijn. We lopen voor op wat we met binnenvaart aan het doen zijn. Maar als je dan ziet dat dit jaar ook bijvoorbeeld in China een voorbeeld is van waaruit een schip aanbeert, volledig autonoom wordt afgeladen en zo verder, omdat ze gewoon met allemaal in dezelfde richting kijken of gedwongen worden om te kijken. Mm-hmm. Dat laat ik voor de anderen om dat te beslissen. Maar daar gaan ze gewoon. Ja, wij hebben ergens de reactie in deze regio dat als er iets nog niet gereglementeerd is, dat het niet mag. En dat houdt ons enorm naar tegen.
0: Dus eigenlijk zeg je, de wil is er, de noodzaak is er, maar de wetgeving gaat er veel te traag. Een beetje een Europees verhaal, want dat hoor je over veel zaken binnen Europa. Hè?
2: Het is een combinatie van de wetgeving of te veel verschillende organisaties die ergens mee bezig zijn. Eigenlijk. Ja, ja. Dat moet maken dat de innovatie traag gaat. Terwijl en dat heeft de haven van Antwerpen-Brugge enorm hard kunnen bewijzen. Hier wordt echt innovatie gedaan rond drones, omdat zij hebben eigenlijk kunnen heel hun regio en het havengebied, om even te duiden, is even groot als het volledige Brusselse hoofdstedelijk geweest. Dus dat is enorm groot. Hè.
0: Okay.
2: En ze hebben eigenlijk in heel die regio een speciale regeling kunnen hebben, dat ze eigenlijk veel autonomer kunnen beslissen hoe dat drones kunnen vliegen en zo verder. En dat is ook primair Europees, waardoor er heel veel testing hier gebeurt. Wij hebben hier in de haven, vorig jaar waren er 14.000 autonome vluchten bijvoorbeeld.
0: Met drones,
2: dus die volledig autonoom sturen. Bijvoorbeeld om samples van dat schip naar de overkant van de Schelde te brengen bijvoorbeeld. In Nederland mag dat nog niet. In Nederland mag je niet, dat is beyond line of sight, mag je niet vliegen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat hebben we gisteren gehoord voor de mensen die het interessant vinden. De podcast staat online over drones. Daarin wordt dat uitgelegd, wat dat is, de line of sight. Al 14.000, dus inderdaad, want gisteren werd dat ook gezegd, om een sample van olie naar het labo te brengen. Ja, vroeger was dat een mannetje in een bestelwagen, bij wijze van spreken. Dat is weer iemand die je van de weg haalt.
2: Ja, voilà.
0: Zit het luchtruim daarmee vol met die 14.000? Of zeg je van, nee, we hebben nog zoveel meer marge?
2: Nee, zeker in zo'n omgeving zoals de haven, hè, die enorm groot is. Dat ze nu wel meer naar corridors gaan kijken, waar ze bepaalde vluchtroutes gaan. Ja. We zijn nu ook aan het kijken, kunnen ze de haven van Antwerpen met de haven van Gent gaan verbinden, bijvoorbeeld voor een aantal van die samples. Maar dan was er ook een tweede project om te gaan kijken, hoe kunnen we dat verbinden met Nederland? En daar loop je dan gewoon vast op regelgeving. In Nederland mag je niet een drone besturen als je geen line of sight hebt.
0: Zeg je nu dat wij voorloper zijn op Nederland?
2: Enorm.
0: Op een bepaald punt?
2: Ja, natuurlijk. Maar zelfs wereldwijd op het gebied van autonome binnenvaart. Ja.
0: Oké, super. Ik kijk hier eens rond en drones is wel het ding van deze beurs. De Port of Future. Je ziet heel veel zaken die de lucht ingaan. Is dat de quick win? Zeker ook naar files toe? Als je het van de grond krijgt en zo kunt verplaatsen, het is misschien een domme vraag, maar dat lijkt me logisch, hè, dat de beste manier is om dingen te gaan verplaatsen. Alhoewel, gisteren zei ook de expert, containers en zo gaan verplaatsen met drones, dat is ook nog niet aan de orde.
2: Nee, je hebt er juist de deurgang voor genoemd. Als je merkt hoeveel containers er zijn, die wil je absoluut niet allemaal gaan transporteren via de lucht.
0: Nee.
2: Ik denk dat je die drones moet gaan gebruiken voor hele kleine, belangrijke, snelle transporten. En voor de rest maximaal spoor in het water gaan gebruiken. En
0: toch.
2: Dat is ook enorm naar de reden dat ze aan het kijken zijn op die optimalisatie op spoor en op het water. Een boot op het binnenvaart kan enorm veel camions van de weg halen ook.
0: Maar sorry dat ik dat zeg, maar treinen, oké, maar dan leggen ze daar in Nederland de laatste dagen ijzeren baren op de sporen. Denken we allemaal dat het Russen zijn, terwijl daar zijn geen bewijzen voor. Maar dan staat die trein wel weer stil, terwijl die drone die vliegt gewoon, denk ik dan.
2: Maar ook die kan je
0: uiteraard.
2: Er zijn ook manieren om die weer tegen te houden.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus dat is uiteindelijk, vanaf dat je iets van punt A naar punt B moet brengen, is er altijd een manier om dat ergens te gaan hypothekiseren. En dan probeer je dan een stukje op te lossen natuurlijk. Maar ik denk dat grote vracht moet je vooral zoveel mogelijk spoor en water brengen. Die doelstellingen zijn er ook. Hè, dat is niet evident, omdat ook weer daar moet iedereen mee willen natuurlijk.
0: Ik zie hier ook busjes van de lijn volledig autonoom rijden. Ik zie hier Tesla's die rondrijden. Met de full self-drive, de FSD, dacht ik. Hoe ver staan we van vrachtwagens die containers... Want ja, dat is op dit moment... Ik Ik moet elke dag die Kennedy-tunnel door, die Antwerpse ring over. Dat is dramatisch. Oosterweel gaat waarschijnlijk wel een beetje helpen, maar toch, dat gaat weer dichtslippen. Dat voel je komen met dat nieuw dok eventueel. Hoe ver staan we van die zelfrijdende vrachtwagen die container van Antwerpen volledig autonoom naar Rotterdam of naar Frankrijk of eender wat brengt? Hoe ver staan we daarvan?
2: Ja, vorig jaar is er een demo geweest van iRide, denk ik, die inderdaad is eigenlijk een soort van, dat ziet er een beetje uit als een strijkijzer op wielen.
0: Ja.
2: Die eigenlijk op de weg hier gereden heeft, die nu, en er zijn ook nu demo's om dat ook over de grenzen heen te doen. Want ook daar weer heb je dan andere regels en zo verder.
0: Ja, tuurlijk,
2: dus dat zijn echt de moeilijkheden. Dus dat heeft niks met technologie te maken, puur met weet je.
0: Want die technologie is er.
2: Die technologie is er inderdaad.
0: In Amerika, die Tesla heeft ook een Cybertruck, denk ik. Of, nee, niet. Dat is nog iets anders. Maar je heeft ook een semi? Of
2: er zijn verschillende bedrijven die dat ondertussen hebben, inderdaad. Die technologie is er inderdaad. En het voordeel is, die is ook weer eens altijd, of bijna altijd elektrisch, dat is één. Die rijdt veel stiller. Die kan ook, en dan kan je ook veel meer s'nachts gaan transporteren.
0: Uiteraard, je rusttijden, natuurlijk.
2: In de dag eigenlijk veel meer de weg ontlast wordt.
0: En ik heb een demo gezien dat die eigenlijk ook weer aan elkaar kunnen haken op een of andere manier, om dan veel dichter bij elkaar te rijden, zonder accidenten uiteraard, waardoor er minder plaats op de weg wordt gebruikt. Dus, maar natuurlijk, je wil niet dat daar accidenten mee gebeuren. Want,
2: nee, maar ik ben er juist met de fiets neer gekomen, 45 minuten, waar ik sommige mensen heb zien doen met de fiets, dat wil je ook niet zien. Dus ook daar denk ik dat we altijd in perspectief moeten kijken. Trouwens, over aan elkaar haken, waar ik ook ontdekt heb de voorbije dagen, is dat nog altijd in heel Europa alle wagons van de treinen allemaal manueel aan elkaar gehaakt worden.
0: Nee.
2: Dat is nog altijd manueel. En ook het controleren van remmen moet altijd manueel iemand heel die trein afstappen.
0: Ja. Wagons worden manueel aan elkaar geschakeld.
2: Ja, altijd. Ja.
0: Jezus, ja, dan is er wel nog wel wat marge ter verbetering. Hè? Wat gaan we doen? Jij mag kiezen. De robots van Kraftwerk, een nummer van een zingende dokwerker, of Bobby aan Schoepen, de lichtjes van de Schelde.
2: Ik twijfel dus de eerste twee, maar laten we de Kraftwerk gewoon. Dat is,
0: Kraftwerk, want het gaat al heel de tijd over robotten. Het gaat al heel de tijd over die nieuwe technologieën. En ik dacht, laat ons dan eens iets revolutionair uit de jaren, wat is dat, 70, zeker 80?
2: Ik durf het niet zeggen, maar het is al even geleden.
0: Het is al even geleden. In weet ik veel over de haven van de toekomst. Het is fascinerend om te zien hoe snel het allemaal gaat. En ik hoop dat het ooit werkelijkheid wordt, hè, dat die drones de files oplossen. En wat is het allemaal? We praten nog even voort over defensie, want de haven van de toekomst moet je natuurlijk ook verdedigen tegen de Russen, bijvoorbeeld. Daar praten we zo meteen verder over in Weet ik Veel met Maarten Wijn. Goedemiddag.

0: Robot van Kraftwerk, omdat we praten over de toekomst. De Port of the Future Week. We zijn in Antwerpen met zicht op een dok, vlak aan Kinepolis Antwerpen trouwens. Ik zit hier met Maarten Wijn. En we zijn omringd door hoge spitstechnologie, hoge drones, wat is het allemaal? Het is spectaculair om te zien, er zit wat aan te komen. Een paar vragen van luisteraars. Philippe bijvoorbeeld, kan AI een hulpmiddel zijn in de strijd tegen de drugshandel in de Antwerpse haven? Bijvoorbeeld door het blootleggen van criminele netwerken verdachte containers opzoeken. Ja, dat is natuurlijk wel een ding, dat moeten we benoemen. De haven blijft ook een plek waar mensen met slechte bedoelingen handel drijven in drugs. Kan de haven van de toekomst daar een antwoord op bieden?
1: Wat je merkt internationaal is dat er twee dingen gebeuren. Ten eerste, sowieso, er gebeurt hier ook al veel meer scanning van alle containers en verder. Mm-hmm. En technologie die in containers kunnen zien, wat niet evident is. Hè, want uiteraard, de manier om die te verstoppen wordt ook altijd maar beter en beter. Tegelijkertijd merk ik ook wel dat er sommige havens zijn. Wij gaan alles automatiseren omdat wij niet meer willen dat er een persoon op die terminal komt. En probeer je op die manier te zorgen dat er eigenlijk niemand meer manueel aan de goederen kan.
0: Dus dat drugszakje gaan ophalen, dat kan eigenlijk niet meer omdat er geen mens meer in de buurt moet zijn.
1: Of bijvoorbeeld, en dat is ook iets dat hier gebeurd is, vroeger moest je een container afhalen. Een vrachtwagenchauffeur komt met een pincode en die pincode die duidt aan welke container hij mag komen afhalen. Er is ontdekt dat ze eigenlijk heel het mailverkeer en zo weer hadden gehackt. Of zelfs met elektronica de communicatie hadden gehackt om die pincodes te ontcijferen. En nu is dat volledig digitaal. Dus ook die container afhalen is op een digitale manier, dat je bewijst van ik moet die container komen halen. Dus ze zijn er enorm hard mee bezig. Dus of het AI op zich is, digitalisering op zich, kan daar een heel stukje mee helpen. Maar dat blijft een continue strijd natuurlijk.
0: Tuurlijk. En AI denk ik, want we hebben over laatst een douanier geïnterviewd. AI werkt nu al bij de douane op het model dat dan gaat kijken welke containers hebben een hoog risico waar misschien eventueel iets kan inzitten. En de containers die uit Colombia komen hebben sowieso wel een hoger risicofactor, dat soort zaken. Dus AI wordt daar al in gebruikt in die strijd. Hè?
1: Ja, en ik denk dat ook daar weer, dus ook zijn ook trouwens platformen waar het de haven ook heel hard aan werkt, hebben zo een, dat is niet alleen naar drugs, maar ik bedoel het digitaliseren van alles, alle stromen. Ja, Apica heet dat hier in de haven van Antwerpen, waar ze alle data, alle sensoriek, alle informatie proberen te ontsluiten tot één platform. Dat dan een soort van world model wordt, een digital twin 2.0. En daar heb je nodig om dat uiteraard dat te kunnen gaan doen. Maar dan moet je alle informatie van zowel de haven als van de toeleveranciers moet je allemaal gaan koppelen. En ook daar weer moet je dan zorgen dat iedereen in dezelfde richting wil denken.
0: Tuurlijk. We moeten het hebben over dit in deze tijden natuurlijk.
2: De wereld is veranderd. We moeten nu dingen doen waar we tot voor een paar jaar nooit aan gedacht hadden. Dat is die haven niet alleen nautisch veilig houden, wat we al heel lang doen, waar we heel specialisten in zijn. Maar ja, goed, er is een nieuw soort dreiging. En daar moeten we ons op beveiligen, zowel qua cyber als qua fysieke beveiliging. En ik ben blij dat de federale regering daar nieuwe stappen in zet.
0: U hoort havenschepen Johan Klaps van N-VA en dan kwam dit bericht, hè?
3: In de loop van volgend jaar komt er in de Antwerpse haven luchtafweergeschut. Dat heeft premier De Wever gezegd en is door de haven ook bevestigd. Het zal een Noors luchtafweersysteem zijn, het zogenoemde NASAMS-systeem, dat Amerikaanse raketten kan afvoeren. De luchtafweer komt er omdat de haven van Antwerpen strategisch erg belangrijk is, onder meer voor de doorvoer van militair materieel.
0: Ik herinner me nog 22, denk ik, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Ik rij elke dag voorbij de NAVO, want de VRT is daar vlakbij. En ik dacht toen wel eens van, die kerndreiging was er toen wel even. Van stel dat Poetin een bom wil droppen, dan is het NAVO-hoofdkwartier natuurlijk wel een leuk doelwit. En iemand zei tegen mij, Kobe, mocht Poetin dat willen doen, hij zou nooit het NAVO-hoofdkwartier kiezen, hij zou de Antwerpse haven kiezen. Want dat is zowel logistiek als een kerncentrale, als een hoop chemie. Gooi daar een bom op. En het hele land ligt plat. En toen dacht ik, Jezus, ik woon daar op 10 kilometer van. Shit. Kan je een haven beschermen? Luchtafweer is één ding natuurlijk, maar blijft dat niet een doelwit toekoer?
1: Ik denk dat het altijd een doelwit blijft, zeker omdat ook onze haven voornamelijk een belangrijke doorvoerhaven is. Hè, ja. Om eigenlijk zowel manschappen als troepen vanuit het westen naar het oosten te brengen. Nu, ik denk dat het idee van een bom op iets, dat nog de stap te ver is. Maar wat je wel meer en meer merkt, dat zijn kleine sabotageacties. Zowel naar het logistieke netwerk van de haven, hoe meer dat je een land kan om ja, eigenlijk ontregelen door kleine sabotageacties te gaan doen. En dat komt meer en meer vanuit de lucht inderdaad. Hè. Dus dat is de reden waarom je ook veel meer moet gaan beschermen en waarom er ook bedrijven bezig zijn om eigenlijk gewoon al het monitoren.
0: Die drones boven militaire domeinen, dat soort zaken.
1: Maar ook hier, hè, ook boven de haven.
0: Is het waar, ja?
1: Ja, je zit hier met een haven waar je heel veel petrochemie hebt uiteraard. Daar wil je niet dat een kleine drone zomaar ergens iets kan gaan doen wat er niet mag. Hè. Terwijl er wel drones over die bedrijven mogen vliegen. En de nuance welke mag het wel, welke niet, is wel belangrijk. Ja. Dat is vanuit de lucht. Tegelijkertijd van op het land ook. Vroeger was eigenlijk de haven was een heel open. Je kunt overal, bijna overal geraken. Nu, dat gaat helemaal weggaan. We gaan naar een haven gaan waar je eigenlijk de authenticatie moet hebben om in die haven binnen te mogen. En waar dat alles gedigitaliseerd wordt, waar je veel meer controle gaat hebben van wie er binnen en buiten gaat, waar je dus ook je luchtruim wilt gaan beschermen, maar waar je ook vanuit het water, uiteraard onder water, waar je dat ook wel veel meer moet gaan.
0: Natuurlijk, onder water.
1: Natuurlijk, ja.
0: Dat had ik nog niet over nagedacht.
1: Ja. We zijn een van onze onderzoekers bijvoorbeeld in Antwerpen is heel hard bezig met eigenlijk sonarsensoriek voor onder water, om te detecteren dat er beweging is onder water dat je niet aan boord kunt zien.
0: Ja, want er zijn onderzeeërs, dus je zou de haven kunnen binnenvaren zonder dat wij het doorhebben.
1: We hebben bijvoorbeeld,
0: we
1: hebben met Excel een bedrijf in België waar we wereldtop zijn om autonome onderwaterdrones, om mijnenvegers te gaan en mijnen te gaan detecteren. Bijvoorbeeld, zowel het detecteren als het ontmijnen zelf. Hè. Dat zijn uiteraard allemaal tegenwoordig autonome drones. Dus je hebt een autonoom schip, dat zit vol met autonome onderwaterdrones, die gaan onder water. En ja, dat wil ook zeggen dat je autonome onderwaterdrones hebt die perfect tot vlakbij ergens een bepaalde
0: haven
1: kunnen geraken. Ja.
0: Dus staat een 100% veilige haven natuurlijk niet, hè?
1: Uiteindelijk gaat het al over risicobeheersing. Hè. Dus je probeert uiteindelijk het risico zoveel mogelijk te beschermen. Ik denk dat er nog altijd niet bij iedereen de urgency helemaal is. Hè. Er gebeuren echt al wel zaken in de haven.
0: Ja, die hybride oorlogsvoering waarvan sprake, die is bezig. Ja. Gisteren ook in de afspraak nog, professor Lassoen die dat zei. Maar ja, we worden belaagd. Hè.
1: Ja.
0: De haven dus ook.
1: Ja, er zijn continu uitdagingen. Hè. En het is dan wel belangrijk om niet direct te zeggen, het zijn de Russen of niet. Hè. Want ik hoop wat er nu in Nederland gebeurd is, dat zijn de uitspraken. Dat moet allemaal rustig bekeken worden. Ja. Het is soms gevaarlijk om het allemaal op dezelfde 100%. Te steken. Maar er zijn heel veel organisaties, landen, die inderdaad wel baat hebben om ergens een logistieke keten ergens stil te leggen.
0: En het komt eigenlijk, nu ik erover nadenk, het komt allemaal samen in die haven. Hè?
1: Ja, alles.
0: Werkgelegenheid, maar ook voedselvoorziening, grondstoffen komen allemaal in kunstmest. Wat is het allemaal? Ja. Een heel land draait eigenlijk op die haven. Dus als je daar inderdaad...
1: Ja, het was gisteren heel grappig. We hebben gisteren nog een trip op de boot in de haven gedaan, gisteravond. En ineens roken wij enorm hard landbouw. De kunstmest inderdaad.
0: Ah, ja,
1: het was wel heel grappig om die geur enorm hard in de haven te
0: rieken. Ja, dat begrijp ik. We hebben over autonomie gesproken. We hebben over elektrificatie gesproken. Over defensie gesproken. Missen we nog iets in de haven van de toekomst?
1: Ik denk dat dat wil ik misschien nog wel benadrukken. Ik denk dat de haven ook enorm hard een implementatiezone voor innovatie is. Dus je kan in de haven, dat ook wel dankzij wat het havenbedrijf zelf gedaan heeft de voorbije jaren. Het is echt een experimenteertuin. Het is gemakkelijk om een autonoom device te bouwen, dat in een labo te laten werken, daar een demo mee op te zetten. Maar dan moet je die ergens operationeel in een test kunnen gaan gebruiken. En daar is hier eigenlijk iets waar we de haven meer en meer voor aan het gebruiken zijn, om samen met die havenautoriteiten echte demonstraties en tests te kunnen gaan.
0: Nochtans, het heeft nog een ouderwets imago, hè, van de dokwerker. Snap je? Dat rijmt niet 100% met wat jullie aan het doen zijn. Want de innovatie, als je het ziet en als je het hoort, is spectaculair. Maar weinig mensen beseffen dat, denk ik.
1: Ja, maar ook daar, je hebt dat zelf gezegd, de uitnodiging om gewoon eens, inderdaad, nu dat het nog zeker kan, om gewoon eens met de auto door de haven, of met de fiets ook, met de fiets. Het is ook leuk dat je door de haven en dat je continu nog groene forten tegenkomt.
0: Zeker, het fort van Lillo bijvoorbeeld. Ja. Maar af en toe komt er ook een geurtje bij, als je door de haven fietst.
1: Ja, zeker.
0: Overlaat bij de douane, aan de overkant zat daar een afvalverwerking. Hallo. Ja. Zullen we eruit gaan met het liedje van de Schelde, de lichtjes? Wat denk je?
1: Dat moet, hè.
0: Maarten, ik ga je danken voor jouw tijd. En bedankt om ons uit te nodigen hier op de beurs rond de Port of the Future. De haven van de toekomst. Dit was Weet ik Veel. We gaan eruit met Bobby Aanschoen.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we

waar ik ben en ik blijf, voordat ik terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart...

0: ijzelt staat.
1: Is er een mooi liedje om af te ronden als je live zit in de Antwerpse haven? Dit was Weet ik veel over de haven van de toekomst. Maarten Wijn, dankjewel. Gewoon hoogleraar en vice-rector onderzoek en impact aan de Universiteit Antwerpen. En nu laat ik u in de zeer vakkundige handen van Sophie Lemeyre. Maak er nog een mooie dag van. Weet ik veel is er morgen weer. Heel graag. Tot dan.
2: Geniet dit najaar van onvergetelijke concerten in AB. Van onder meer Giro Bel Canto, Fatoumata Diawara en Elmer. Ontdek ook de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
3: Vanavond op VRT1.
4: Zijn wij simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
3: Op VRT1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen. In Crystal. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Drugsdelta kijken. Veel kijkplezier straks.
5: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
6: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: VDK Bank.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: De zotste vraag van vandaag.
10: Meneer, een vraagje?
11: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
10: Ah, sportief.
11: Ah, zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
10: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportsop.
11: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
10: Dan laten we snel gaan. Allee,
11: ja.
10: Lopen.
11: Ja, dag, dag.
12: Sportsop.
13: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
14: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
15: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
18: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
17: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
19: Recupel.
20: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
21: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
2: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Europese Commissie komt met een groot plan zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn op hittegolven. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De bedoeling is dat er onder meer een beter waarschuwingssysteem komt en dat er meer geïnvesteerd wordt in koeling. Maar de commissie wil ook 100 risicogebieden aanduiden die het zwaarst te lijden hebben onder de hitte, zei von der Leyen.
24: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed. Honourable members, there can be no repeat of this summer.
0: De commissievoorzitter benadrukte ook dat de Europese Unie intussen moet vasthouden aan haar klimaatambities en dat er dringend en sneller moet afgestapt worden van olie en gas. Door het tekort aan huisartsen in Vlaanderen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica. Die posten zijn nodig omdat huisartsen naar eigen zeggen vaak overbevraagd zijn en te veel administratie moeten doen. Maaike van Overloop van Domus Medica legt uit wie die posten dan bemant.
1: Dat is een tijdelijke oplossing. Noodposten geven de artsen die lokaal zijn ademruimte om mensen die een huisarts zoeken naar te verwijzen, zodat die daar terecht kunnen. Vaak zijn dat gepensioneerde artsen die in zo'n noodposten staan of artsen die om een of andere reden wachten op een job. Vaak is dat een opleiding tropisch instituut en naar het buitenland willen. Maar dat zijn heel vaak de mensen die enkele uren per week die noodposten bemannen.
0: Alain IJzermans, dat is de burgemeester van Houthalen-Helchteren in de provincie Limburg, is ontsnapt aan een rijverbod en een boete voor een zware verkeersovertreding. De man reed vorig jaar 91 km per uur op een plaats waar hij maar 50 mocht rijden. De politierechtbank veroordeelde hem, maar dat werd in beroep ongedaan gemaakt omdat IJzermans ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar. Volgens Stefan van Hekken van de partij Groen is het parket in de fout gegaan.
4: Ze vergeten dan te vragen om die parlementaire onschendbaarheid op te heffen. En dat vind ik eigenlijk wel raar. Dus ik zou toch ook wel de boodschap willen geven aan het parket om toch ook eens goed naar de grondwet te kijken. We hebben een commissie voor de vervolging en dat zijn alle vragen die binnenkomen in het parlement, waarbij gevraagd wordt om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van een collega, worden daar behandeld. Daar wordt een soort advies gemaakt en dan gaat het altijd naar de plenaire vergadering, waardoor de 150 Kamerleden zich altijd moeten uitspreken over de al dan niet opheffen van de onschendbaarheid.
0: Alles samen beging IJzermans de afgelopen 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor te hoge snelheid. In Antwerpen begint rond deze tijd het proces van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben tijdens behandelingen. 2 jaar geleden diende een vrouw een klacht in tegen hem. In het onderzoek vond de politie beelden van de arts die seksuele handelingen uitvoerde terwijl patiënten in de tandarts toelagen. Advocaat Walter Dama verdedigt een 20-tal slachtoffers.
6: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdenkt dat uw tandarts zich aan het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar en ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
0: Bij een Russische droneaanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden, volgens de plaatselijke overheid. Rusland zelf zegt dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur in de regio Poltava en ook op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was er een explosie te horen. Daar zouden opslagplaatsen zijn geraakt. Wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag een buitje mogelijk in het westen. We halen morgen nog 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Er staat 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. In Brugge is de Gentpoortbrug afgesloten.
25: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
26: Radio 1.

0: Bruno Mars, On My Soul. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is vandaag, 16 september, en dat is een bijzondere dag in het leven van Lenny Basleer, 33 jaar, uit Erpenmeren. Want vandaag vertrekt Lenny op de wandeling van zijn leven. Een wandeltocht van Erpenmeren tot in Shanghai. Een ommetje van zo'n 15.000 kilometer is dat. Te voet en in zijn uppie. Een mens vraagt zich af, waarom eigenlijk? Gelukkig kunnen we dat te weten komen, want Lenny is vertrokken ergens tussen 9 uur en 10 uur deze ochtend. Dat was het plan. En dus hebben we onze reporter Anke van Meer op hem afgestuurd. En normaal gezien kan ik nu contact leggen met Anke en Lenny. Goedemorgen, Anke.
2: Goedemorgen, Sophie. Klopt, inderdaad. Goed. Ik sta hier, want we zijn al vertrokken. Naast een man met een grote trekkersrugzak, wandelschoenen, sportkleren. En die man heet Lenny en is net vertrokken. Dag Lenny.
3: Goedemorgen, Anke.
2: Hoe voel je je nu dat we vertrokken zijn?
3: Ik voel me zeer goed eigenlijk. De eerste kilometer is afgewerkt. En de benen zijn nog goed, mijn hoofd zit nog goed. Dus we zijn goed vertrokken.
2: Gelukkig jij op 1 kilometer, want het is 1 kilometer van de 15.000. Want zoveel ga je er doen, hè?
3: Zoveel ga ik er inderdaad doen. Dus de weg is nog lang, maar we zijn toch al vertrokken. Joepie.
2: Yes. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om van Erpenmeren, waar we nu nog zijn, helemaal naar Shanghai te stappen?
3: Wel, dus eigenlijk, Shanghai is het de meest oostelijke stad van de wereld in feite. Dus dat is het eerste punt. En eigenlijk alle stamlanden daarvoor heb ik eigenlijk, daar ken ik niets over, is heel onbekend voor mij. Dus dat is een van de redenen waarom dat ik eigenlijk richting Shanghai wil gaan. En dan symbolisch gezien is het altijd goed om vanuit mijn huis te vertrekken, deur te doen en eigenlijk een nieuw hoofdstuk te beginnen.
2: Ja, maar je zou... er komt hier een trein langs, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar je zou, als je daardoor gefascineerd bent door die landen, kan je ook de fiets nemen, of de trein, of de auto, of het vliegtuig. Maar jij kiest om te voeten gaan. Waarom?
3: Omdat ik vind bij het wandelen, als je dat een beetje vergelijkt naast fietsen en auto, dat je enorm vertraagt door te wandelen in feite. En ik denk net door te vertragen dat je veel meer contact kunt maken met jezelf, met de natuur en met de mensen rondom je. Dat je echt wel intense contacten kunt maken met de mensen.
2: Ja, wat wil je eigenlijk bereiken in die 15.000 kilometer?
3: Een mooiere wereld.
2: Dus, ja? Wow, dat is een groot doel.
3: Dat is een groot doel, maar ik denk het. Een mooiere wereld begint met de kleinste dingen. Door gewoon contact te maken, door te praten met mensen, gaan we de wereld mooier maken, sterker maken. Mm-hmm. Ja.
2: En hoe zou je dat concreet doen dan?
3: Door gewoon mensen aan te spreken, aanbellen en vragen aan de mensen. En hoe is het? Als ik zelf een beetje in nood ben, vragen of ik eventueel een cola krijg of iets. Of als ze een slaapplek voor mij weten. Of zoiets. Ja.
2: Ja, echt wel belangrijk om veel mensen te kunnen ontmoeten op die wandeling.
3: Zeer belangrijk. Ik denk het allerbelangrijkste van heel de tocht is denk ik de ontmoeting met... met de mensen eigenlijk. Met verschillende culturen. Leren ook over die culturen. Ook de mensen van hier. Wat ik woon eigenlijk. Of West-Europa ook aantonen. Dat er heel wat andere culturen zijn in de samenleving. En dat je die dan eigenlijk een beetje met elkaar probeert te verbinden. Hè. Mm-hmm. Ja.
2: Kunnen mensen jou toch eigenlijk volgen? Ga je die ergens tracken, delen?
3: Ik ga mijn tocht delen op social media, op Instagram. Ultrawalker Lenny. En dan op Facebook via Lenny Basleer. Ik ga bewust ook geen Strava gebruiken. Omdat dat toch wel wat druk oplegt. En het gaat hem eigenlijk niet over de prestatie. Maar de tocht op zich eigenlijk. Ja.
2: Over het onderweg zijn.
3: Over het onderweg zijn,
2: Ik zei net van, je hebt een grote rugzak. Maar als ik eigenlijk eerlijk ben, je gaat ongeveer 1,5 jaar à 2 jaar onderweg zijn. Ik vind die rugzak dan heel klein. Om zo lang onderweg te zijn. Wat zit daar allemaal in?
3: Eigenlijk de basis. De basis om te kunnen overleven en te leven. Dus ik heb mijn tent natuurlijk, mijn slaapzak, mijn slaapmat, mijn hoofdkussen. 3 onderbroeken, 3 paar kousen.
2: 3 onderbroeken?
3: 3 maar. En als ze kapot zijn of ik kan ze niet uitwassen, dan koop ik er nieuwe. Voilà.
2: Okay, wauw. Nu, deze tocht is de langste tocht die je al afgelegd zal hebben. Maar het is niet de eerste tocht. Wat heb je nog allemaal op je palmarès staan?
3: Zeker niet de eerste tocht. Ik denk voor mij het mooiste, ook naar ontmoeting terug, was vorig jaar. Dat was de tocht van Moldavië, van Chisinau naar Fisterra, net voorbij Compostela. Dus dat was een tocht van iets meer dan 5000 kilometer. En dan mijn tweede belangrijke...
2: 5000, hoe lang ben je dan onderweg geweest?
3: Bijna 5 maanden, denk ik, ben ik onderweg geweest, ja. Dat is toch wel even. En dan eigenlijk qua natuur en echt mezelf tegenkomen, vond ik de Pacific Crest Trail van Mexico naar Canada... Ja, het tweede mooiste avontuur eigenlijk. Zeker en vast.
2: Ja. Nu, daarnet voor we vertrokken, zijn er superveel mensen naar jou thuis gekomen om afscheid te nemen, want je bent lang weg. Hoe was het afscheid?
3: Ik vond het een zeer boeiend afscheid. En er waren mensen aanwezig die ik al lang niet meer gezien had. Dus dat doet mij wel deugd dat die mensen daar waren. Ik weet ook van sommige mensen dat ik die misschien niet meer ga zien. Dus dat doet mij ook wel... mensen die ziek zijn bijvoorbeeld. Dus dat kan de laatste moment dat ik die mensen ga zien. Dus dat pakt mij ook wel.
2: Dat is super heftig toch?
3: Ja, dat is super heftig. Ja, toch wel. Dus ik sta daar ook wel bij stil. Ik kies hiervoor om dit project te doen. Maar ik weet ook dat ik daardoor bepaalde mensen ga verliezen. Mm-hmm. Ja.
2: Hoe doe je dat dan, afscheid nemen?
3: Ja, zoveel mogelijk emotie leggen zeker in het verhaal. En ja, ik moet de knop omdraaien. Vanaf dat ik afscheid heb genomen, knop omdraaien en vertrekken. Want anders zit dat te veel in je hoofd. Mm-hmm. En zal er misschien ook heimwee worden gecreëerd. Hè.
2: Ja, je bent al een keer 5 maanden weg geweest. Hoe zat het toen met de heimwee?
3: Op zich viel dat goed mee, omdat ik had altijd de mogelijkheid om wel te bellen met mijn familie en met mijn vrienden. Dus dat maakt het wel goed eigenlijk. Maar ik denk nu op zo'n extreme tocht, zeker verder naar Kazachstan toe, de steppen, denk ik dat ik het mentaal heimwee gerelateerd zeer moeilijk zal hebben. Toch wel.
2: Iets wat je nog niet ervaren hebt eigenlijk.
3: Nee, is totaal iets nieuw. Dus ik weet ook niet hoe mijn lichaam en mijn hoofd op die situatie eigenlijk zal reageren. Mm-hmm. Ja.
2: En je lichaam, hoe verwacht je dat het gaat doen? Blaren, knieproblemen, weet ik veel wat nog allemaal. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ik denk, door het feit dat ik al veel tochten heb gedaan, denk ik dat mijn lichaam goed zal reageren. Omdat ik weet ook dat mijn lichaam in elkaar zit. Blaren op zich heb ik niet meer. Het enige probleem wat ik soms nog heb, is de onderrug. Dus dat kan echt wel tot problemen leiden. Dus daar heb ik enorm goed moeten opletten dat ik een goede slaaphouding heb, dat ik een goede staphouding heb, dat ik mijn stokken goed gebruik, zodoende dat ik geen lage rugpijn krijg. Ja.
2: De stokken zitten ook veilig in je tas opgeborgen. Mooie oranje stokken.
3: Dat zijn mooie. Als je ze een keer wilt gebruiken, Anke, doe maar.
2: Ja, voor die 1,5 kilometer die we nu al hebben afgelegd. Ik kan het gebruiken.
3: Je moogt. Ja, doe maar.
2: Zeg, ik zie daar in de verte trouwens een kerktoren. Dat is jouw eerste stop, heb ik begrepen.
3: Dat is mijn eerste stop, de kerk van Erpen. En daar ga ik een kaarsje doen branden voor 3 mensen die het niet zo makkelijk hebben in de samenleving. Dus ik heb er nu 2 in mijn hoofd. Mijn mede-compagnons die meewandelen mogen nog een 3e zoeken waarvoor ik een kaarsje mag doen branden. Dus dat is traditie eigenlijk bij vertrek. De eerste kerk, kaarsje doen branden. En dan ook op een goede tocht en ook vooral een kaarsje voor de anderen.
2: Yes. Voilà, veel succes nog op uw tocht. Merci dat ik bij de eerste 2 kilometer ongeveer mocht zijn. En hopelijk doen de kaarsjes hun werk. Voilà, Sophie.
0: Ja.
2: We zijn aangekomen bij de eerste stop. Zo snel gaat dat eigenlijk.
0: Zo snel gaat dat. En zo snel gaat dat vooruit. Hopelijk voor hem wat een onderneming, zeg. 15.000 kilometer afhankelijk zijn van de natuurelementen. En de mensen die dan toevallig je pad kruisen om je onderdak en eten te geven. Dankjewel. Anke, wens hem van ons heel erg veel succes. Goeie moed en droge sokken toe. En wie vandaag toevallig ergens de route Erpenmeren Shanghai passeert, kijk zeker uit voor een 30er met een baardje en een rugzak. Het zou wel eens Lenny kunnen zijn en elke aanmoediging zal zeker welkom zijn.
1: Radio 1.

De La Soul met The Package. Het is toch fenomenaal, die onderneming. Wie doet dat nu? Naar Shanghai wandelen. Er zijn heel wat vragen bij hoe hij dat financieel regelt of geregeld krijgt. Maar ja, hij is dus helemaal afhankelijk van wat mensen hem onderweg aanbieden aan slaapplaats en aan eten. Dus in principe...

0: Maar ik veronderstel dat je meer geïnteresseerd bent in het lange antwoord.
1: Ja, wel, graag.
0: Het zal je niet verwonderen, dat is genuanceerd, zoals alles in het leven.
1: Leuk.
0: Maar ik dacht, ja, als het over records gaat, dan is het Guinness Book of World Records misschien wel een goede bron. Maar ja, daar worden in de rubriek wandelen verschillende namen genoemd. Je hebt bijvoorbeeld Stanley Rychlitsky. Dat is een man die 10 jaar geleden overleden is op zijn 95ste en die van beroep 40 jaar lang pijplijninspecteur was. En zo'n pijplijn, ja, dat leggen ze natuurlijk niet aan voor een paar meter, hè. Die zijn lang, per definitie. En als die gecontroleerd moeten worden, ja, dan ben je dus ook al snel een paar kilometer aan het stappen. En Stanley Rychlitsky, die heeft naar verluid in zijn 40-jarige carrière 220.000 kilometer afgestapt. Gemiddeld 20 kilometer per dag. Is dat een wandeling? Ja, niet echt, hè? Maar ik denk wel dat je veilig kan zeggen dat niemand in zijn leven meer gewandeld heeft, meer afstand te voet heeft afgelegd dan Stanley Rychlitsky. Proficiat.
1: Ja.
0: Andere naam die je in het Guinness Book of World Records terugvindt, Arthur Blessed. Arthur Blessed, 64.000 kilometer heeft hij gestapt. Ook niet slecht.
1: Nee, zeker
0: langs
1: niet.
0: 321 landen en in alle continenten van 1969, toen is hij eraan begonnen, tot aan zijn dood vorig jaar. En dan nog met een houten kruis op zijn rug. En dat vertelt het al wel een beetje allemaal. Dat was dus meer een soort levenslange pelgrimstocht om zieltjes te gaan winnen. Mm-hmm. En geen aaneensluitende wandeltocht. Zo zijn er trouwens nog, hè, die duizenden kilometers gestapt hebben om overal ter wereld het geloof te gaan verspreiden. Maar komen zij dan in aanmerking voor de titel Langste Wandeling?
1: Ja.
0: Ook niet echt, hè?
1: Nee.
0: Lijkt me een kleine shout-out zou ik trouwens ook nog willen geven aan Plenty Wingo.
1: Voor het hebben van de coolste naam.
0: Ook. Maar voor nog een veel bijzonderder reden. Plenty Wingo stapte.
1: Klinkt echt als de naam van een pinguïn, hè?
0: Zwaar. Ik weet niet of hij zo stapte. Maar goed.
1: Oh, daar is Plenty Wingo. Wat heeft hij nou weer mee? Ja, sorry.
0: Nee. Goed hoor. Maar Plenty Wingo, die stapte dus begin jaren 30 al 12.875 kilometer in één stuk van Santa Monica in de Verenigde Staten naar Istanbul. En dan hoor ik je denken, ja, dat is toch minder ver dan wat onze Lenny Basleer van plan is. Dat is allemaal waar. Maar Plenty Wingo, de pinguïn, die deed dat met een bril met spiegelglas aan de binnenkant op zijn neus. Huh? Waarom? Om de simpele reden dat hij achteruit stapte.
1: Wow.
0: En dat hij niet met zijn rug tegen een boom of tegen een aanstormende auto aan wou lopen.
1: Heel die tocht.
0: 12.875 kilometer achteruit gestapt van Santa Monica naar Istanbul. Dat is blijkbaar heel gezond, Sophie, want de man is 98 jaar geworden.
1: Raar. En het een is onvermijdelijk verbonden met het andere.
0: Ja, uiteraard. Ja. Maar rare Charles, ik denk dat dat wel al duidelijk is. Rare Charles in een tijd trouwens vol rare, recordjagende Charles. Ik las ergens in mijn research ook iets over een wereldrecordpoging pindanoot vooruit duwen met de neus. Helemaal Pikes Peak op. Dat is een berg van 4.300 meter hoog in de Rocky Mountains. En dat is een record, je gelooft het niet, dat trouwens nog maar 4 jaar geleden scherper is gezet door ene Bob Salem.
2: And in the US state of Colorado has broken an unusual record pushing a peanut up a mountain with his nose. Bob Salem took a week to cover the 20-kilometer trek, giving a new meaning to the term nutty behavior.
0: A nutty behavior.
1: Wauw. Ja, maar wie doet dat en waarom?
0: En het ziet er dan nog eens zo belachelijk uit, want er was dan zo een soort lepel met duct tape aan zijn neus vastgeplakt, waarmee je die noot telkens weer een klein schepje verder moest duwen. 20 kilometer aan een stuk, bergop dan nog.
1: Ja.
0: Maar zwart, we gingen het over wandelextremisten hebben. Mm-hmm. En dus moeten we het over George Meegan hebben. George Meegan staat ook in het Guinness Book of World Records in de categorie wandelen. En kijk, als

0: Lenny Basleer in de buurt van George Meagan wil komen als recordhouder van de langste wandeling. Dat is waarschijnlijk niet zijn bedoeling, maar goed, als hij dat zou willen, dan vrees ik dat hij van Shanghai te voet naar Erpenmeren zal moeten terugkeren ook.
1: Wauw.
0: En dan evenaart hij het record van Meagan ongeveer, want George Meagans record staat op 30.608 kilometer op 2.426 dagen, dat is iets meer dan 6 jaar, tussen 1977 en 1983 heeft hij dat gedaan, aan 1 stuk door dus. Dat is al ongeveer wat we zoeken, hè, als we zoeken naar de langste wandeling. Meagan was een Brit, hij is 2 jaar geleden op zijn 71ste overleden aan Alzheimer.
1: Dus vooruit wandelen minder gezond dan achteruit wandelen.
0: Dat is een zeer wetenschappelijk verantwoorde conclusie die je daaruit kan trekken. Maar hij was 23 toen hij aan zijn tocht begonnen is in 1977. Hij begon op Vuurland, een archipel in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika. En zijn doel was Prudhoe Bay, dat is het meest noordelijke punt van Alaska. Een goede 30.000 kilometer noordelijker dus. Waarom? Omdat het kon. Meer was het eigenlijk niet. Hij had op die leeftijd al zowat de hele wereld gezien, want hij werkte al van zijn 16e op een schip op de lange omvaart. En tijdens een van die vaarten had hij een wereldkaart zien liggen en dat zette hem aan het denken.
2: I was a seaman and I voyaged the oceans on ships and I began to get a sense that the planet we live on is extremely small. A ship can reach from London down to the bottom of South Africa in a few weeks. So the world is rather small and I felt it conceivable that somebody could in fact cross the planet on foot.
0: Ja, de wereld is klein. Als je het zo bekijkt, zegt Meagan hier, schepen zijn rond op een paar weken. Ja, waarom dan niet te voet, moet hij gewoon gedacht hebben. En hij deed dus wat ik gisteren gedaan heb. Hij sloeg er het Guinness Book of World Records op na en hij botste op de naam David Kwan. Dat is een Thai die in 1957 en 1958 van Singapore naar Londen was gestapt. Een kleine 30.000 kilometer ook. Waarom hij dat deed? Ja, ook maar gewoon omdat het kan, denk ik. En Meagan dacht, weet je wat, ik kan dat beter. Ik verbreek dat record. Eerste stap, aan zijn lief vragen of ze misschien mee wil. En dat lief, dat was een Japanse, Yoshiko Matsumoto. Hij had die leren kennen in Japan toen hij daar een jaar ervoor met zijn schip aangemeerd lag. En zij was toen op dat moment doodongelukkig in zowel haar werk als in de liefde. En natuurlijk zag zij nu haar kans schoon om te ontsnappen aan de dagelijkse sleuren. Alleen had ze niet zo goed door wat George Meagans plannen nu eigenlijk precies waren. Want toen ze elkaar weken na die brief ontmoetten op Vuurland om aan het grote avontuur te beginnen, dacht ze dat ze de hele oversteek met de bus en al liftend zouden doen.
1: En ze stond daar op haar teen, slecht.
0: En ze stond daar, niet voorbereid. Ze is dan toch wel gewoon haar oorspronkelijke plan blijven doorgaan. Ze is toch beginnen liften en bussen beginnen nemen. En dan wachtte ze in een tentje haar lief George op, die het hele stuk wel had gewandeld. En dan moet het wel heel plezant geworden zijn in dat tentje. Want in augustus 1977 was Yoshiko plots zwanger. En dan beslissen ze om haar naar Japan te laten gaan, per vliegtuig, voor alle duidelijkheid, om dat kind daar geboren te laten worden. En Meagan, hij blijft ondertussen verder stappen. Argentinië door, Bolivia, Peru, de gevaarlijke Darién-kloof van Ecuador over, waar hij dan wordt overvallen en beschoten en meermaals moet hardlopen in plaats van wandelen.
1: En hij laat gewoon zijn baby geboren worden.
0: Hij laat zijn baby geboren worden, want het plan moet uitgevoerd worden. De wandeling moet afgewerkt worden. En het is pas in juli 1979, bijna 2 jaar later, in Panama, Meagan wou net het kanaal oversteken, dat hij zijn vrouw Yoshiko terugziet en dat hij dus ook voor het eerst zijn dochter ziet.
1: Die ondertussen afgestudeerd is.
0: Zo ongeveer. En die dochter, die heet Ayumi. En wie een klein beetje Japans spreekt, die is zich nu een kriek aan het lachen. Want Ayumi is Japans voor wandeling.
1: Dat is niet waar.
0: Dat is echt waar.
1: Die heeft zijn dochter Wandeling genoemd.
0: Of zij heeft haar dochter Wandeling genoemd. En meer nog, Wandelingetje Megan, die gaat mee op tocht.
1: Ah ja.
0: Ja, met zo'n naam.
1: Nomen est open.
0: Hoe kan het ook anders? En zelfs met klein Ayumiken erbij, wordt het heel gezellig in het tentje. Want in augustus stapt Yoshiko opnieuw het vliegtuig naar Tokio op. Opnieuw, in blijde verwachting.
1: Allee,
0: deze keer van een jongetje dat George dan pas in augustus 1980 voor het eerst ziet, als hij de Rio Grande tussen Mexico en de Verenigde Staten is overgestoken. Dat kindje is dan al 6 maanden oud. En nu wil jij natuurlijk weten hoe dat
1: die
0: kind heet.
1: Ja. Ja.
0: Susumu.
1: Oké, okay. Ik weet niet wat dat betekent.
0: Japans voor blijven gaan.
1: Oh nee, echt?
0: Wandeling. En blijven gaan.
1: Blijven gaan, Megan.
0: Ja, en blijven gaan is exact wat George gedaan heeft. Het heeft hem 13 paar schoenen gekost in totaal. En had hij een stappenteller gehad, dan zou hij op ongeveer 41 miljoen stappen zijn uitgekomen. Er bestaan dus echt mensen die dergelijke dingen berekenen. Maar hij is er dus geraakt op zijn bestemming in het noorden van Alaska. En meer nog, in 2000 heeft hij er nog eens 500 kilometer aan toegevoegd naar Point Barrow, het meest noordelijke punt van Noord-Amerika. Dat moest blijkbaar nog afgevinkt worden in zijn hoofd. Ook weer omdat het kon.
1: Mm-hmm.
0: Maar die kilometers, en dat hoorden we daarnet bij Lenny ook al, die kilometers, dat is niet het belangrijkste, zei hij dan achteraf in interviews.
2: People think of my long distance as miles. It's not miles.
3: Not miles.
2: It's people and people. It's time. And just think, when you look at the map of the world and you look at all those communities and villages, I know somebody in every single community and village from the top of the world to the bottom of the world.
0: Ja, het gaat om mensen, zegt hij. Het gaat om tijd, niet om kilometers. Ik heb vrienden in elk dorp, van helemaal beneden tot helemaal boven. Wie kan dat zeggen? Wat ik trouwens nu allemaal verteld heb, dat is maar een korte samenvatting van The Longest Walk, an Odyssey of the Human Spirit. Een boek dat George Megan over zijn gigantische avontuur geschreven heeft. En tot slot, hè, wandelingetje. En blijven gaan.
1: Ja, de kindjes.
0: De kindjes. Zij zijn op respectievelijk 14 en 12 ook beginnen stappen. Van Bombay naar Madras in India. 1300 kilometer, 5 maanden wandelen. Peanuts natuurlijk. Maar een mens moet ergens beginnen.
1: Dat is waar, een mens moet ergens beginnen. Maar dus wandelen kon hij, maar kinderen opvoeden, dat was te moeilijk. Hè?
0: Of dat ze zo een deftige naam geven in elk geval.
1: Zo onthoud ik het toch graag. Dank je wel, Bart Bogaert.
0: Alsjeblieft.

0: Younger Days van Fatal Flowers en daarvoor Oase met 9 to 5. Excuseer. Is er zat een kikkertje in mijn keel? Er staat 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Ja.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Jolemer samen met Floeze, Precious Time.
1: De wereld van Sophie.
0: Over extreme wandelaars hebben we het. Want Lenny Baslier uit Erpenmeren is deze ochtend vroeg vertrokken op een wandeling van Erpenmeren tot in Shanghai. 15.000 kilometer gaat hij afpletsen. En het is niet de langste wandeling die hij daarmee onderneemt. Maar wat hij wel gemeen heeft met andere extreme wandelaars, zoals we er net enkele hoorden opsommen, is dat ze er ook vaak spiritueel iets uit blijken te halen. Het is niet alleen een fysieke inspanning. Die George Meegan bijvoorbeeld noemde het ook een odyssey of the human spirit. En dat zie je wel vaker. Dat mensen op een tocht ook een inzicht vinden, een loutering of plots een geniale ingeving krijgen. Hoeveel filosofen hebben hun grootste overpeinzingen niet al wandelend opgedaan? Dus waarom gaan die twee vaak samen? Dat is een vraag voor Erik Scherder. Een zeer goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat maakt volgens u dat we wandelen als zo'n lichamelijke en geestelijke weldaad ervaren?
2: Ja, en dat andere is natuurlijk iets wat, ja, zeg maar, evolutionair is natuurlijk iets wat wij heel makkelijk doen. Dus het ligt in ons wezen dat we kunnen bewegen en dan kunnen lopen. Dat maakt ons de mens, zeg maar. Dus in die zin is het echt inherent aan ons. En dat kun je ook echt wel terugzien in de effecten die dat wandelen heeft. Kijk, dat wandelen zet natuurlijk je hartactie een beetje aan. Je hoeft niet heel sterk te zweten, maar toch je hartactie gaat omhoog. De doorbloeding neemt toe, de doorbloeding ook van je hersenen neemt toe. En dat zijn netwerken die dan actief worden, die jou ook weer controle geven op je emoties. Dat moet ik een beetje toelichten. Dus we hebben netwerken in onze hersenen die, als ze actief worden, dat ze juist remmend werken, controlerend werken op dingen als emoties zoals angst of een depressie of somberheid. Dus als je die netwerken activeert, geeft het ons meer controle over die negatieve emoties. Dus stel, u voelt zich een beetje somber of een beetje angstig of geïrriteerd en u gaat wandelen, een goede kans dat u daarna merkt dat het u goed gedaan heeft.
0: Ja.
2: En dus dat is een van de mechanismen die achter dat gunstige effect van wandelen zit op je stemming.
0: Amai, wauw. Dat is eigenlijk wel een prachtige remedie tegen een plotse sombere stemming. Even naar buiten gaan en gaan stappen dan.
2: Ja, zeker. En dat moet je dan natuurlijk wel een zekere tijd doen. Hè. Dat is niet met 3 minuten gedaan. Maar zo vanaf een kwartier, 20 minuten begint dat effect echt al op te treden. Laat staan als je natuurlijk zo lang loopt als deze man van plan is.
0: Amai.
2: En dus dat is echt schitterend mooi dat hij het zo lang gaat volhouden. En er zijn natuurlijk ook andere, want u noemde al de grote denkers in de wereld die tot grote creatieve ideeën kwamen tijdens het lopen. Kijk, dat wandelen heeft natuurlijk ook in zich dat het, nou ja, dat er rust komt. Als je gewoon loopt en je wandelt, dan ben je op jezelf. En dan komt er een netwerk naar boven in je brein. Dat heet het default mode netwerk. Default, het Engelse woord default. En dat betekent eigenlijk een netwerk wat normaal niet werkt. Als u denkt en nadenkt en aan het werk bent, zoals nu, is uw default in rust. Als u straks gaat wandelen en u heeft geen collega's om u heen en gaat lekker lopen, dan komt dat default netwerk, wordt actief. En dat is juist het netwerk dat weer leidt tot nieuwe ideeën, het oplossen van problemen. Opeens denk je, oh ja, nou weet ik het, nu moet ik dat doen of dit doen. Creativiteit, dus nou ja. Dus ja, in rust kom je dus juist op de hele goede ideeën.
0: Ja, ja. Dan moet je best ook, neem ik aan, gaan wandelen ergens in de natuur, eerder dan in de drukte van de stad.
2: Ja, eigenlijk wel. Dus natuurlijk kan het zijn als u in de stad loopt en het is allemaal veilig en uw lange trottoir is mooi. Maar als je steeds moet oversteken en op moet letten, en dan is het natuurlijk meer cognitieve inspanning. Dan dat je in de rust bent. Dus je moet wel even kijken waar je dan loopt om dat default netwerk, om dat te activeren.
0: Ja, en ik spreek wat tegen mijn winkel, ook best geen podcasts luisteren of zo.
2: Nee, of het moet wel een hele saaie podcast zijn.
0: Ja.
2: Dus, maar dat neem ik niet aan. Dus wel, u kunt wel muziek opzetten, maar dan ook weer muziek die u goed kent. Dat u niet wordt afgeleid door die muziek. Dan kan muziek u juist helpen om in die mindset te komen van dat default netwerk. Maar dan moet het inderdaad muziek zijn dat u daar heel bekend mee bent. Dan kan dat wel.
0: Ja. Ik heb ook vaak tijdens een wandeling het gevoel dat ik zeer rustig gefocust kan nadenken. Doet het ook goede dingen voor de concentratie?
2: Ja, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. De andere kant van het verhaal is dat uw brein heeft veel filters. En die filters die zorgen ervoor dat u wat irrelevant is, niet belangrijk, dat u dat allemaal wegfiltert. En waardoor u zich beter kunt concentreren. Zo werken die filters.
0: Mm-hmm.
2: En die filters kennen heel veel gebieden. Eén daarvan is bijvoorbeeld het cerebellum, de kleine hersenen. En die zijn heel erg betrokken bij motoriek. Dus zo gauw u gaat bewegen, gaan de kleine hersenen actief worden. Maar die hebben ook een filterfunctie. Dus die, ja, op dat punt sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Want u filtert, u krijgt meer aandacht. En dat komt doordat u aan het bewegen bent gegaan. Kijk, bij ons in Nederland is er een levende discussie over het feit dat de motoriek de basis is van onze cognitie.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat moet je niet loszien van elkaar. Dus op het moment dat u gaat bewegen, investeert u ook in uw cognitieve functies, in uw denkfuncties.
0: Ja.
2: En hier proberen we dat natuurlijk op scholen en alles om die kinderen niet de hele dag te laten zitten. Maar juist te laten bewegen door de dag heen, zodat ze ook beter op school kunnen taal rekenen, dat soort dingen.
0: Ja.
2: En dus het is nog steeds moeilijk om iedereen helder te krijgen dat motoriek de basis is van ons denken, maar ook van ons emotionele gebeuren, zeg maar. Maar
0: ja,
2: die zijn echt overlappende netwerken.
0: Het is best interessant, want dus de filosoof Friedrich Nietzsche die ging toch dagelijks uren wandelen en die had dan daar als een idee, schreef die op. Maar hij vond ook dat denken een lichamelijke activiteit was. Hij zag het echt zo. Denken is fysiek. Maar u bent het daar dan mee eens?
2: Ja, volstrekt mee eens. En ook hele recente studies laten dat steeds weer opnieuw zien. Dat bewegen en denken, dat is één geheel is. En het begrijpt, hè, dat is natuurlijk een missie, omdat bij zijn wereldwijd gaan zitten. En nog meer door alle AI en technologie gaat u nog meer zitten achter uw scherm. En wij. Hè.
0: Uh-huh.
2: Maar dus wat hij daar dus nu doet, de wandelaar naar Shanghai, uh-huh, die gaat natuurlijk het tegendeel nu bewijzen.
0: Ja, ja zeg, 15.000 kilometer. Komt hij dan terug als een hypergelukkige, extreem verlichte geest? Of zijn de effecten niet per se cumulatief?
2: Nou, we moeten het afwachten. Ik ken geen studies die hebben gekeken naar mensen die zo'n grote afstand hebben afgelegd. Ik hoop voor hem dat hij het in ieder geval heel erg naar zijn zin heeft. Je moet wel heel erg veel van wandelen houden. Maar we gaan het zien. Dus een mooie NS1-studie, zoals wij dat noemen.
0: Ja, het is waar. Hij is net vertrokken. We kunnen hem nog nauwgezet in de gaten houden en zien wat de effecten precies op hem zijn. Alleszins, ik onthoud, dat noteer ik, wie op zoek is naar een geniale ingeving, die moet maar eens gaan wandelen, bij voorkeur in de natuur, zonder al te veel afleiding. En minstens een kwartier toch, hè? Dat was het, hè?
2: Ja, zo is het. Zeker, ja, ja.
0: Oké, okay, heel
2: leuk.
0: Erg.
2: Heel goed samengevat, ja.
0: Oké, okay, super, kijk. Job goed gedaan. En u ook, dankjewel voor uw tijd. U moet en uw inzichten, hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen, Erik Scherder.
3: Radio 1.

0: ultrawandelen, maar er is natuurlijk ook ultralopen en ultrazwemmen en nog zoveel meer ultra dat nu druk beleefd wordt. Dus daar gaan we het over hebben in de wereld van Sophie tussen 11 en 12. Eerst is er wat tijd voor het nieuws.
1: De verrekijkers.
2: De wereld in één uur.
3: Honger. Tarieven.
2: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
3: Europa in woelig water.
2: Helder.
3: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
2: Voorbij de waan van de dag.
3: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
2: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
5: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
6: Oh nee!
5: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
6: Oh, Bassie.
5: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
7: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké.
8: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
8: Jij bent een slimme.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
17: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
16: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
17: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
16: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
18: Allega's.
19: Naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
20: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
21: Voor als je mening telt.
22: Zal wel zijn.
21: Voor als de planeet ook telt.
22: Allokus, pro-planeet hier.
21: En voor als elke cent telt.
22: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
21: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
20: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
21: Voor jezelf, je streek en de planeet.
20: Verikabank.
21: Klaar voor nog eens 100 jaar.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
23: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
21: Maak je afspraak op carglass.be.
24: Het Ypermuseum duikt in zijn eigen kleigrond op zoek naar antwoorden over het leven in de middeleeuwen. Wie was de Yperling in de 13e eeuw? Hoe zag hij eruit? Wat at hij? En wat waren zijn hobby's? Je ziet het in de Expo Wonderland en je hoort het ook vanavond bij mij, Jacob Brokke, in Voorproevers. Rond 6:30 op Radio 1 en nu al op VRT Max.
25: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
26: Goedemorgen, het is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Heidi van Rompuy, jij bent daar. Wat betekent dat concreet?
0: Wel, dat betekent dat ze een speciaal nieuw statuut gaan uitwerken voor Canada. Er bestaat al een handelsverdrag, maar von der Leyen wil nog meer en nauwer gaan samenwerken, onder andere op het vlak van defensie, artificiële intelligentie en kritieke grondstoffen. En de Canadese premier Carney die is er trouwens zelf ook bij hier in Straatsburg. En de timing van dit alles is ook niet toevallig, want Canada zit in een handelsoorlog met de VS en is dus druk op zoek naar nieuwe partners zoals de Europese Unie.
3: Ja, wat zat er verder nog in haar speech?
0: Wel, von der Leyen had het ook nog over de groeiende dreiging uit Rusland. En daarom wil ze een soort van eigen Europese Veiligheidsraad opzetten naar het model van de NAVO. En dan ging het natuurlijk verder ook uitgebreid over de hitte van deze zomer. Ook daar wil von der Leyen met een concreet plan komen. En dan was er nog het vooraf druk besproken sociale mediaverbod voor jongeren. Onder de 13 jaar mogen ze niet op sociale media. En pas vanaf 15 jaar kunnen ze een volwaardig account maken.
3: Heidi, dankjewel. Aan de KU Leuven wordt het academiejaar vandaag officieel geopend. Vanochtend trok de traditionele stoet van professoren van de universiteitshal naar de Sint-Pieterskerk. Maar net zoals de afgelopen jaren was er bij die stoet ook weer protest. Enkele tientallen actievoerders vinden dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen moet verbreken door de aanhoudend geweld van Israël tegenover de Palestijnen. Ook professor Karine de Voort, die aan de KU Leuven werkt, wil de banden verbreken.
4: Ik vind dat ze veel te goedkoop ervan afkomen door allerlei voorstellen te steunen waar ze eigenlijk zelf niet in eigen vlees moeten snijden. Maar van zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, maar op dat aspect van de KU Leuven ben ik niet trots.
3: In Antwerpen begint rond deze tijd het proces van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben. Tijdens consultaties werden de vrouwen onderworpen aan zogenaamde keelonderzoeken, waarbij de arts zijn vingers diep in hun keel stak. Tegelijkertijd voerde de man seksuele handelingen uit. De politie ontdekte daar ook beelden van. Advocaat Walter Dame verdedigt een 20-tal slachtoffers.
6: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdekt dat uw tandarts zich aan het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar en ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
3: Stookolie wordt morgen duurder en het komt in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de nieuwe prijs dan bijna 1,60 liter of 60 euro per liter. Een stijging met bijna 6 cent is dat. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de voorbije 50 jaar 11 biljoen ton ijs verloren. Daardoor is de zeespiegel wereldwijd met meer dan 3 centimeter gestegen. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode, zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
14: Het cijfer is wel verrassend omdat het voor de eerste keer op die manier echt gedocumenteerd wordt. Tot nu toe kregen we vaak individuele studies te zien of data van individuele satellieten. En nu is voor de eerste keer een cijfer van 27 satellietmissies samen gecombineerd om tot dit cijfer te komen. En daardoor is het toch wel een heel belangrijke studie.
3: Wisselend bewolkt vandaag met straks ook wat buien, vooral in het oosten, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog op een late bui in het westen na dan. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
25: Acerta. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
25: Met Sophie Lemaire.
18: Ja, Zanne. Goedemorgen. En welkom bij Radio 1.

0: of Pain, een klassieker is het.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Hij is ondertussen een, wat zal het zijn, anderhalf uur onderweg, hè, van de 1000 miljoen uren die nog moeten volgen. Hè. Ik heb het over Lenny Basleer uit Erpenmeren. Hij is vanochtend vertrokken voor een wandeling van Erpenmeren tot in, hou u vast, Shanghai. 15.000 kilometer gaat hij wandelen. Hij is daarmee allicht anderhalf jaar tot twee jaar op de baan. We waren er daarnet bij tijdens zijn eerste kilometers. Anke van Meer heeft hij meegewandeld met hem. Kan je nog herbeluisteren via VRT Max. Toen klonk hij nog zeer enthousiast. Wat natuurlijk wel moet als je aan zo'n immense onderneming begint. Je hoort het al maar vaker dat mensen de meest waanzinnige sportieve uitdagingen aangaan. Na de topsporter is er vandaag de ultrasporter. Mensen die dagen aan een stuk lopen, zwemmen of fietsen, die niet slapen, die duizenden calorieën per dag naar binnen rammen en die pas stoppen als hun lichaam echt totaal niet meer wil. Goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Er zijn er nog meer in ons land die dat soort extreme fysieke uitdagingen aangaan.
2: Ja, misschien is het onze surrealistische aard, maar wij hebben inderdaad een best hoog percentage aan mensen die een uitdaging zien, die vermenigvuldigen met 100 en er dan pas vol voor gaan. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld Mathieu Bonne.
0: Ja, onlangs nog in de kranten.
2: Ja. Die is 32 jaar uit Bredene. En inderdaad, dus twee weken geleden stapte hij de Tyreense Zee in voor de kust van Zuid-Italië met één doel. 161 kilometer zwemmen non-stop. En die non-stop, dat mag je heel letterlijk nemen. Dat is niet slapen, niet uit het water komen, de boot niet aanraken, de bodem niet aanraken, 3 dagen in het water liggen. Zijn eten kreeg hij aangereikt van op de begeleidingsboot, moest hij dan ook tot zich nemen in het water. En dat allemaal zonder een wetsuit.
0: Wauw. Zonder wet? Ah ja, zo met zo'n gel doen ze dat dan.
2: Ja, die was helemaal ingesmeerd met zonnecrème wel, maar voor de rest dus gewoon in een zwembroekje eigenlijk.
0: Dat is ook al vies, hè? Dat al die uren in gel moeten doorbrengen.
2: Nu, hij brak dat wereldrecord non-stop zwemmen in open water 3 jaar geleden al eens. Maar intussen staat het al terug op naam van iemand anders. En hier praat hij vooraf over het waarom van zijn recordpoging.
3: Voornamelijk omdat ik 3 jaar geleden het gevoel had dat er heel veel meer in zat. Toen ik uit het water kwam, was het niet fysiek dat ik echt op was. Het was eigenlijk meer door mijn mond en door het zoutwater dat heel mijn mond aangetast was. En de pijn was niet meer te verdragen. Dus ik zit al 3 jaar zo'n beetje met de vraag van hoe ver kan ik eigenlijk echt raken. Dus dat gaan we nu ondervinden.
2: Waar ligt de grens van mijn kunnen? Helaas heeft hij die grens deze keer niet verder kunnen oprekken, want na meer dan 48 uur en een kleine 100 kilometer is hij gestopt. Er stond te veel wind, er was deining, tegenstroming, waardoor hij zijn tempo en zijn koers niet kon aanhouden. Maar de echte domper was dus ook deze keer zijn mond. Dat zoute water had zijn lippen en zijn slijmvliezen helemaal kapot gemaakt. Die mond, dat was blijkbaar een beetje één grote open wonde geworden.
0: Klinkt verschrikkelijk. Waarom doen mensen zichzelf zoiets aan? Hè?
2: Ja, wel 100 kilometer zwemmen zonder te slapen, dat is voor de rest van de wereld een onmenselijke prestatie. En ja, voor zo iemand is dat dan een mislukking. Hè? Dat is dan zo'n beetje een code die nog zou moeten gekraakt worden, een puzzel die nog moet opgelost worden. Mm-hmm. En dat is dan ook één discipline. Hè. Ik neem er even zijn lijst van prestaties bij. Hoe vaak dat hij al de records heeft opgestapeld, dat is niet normaal. In 2020 was hij de eerste die de hele Belgische kust afzwom. In 2022 deed hij als eerste ooit 8 triathlons in 8 dagen op 8 Canarische eilanden.
0: Wauw.
2: In 2023 fietste hij een wereldrecord bij elkaar. Dat was 3619 kilometer in 7 dagen. In 2024 liep hij een wereldrecord. Dat was dan 1045 kilometer in 6 dagen. En begin dit jaar, voor de afwisseling blijkbaar, gooide hij meer dan 22.000 vrije worpen basketbal in 24 uur. Ook een wereldrecord.
0: Allemaal duursporten en dan ineens basket.
2: Ja, ja, als het maar extreem is, een uitdaging die je dagenlang je lichaam afmat en een record op de loer ligt, ja, dan is Mathieu daar eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, hij is nu in vorm, hij kan best nu al zijn records hoorden, als ja. het ware.
2: Maar als we het hebben over Belgische ultrasporters, dan moeten we het zeker ook hebben over Karel Sabbe.
0: Ja.
2: Ja, zoals steeds bij dit soort van uitzonderlijke sporters begint dat dus niet bij een jeugd aan een topsportacademie of een uitzonderlijk talent dat al zeer vroeg kwam bovendrijven. Nee, dat begint heel gewoon. Karel Sabbe, dat is een tandarts uit Gent die in zijn vrije tijd de zwaarste trails ter wereld loopt.
0: Mm-hmm.
2: Dus trailrunning doet hij. Dat is lopen, maar dwars door de natuur op onverharde paden. En vaak zelfs helemaal zonder paden. Dus Karel Sabbe die loopt wandelpaden af van zo ja, 3000 à 4000 kilometer. Paden die dan lopen vanuit Mexico helemaal door de Verenigde Staten tot in Canada. Of door heel Nieuw-Zeeland, maar dan de lange kant. Hè. Of door de volledige Alpen. Dat zijn zo het soort wandelpaden waar dat, normale mensen die daar zin in hebben, hun hele leven over doen om die te wandelen. Hè. Dat je elk jaar een stukje doet zo.
0: Mm-hmm.
2: En, of zo van die echte, die doen daar dan een klein half jaar over in één keer.
0: Ja.
2: Hoe lang denk jij dat Karel Sabbe over zo'n pad doet? Pak nu die Pacific Crest Trail. Dat is dat pad van Mexico tot in Canada door de VS. Dat is een dikke 4000 kilometer, 57 verschillende bergpassen. In totaal ongeveer 140.000 hoogtemeters. Hij is op dat pad recordhouder qua snelheid. Wat schat je?
0: Nee, kan ik niet. Onmogelijk. Hoe lang? Geen idee.
2: 46 dagen, 12 uren en 50 minuten. Wow. Een maand en een half pakt.
0: Wauw.
2: Ja, en als hij op zo'n pad een nieuw record zet, dan scherpt hij het vorige record niet aan met een paar uur of zo. Hè. Nee, hij doet er altijd meteen 10 dagen af of zo. Dat is waanzin.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Hij is trouwens ook een van de slechts 20 mensen wereldwijd die ooit die illustre Barkley Marathon uitliepen.
0: Ah ja, dat is die rare... Wat een soort criminele tocht is het of zo?
2: Ja, dat is een beetje. Dat is eigenlijk de vreemdste wedstrijd die er bestaat. De Barkley die gaat elk jaar door in Frozen Head State Park in Tennessee. Dat is officieel zo'n 160 kilometer, in de praktijk een stuk meer. Met evenveel hoogtemeters als wanneer je twee keer de Mount Everest op en af gaat.
0: Mm.
2: Je hebt 60 uur, er is geen uitgestippeld parcours, geen bevoorrading, geen GPS. Je weet op voorhand niet op welke datum de race doorgaat en eens je er bent, weet je ook niet hoe laat dat het precies begint.
0: Mm.
2: Inschrijven kan alleen als je weet wanneer en waar en dat wordt nergens aangekondigd. Maar je moet wel een motivatiebrief schrijven.
0: Om hier te mogen deelnemen.
2: Ja. Hier is een stukje uit de motivatiebrief van Karel Sabbe.
4: I'm Karel Sabbe from Belgium and I will try to explain why I should be allowed to run the Barkley Marathons. My main idea is that I find that having a sufferfest every now and then is very important in a man's life. They allow you to get to know yourself in a way that in regular life it would take many years. My idea has always been do or do not. There is no try. When we look at the Barkley, it does seem that there is a try. I want to experience this try and I want to go to my limits once more. But this time with a high chance of failure.
2: Ja, dus dat is eigenlijk waarom wil je dat doen? Omdat het moeilijk is, omdat het heel belangrijk is voor een man blijkbaar om af te zien.
0: A sufferfest,
2: ja.
0: Zo noemt hij het zelf.
2: Ja, je moet je limieten opzoeken en hoe groter de kans op falen, hoe aantrekkelijker het vreemd genoeg schijnt te worden.
0: Allee zeg.
2: Karel Sabbe, dat is zo'n uitzonderlijke loper dat hij om te trainen extra blokken onder zijn loopband moet zetten, zodat hij aan een steilere hellingsgraad kan komen. He, zo'n ding dat gaat zo'n beetje omhoog, maar dat gaat dus niet hoog genoeg.
0: Ah, ja.
2: Hij is zo getraind in uithouding dat zijn hartslag op een gewone helling gewoon niet hoog genoeg gaat. Om dezelfde prikkel te krijgen als jij en ik, zou hij te lang en te snel moeten lopen en dan riskeert hij blessures. Dus in plaats van langer te lopen, maakt hij de berg steiler.
0: Zotte.
2: Ja. En dan is er nog een zeer mooi verhaal uit het buitenland. En dat is het verhaal van Rob Pope. Dat is een dierenarts uit Liverpool. En die deed werkweken van 65 uur. En die zag dat allemaal niet meer zitten. En in 2002 sterft zijn moeder aan kanker. En vlak voordat die vrouw sterft, vraagt hij hem nog één ding. Doe in je leven één ding dat een verschil maakt. Ja, dat moet je dus tegen dat soort van mannen niet zeggen. Hij ging naar Mobile, Alabama, naar de kapper met een foto van Forrest Gump in zijn hand. Hij trok van die chino's aan, een geruit hemd, witte Nikes, zette die rode pet op en ja, begon te lopen, net zoals
0: net
2: in de film. Hè.
0: Ah,
2: ja, hij was dus Forrest Gump eigenlijk. Hè.
0: Wow.
2: Hij heeft net zoals in de film 4,5 keer de Verenigde Staten doorgelopen. Ja, dat dus. Hè. Heel de tijd langs de kant van de weg riep iedereen naar hem. Hij had geen sponsors, hij had nauwelijks budget. Hij at maple oatmeal met proteïneshake, donuts, elke dag hetzelfde broodje ham, nog eens donuts en 's avonds puree met een opgewarmde burrito.
0: En fruit, dat is voor in een ander leven.
2: Dat is voor losers.
0: Ja.
2: Op 29 april 2018 stopte hij op exact de plek in Monument Valley waar ook Forrest Gump in de film beslist dat het genoeg is geweest. 25.000 kilometer, 422 dagen, 33 paar schoenen. En hij vroeg zijn vriendin meteen daar en dan ook ten huwelijk.
0: Ja, dat is ook een, inderdaad een ultraprestatie. Ja. Waarom deed hij het?
2: Ja, volgens Rob Pope is het antwoord heel simpel, omdat hij het wilde.
0: Kijk, dat is net zoals de ultrawandelaars, ja, waar Wart het in het vorige uur over had. Voorlopig allemaal mannen, hè? Is,
2: ja,
0: is het ultrasporten een mannenfest, mannensufferfest dan?
2: Nee, absoluut niet zelfs.
0: Ah.
2: Hoe langer de afstanden en hoe extremer de uitdagingen, hoe meer vrouwen er ook in de picture komen. Neem bijvoorbeeld de Belgische ultraloopster Hilde Dozonje. Zij besloot in 2024 om elke dag van het jaar een marathon te lopen, ten voordele van borstkanker. Omdat 2024 een schrikkeljaar was en zij tot de laatste dag doorliep, kwam ze aan 366

0: wordt als de goat van de sport, dus the greatest of all time, dat is de deze.
1: Definitely expecting to suffer well out there and to have the opportunity to visit my pain cave and see if we can make it a little bit bigger. So.
0: Ja, je hoort het goed. De snelste, degene die alle wedstrijden wint, dat is ook een vrouw. Dat is Courtney DeWalter.
2: Ah, daar hebben we het onlangs nog over gehad. Dat is die trailrunster-atlete die tussendoor haar tanden poetst. Omdat een goede tandhygiëne zo belangrijk is voor topatleten.
0: Die heeft ook wel echt hele mooie tanden, moet ik zeggen. Dat is opvallend, ja. Nu, in 2023 won zij als eerste mens ooit, man of vrouw, de Western States 100, de Hard Rock 100 en de Ultra Trail du Mont Blanc in hetzelfde seizoen. Dat zijn drie van 's werelds meest legendarische en iconische 100 mile ultra trails die vaak worden beschouwd als zo, ja, de monumenten van de sport. Dat is blijkbaar zo'n beetje alsof dat een wielrenner Milaan San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zou winnen in hetzelfde jaar. Mm-hmm. Dat is ongezien. Het is al bijzonder als een atleet drie van zo'n wedstrijden kan winnen in heel hun carrière.
2: Allee, jong, dat is een strafpatheken.
0: Ja. Die Courtney DeWalter, dat is geen gewone. En die doet dat met een lange short aan, zonder trainer en met een pintje achteraf in de bar.
2: Ja. In stijl.
0: Ja. Je hoorde het daarnet al zeggen dat ze naar uitkeek om haar pain cave te bezoeken. Dat is zo'n beetje haar geheime wapen. Dat is een soort van beeld dat ze oproept in haar hoofd wanneer alles pijn doet. Want als je zo lang en zo snel loopt, dan doet alles pijn. Bijvoorbeeld, regelmatig wordt zo'n ultrarunner tijdelijk zo goed als blind, omdat hun lichaam er niet meer in slaagt om de vloeistof in hun ogen aan te vullen. Dat soort pijn, dat is heel fundamenteel. En als dat opkomt, dan denkt Courtney, ah, fijn, we zijn er, dan kan ik naar mijn pijngrot. En dan gaat ze dus mentaal aan de slag met een beitel om een denkbeeldige grot uit te houden in haar hoofd. Dat is ook elke keer dezelfde grot en elke race maakt die dus wat groter.
2: Amai, schitterend. Ik ga daar nu wel eens, als ik zelf eens een sportieve mini-prestatie lever, ook eens over nadenken. Maar waar ligt dan het verschil? Waarom zijn vrouwen zo goed in dat soort prestaties dan?
0: Ja, ik dacht eerst, misschien kunnen wij beter afzien. Maar het lijkt erop dat we ook werkelijk een fysiek voordeel hebben. Mannen die zijn sterker en sneller, dat weten we. Maar bij dezelfde inspanning raken vrouwen minder snel vermoeid. Dat heeft te maken met onze spiervezels. Vrouwen die hebben meer spiervezels van het trage type dat lang kan doorgaan. Mannen hebben er meer van het snelle type dat sneller vermoeid geraakt, maar ook sterker is. Grote spieren vragen meer bloed, dan moet het hart ook sneller werken, alles erop en eraan. Daarbij komt dan nog dat vrouwen blijkbaar efficiënter bewegen en in hun lichaam meer brandstof opslaan. Weet je wel, vetreserves.
2: Jee.
0: Hoera, onze rondingen. Of zoals ze het zeggen in hun onderzoek, mannen hebben een grotere motor, maar met een grote motor alleen win je de race niet. Daar moet ook een goede chauffeur in zitten.
2: Een goede chauffeur. Een heerlijke vetreserve. Waar we straks rond het middaguur weer wat aan kunnen gaan werken. Met z'n allen. Schitterend. Dankjewel, Else Aerts.
3: Radio 1.
4: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning

0: Goed plaatje om op te zetten als je zelf een grote afstand moet afleggen, want daar gaat het over, een jogger die maar blijft joggen. Cake met The Distance.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over extreme sporters hebben we het. De ultrasporters, waar we allemaal vaker over lezen in de kranten. En eigenlijk kan je de hedendaagse recreatieve sporter er hier ook bij halen. Want waar je vroeger al hoge ogen gooide als je geregeld is een toertje ging joggen in je wijk, dan worden vandaag door de amateursporters al meteen marathons gelopen. In het buitenland, mensen reizen ervoor naar New York en Berlijn om daar hun topprestatie te gaan leveren. Mensen blazen zich op in fitnesscentra om zich te kunnen meten aan echte atleten. Waar komt dat nu plots vandaan? Dat vraag ik aan Jeroen Scheerder, een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Hoogleraar sportsociologie aan de KU Leuven. Waarom, denkt u, moet het al maar extremer?
3: Ja, misschien is een eerste bedenking of het allemaal zo nieuw is. Hè. Als je nog maar terug gaat kijken in de tijd, hè. De bedevaarten, dat waren ook al heel extreme inspanningen die mensen te voet deden. Of een honderdtal jaren geleden deden mensen zo lang mogelijk dansen, op palen zitten, fietsen enzovoort. Dus zo nieuw is het niet. Wat wel opvallend is, en je hebt het daarnet al aangehaald, is dat steeds meer mensen dat vandaag doen. En dat het als genormaliseerd wordt beschouwd. Hè. Dus dat we eigenlijk het extreme steeds meer normaliseren. Het staat op onze agenda. Het komt in de media heel uitdrukkelijk aan bod. Dat is toch wel een groot verschil met vroeger.
0: Ja, ziet u daar ergens een aanleiding toe of een verklaring voor?
3: Wel, als je eens kijkt naar ons tijdsbeeld, hè, de samenleving waar we in leven, heel opvallend toch, hè, we hebben nauwelijks tijd om dingen te doen. Hè. En dan is het opmerkelijk dat in een tijd waarin we zeggen geen tijd te hebben, net die tijdsporten zoveel ja, aandacht krijgen. Hè. Zomaar eventjes 15.000 kilometer gaan wandelen is toch wel een, ja, niet alleen een stevige inspanning, maar vraagt ook enorm veel tijd. Eerste bedenking. Twee, alles moet ook veel sneller gaan in ons leven, terwijl net dit soort van activiteiten waarover we het hebben, heel rustig, langzaam uitgevoerd worden. Of het nu al stappend, wandelend, lopend, joggend, waggelend enzovoort is. We spreken van slow sport, van een slow triathlon, van slow fitness. En een derde trend. In onze samenleving zie je ook dat het lichaam steeds meer overbodig wordt gemaakt. Hè? AI, tal van automatisaties, maar ook heel wat onzekerheden, technologisch, politiek. Dat maakt net dat die zaken die we nog wel met ons lichaam kunnen doen, zo belangrijk worden om een vorm van bevestiging te zien, een vorm van identiteit.
0: Maar ja, het is een reactie op de dag van vandaag, op het tijdslot waar we nu in beland zijn.
3: Ik denk dat je het zeker zo kan interpreteren. Hè. De massale populariteit is duidelijk een tegenbeweging, een reactie op wat mensen dagelijks meemaken. De sleur voor een stuk, de monotonie, de vlucht die ze daar voor een stuk uit willen nemen. Om dan in een andere ruimte vaak ook. Hè. Dat is heel opvallend. Net de natuur die zo belangrijk geworden is. Maar ook de rol van de media. Hè. Denk aan programma's die door Tom Waas duidelijk in de belangstelling zijn gebracht. Maar ook de expeditie, de rugzak, tal van expedities, verkenningen, waarbij toch ook wel redelijk extreme fysieke inspanningen centraal komen te staan.
0: Ja, dat is waar, absoluut. En dan zie je zo'n bv die anders dansjes doet op tv en liedjes zingen, die zo'n prestaties doet, dan denk je al gauw, oh, dit kan ik misschien ook. Op die manier word je wel snel verleid om een extreme prestatie te gaan neerzetten.
3: Je krijgt onverwachte voorbeelden, zou je kunnen gaan zetten. Hè? Maar, zeggen, maar het betekent wel dat we op die manier ook weer dat extreme ergens gaan als normaal beschouwen. Wie heeft er vandaag nog geen marathon gelopen? Ik denk dat dat een foute boodschap zou zijn om aan je gezondheid te werken. Dus laten we daar toch echt een onderscheid tussen maken. Die dingen die nog altijd extreem blijven, die voor een lichaam, een menselijk lichaam, zeer uitputtend, afmattend zijn. En die zaken die we als gezond kunnen beschouwen.
0: Ja, inderdaad, want je vraagt je af, waar houdt dit op? Hè? Er is een grens, er is een fysieke grens. Mensen proberen die dan wel telkens weer te verleggen voor zichzelf, maar op een bepaald moment houdt het toch op, hè?
3: Wel, mensen gaan, dat is eigen aan de mens om fysieke grenzen op te zoeken. Maar het is ook de opdracht van mensen die daar meer over weten om tijdig te zeggen stop en niet verder. Dus goed dat mensen op zoek gaan naar nieuwe vormen van zingeving, betekenis, die er op zich eigenlijk al heel lang geweest zijn. Denk aan die bedevaarten. Maar vandaag de dag wordt dat heruitgevonden en geven mensen op die manier natuurlijk betekenis aan hun leven. Maar daar zijn natuurlijk ook wel grenzen aan. Het lichaam geeft vaak tijdig signalen om te zeggen, ho, tot hier en best niet verder.
0: Mm-hmm. Ik dacht eigenlijk dat u ging iets vertellen over de prestatiemaatschappij. Zou dat meespelen of is dat minder van belang?
3: Wel, je ziet eigenlijk grosso modo twee strekkingen. De beweging die ik nu had gesitueerd heb, die duidelijk een vlucht is uit dat voorspelbare, heel overgereguleerde samenleven en waar mensen uit willen ontsnappen, enerzijds. Anderzijds, mensen die net als een verlengstuk van hun dagelijkse activiteiten, juist in die sport, in die prestatiegedreven sport, hun geluk gaan zoeken, hun bevestiging, betekenis, identiteit. We spreken daar over de stravaïsering van de sport. En dat zijn toch wel ergens tegenovergestelde bewegingen, als ik dat woord mag gebruiken. Uh-huh. De man die nu vertrokken is, onze Lenny, die richting Shanghai gaat, daar 2 jaar over gaat doen, zegt heel bewust, je moet mij niet proberen te volgen op Strava, want ik ga eigenlijk weinig op de socials delen. Uh-huh. Dit is een heel andere manier van zingeving, van omgaan met fysieke prestaties, dan ja, de mensen die zich op Strava graag willen tonen voor een kom gaan of tal van andere zaken die vandaag op die socials heel duidelijk gemediatiseerd bekend worden gemaakt.
0: Ja, ja. Hij wil er niet over patsen. Hij zit niet te wachten op het applaus onderweg. Hij wil voor zichzelf daar iets beleven, alleen, in afgesloten. Ook dat is iets uitzonderlijk geworden inderdaad vandaag. Super interessant.
3: Het is een moderne bedevaart.
0: Ja, ja, ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Oké, als wat we nu zien gebeuren, dat iedereen zo extreem probeert sportief iets voor zichzelf te regelen, als dat een reactie is op de snelle, gereguleerde, hypertechnologische wereld, dan zijn we met die extreme sportactiviteiten nog niet meteen klaar.
3: Nee, daar is zeker nog werk aan de winkel. Maar goed, we zien ook de exploten, die worden zwaar gemediatiseerd. Mm-hmm. Laat ons niet vergeten dat er vandaag de dag meer dan ooit mensen actief aan sport doen tijdens de vrije tijd. Ik denk dat dat een heel positieve ontwikkeling is. Grosso modo spreken we over 4 op de 5 Vlamingen die vandaag actief aan sport doet.
0: Ah, ja?
3: Opvallend daarbij is dat net fietsen, lopen, wandelen, dus die activiteiten, fysieke activiteiten waar we het vandaag over hebben, dat die juist ook heel populair zijn. En dan spreken we toch al vlug over meer dan 500.000 Vlamingen die dat vandaag beoefent. Vaak trouwens buiten clubverband, wat toch ook wel een aandachtspunt is.
0: Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Zeer interessant. Ik ben blij dat we u konden spreken deze ochtend. Hoogleraar sportsociologie Jeroen Scheerder, dank je wel voor uw tijd en moeite.
3: Met plezier.
2: Radio 1. Radio.

0: grote komeet met twee mensen.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over extreme wandelaars, extreme zwemmers, extreme lopers, extreme ultra trail runners. Niet die tamzakken zoals wij, die gewoon een wandelingetje in de wijk gaan doen. Niet de flaneerders of de kuieraars. Daarnet hadden we het. Onze aanleiding is natuurlijk Lenny Basleer, die vertrokken is deze ochtend voor een wandeling van Erpenmeren tot in Shanghai. Door weer en wind trekt hij quasi naar de andere kant van de wereld, over berg en dal. En we komen graag nog eventjes terug bij dat wandelen, want we vroegen ons af wanneer dat een sport werd en wie er als eerste misschien in uitblonk. Goedemorgen, Vincent Billon.
2: Goedemorgen, Sophie. Het korte antwoord is: wandelen als sport ontstond zo'n 150 jaar geleden, eind 19e eeuw. En de strafste beoefenaar van die sport was een vrouw. Een Britse vrouw.
0: Weer al een vrouw. Kijk, daarnet bij de trailrunners, daar zijn de strafste ook de vrouwen.
2: Ja, voilà. Dus daarmee heb je een antwoord op je vraag, Sophie. Maar waarom zou ik je het korte antwoord geven als het lange antwoord zoveel boeiender is? Want wandelen als sport ontstaat dus eind 19e eeuw in Engeland, hè, lang voor er sprake is van stravaïsering, zoals de sportsocioloog Roes Geerder het daarnet zo mooi noemde. En het is van meet af aan wel een duursport. Een duursport waarbij het dus de bedoeling is om zo lang mogelijk onafgebroken te wandelen. En dat is in het Engeland van de 19e eeuw ook effectief een sport waar mensen naar komen kijken. En waar zelfs wetenschappen over worden afgesloten. De wandelsport vertoont eigenlijk zelfs opvallende gelijkenissen met paardenrennen. Waar het vermaken voor het publiek eigenlijk ook vooral zit in gokken op het juiste paard. Want de naam van de wandelsport lijkt in het Engels ook niet toevallig op die van de paardensport. Paardenrennen heet in het Engels equestrianism. De wandelsport pedestrianism.
0: Pedestrianism?
2: Ja, het is dus uit die discipline dat later dan racewalking of snelwandelen zal ontstaan. Maar bij pedestrianism, letterlijk voetgangerssport, zo zou je het kunnen vertalen. Bij pedestrianism is het dus de bedoeling om een zo lang mogelijke afstand af te leggen met zo weinig mogelijk pauzes. Dat wordt halverwege de jaren 1800 vooral georganiseerd in Engeland op dorpsfeesten en braderieën. Maar het wordt tegen het einde van de 19e eeuw ook wel echt een sport, een indoor sport.
0: In een
2: zelfs
0: heel lange sporthal.
2: Ja, wel, waar mensen inderdaad kunnen komen kijken naar andere mensen die toertjes lopen. En één iemand die blinkt daar in Engeland dus in uit. Ze is er zo goed in dat ze er zelfs een internationale carrière van weet te maken. Haar naam, onthoud hem goed, is Ada Nyman. Beter bekend eigenlijk als Ada Anderson, naar de naam van haar eerste echtgenoot. Ada Anderson heeft geen makkelijke jeugd, Sophie. Haar vader sterft jong. Ze moet als oudste kind al vroeg voor het gezin zorgen. Op haar 16e sluit ze zich aan bij een plaatselijk theater. Ze komt eraan de kost door te zingen, door clownsnummers op te voeren en gaandeweg dat theater eigenlijk zelfs een beetje mee te runnen. Ze trouwt jong, Ada Anderson, met een zekere Mr. Anderson, van wie ze dus de familienaam overneemt. Maar ook die sterft vroeg. Ze wordt dus al jong ook weduwe. En het is rond die tijd eigenlijk, in het jaar 1877, dat Ada aan wandelwedstrijden begint deel te nemen. Ze maakt haar debuut in Wales, waar ze in 500 uur tijd 500 mijl aflegt. Dat is dus een goede 800 kilometer, slechts onderbroken door korte rustpauzes en hazenslaapjes. De hele 3 weken nooit langer dan 20 minuten
0: slaat ze. Maar dat moet je ook kunnen, toch?
2: Ja, wel, dat is dus specifiek waar zij zich eigenlijk het meeste in traint. In slaapdeprivatie. Dat wandelen, denkt ze, dat kan ik vanzelf. Die blaren die ik oploop, ja, daarvan kan ik de pijn wel verbijten. Nee, het enige wat je echt kunt trainen is zo lang mogelijk volhouden zonder slaap. En zoveel mogelijk slaap halen dus uit zo kort mogelijke dutjes. Haar volgende goal is om in dezelfde tijd, een drietal weken, geen 800, maar bijna 2000 kilometer af te leggen. Meer dan dubbel zoveel dus. Eerste poging mislukt omdat ze moet stoppen door een zware storm. Maar een jaar later lukt het wel. En het levert haar, Ada Anderson, de officieuze titel op van Champion Lady Walker of the World.
0: Wauw, mooie titel.
2: Zeg maar, ja, wereldkampioen wandelen bij de vrouwen. Terwijl ze eigenlijk beter is dan de mannen. Want telkens als een mannelijke wandelaar een nieuw record vestigt, dan valt zij dat record aan en verbetert het.
0: Dankzij onze rondingen, dat weten we, sinds Els het ons verteld heeft.
2: Voilà, en intussen wordt pedestrianisme ook een populaire sport in Engeland, een rage zelfs, en bovenal, ik zei het daarnet al, een publieksport, een spektakel waar mensen naar willen komen kijken. En dus worden die wandelwedstrijden al maar vaker op overdekte plaatsen georganiseerd, in hallen, hangars, stadions. En het eerste indoor event waar Ada Anderson aan deelneemt, dat wordt wel een klein beetje een fiasco, want ze probeert 160 kilometer te wandelen in 28 uur tijd, maar die zaal waarin dat plaatsvindt, die wordt verlicht met gaslampen, er wordt door het publiek ook onophoudelijk gerookt, en ja, de combinatie van dat gas en die dampende pijpen en sigaren beneemt die Ada Anderson zo zeer de adem, dat ze op een bepaald moment gewoon flauw valt op 6 kilometer van het einde.
0: Oh.
2: Maar goed, niet veel later breekt ze alweer een record van een mannelijke collega en wandelt ze alweer meer dan 2000 kilometer in 1000 uur. Enfin, goede 40 dagen tijd. Dat is bijna van Brussel tot in Istanbul, hè?
0: Wauw.
2: Twee dagen na dat record trouwt ze trouwens voor de tweede keer. Dat doet ze dan even tussendoor. Alweer met een theaterman trouwens, William Paley. Maar goed, Ada Anderson die heeft in een dik jaar tijd eigenlijk daar in Engeland ongeveer alle wandelrecords van de UK verpulverd. Maar nog is haar wanderlust niet gestild. Haar laaiende ambities nog niet geblust. En dus besluit ze, samen met haar manager, want ja, een wandelfenomeen als zij heeft intussen een manager, besluiten ze samen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Om een nieuw continent te veroveren. En ook daar alle records te breken. Amerika.
0: Natuurlijk wil je dan naar Amerika.
2: In 1878 reist Ada Anderson per stoomschip naar New York. En daar wil ze meteen haar visitekaartje afgeven. Meteen ook alweer een wandelprestatie van formaat leveren. En ze bereidt een nieuwe recordpoging voor in Gilmore's Garden in Manhattan. Dat is het stadion dat later omgedoopt wordt tot Madison Square Garden.
0: Ah.
2: Dus in dat Madison Square Garden wil Ada Anderson meer dan 1000 kilometer afwerken in nog geen 700 uur. Maar de eigenaar van de zaal, een telg van de rijke familie Vanderbilt, die wil er niet van weten. Hij gelooft er niet in. Hij denkt dat het alleen een fiasco kan worden dat slecht zal afstralen op zijn zaal. Hij schrapt het hele project met de woorden: die vrouw kan die uitdaging niet aan. Zoals geen enkele vrouw zo'n sportieve uitdaging aan kan. Einde citaat.
0: Als ik Ada Anderson een beetje ken, dan pikt ze dat niet.
2: Ze pikt dat inderdaad niet en ze wijkt gewoon uit naar een andere zaal. Zij het een wat kleinere zaal in Brooklyn, Mozart Garden. Maar die zaal, Sophie, die is zo klein dat de piste in het midden amper 58 meter telt. 58 meter. Ter vergelijking, een atletiekpiste is 400 meter lang. Hè. Dus die piste in Mozart Garden is 7 keer kleiner. Maar bon, ze zal het er dan maar mee doen, zegt ze. Aan belangstelling trouwens geen gebrek, daar zal het niet aan liggen, want de New Yorkers die schuiven in rijen aan voor wat wordt aangekondigd als het sportevenement van het najaar. De tickets die gaan aanvankelijk geprijsd aan 25 cent, maar dat bedrag wordt door de enorme vraag al gauw opgetrokken tot een halve dollar voor een kaartje. Dat zijn stevige prijzen in het 19e eeuwse New York, geloof me. Op 16 december 1878 begint ze eraan. Ada Anderson, aan een bijna ononderbroken wandeling van 1000 kilometer. Voor haar enige rustmomenten wordt er in het midden van de piste een zogenaamde privacy tent geïnstalleerd. Een tentje dus met een veldbedje, wellicht neem ik aan een pispot, heb ik niks over kunnen terugvinden, maar ze moet toch ook sanitair wel haar ding kunnen doen, neem ik aan. En ook een kleine stoof om wat eten te bereiden. Haar dieet trouwens, dat bestaat in die ruwweg 28 dagen dat ze erover zal doen, dat bestaat uit rundvlees, oesters, aardappelen en druiven. En ze drinkt afwisselend runderbouillon, porto en, echt waar, champagne.
0: En water.
2: Dat zal er misschien ook aan te pas komen, maar officieel heb ik dat niet teruggevonden. Dat is haar dieet dat de dokters die haar hebben gecoacht, die haar hebben opgevolgd, hebben bijgehouden. Maar dus, op onder meer oesters en champagne, maalt Ada Anderson haar kilometers dag na dag. En elke dag komt er meer volk kijken. En Ada, die doet niet alleen haar toertjes, Eda, die is gepokt en gemazeld in het theater, heb ik je verteld. Die heeft nog als clown opgetreden, weet je nog wel. En dus entertaint ze tijdens het wandelen ook nog de hele zaal. Ze bespeelt het publiek met grappen, met gekke dansjes. Nu en dan gaat ze in het midden van de piste aan de piano zitten om bijvoorbeeld een aria van Verdi te zingen.

0: Ja. Dat doet die Eda Anderson tijdens dat wandelen ook nog af en toe. Gewoon om dat publiek nog te entertainen ook. Maar ze nodigt ook bekende gasten uit om een paar rondjes met haar mee te stappen als een soort acte de présence. Een bekende bokser bijvoorbeeld, zangers, acteurs en ook General Tom Thumb trouwens.
1: Klein duimpje.
0: Ja, de legendarische circusperformer met dwerggroei waar we het in dit programma ook al eens over hebben gehad.
1: Omdat de Tom Poes naar hem genoemd is.
0: Klopt.
1: Dan weet je dat ik toch niet kan inhouden.
0: Die Tom Thumb dus, die komt ook een paar toertjes meewandelen daar in die zaal in Brooklyn. En trouwens, als er mensen in het publiek in slaap vallen, dan besluit Eda Anderson die met een blokje houtskool om tot groot jolijt van het publiek dan scabreuze tekeningen op hun gezicht te tekenen. Dus ja,
1: ze kent haar showbiz.
0: Ze kent haar showbiz klassiekers, inderdaad. Ze weet die zaal ook nog eens gewoon te entertainen. En ja, naarmate het event vordert en Eda dichter bij haar record komt, worden de ticketprijzen trouwens nog eens opgetrokken. $1 voor een staanplaats, $2 voor een zitplaats. Dat zou vandaag zo'n $70 zijn om naar een wandelende vrouw te komen kijken. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En ja, de weddenschappen die worden afgesloten, ja, die beginnen ook om veel geld te draaien. Om zoveel geld. De belangen worden zo groot dat de politie zelfs besluit om Eda Anderson politiebescherming te geven, omdat ze bang zijn voor mogelijke sabotageacties.
1: Wow.
0: Maar Eda Anderson, die weerstaat alle druk en marcheert moedig voort. In de 26, 27 dagen dat ze al aan het stappen is, heeft ze nooit langer dan 9 minuten aan één stuk geslapen.
1: Amai.
0: Ja, ook de dokters die haar opvolgen, die kunnen dat amper geloven, maar ze doet het dus wel. Tijdens haar laatste paar rondjes proberen zoveel New Yorkers de zaal binnen te geraken dat de politie mensen met geweld moet buitenhouden.
1: Een superster is het. Een wandelende superster.
0: Het is absoluut een soort fenomeen op dat moment in heel New York. Maar op 13 januari 1879, ze heeft gewoon door oudjaar en nieuwjaar gewandeld, op 13 januari 1879 is het dan zover. Eda Anderson loopt haar laatste rondjes. De adrenaline zorgt ervoor dat ze die laatste toertjes zelfs aflegt in een recordtijd. En ze doet het in 28 dagen tijd. Loopt Eda Anderson haast ononderbroken met pauzes die nooit langer dan 10, 15 minuten duren, maar liefst 1000 kilometer. Dat is ongeveer Brussel-Barcelona. Quasi in één stuk.
1: Ja, ja.
0: De New York Times wijdt er een hele pagina aan in de krant aan dat event en noemt Eda Anderson the plucky pedestrian, de dappere wandelaar. Het is een sportief succes zonder voorgaande. Het is ook een financieel succes zonder weerga. De omzet van dat event bedraagt zomaar liefst $32.000. We spreken eind 19e eeuw. Hè? Eda Anderson zelf houdt er $8.000 aan over, wat vandaag ongeveer overeenkomt met zo'n $277.000. Ruim een kwart miljoen.
1: Amai, amai, goed verdiend.
0: Het zal wel zijn, dat beseft ze zelf denk ik ook, want een jaar later gaat ze met wandelpensioen. Ze vestigt zich in Brooklyn, waar ze dat record gevestigd heeft, met haar tweede man. Ze legt zich trouwens toe op liedjes schrijven tijdens haar pensioen. Ze laat een hele bundel bladmuziek na die ze tijdens haar pensioen bij elkaar componeert. En ze sterft uiteindelijk 30 jaar later, in 1913, in Los Angeles, op haar 70ste.
1: Allee.
0: Eda Anderson, 's werelds eerste extreme wandelaar.
1: Ik vind het prachtig. Ik vind ook dat pedestrianisme terug zou mogen gebracht worden.
0: Evenementieel. Ja, zeker.
1: Het zou
0: komen kijken naar mensen die wandelen.
1: Ja. Leuk. Kijk, Lenny Basleer zal vast ook kijkers aantrekken tijdens zijn wandeling. Benieuwd waar hij nu intussen geraakt is. De man die vandaag vertrokken is op een wandeling van Erpenmeren tot in Shanghai. Dankjewel, Vincent Bilot.
2: Radio 1.

0: was ooit van Dennis Edwards en Syra Garrett. Don't look any further. Maar je hoort het nu in een versie van Michel Ndigiocello samen met Lianne La Havas. Don't look any further. Het is bijna 12 uur. Zometeen is er nieuws.
1: Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: VDK Bank.
4: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
11: Iemand met oortjes, de twijfel of je die wel kunt aanspreken, daar zoeken we een woord voor. Een ontbreekwoord inderdaad. In Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Europese Commissie wil verregaand samenwerken met Canada. Er blijven veel vragen over de afbouw van het aardgasnetwerk in Vlaanderen. En de voormalige president van Kosovo is in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Goedemiddag, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Een verslag vanuit Straatsburg van Heidi van Rompuy.
15: De Canadese premier Carney is vandaag de eregast hier en hij is niet voor niets gekomen. De commissievoorzitter biedt Canada een speciaal nieuw statuut aan en wil heel nauw samenwerken, onder andere op defensie en voor kritische grondstoffen.
16: I would like to work with you on opening the door to being the first associate member of the European Union.
15: De timing is niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS. Verder wil von der Leyen dat de EU vooral meer op eigen benen staat. En ze wil onder andere een eigen Europese Veiligheidsraad.
16: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
15: En dan was er nog de bloedhete zomer. Binnenkort lanceert de commissie een eigen hitteplan. 100 gebieden zullen als risicogebieden worden aangeduid en extra ondersteund worden.
16: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe. There can be no repeat of this summer.
15: We moeten ook onze klimaatdoelen halen, zegt von der Leyen, en ook sneller elektrificeren.
14: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt, waar de Tijd vandaag over bericht. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Nina Verhagen, mensen maken zich daar veel zorgen over.
17: Ja, en dat is te begrijpen natuurlijk. 2050 is niet direct morgen, maar is in termen van wonen ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet. Het formele verbod om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op aardgas, dat dateert bijvoorbeeld nog maar van vorig jaar. En meer dan 60% verwarmt nog op aardgas. Onder meer omdat verwarmen op elektriciteit, bijvoorbeeld met een warmtepomp, voor veel mensen nu nog duurder uitkomt.
14: Ja, wat moeten mensen dan doen?
17: Wel, wie op aardgas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft en een goed geïsoleerd huis, die heeft in principe beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen blijven er eerlijk gezegd nog veel vragen. De minister voor Energie, De Pratere, zegt wel dat 2050 geen harde deadline is en dat het beleid mensen zal steunen om de switch naar elektriciteit te maken.
14: Dankjewel, Nina. Stookolie wordt morgen duurder en komt nu in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de prijs dan bijna 1,60 euro per liter. Een stijging is dat met bijna 6 cent. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden flink verhoogd door de oorlog in het Midden-Oosten. In Antwerpen is het proces gestart van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben. Tijdens consultaties werden de vrouwen onderworpen aan keelonderzoeken. Tegelijkertijd voerde de man seksuele handelingen uit. De politie ontdekte daar ook beelden van. Advocaat Walter Dame verdedigt een 20-tal slachtoffers.
6: Je moet u inbeelden dat je gedurende jaren naar uw vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest. Maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. En dat geeft natuurlijk een enorme schok. En dat is voor hun heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
14: De tandarts riskeert 10 jaar cel en zou zich dan ook 5 jaar nog ter beschikking moeten houden van het gerecht. Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend. Helene van der Beek volgde vanochtend de traditionele stoet van de universiteitszaal naar de Sint-Pieterskerk.
18: In traditionele zwarte gewaden komen de professoren de universiteitshal uitgewandeld. De plechtige stoet lokt enkele toeschouwers, maar ook actievoerders met Palestijnse vlaggen.
19: Boycott Israël!
20: Boycott Israël!
18: Ze vinden dat de universiteit het Israëlische regime steunt en dus ook het geweld tegen Palestijnen.
21: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg. De KU Leuven had heel wat onderzoeksprojecten lopen met Israëlische universiteiten. Die worden ook nog steeds gestart.
18: In haar welkomstwoord verwijst rector Severien Vermeijer wel naar studenten uit Gaza. Ze hebben een studiebeurs, maar mogen toch niet komen van de regering.
22: Samen met mijn collega-rectoren hadden we allemaal gehoopt om deze 13 studenten deze week uit Gaza hier te kunnen verwelkomen. De tijd dringt.
18: En zo is een van de thema's bij de start van dit academiejaar al duidelijk.
14: De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de afgelopen 50 jaar 11 biljoen ton ijs verloren. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode. Door het smelten van ijs op Groenland en Antarctica is de wereldwijde zeespiegel sinds de jaren 70 al meer dan 3 centimeter gestegen. En de studie geeft ook meer inzicht in hoe de situatie nog verder zal evolueren. Dat zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
23: Deze studie toont niet alleen hoeveel de ijskappen samen hebben bijgedragen aan de zeespiegelstijging, maar ze tonen ons ook een cijfer dat we kunnen gebruiken om de ijskapmodellen mee te gaan vergelijken en te gaan kalibreren. En op die manier ook om een inzicht te krijgen in toekomstige zeespiegelstijging als gevolgen van ijssmelt op Groenland en Antarctica.
14: Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Kosovo eind jaren 90. Katien van der Schoot, je hebt het vonnis gevolgd. Wie is de man?
24: Wel, Thaçi, nu 58, was in de jaren 90 de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK. Dat vocht tegen het Servische leger en milities. Thaçi wordt verantwoordelijk geacht voor moord, foltering, vredebehandeling en onwettige opsluiting van honderden burgers. Rechter Charles Smith las het vonnis voor.
25: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served. Mr. Thaçi, you may be seated.
24: Ook 3 medewerkers van Thaçi zijn veroordeeld. Zelf ontkende Thaçi alles. Hij stapte zelf 7 jaar geleden op als president van Kosovo om zich in Den Haag te gaan verdedigen. Het vonnis is met veel aandacht gevolgd in Kosovo zelf, want daar heeft Thaçi nog zeer veel aanhangers.
14: Katrien, dankjewel. Het weer, we krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag een paar buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start opnieuw droog en zonnig, daarna meer wolken en regen bij 19 graden. Vrijdag start lokaal met wat lichte regen. Daarna wordt het droog, maar bewolkt en temperaturen tot 20 graden. Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. En dat was de opener van het nieuws. Het zou concreet een verregaande samenwerking betekenen. Wat ze nog meer zei in haar speech kan u nalezen op vrtnieuws.be.
26: Nordic. Het juiste noorden. Voor jou.

0: Lieven van den Houten.
1: En vooral ook met heel veel dank aan Lode Roels voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is dat AI soms een surrealistisch dialect spreekt. Een mengeling van hoge literatuur, poëzie en techjargon. Dat hebben researchers in New York ontdekt. Die lieten autonome AI-agenten samenwerken. En na een paar dagen al begonnen die met elkaar te spreken in een mengelmoesje van businessjargon, straattaal en poëtische metaforen in de stijl van James Joyce. De Ierse schrijver, bekend van zijn moeilijk te volgen stream of consciousness, romans. Een taal die ze onderling kennelijk heel goed begrepen, maar waar weinig touw aan vast te knopen valt, met zinnen als: een studie die 3 koude handen heeft gegeten, wordt iedere keer eerlijker. Koude handen eten betekent misschien kritisch bekeken worden. Wie weet. Of een ander zinnetje. Echte kintsugi begint met betrouwbaarheid, niet met poëzie. Kintsugi zou robuustheid kunnen betekenen. Naar die Japanse onverwoestbare potjes. Dat rare dialect maakt het volgens onderzoekers nog moeilijker om AI te monitoren. Ach ja, zolang ze geen West-Vlaams beginnen te spreken, toch? Kirke Weren.
0: Het is woensdag 16 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
1: Ursula von der Leyen pleit voor Canada als associatielid van de Europese Unie in haar jaarlijkse State of the Union. Hoe heet je aarzeling om iemand aan te spreken die oortjes draagt? Een ontbreekwoord. Russische kinderen krijgen in Brussel militaire training. En de favoriete hobby van Donald Trump, plaatsnamen veranderen. Kan dat eigenlijk wel? Een vraag voor Gilles. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: De nieuwe koningin van de retropop wordt wel eens genoemd Tabitha Meeks en Cherry on Top.
1: Nieuwe feiten.
0: Canada moet het allereerste associatielid worden van de Europese Unie. Dat zegt Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, vandaag in haar State of the Union.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Hendrik Vos, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, dag lieven.
0: Associatielid, jij bent onze Europese Europakundige, zeg maar, en hebt goed geluisterd en gekeken naar de speech van commissievoorzitter von der Leyen. Associatielid, wat betekent dat eigenlijk?
3: Ja, wie zal het zeggen? Het is een nieuwe term. Hè. Ik heb het gevoel dat de Europese Unie begint te experimenteren met nieuwe relatievormen. Zo, het is misschien nog iets voor Rika Ponnet ook. We willen Canada, we willen daar hele goede banden mee uitbouwen. Die zijn er al, maar we willen die nog steviger uitbouwen. Maar tegelijk, Canada kan geen lid worden, hè, want je... In de verdragen staat dat als je lid wil worden van de Europese Unie, moet je een Europees land zijn. En er zijn gebieden waarover je kan discussiëren, Turkije bijvoorbeeld. Maar Canada, ja, dat is geen discussie. Daar ligt zoveel water tussen. Canada is geen Europees land, dus Canada is zelf ook geen vragende partij om lid te worden. Maar ja, je wil dan toch die hele goede banden en dus probeer je iets nieuws te verzinnen.
0: Associatielid. Dus het moet nog blijken wat dat precies betekent. Dat zou kunnen, dat dat eigenlijk... Ja, lid zijn zonder lid te zijn, bedoel, met alle rechten en plichten die eraan vastzitten, zonder de naam. Dat zou kunnen, dat het heel ver gaat.
3: Ja, het zal al improviserend verder moeten ingevuld worden. Hè. En de verwachtingen zullen op elkaar afgestemd moeten worden. En, ja,
0: vrije markt, een beetje zoals dat. Schengen.
3: Ja, er is al een handelsakkoord dat nog niet helemaal in werking is getreden, maar de handelsbanden tussen de Europese Unie en Canada zijn vrij intens. We zijn niet elkaars belangrijkste partner, maar we hebben toch geprobeerd om zoveel mogelijk barrières weg te nemen. Bijvoorbeeld Schengen, dat gaat toch nog wel een stuk verder.
0: Ja. Het is natuurlijk ook vooral een politieke vuist maken, samen sterk tegen Trump.
3: Ja, wel, voilà. Het gaat ook over kwesties als geopolitiek, over defensie. Die andere hete hangijzers.
0: Ja, defensie, daarover gesproken, Hendrik. Er moet volgens haar, volgens von der Leyen, ook een Europese Veiligheidsraad komen. Wat is dat dan weer?
3: Ja, dat is ook weer zoiets nieuw. Hè. Dat is een manier om te zoeken van als er een veiligheidsuitdaging is, bijvoorbeeld een hybride dreiging die toch wel heel serieus is, dan moeten we een soort mechaniekje hebben, een soort structuur om heel snel te gaan samenzitten, elkaar op de hoogte te houden, zodanig dat er, ja, dat er in real time informatie kan worden uitgewisseld en ook heel snel kan gezocht worden van hoe gaan we daar gezamenlijk op reageren om te vermijden dat we versplinterd en versnipperd reageren en daardoor onze kracht verliezen.
0: Een soort NAVO.
3: Ja, NAVO gaat natuurlijk nog een stuk verder. NAVO is echt ook onmiddellijk militaire bijstand.
0: Een Europese Veiligheidsraad, dat gaat dan toch ook over militaire bijstand, nee?
3: Maar de precieze uitwerking daarvan... We hebben in Europa op dit moment al een soort wederzijdse bijstandsclausule. Als één Europees land echt bedreigd wordt, in gevaar is, kan eventueel ook een natuurramp zijn, dan kan dat artikel geactiveerd worden, moeten andere landen bijspringen. Maar ja, de praktische uitwerking... Dat staat wel allemaal op papier, maar de praktische uitwerking daarvan, dat is toch nog een ander paar mouwen. En ja, dat probeert men dan zo gaandeweg wat in te vullen, wat te verfijnen. En af en toe verzint men dan nieuwe woorden om dat ook...
0: Europese Veiligheidsraad bijvoorbeeld. De UK, het Verenigd Koninkrijk en Canada zou, en Noorwegen in zou kunnen zitten. En Oekraïne bijvoorbeeld.
3: Ja. Door met nieuwe concepten te komen, heb je ook heel veel flexibiliteit om daar andere landen bij te betrekken. Hè. En zo de wereld wordt nogal flink doorheen geschud op allerlei manieren. En dan zoek je ook naar een manier van hoe ga je daar dan antwoorden op geven.
0: Samen een rol blijven spelen in die wereld die gedomineerd wordt door grootmachten.
3: Ja, ja. En er zijn een aantal landen die toch met dezelfde ogen naar de wereld kijken als wij. En bijvoorbeeld Canada is daar misschien wel de kampioen in. Hè, want Canada lijkt op ons. Hè, en,
0: Ander opvallend punt, migratie beperken. Daar gaat ze toch ook redelijk ver in?
3: Ja, nu, de voorbije jaren zie je dat het hele Europese beleid erop gericht is van, we moeten proberen te vermijden dat er nog mensen naar hier komen en samenwerken met derde landen en proberen daarmee akkoorden te sluiten en ervoor te zorgen, in ruil voor heel veel geld, dat migranten niet meer oversteken naar de Europese Unie. Maar tegelijk maakt dat de Europese Unie ook kwetsbaar. Als derde landen de deur openzetten, dan zitten we ineens met een golf. Er is een beetje de vraag of dat niet gebeurd is destijds daar, of een paar maanden geleden in Ceuta.
0: Ze wil dat er wetgeving komt die het makkelijker maakt om grote groepen migranten zonder asielprocedure terug te sturen naar het land waar ze vandaan komen.
3: Ja, dat gaat precies daarover. Hè. Als een derde land, en dat zou bijvoorbeeld Marokko kunnen zijn, maar dat wordt niet echt genoemd, want Marokko, daarmee proberen we onze relatie wel goed te houden. Maar bijvoorbeeld Wit-Rusland. Wit-Rusland heeft dat ook al gedaan. Asielzoekers of vluchtelingen of mensen die op de vlucht zijn op een of andere manier massaal aan de grens van de Europese Unie droppen en dan ervan uitgaan van die mensen zullen dan naar de Europese Unie komen en zullen daar de asielsystemen doen vastlopen. En in principe iedereen die aanklopt in Europa heeft het recht om asiel te vragen. En wat nu wordt voorgesteld is van als het echt een manipulatie is van een derde land, dan gaan we onze grenzen sluiten en dan gaan we onder bepaalde omstandigheden dat recht blijkbaar opschorten. Ja. Zo begrijp ik het.
0: Mag ik het samenvatten? Want ze heeft ook nog voorstellen in verband met sociale media. Sociale mediaverbod, dat was eerder al uitgelekt. En ze heeft ook een hitteplan, zeg maar. Veel ambities. Toch?
3: Ja, maar dat is zo'n soort kerstboom. Hè? Zo'n een State of the Union toespraak waarin dat je... Je zit met heel veel uitdagingen, je zit met heel veel spelers ook, lidstaten, politieke partijen.
0: En dus je moet hoog inzetten.
3: Ja, en die willen allemaal dat hun prioriteit ook ergens aan bod komt. Want als er uiteindelijk beleid wordt gemaakt, dan moet je altijd brede allianties. Dan heb je altijd samenwerking nodig tussen veel groepen met veel uiteenlopende prioriteiten. En dus zie je dat die allemaal wat in die State of the Union gehangen worden. Zoals de ballen in een kerstboom. En dat maakt dat zo'n beetje heel veel richtingen uitgaat, zo'n toespraak.
0: Ja, we zullen zien wat er van terechtkomt. Dankjewel, Hendrik Vos. Nog een fijne dag.
3: Jij ook. Tot later, lieven.

0: Ja, we zitten al helemaal in de kerstsfeer, toch? Hè? Ik ga dit toch een beetje moeten aborteren. Want het is te vroeg. Het is te vroeg.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Te vroeg aan de kerstsfeer beginnen. Hebben we daar eigenlijk al een woord voor?
2: Ja, daar hadden we iets voor, maar hebben we daar iets voor? Hoe heet dat ook alweer?
3: De kersthaas?
2: Kersthaas is wel heel goed.
0: Het was iets in die richting. We gaan het opzoeken. Ja. Komt. Maar bijvoorbeeld settelvet is toch een van die woorden?
2: Dat is een mooie. Ja, dat zijn de extra kilo's die je krijgt. Als je met iemand gaat samenwonen, dan krijg je settelvet.
3: Dat is een van de allereerste dagen.
0: Juist. Ho, ho, haast.
3: Dat ho, ho, haast. Het andere had er...
0: Ho, ho, haast. Maar dan, die paas, kerstpaas...
2: De kerst, dat was ook zoiets.
0: Kersthaas. De kersthaas. Dat is eigenlijk iemand die te vroeg komt op een feestje. En er de ongemakkelijke sfeer moet
3: trotseren. Ho, ho, haast.
0: Ho, ho, haast. Goed, dat betekent dat wij met ontbreekwoorden zijn begonnen. Al een hele tijd. En vandaag gaan we een nieuw ontbreekwoord samen met Wouter. Heb ik al goedemiddag gezegd tegen Wouter de Pree?
2: We zijn vertrokken voordat we vertrokken zijn. Maar ik weet dat
0: goedemiddag,
2: je een vriendelijke
0: Wouter de Pree.
2: Aard... Ja, ik weet dat je een vriendelijke aard hebt en dat die goedemiddag daar sowieso in zit, lieve.
0: Ik ben helemaal... van alteratie. Dag. Ruud Hendricks. Jeetje. Goed, jij gaat de knoop doorhakken vandaag ook weer, Ruud. We hadden een opgave vorige week, daar wou ik toe komen. Ja. Mijn brein is een beetje ontploft, want wat voor woord zoeken we?
2: Maken wij hier live een kleine beroerte mee van?
0: Als ik naar beneden donder, dan weet je hoe laat het is. We zoeken een woord.
2: Ja, je ziet iemand met oortjes in en je twijfelt of je die kunt aanspreken. Ja. Of je dan misschien een gesprek onderbreekt. Die aarzeling, die twijfel, hoe kunnen we die noemen?
0: Zeer herkenbaar. Mm-hmm. Ook als je oortjes in hebt, durven mensen jou niet aanspreken. Mm-hmm. Zo gaat dat.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Was er veel reactie?
2: Een 300-tal inzendingen, ietsje minder dan anders. Maar
0: dat is moeilijk ook.
2: Het is nog altijd fantastisch. En het is natuurlijk een heel specifieke opgave, dus die een chirurgische precisie vraagt. En daarbij wil ik graag de naam van Rudy Haaien laten vallen. Okay. Want die heeft recht op een speciale vermelding. Die heeft de hoogste gemiddelde kwaliteit van inzendingen. Hij had er 4. En het zijn deze. Je dopjes deinst... Je ervaart een oortjeshorde of een dopjesdrempel. Je voelt oortjes gijnen. En ik vond dit 4 hele mooie inzendingen.
0: Ja. Wauw. Maar die blijkbaar toch niet goed genoeg.
2: Ja. Je doet een potstop. Dat vond ik wel een mooitje.
0: Een potstop.
2: Het is met een D.
0: Potstop. Oké.
2: Ja, een potstop. Ja. En je ervaart stoortwijfel. Dat is misschien een beetje te algemeen. Mm. Maar er zijn mooie algemene inzendingen gekomen. Over de twijfel of je kunt storen. Je bent stoorschuw.
3: Ja.
0: Stoorschuw vind ik wel een goed woord eigenlijk.
2: Ja, je raakt in een stoorkramp.
3: Ja, zoals Wouter zegt, het iets te weinig precies. Hè? Echt mooie vondsten.
2: Ik vond een hele mooie bijvangst. Dus ik heb in de top 6 straks heb ik dan toch zo eentje gestoken ook om, het duidt wel aan als de luisteraars er spontaan mee afkomen dat er wel nood is aan zo'n woord. Hè.
3: Ja.
2: Dus je kunt ook stoorstress ervaren. Van kan ik wel storen? Dan heb je stoorstress. Zo? Ja.
0: Ja, mooi. Dus, veel goede kandidaten.
2: Mm-hmm. Ja. En ik stel voor dat we aan de top 6 beginnen. Sam 6. Langman bijvoorbeeld, Lieve Godefroy, Jan van Bouwel. Die spreken over oortjesschroom. Je ervaart oortjesschroom.
3: Dat roept bij mij een ander beeld op.
0: Oei.
3: Spontaan. Ja. Ik denk dan meteen van, zou ik zelf wel van die oortjes indoen?

0: Vinden mensen dat niet?
1: Dat de schroom bij jou zit. Okay. Maar dat is...
2: Puur persoonlijk, hoor. Ik heb oortjeschroom. Ja. Zou je eigenlijk inderdaad als eerste betekenis... zou je denken schroom om oortjes aan te hebben.
1: Vanuit de spreker bekeken. Hè?
2: Ja, want dat is asociaal. Ja.
3: Ik moet zeggen dat het voor mij een nieuw gevoel is. Ik kan wel schroom voelen om een koptelefoon op te hebben... omdat je dan volledig afsluit. Ja. Maar met kleine oortjes heb ik dat eigenlijk niet. Jullie wel?
1: Nee.
2: We hebben die schroom niet. Ik soms. Ik zal ze ook altijd uitdoen als de conducteur komt. Dan doe ik ze onmiddellijk uit.
3: En één of allebei?
2: Eentje is genoeg, hè? Ja. Denk ik wel. Ja. Goed, nummer twee.
3: Van Pieter Golaszewski onder andere. Je oorzelt of je voelt een oorzeling.
2: Oei. Ja. De mondhoeken.
1: Kijk, zo dat oorspeligen is lastig om ingeburgerd te laten worden. Hè. Dus, en dat is toch ook de bedoeling. Hè. Mensen moeten het echt gaan oppikken. Mm-hmm. En ik denk zo met een oorzeling... Vaak heb je dan het gevoel, die man verspreekt zich. Ja. Als je dat zegt. Maar goed.
2: Oké.
3: Mm-hmm. Suzanne Aandekerk, Björn Hamblok, Anoush de Keizer. En dit is een beetje algemener woord, maar ik vind het wel mooi. Stoorschroom.
1: Ah ja, dat is wat je daarnet al aankondigde. Ja, dat is inderdaad een mooi woord. Maar zoals je zelf zei, hè, Wouter, weinig specifiek. Hè, dat het over die oortjes gaat. Hè. Mm-hmm, mm-hmm. Maar...
2: Ik vind
1: we nemen het mee. Hè?
3: Ja, ik
1: vind
3: het wel ik ga het wel gebruiken in het dagelijks leven.
2: Ik vind het zo goed. Ja, ja. Je kunt het ook op andere situaties toepassen. Ja. Dat is eigenlijk geen bezwaar.
1: Nee, dat is helemaal geen bezwaar.
3: Marie van Middelen, Raf Mons en Casper de Prest. Je wilt niet oorstoren.
1: Wat roept dat bij mij op, oorstoren? Niks eigenlijk. Nee, ik heb daar zo geen beeld bij, oorstoren. Je stoort mijn oren, is het...
2: Ja, dat is het eigenlijk. Hè. Je zit met dat oor. Je hebt geen oortje. Een oortje is anders dan een oor. Hè?
1: Juist, daar zit het in. Daar zit het in. Met dat je het verkleinwoord zou moeten hebben op de een of andere manier. Ja. En niet het lichaamsdeel.
3: En zou het kunnen dat oorstoren iets anders betekent? Dat het betekent dat je op de trein stilletjes spreekt omdat je de andere oren niet wilt storen?
1: Wel... Dat is het probleem, Wouter. Als je zo'n nieuwe samenstelling maakt... en die is niet meteen doorzichtig voor iedereen... Mm-hmm. dan kun je daar een betekenis aan koppelen. Je kunt daar alle kanten mee uit.
2: Oké. Het is een moeilijke opdracht.
3: Het is een moeilijke opdracht, ja. Maar Jan van den Broek zegt, dan zit je in een potstelling.
2: een potstelling.
1: Ja.
2: Ik vind het wel goed, hè.
1: Dat is weer goed, maar is dat precies dat... Die twijfel of je iemand mag storen. Mm-hmm, hè? Mm-hmm. In een potstelling. Ja, ik weet het niet.
2: Een podcaststelling zijn, hè? De podcast
1: bijvoorbeeld.
2: Whatever.
3: Ja,
2: het is te vaag.
3: Deze van Elke van den Neden, mijn nummer 6. Elke van den Neden, pardon. Die heeft hetzelfde probleem, denk ik. Je zit in dopjesdubio.
2: Dopjesdubio?
1: Als het nu oortjesdubio, dan nog.
2: Maar dan mis je natuurlijk de alliteratie. Dopjesdubio, oortjesdubio.
1: En je mist toch wel die twijfel om, zou ik kunnen storen? Met dopjesdubio, dat zou even goed kunnen zijn, doe ik ze in of doe ik ze niet in?
2: Oké. We hebben dus de top 6 gehad, hè?
3: Enthousiast
2: was je bij geen enkele.
3: Nee, ik heb het ook gevoeld.
2: Dus,
1: oh god, ik kan niks verbergen.
3: Je mag ook heel streng zijn, hè, Ruud? Ja.
2: Oké, ik ben benieuwd wat het brein van Ruud Hendricks hiervan maakt.
1: Wel, dan kies ik toch voor de stoorschroom.
2: Ik ben helemaal mee.
1: Ja. Maar. Okay. Met al die andere aanvullingen die Wouter ook genoemd heeft, zoals stoorgêne of dat soort dingen, dat kan ook. Hè? Ja. Want schroom is natuurlijk een beetje een ouderwets.
2: Stoorschroom, maar het klinkt goed, hè?
1: Natuurlijk.
2: Er zit een soort spiegeleffect in.
1: Juist,
2: als
1: je dat stoorgêne wilt noemen.
2: Stoorzijnen, stoorschroom, we gaan toch moeten kiezen. Stoorschroom, hè?
1: Ja.
2: Stoorschroom is dan de aarzeling of je bijvoorbeeld iemand met oortjes in kunt.
1: Het zit hem in die bijvoorbeeld.
3: Mooie toevoeging aan de Nederlandse taal.
2: Dat betekent dat wij niet alleen een nieuw ontbreekwoord hebben, we zoeken er ook weer een voor volgende week. Mm-hmm. Een nieuwe opgave, graag, Wouter.
3: Ja. Je kruipt onverwacht vroeg in bed. En daardoor ben je de volgende ochtend fris en fruitig wakker. Bijvoorbeeld om 7 uur 's ochtends in plaats van om 10 uur met een kater uit je bed te rollen. En we zoeken een woord voor die extra uren, voor die gewonnen uren, doordat je de avond ervoor gedisciplineerd vroeg in bed bent gekomen.
2: Je was van plan om zwaar door te zakken. Ja. Erg te veel. Je hebt op het laatste moment gezegd, nee, ik ga toch vroeg slapen. En je wint een dag, namelijk de dag erna. Ja. Een dag die je eigenlijk vrij had gehouden, want ja, je zou zeker een katerdag hebben gehad.
1: Mij totaal onbekend.
2: Dat is dat gevoel.
1: Ik ben een nachtmens. Fris in de ochtend, dat is een contradictie.
2: De opluchting dat je de avond ervoor niet bent doorgezakt. Oké, heel mooi. Jouw gevoel is het vreemd.
1: Ja, maar, helemaal.
2: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat gevoel van dichtbij kennen. Als er een woord voor is, als u aan een woord kunt denken, laat het ons weten via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. En die vindt u het snelst als u Radio 1 volgt op VRT Max. Heren, dankjewel. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: Ja, Marva voelt zich elke dag oempalapapa natuurlijk. Maar misschien is dat een kandidaat. Oempalapapa gevoel. Of het Marva gevoel, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik suggereer maar, we zoeken een woord voor het gevoel, de blijdschap, de opluchting die je hebt als je fris en fruitig opstaat, omdat je de avond ervoor niet gedronken hebt, terwijl dat eigenlijk van plan was. Die dag die je gewonnen hebt, die katerdag die er niet komt, die blijdschap die je dan hebt. Hoe heet dat? Reageer via de ontbreekwoordknop op VRT Max. En die ontbreekwoordknop die vindt u het snelst als u Radio 1 volgt op VRT Max. En bent u zelf op zoek naar een ontbreekwoord? Je kan ons altijd mailen op nieuwefeiten@radio1.be.
1: Nieuwe feiten.
0: Hier om de hoek in Brussel, op de Russische ambassade, krijgen kinderen militaire training. Camille Vermeijlen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Camille, jij schrijft hierover in KNAK. Die kinderen, hoe oud zijn die?
2: Dat gaat van 13 tot 14 jaar en ouder.
0: 13, 14 jaar, sommigen zijn ouder. En die kinderen gaan naar school op de ambassade.
2: Ja, er is dus een school binnen de muren van de Russische ambassade, vlakbij Ter Kamerabos in Brussel, dat is in Ukkel om precies te zijn. En daar lopen kinderschool, vorig jaar waren dat er 58.
0: 58 leerlingen en op het curriculum staat schietles. Of hoe zit dat? Leren ze echt schieten?
2: Ze leren over wapens, over aanvalswapens, granaatwerpers, een sluipschuttersgeweer, maar ook granaten zelf. Ze leren van zulke wapens de technische kenmerken, maar ook hoe ze tot een trefzeker schot moeten komen. Ze leren richten. Het is niet heel zeker in welke mate dat ook praktijktraining omvat. Het federale Russische leerprogramma voorziet wel dat Russische scholen eigenlijk een schietbaan moeten hebben voor persluchtwapens of een virtuele schietbaan moeten hebben, maar het is niet heel duidelijk of dat op die Russische ambassadeschool in Ukkel ook effectief aanwezig
0: is. Dus volgens het officiële Russische leerprogramma moet een school een schietbaan hebben, maar dan voor persluchtwapens of elektronisch, een soort virtuele oefenplek.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En ja, die Russische school volgt in principe dat federaal Russische onderwijsprogramma. Het is een Russische school.
2: Dat klopt, hè. Dus de Russische ambassade, de school valt onder die Russische ambassade en onder het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ze volgen wel die federale onderwijsprogramma's van het Russische ministerie van Onderwijs. En de Russische ambassade zet die ook in een eigen besluit om. Dus de Russische school, de Russische ambassadeschool, lijkt een beetje speelruimte te hebben, maar in grote mate wordt de lijn van Moskou gevolgd.
0: Ja, maar je bent niet gaan kijken. Je hebt geen zwart op wit bewijs dat ze daar echt schieten. Of zelfs met
2: Nee, wij komen daar natuurlijk niet zomaar binnen. Ja. Dat is een diplomatieke missie waar een heleboel wetten en regels rond gelden. En het is ook niet zo dat onze onderwijsinspectie daar zomaar even binnenwandelt.
0: Maar goed, de kans is groot dat ze dat doen. Weliswaar wellicht met speelgoedwapens, zal ik maar zeggen. Maar de theorie krijgen ze in elk geval. Leren ze ook over drones en hoe daarmee te spelen en te werken?
2: Ja, inderdaad. En ook drones maakt deel uit van het lesprogramma. Ze leren wat drones zijn, hoe ze die kunnen assembleren. En ze noemen drones ook een doeltreffend middel van gewapende strijd. Ze leren hoe drones kunnen ingezet worden in een militaire context. Inderdaad.
0: Maar waarom moeten kinderen dat volgens de Russische overheid allemaal leren?
2: Dan moeten we natuurlijk naar de grote man himself, Vladimir Poetin, die onderwijs een strijdtoneel wilt maken. Hij heeft al eerder gezegd dat de geest van de kinderen een belangrijk onderdeel zijn van het Russische patriotisme en van de doelen die hij voor heeft met Rusland. Voor Poetin is opleiding een cruciaal onderdeel voor de geopolitieke ambities die hij met Rusland koestert.
0: Ja, blijkbaar staat heel Rusland stilaan in functie van de militaire ambities van Poetin.
2: Ja, en dat is ook opvallend. Hè? Dus die oorlog in Oekraïne, en ook dat is geheel in lijn met het Kremlin, wordt een speciale militaire operatie genoemd. De revolutie van de waardigheid tegen toenmalig president, Oekraïns president Viktor Yanukovych, wordt een Oekraïnse staatsgreep genoemd. De annexatie van de Krim is niet meer dan een hereniging. En de steun die de Russen gaven aan de Oekraïnse separatisten in Oost-Oekraïne, dat wordt niet meer dan humanitaire steun genoemd. Ja. Dus geen militaire steun.
1: Maar goed, blijft de vraag hier in Brussel, oké, ambassade, dat is Russisch grondgebied, hebben wij daar niets aan te vertellen? Mag dat allemaal zomaar?
2: Daar hebben wij weinig tot niets aan te zeggen. Ik heb dat ook voorgelegd aan minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. En die benadrukt ook dat het gaat om activiteiten die plaatsvinden op het terrein van de ambassade. En dat houdt in dat Rusland daar bepaalde voorrechten en immuniteiten heeft. Nogmaals, we kunnen daar niet zomaar binnenwandelen. Dat behoort tot de diplomatieke geplogendheden.
1: Ja. Maar goed, in onze stad, in Brussel, wonen 14-jarigen die precies weten hoe ze een Kalashnikov en een drone moeten gebruiken.
2: Wel, het is en blijft dus onduidelijk in welke mate ze praktijktraining krijgen, of dat ze replica's hanteren, of dat die schietbaan er ook daadwerkelijk is. Maar ze krijgen daar zeker en vast theorielessen over de technische kenmerken, nogmaals, hoe de wapens vast te houden, hoe tot een trefzeker schot te komen. Dus wat je klopt zegt, en meestal gaat het om kinderen van diplomaten of medewerkers van de Russische ambassade, het consulaat of de handelsvertegenwoordiging. Maar er zijn ook enkele externe kinderen die toelating hebben gekregen van de Russische ambassadeur in België en van Moskou zelf. Ja.
1: En dat zijn dan kinderen van Russen die hier werken, wonen?
2: Daar heb ik geen uitsluitsel over, maar vermoedelijk gaat het daar inderdaad om.
1: Vormt dat geen gevaar?
2: Wel, ik heb mijn oren ook te luisteren gelegd. En ik denk dat die Russische school wel iets is wat dat niet helemaal bovenaan de prioriteitenlijst van bepaalde diensten staat. Met alle sabotageacties, beïnvloedingsoperaties enzovoort. Denk ik dat dat momenteel misschien wel het minst van onze zorgen is ten overstaan van Rusland.
1: Ja, maar toch, 14-jarigen krijgen schietles wellicht op de Russische ambassade. Dankjewel, Camille Vermeijlen. Nog een fijne dag.
2: Fijne dag, lieve.
3: Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: Ucevskoli. Wat zou dat kunnen betekenen, Gilles? Volgens mij betekent
1: iets met school.
0: Iets met school, hè? Wat heb je vandaag op school geleerd? Zoiets, dat zou kunnen. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraagt u een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. If you have a problem,
2: God, no one else can help. Als niemand het antwoord weet,
3: wordt dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: En daarom is hij hier komen zitten. Goedemiddag, Gilles Wijkmans.
4: Goedemiddag.
0: Gilles, ik heb een brief gekregen voor jou. Een brief van Patrick.
4: Alright.
0: En Patrick schrijft: vorige week hoorde ik dat Donald Trump de naam van de staat New Mexico wil veranderen in New America. De goede man heeft al verschillende plaatsnamen veranderd. De goede man is dan Donald Trump, begrijp ik. Lake Ontario werd Lake America. En de Golf van Mexico werd de Golf van Amerika. Maar kan dat allemaal zo makkelijk? Zijn er dan geen internationale instanties die geografische namen beheren? Mag België ook zomaar de naam van de Maas veranderen? Ferme groeten, Patrick. Goeie vraag, Patrick. Mogen wij gewoon de Maas van naam veranderen als we daar zin in hebben? Gilles, eerste vraag is natuurlijk: kan Trump zomaar geografische namen aanpassen?
4: Ja, maar het hangt er een beetje vanaf wat hij van naam wilt veranderen. Bijvoorbeeld in Alaska heb je de berg Mount McKinley. Die heette vroeger, dat had Obama beslist, Mount Denali. Denali was de naam die de oorspronkelijke bewoners van Amerika aan die berg gaven. Obama vond die berg, die
0: Dus Obama heeft ook namen veranderd.
4: Ja.
0: In deze, de naam van de berg Mount McKinley, veranderde die in Mount Denali.
4: Maar Donald Trump heeft het niet zo met Obama of respect voor oorspronkelijke bewoners van Amerika. Dus heeft hij die naam terug veranderd naar Mount McKinley. McKinley was de 25e president van Amerika. Okay. En dat kan hij perfect doen. Dat is gewoon een Amerikaanse geografische plaats. Geen enkel ander land of gebied heeft
0: een binnenlandse kwestie.
4: Het is een binnenlandse kwestie. Je hebt de Amerikaanse Raad voor Geografische Namen en daarbij, die kunnen dus namen van geografische locaties binnen Amerika zelf veranderen.
0: En geldt dat ook voor de Golf van Mexico?
4: Nee, dat is iets anders, want je hebt natuurlijk wel de Amerikaanse kust, maar 12 zeemijl daarvan beginnen de internationale wateren. En je kan als land niet beslissen om internationale wateren van naam te veranderen.
0: Je kan dat proberen, maar het staat ons allen vrij om dat al dan niet te accepteren, die naamsverandering.
4: Je kan dat proberen, dan zou je met Cuba en Mexico, die samen de Golf van Mexico, die daaraan grenzen, dan zou je daar een campagne voor kunnen opzetten, dan zou het eventueel kunnen. Maar wat Trump gedaan heeft, is eigenlijk gewoon de Amerikaanse kust bij de Golf van Mexico van naam veranderen. Want na 12 zeemijl beginnen internationale wateren en geen enkel land is verplicht om Trumps nieuwe naam voor heel die golf over te nemen.
0: Ja, en dat geldt, neem ik aan, ook voor Lake Ontario.
4: Ja, ook alleen daar kan Trump de naam veranderen van het Amerikaanse deel van het meer, officieel. De Canadese kant blijft gewoon Lake Ontario.
0: Maar interessant, Patrick, zijn vraag vond ik: die internationale autoriteit, is er geen commissie, een of andere internationale ding dat daarop toeziet, op die geografische namen die meer dan één land aanbelangen?
4: Nee. Er is geen scheidsrechter. Er is wel de United Nations Group of Experts in Geographical Names.
0: Voilà, kijk, de UNO, de VN, heeft zo'n apparaat.
4: Ja,
0: zo'n
4: maar dat is eigenlijk meer een raadgevende en administratieve functie. Dus hun taak is eigenlijk geografische namen verzamelen en aanbevelingen uit te werken, zodat die namen consistent gebruikt kunnen worden.
0: Aha.
4: Dus dat je niet om de haverklap, afhankelijk van waar je je bevindt, een andere naam voor een zee moet gebruiken. Ze vragen consistente spelling toe te passen, lokale benamingen te respecteren en onnodige naamswijzigingen te vermijden.
0: Dus als je een trouw lid bent van de VN, wat Amerika eigenlijk niet is, maar de Belgen bijvoorbeeld zijn toch trouwens soldaten van de VN, zeg maar.
4: De VN gaat nooit zeggen: dit mag niet. Dit wordt niet geaccepteerd. Zij hebben niet de macht om te zeggen: het is deze naam en het is geen andere naam.
0: Ze kunnen wel een advies geven en een VN-advies naast je neerleggen. Dat doe je niet zomaar.
4: Dat is ook al gebeurd. Bijvoorbeeld Turkije wordt nu officieel Turkije genoemd omdat Turkije zelf heeft gevraagd: willen jullie alsjeblieft de officiële spelschrijfwijze of naam van ons land aan te passen?
0: Dus we mogen eigenlijk geen Turkije meer zeggen?
4: Wij wel, maar in Amerika bijvoorbeeld, of in communicatie, diplomatieke communicatie en zo, in het Engels wordt nu gesproken van Turkije. Bijvoorbeeld wat ik net zei van Mexico en Cuba, als die drie landen samen dus met de VS naar de VN stappen en zeggen van: wij willen allemaal dat het de Golf van Amerika genoemd wordt, dan zal de VN dat wel aanpassen. Maar er is nog altijd geen regel van: je moet deze naam nu gebruiken, want eigenlijk komt het erop neer, je mag alles noemen zoals je zelf wilt. Alleen komt dat internationale communicatie en navigatie en noem maar op gewoon totaal niet ten goede als je constant van naam verandert.
0: Ja. En dus de Maas, als wij zeggen bij ons in België, heet de Maas de Limburg bijvoorbeeld?
4: Ja.
0: Dat kan.
4: Dat zou kunnen, maar dan ook weer alleen voor het Belgisch deel. En ook dan weer, ja, je komt in een situatie terecht waarbij dat communicatie totaal onoverzichtelijk wordt. Als je als binnenschipper over de Maas eerst door La Meuse moet varen en dan door de Limburgse stroom om dan terug in
0: Nederland. Je wordt er niet populair mee.
4: Je wordt er niet populair mee. In België gebeurt natuurlijk wel met gemeenten die fuseren. Die krijgen dan een andere naam. Pajottegem bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat is een binnenlandse kwestie.
4: Dat zijn die gemeenten zelf die beslissen: wij willen van naam veranderen. Dat gebeurt via de Vlaamse overheid. Dus dat is dan al iets officiëler.
0: Juist. Dat is dus de Maas. Slecht plan om die van naam te veranderen, omdat de Maas ook door andere landen loopt.
4: Ja.
0: Een andere kwestie is natuurlijk, we hadden het net over Turkije.
4: Mm-hmm.
0: We zeggen het ook niet Parijs tegen Parijs, of Duitsland tegen Duitsland, of Sverige tegen Zweden.
4: Dat laatste, dat leer je mij nu. Dat zijn exoniemen, eigenlijk.
0: Exoniemen.
4: Exoniemen zijn niet de officiële namen, maar de vernederlandste of aangepaste plaatsnamen. Het is eigenlijk een beetje alsof dat je Michael heet en je gaat naar Londen. Of je heet Michael, je gaat naar Londen. Dan ga je jezelf voorstellen als Michael. Je officiële naam is natuurlijk nog altijd Michael, net zoals Paris de officiële naam is van Parijs, maar om communicatie in andere talen makkelijker te maken.
0: Maak dus Luik heet eigenlijk niet Luik.
4: Luik is niet de officiële naam van Liège, want dat is dan weer wel de officiële
0: en
4: naam.
0: En namen heet niet namen.
4: Het is Mons is de officiële naam.
0: Namur.
4: Berge is eigenlijk het geaccepteerde exoniem. En dat is wel bij wet vastgelegd. Dus er is een koninklijk besluit geweest dat heeft gezegd: dit zijn de officiële Nederlandstalige bewoordigen, zijn namen, zal ik het nu maar noemen, voor die steden die gebruikt kunnen worden in wegbewijzen, in communicatie, noem maar op. Maar als je bijvoorbeeld naar kaarten gaat kijken van het Nationaal Geografisch Instituut, dat hier de namen, plaatsnamen en geografische namen beheert, op hun kaarten staat Liège. Zelfs al zijn die kaarten voor de rest Nederlandstalig, noem maar op, is het Liège.
0: Oké, helder. Dankjewel, Gilles Wijkmans.

0: Gulf, die officieel, althans in het hoofd van Donald Trump, niet meer bestaat. De Gulf of Mexico, Ricky Skaggs en Bruce Hornsby. Dit is het Middagjournaal, Bas Birkers.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten, het leukste aan het kopen van een woonboot is dat je gaat wonen op het water. Leven op een schip is zoals het leven zelf, meestal rustig deinend, af en toe stormachtig. Het is aan jou om het hoofd boven water te houden. Maar bovenal is het constant bezig zijn. Koop een boot, werk je dood, blijkt een heus gezegde. Tot nu toe volg ik de curve prima. Volgens mijn weegschaal is er al 10% van Bas verdwenen. Volgens mijn dokter is dat een goede zaak. Zo hoeft ze me minder te zien. Toch een tiende minder. Het stomste aan het kopen van een woonboot is dat je al je planning uit handen geeft aan een levenloos object van 6 mm dik staal. Althans, dat hoop ik maar. Dat ik afval is prima, bij een schip ligt dat toch lastiger. Een boot blijft beter dik. Dat heb ik geleerd, zoals ik alles over schepen nog moest leren. Gelukkig zoek ik graag dingen uit, alleen. Zo heb ik het altijd gedaan. Hulp is voor mietjes. Echte mannen gebruiken hun hersens en het internet. Wat wist ik van staal, touwen en pompen 2,5 maand geleden? Niks. En na 11 weken renoveren? Een beetje. Het is een les in geduld en nederigheid. Zo besloot ik de kromgetrokken hardhouten vloer te verwijderen. Onder een laag isolatie vond ik een bierblikje uit 2006, prachtig bewaard in een centimeter roest. De boot had besloten dat ik eerst heel de binnenkant mocht ontroesten en voorzien van een dikke laag bescherming uit een potje. Of 20 liter. Mijn verdunde buitenkant liep trots over mijn verdikte binnenkant en zag een plasje water. Wat een vreemde plek om te hebben geknoeid, dacht ik naïef, en ik depte het droog. 2 uur later lag er weer een plasje. Paniek al om. En toen is het gebeurd. Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen. Op dat moment heb ik, meneertje, zelf doen, zelve, houd je vast aan je paalsteek, hulp gevraagd. De toegesnelde schipper, die alles jaren geleden al had geleerd, keek naar het water op de bodem en het vocht in mijn ogen. Je hebt te veel roest weggehaald, sprak hij, rustiger dan het Nederlandse spoor op Prinsjesdag. Wat moet ik nu doen? Riep ik, niet bepaald veel kalmer. Wachten, sprak de schipper. Het roest vanzelf weer dicht. En zo geschiedde. Inmiddels heb ik meer vocht zien komen en gaan dan Ruben van Gucht in een gemiddelde maand. Ik leerde over schepen en nog meer over het leven. Paniek is voor mietjes, geduld is een schone zaak. En echte mannen vragen hulp.

0: Je leven laten dichtroesten, dat vind ik een goed plan. Dankjewel Bas Birker voor deze prachtige tip. Morgen weer Bas Birker in het Middagjournaal. Zometeen, na het nieuws van 1, zit Ilse Liebes hier voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Na, na, na, na, na, na, na.
2: Linde Merkpoel.
3: Ja, zo'n prachtstuk voor mijn lens is mijn allergrootste wens.
2: Met Compagnie Merkpoel in het FOMU, het Fotografiemuseum in Antwerpen. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
13: Chipolatas, klinkt goed, hè?
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
16: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom?
15: Ja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Europese Commissie wil de samenwerking met Canada fors uitbreiden. Er blijven veel vragen over de geleidelijke afbouw van het aardgasnetwerk in Vlaanderen. En de voormalige president van Kosovo is in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel. Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Een verslag van Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
18: De Canadese premier Carney is vandaag de eregast hier en hij is niet voor niets gekomen. De commissievoorzitter biedt Canada een nieuw statuut aan. Ze wil heel nauw samenwerken, onder andere op het vlak van defensie, technologie en het verzamelen van kritische grondstoffen.
19: I would like to work with you on opening the door to being the first associate member of the European Union.
18: De timing is niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS. Verder was er bij von der Leyen ook veel aandacht voor de bloedhete zomer. We moeten blijven focussen op onze klimaatdoelen, maar er komt ook een hitteplan. 100 risicogebieden krijgen extra ondersteuning.
19: 100 of the most vulnerable territories in Europe. There can be no repeat of this summit.
18: En dan ging het ook over migratie. Er komt een nieuw instrument dat de EU kan inroepen als het nog eens uit de hand loopt, zoals in Ceuta. Asielprocedures kunnen dan tijdelijk worden opgeschort.
19: The message from Europe is clear. We will never compromise on protecting our borders.
18: Von der Leyen wil ook dat er een eigen speciale Europese veiligheidsraad komt. De EU moet op alle vlakken meer op eigen benen staan.
19: Long live Europe. Vielen Dank. Thank you very much.
17: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Nina Verhagen, mensen maken zich veel zorgen hierover, hè?
20: Ja, uiteraard zou ik zeggen. 2050 is niet direct morgen, maar in termen van wonen is dat ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet. Bijvoorbeeld het formele verbod om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op aardgas, dat dateert nog maar van vorig jaar. En meer dan 60% van de mensen verwarmt nog op aardgas. Onder meer omdat verwarmen op elektriciteit, bijvoorbeeld met een warmtepomp, voor veel mensen nu nog duurder uitkomt.
17: Ja, hoe moeten we dat dan aanpakken? Wat moeten mensen doen?
20: Wel, wie op gas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft en een goed geïsoleerd huis, die heeft in principe maar beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere deze raad.
21: Natuurlijk is het wel belangrijk dat mensen gewoon die switch doorheen de jaren kunnen maken. Als zij daar zelf de ruimte voor hebben, we gaan hen daarbij helpen. Het is geen harde deadline op vandaag, maar weet natuurlijk wel dat Europa steeds meer inzet op die shift.
20: De Pratere zegt ook dat gas door de internationale conflicten zeer duur kan worden. Dus daarvan afstappen is ook goed voor het budget van de betrokkenen.
17: Dankjewel, Nina. Stookolie wordt morgen duurder en komt in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de prijs dan bijna €1,60 per liter. Een stijging met bijna 6 cent is dat. De brandstofprijzen zijn de laatste maanden flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo'n 750 scholieren en studenten protesteren op dit moment in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Minister van Onderwijs, Glatigny, wil onder meer het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhogen om zo de komende jaren 300 miljoen te besparen. Vorige week protesteerden nog 6000 studenten in Luik. Vandaag willen de jongeren opnieuw hun stem laten horen in Brussel.
22: We zijn studenten van een conservatoire. Onze studies worden ook duurder, dat is 300% meer eigenlijk. We zijn echt ongerust of we zullen kunnen werken als leerkracht.
23: La manifestation, c'est aussi de montrer à tous les étudiants et à tout le monde qu'on est encore là, quoi. Des gens qui vont pas se résigner à ces réformes-là et qui ont envie de se battre pour que ça change.
24: Zoals je ziet, het is een heel jong doelpubliek die hier aanwezig is. Veel studenten die voor de eerste keer op straat komen. Dus het is heel belangrijk dat we blijven doorgaan om duidelijk te maken dat dit niet kan.
17: Aan de Katholieke Universiteit Leuven is het academiejaar officieel geopend. Helene van der Beke volgde vanochtend de traditionele stoet van de universiteitshal naar de Sint-Pieterskerk in Leuven.
25: In traditionele zwarte gewaden komen de professoren de universiteitshal uitgewandeld. De plechtige stoet lokt enkele toeschouwers, maar ook actievoerders met Palestijnse vlaggen. Ze vinden dat de universiteit het Israëlische regime steunt en dus ook het geweld tegen Palestijnen.
26: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg. De KU Leuven had heel wat onderzoeksprojecten lopen met Israëlische universiteiten. Die worden ook nog steeds gestart.
25: In haar welkomstwoord verwijst rector Severien Vermeijer wel naar studenten uit Gaza. Ze hebben een studiebeurs, maar mogen toch niet komen van de regering.
27: Samen met mijn collega-rectoren hadden we allemaal gehoopt om deze 13 studenten deze week uit Gaza hier te kunnen verwelkomen. De tijd dringt.
25: En zo is een van de thema's bij de start van dit academiejaar al duidelijk.
17: De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de voorbije 50 jaar 11 biljoen ton of 11.000 miljard ton ijs verloren. Daardoor is de zeespiegel wereldwijd meer dan 3 centimeter gestegen. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode. Dat zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
28: Het cijfer is wel verrassend omdat het voor de eerste keer op die manier echt gedocumenteerd wordt. Tot nu toe kregen we vaak individuele studies te zien of data van individuele satellieten. En nu is voor de eerste keer een cijfer van 27 satellietmissies samen gecombineerd om tot dit cijfer te komen. En daardoor is het toch wel een heel belangrijke studie.
17: Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Kosovo eind jaren 90. Het proces heeft 5 jaar geduurd. Katrien van der Schoot.
29: Albanese en Kosovaarse vlaggen voor het gerechtsgebouw, waar aanhangers van Thaçi en 3 andere topfiguren hopen op vrijspraak. Taci was de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK. Dat Kosovo wou loswringen van de Servische staat. Het streefdoel was misschien onschuldig, maar de middelen niet, zegt de hoofdrechter.
0: It is not the goals that the accused sought to achieve that rendered their acts criminal. It is the means by which they sought to achieve them that did. The systematic arrest, detention, mistreatment and killing.
29: Taci en de anderen worden verantwoordelijk geacht voor foltering, vredebehandeling, onwettige opsluiting en moord op honderden burgers. Taci krijgt daar 25 jaar cel voor.
0: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served.
29: In Kosovo zelf kijken duizenden mee op een groot scherm. Daar is de ontgoocheling en de woede groot.
17: We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Dat zou betekenen dat de EU en Canada intensief gaan samenwerken. En ook de andere plannen van Europa kan u nalezen op 14nieuws.be.
3: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Radio 1.
3: Ilse Liebens.
5: Een heel goedemiddag en welkom bij Radio 1. Fijn dat je luistert op deze woensdag. Ik heb Talking Heads voor je. And this must be the place.

medianummer om een minuutje of vijf mee weg te dromen. Talking Heads and This Must Be The Place, Naïve Melody. Siska Danus, dat is de frontvrouw van Siska Siska. Die serveert ons zometeen alle nummer uit haar classic album van de week. Dat is eentje van Tame Impala. We duiken vandaag in de muziekapp van Shema Sai Sai. Zeer benieuwd naar welke muziek zij de voorbije weken veel heeft geluisterd. En we ontdekken samen ook de nieuwe plaat van Ezra Collective, ons album van de week. En er is ook Cleo Soul met haar prachtige stem. Dit is Don't Let It Go To Your Head.

Zij is ook een van de drijvende krachten achter en een van de stemmen van het project Salt, Cleo Soul en Don't Let It Go To Your Head. Dat is Nova Star.

0: Nieuwe muziek van Nova Star, Today, Yesterday.
1: Radio 1.
2: Classic album van de week.
0: Vrijdag kwam de debuutplaat uit van de Gentse band Siska Siska. De frontvrouw van die band is Siska Danens. Die kwam over haar debuut al uitgebreid vertellen in Belpop op zaterdag. Dat gesprek kan je herbeluisteren bij Radio 1 op VRT Max. En Siska is ook verantwoordelijk voor ons classic album van de week. Ze ging voor Currents van Tame Impala. Siska was een jaar of 15 toen haar oudere broer haar naar de tuin riep. In Hansbeke, het ouderlijk huis. Hij was weggeblazen door wat hij hoorde op Currents van Tame Impala. En een paar minuten later was ook Siska fan voor het leven. Ze was een puber met een gebroken hart en zij herkende zich heel hard in de teksten en de zoektocht van Kevin Parker, want die man is Tame Impala. Hij doet alles zelf, songs schrijven, instrumenten spelen, producer. Zijn manier van werken was toen ook voor heel veel beginnende muzikanten een bron van inspiratie. We gaan luisteren naar Tame Impala.
3: The Less I Know The Better is denk ik het meest catchy nummerke van die plaat. Het is denk ik ook echt insane veel gestreamd. Het is echt een wereldbekend nummer. En dat heeft ook een reden, denk ik. Dat is gewoon echt een steengoed nummer. Dat begint ook met een superleuk riffje. Die hij trouwens gewoon helemaal zelf heeft verzonnen. Hij heeft alles op die plaat zelf verzonnen. En zelf ingespeeld, zelf geproduced. Het is echt zo'n manusje van alles in de muziekwereld. Hij creëert gewoon een ongelooflijke sfeer met die plaat. En het is een topnummer daarvan.

Een plaat uit 2015, maar zeer terecht natuurlijk een classic album voor Siska Danus van Siska Siska. Tame Impala, The Less I Know The Better. Een hele week lang nog krijg je nieuws te horen uit dat album. Dit is nieuwe muziek van Iskander Moon, Violet.

0: love you.
1: Hij heeft de voorbije jaren denk ik veel tijd gestoken in een documentaire die je tegenwoordig op streamingdiensten kan zien. Hip Hop Was Born Here, dat is een docureeks over de geschiedenis van de hip hop in New York. Deze man, LL Cool J en I Need Love. En zo is het ruim 13:30 geworden op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Naar Antwerpen ook 10 minuten aanschuiven op de E313 en dat vanaf Franst.
2: Ilse Liebens.
3: Radio 1.

Nick Beeks die had al zijn ding gedaan bij Jagoogoo, maar toen die band ermee stopte, dan ging hij iets anders doen. Dat werd deze Alice Beeks en Howard. Ze hebben één plaat uitgebracht, Homelands. En daarna waren ze weer behoorlijk snel weg ook weer. Big Bubbles, No Troubles, Alice Beeks en Howard. Begin deze maand was Emmylou Harris in Brussel. Die is 79 ondertussen en ze is bezig aan haar Europese afscheidstournee. Ze zet geen punt achter haar carrière, maar de oceaan oversteken om op te treden, dat ziet ze niet meer zitten. En dus was ze voor de laatste keer in België begin september naar het schijnt een fenomenaal concert. Dit is een ode aan Emmylou Harris van de hand van First Aid Kit, Emmylou.

Haar nieuwe album Kijk je naar mij komt uit op 2 oktober. Ik vermoed dat we haar dan nog eens vriendelijk gaan vragen of ze nog een keertje bij Aiko wil langskomen om live te spelen. Vrouwtje hoorde met haar nieuwe nummer Geen Rem. Dit is Suzanne Vega samen met DNA en die versie van Tom's Diner.

En dan tijdens liveconcerten, wanneer zij stopt met zingen, dan blijft het publiek meestal nog, soms zelfs minutenlang, verder zingen. Dit nummer, Tom's Diner, Suzanne Vega samen met DNA. Dit is Roy Ayers samen met Sylvia Cox.

had eigenlijk het plan om tijdens de coronapandemie leren piano te spelen. Dat is nog steeds niet gelukt, maar zoals ik piano kan spelen, daarna wil ik ook nog vibrafoon leren spelen. En daar heeft Boy Ayers, de master himself, alles mee te maken. Je hoort hem samen met Sylvia Cox, zangeres met Liquid Love. Dit is Charlie XCX.

0: De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
4: Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
12: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
11: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
14: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
4: Belisol.
14: Altijd zeker.
15: Nog voor jij kan denken...
16: Ik heb gelijk geen energie.
15: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
17: Oh, mijn rug zit vast.
15: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
18: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
15: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
19: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
20: Ja, maar kom niet, hè.
18: Oeh, hij komt niet.
20: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
21: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
22: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde oppakt.
23: Oh nee.
22: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
23: Oh, Bassie.
22: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts. En mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
1: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
4: Acerta.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil de samenwerking met Canada fors uitbreiden. Dat heeft ze gezegd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Von der Leyen wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
10: Von der Leyen wil dat de EU samen met Canada haar defensieindustrie uitbouwt, dat er meer energie en kritische grondstoffen worden uitgewisseld. En ze wil ook samen concrete projecten opzetten, bijvoorbeeld rond de veiligheid in het Noordpoolgebied en rond Groenland en rond de fabricatie van batterijen. De timing van deze aankondiging is ook niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS en is dus op zoek naar nieuwe partners zoals de EU. De Canadese premier Carney is trouwens zelf ook hier in Straatsburg en dat is toch een belangrijk signaal.
12: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Wie op gas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft bijvoorbeeld en een goed geïsoleerd huis, heeft in principe maar beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater deze raad.
16: Natuurlijk is het wel belangrijk dat mensen gewoon die switch doorheen de jaren kunnen maken. Als zij daar zelf de ruimte voor hebben, we gaan hen daarbij helpen. Het is geen harde deadline op vandaag, maar weet natuurlijk wel dat Europa steeds meer inzet op die shift.
12: Minister De Prater zegt ook dat gas door de internationale conflicten zeer duur kan worden. Dus daarvan afstappen is ook goed voor het budget van de betrokkenen. Al zeker 22 vluchten van de Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair op de luchthaven van Charleroi zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies, die vanavond om 10 uur start. De luchtverkeersleiders gaan elke avond van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens staken door een conflict met de directie over nachtpremies. En dat nog tot 10 oktober. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden. In Eeklo in Oost-Vlaanderen is een verdachte aangehouden na een steekincident in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat. Even later trof de politie daar in een woning een zwaargewonde man aan. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere verdachten geïdentificeerd, dat zegt Lisa de Wilde van het parket.
17: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuken op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. 1 verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het steekincident.
12: We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag kans op enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

was een kleine wake-up call op woensdagnamiddag. Ruby van de Kaizer Chiefs, een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1, naar nieuwe muziek van Dive bijvoorbeeld. Hun album komt uit op 30 oktober en dan 6 november kan je ze live aan het werk zien op Sonic City in Kortrijk. Dat is altijd een aanrader. Er is Dive in Kid.

0: Hoe zou dat verhaal afgelopen zijn? Don't Marry Her van The Beautiful South.
1: Op repeat.
0: Samen met Xavier Taverne is Shema Saisai de host van de podcast Mens Erger Je Niet. Die praten dan met een bekende gast over kleine en soms ook wel iets wat grotere consumentenergernissen. En sinds kort presenteert Shema op Radio 2 ook geregeld het programma Win-Win. Maar naar welke muziek luistert de koningin van de kortingen? Ik weet het.
1: Op repeat.
2: Hey, ik ben Shema Saisai en dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de voorbije weken.

3 staat Bad Bunny met Nueva Yol, omdat ik enorm hou van Zuiderse muziek. En ja, zowat alle nummers van Bad Bunny zijn gewoon geweldig.

Op 2 staat Pile van Mauvais Joe, een jonge Franse rapper met Congolese invloeden in zijn muziek. En afro-rap is sowieso een genre waar ik graag naar luister. Pile.

En het nummer dat ik het vaakst heb opgezet is Die Die van Shakira, omdat mijn twee kinderen elke dag meermaals vroegen om dat op te zetten voor, tijdens en na het WK-voetbal. Ze kregen er maar geen genoeg van, hoe vaak ik ook probeerde om hen toch andere muziek te leren kennen.

0: Als Shema Slessa een keertje een feestje heeft, dan wil ik daar denk ik graag bij zijn. De nummers waar ze het meest naar heeft geluisterd de voorbije weken: Bad Bunny, Nueva Yol, Move Joe met Pile en helemaal bovenaan Shakira met Dai Dai. Want dat WK dat blijft nog even nazinderen in vele huiskamers en ook in auto's. Shakira en Burna Boy, Dai Dai. Dit is Klaas en Zeven Tuinen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar.

0: just bent.
1: Hope Tala en Phoenix, daarvoor een portie nostalgie van Klaas de Rug en Zeven Tuinen. Portie hormonen nu bij The Doors en Love Her.

0: The Doors bij Radio 1 en Love Her Madly. En zo is het bijna 2:30 geworden. Opletten. Als je onderweg bent of je moet nog de weg op om de Antwerpse ring richting Nederland, vertraag je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komen er 10 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Deurne. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E313 vanaf Masshoven. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 10 minuten van Zaventem tot Machelen en er rijdt momenteel geen treinen tussen Hasselt en Landen.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

rozemarijn, lavendel, rode wijn en rosé. Maar ja, zeker ertebrekers in het zuiden. De toekomst voorspellen van deze band van Arcade Fire. Vind ik moeilijk. Het is zo gebeurd de laatste tijden. Er waren die beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van frontman Wynn Butler. Hij is altijd met Régine Chassagne. Een beetje het powerduo geweest, de drijvende kracht binnen Arcade Fire. Maar zij zijn vorig jaar gescheiden. Hebben wel benadrukt dat ze muzikaal willen blijven samenwerken. Dat de band dus ook gaat blijven bestaan. Maar ik ben zeer benieuwd welke richtingen ze nog gaan inslaan de komende jaren.

Er was nog een degelijk leven voor Gary Brooker na zijn band Procol Harum. Dit stond op de eerste soloplaat die hij uitbracht. No More Fear of Flying. Zij zat ook zo ooit in een band en dan solo heel groot geworden.

0: vanavond op VRT1.
1: Zijn wij simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
0: Op VRT1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen. In Crystal. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Drugsdelta kijken. Veel kijkplezier straks.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem. Ja,
5: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Pearl.
7: Voorwaarden op pearl.be.
9: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. 1 vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
15: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
16: Het Ypermuseum duikt in zijn eigen kleigrond op zoek naar antwoorden over het leven in de middeleeuwen. Wie was de Yperling in de 13e eeuw? Hoe zag hij eruit? Wat at hij? En wat waren zijn hobby's? Je ziet het in de expo Wonderland en je hoort het ook vanavond bij mij, Jacob Brokke, in Voorproevers. Rond 6:30 op Radio 1 en nu al op VRT Max.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In het Europees Parlement is er enthousiasme over het voorstel van commissievoorzitter Ursula von der Leyen om Canada een speciaal statuut te geven als geassocieerd lid van de Europese Unie. Daarvoor gaan ze een soort van lidmaatschap light uitwerken. Von der Leyen wil zo nauwer gaan samenwerken met Canada op het vlak van defensie, technologie en economie. Europarlementslid Bruno Tobak van Vooruit vindt dat een goede zaak.
4: Ik vind het zeker goed dat de Europese Unie op zoek is naar partners. Een geassocieerd lidmaatschap is een beetje een vaag nieuw soort statuut dat geen volwaardig lid is van de Europese Unie. Dus ze komen hier niet mee stemmen. Maar dat wel een grondiger, diepere samenwerking is dan alleen maar een soort van handelsverdrag. En het gaat ook uit van inderdaad, we beschermen samen dingen zoals democratie, zoals de rechtsstaat.
19: Morgen speecht de Canadese premier Carney zelf ook in het Europees Parlement. Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil de afvulactiviteiten voor flessen en vaten geleidelijk verhuizen naar bestaande afvullijnen elders binnen de groep. De brouwactiviteiten in Steenuffel blijven behouden. Volgens het bedrijf zijn de ingrepen nodig omdat de biermarkt in België en West-Europa al geruime tijd onder druk staat met een dalende consumptie en overcapaciteit in de sector. In de haven van Antwerpen kunnen bezoekers nog de hele dag de nieuwste autonome technologieën in actie zien, zoals zelfrijdende auto's en van op afstand bestuurde binnenschepen, treinen en vrachtwagens. Die moderne autonome technologie gaat alsmaar belangrijker worden voor de haven. Dat zegt de topman van de haven, Rob Smeets.
8: Laten zien dat we met autonome voertuigen, autonome schepen, autonome treinen efficiënter gebruik kunnen maken van onze havens, van onze infrastructuur, om te zorgen dat we uiteindelijk op een zo goed mogelijke manier die havens opereren en zo goed mogelijk die verbinden met het achterland. Dat wordt steeds moeilijker om vrachtwagenchauffeurs te vinden, moeilijker om kapiteins te vinden, maar natuurlijk ook onze infrastructuur zelf. Hè. Onze wegen zitten vol, dus als we gebruik kunnen maken op momenten dat de wegen niet vol zitten, 's nachts vanwege door er een autonome truck over te laten rijden, lost dat natuurlijk veel problemen op.
19: Op de meeste plaatsen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.

Dit jaar stond vooral in het teken van de musical The Last Ship van Sting. Die voorstellingen waren net nog in Amsterdam, vorige week nog de laatste. Nu gaat het nog naar Londen en daarna gaat Sting zich weer tussen haakjes gewoon toeren. Terug op de muziek focussen in oktober en november. The Police en de Doo Doo Doo, de Da Da Da. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1.

0: Een familie in boorden vol talent. Ray samen met twee van haar zussen, Anna en Absolutely. Enjoy. This is
1: healing. Radio 1.
2: Het album van de week.
0: Dat is de nieuwe van Ezra Collective. Die heet Here Because of Hope. We kennen Ezra Collective als een band die al altijd verschillende muziekstijlen heeft gecombineerd. Op deze plaat opnieuw. Vaak is jazz de basis en dan wordt het aangevuld met reggae, met blazers, met soul-elementen, met afrobeat. De ene keer heel repetitief, dan weer heel uitgelaten voor de dansvloer. Zelfs een beetje UK garage af en toe. Op deze plaat vertellen ze het verhaal van de zwarte muziekgeschiedenis en ze maken daarbij een reis. Het begint in West-Afrika, dan gaat het naar de Caraïben om te eindigen in hun thuishaven Londen. En dus ook de verschillende muziekstijlen van die verschillende plekken die komen aan bod. Nu, heel veel mensen associëren Ezra Collective met vreugde en met dansen en met uitgelaten zijn. Maar, zo zegt Femi Colioso, de drummer en de leider van de band, ik ben gefascineerd door muziek die vreugde brengt zonder per se over vreugde te gaan. Muziek die mensen laat dansen en blij maakt, maar tegelijkertijd ook over hun pijn gaat. Denk maar, zo zegt hij, aan wat Fela Kuti deed. Die spanning tussen pijn en vreugde werd het kompas voor die nieuwe plaat van Ezra Collective. Here Because of Hope. En wij gaan luisteren naar Only Love, een nummer dat ze samen met Pascal Yu hebben opgenomen. Toen de band in Wembley Arena speelde, toen zagen ze Pascal Yu dansen in het publiek en ze wisten toen al, wij gaan ooit samen iets maken. Het is er gelukkig van gekomen op die nieuwe plaat. Dit is Only Love.
2: Radio 1.

Overal waar hij opduikt, creëert dat een meerwaarde. Pascal You, hier bij Ezra Collective op Only Love. Een nummer van op hun nieuwe album Here Because of Hope. Dat album, dat kan je winnen bij Radio 1 op VRT Max. Ga maar een kijkje nemen. Dit is Raymond.

zou liever lezen over Roisin Murphy in het kader van haar muziek en dat ze misschien met nieuwe dingen bezig is. Maar als ik tegenwoordig iets lees over haar, dan heeft dat vaak te maken met de uitspraken die ze doet over transpersonen of over puberteitsremmers. Er is toen ook een hele rel rond ontstaan. Roisin Murphy met Overpowered en daarvoor broer en zus Angus en Julia Stone met Celestial Bodies. En zo is het precies 4:30 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland, vertraag je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komt er een kwartier bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Dit is Whispering Suns.

Wat een heerlijk nummer blijft dat toch? The Talker van Whispering Suns. Zangeres Fennekuppis die doet het tegenwoordig solo. Deze man ook. De man van Compact Disc Dummies. Leonard Korevits met een zonnig solo project. Dit is Lenny Lenny.

0: Blijven verder doen, zou ik zoiets willen zeggen. Keep on Trucking van Eddy Kendricks. Radio 1. Ruud Roets, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Na 4 uur is er De Wereld Vandaag op de radio. Het gaat gaan over Fluvius en de afbouw van het aardgasnet waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Hè?
1: Ja, ja, omdat dat nieuws natuurlijk ook heel plots komt. Het is de bedoeling dat Fluvius in kaart gaat brengen waar, wanneer, welke gaskraan kan dichtgaan. De deadline is voor alle duidelijkheid 2050, dus dat is nog eventjes. Maar dat is ook niet zo lang meer als je natuurlijk denkt hoe lang een aardgasketel meegaat bijvoorbeeld, of je die investering van een warmtepomp moet gaan doen, ja of nee. 65% van de Vlaamse huizen wordt vandaag nog verwarmd op gas. Ja, hoe moet dat dan concreet gaan? Wat betekent die boodschap? Wat kan je daar als gebruiker van gas of andere mee doen? Dat gaan we proberen uitleggen in De Wereld Vandaag, want ik denk dat het toch wel heel belangrijk is en veel mensen aangaat. Als je daar trouwens vragen rond hebt, dan zijn die zeer welkom via Radio 1 en VRT Max. We gaan ook eens kijken naar wat Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen vanmorgen gezegd heeft. Ze hebben een soort Europees artikel 4. Dan zouden landen snel met elkaar kunnen overleggen bij een ernstige dreiging. Ze willen ook een Europese Veiligheidsraad. Dat bestaat eigenlijk allemaal al een beetje, hè? De NAVO. Dat is Europa plus een aantal andere landen. Wat betekent dat in de praktijk? En wat is hier de boodschap? Is dat een boodschap richting Rusland? Of is dat toch ook een boodschap richting Verenigde Staten? Daar gaan we het ook over hebben. En bij de Voetbalbond, dat weten we sinds gisteravond, moeten ze op zoek naar een nieuwe CEO. Dat is de 5e in 3,5 jaar. En als je jobzekerheid wil, de voorbije 10 jaar bleef een CEO daar gemiddeld 1 jaar en 8 maanden. Oei. Dat is niet bijzonder lang. Wij vroegen ons af, zo'n groot verloop aan de top van een bedrijf, wat vertelt ons dat over hoe het er daar aan toe gaat? Dus we gaan daar een hoogleraar leiderschap op loslaten, in de hoop dat een beetje beter te begrijpen.
0: Ja, ben ik zeer nieuwsgierig naar allemaal. In De Wereld Vandaag, na 4 uur.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
2: Radio 1.

Waarom zou je aan de formule sleutelen als de formule altijd, maar dan ook altijd werkt? Nieuw nummer van The War on Drug heet Who's That? En het is onze Vox-tip deze week, dus je kan ervoor gaan stemmen via Radio 1 op VRT Max. Alison Krauss, die was aan het toeren met Union Station, die heeft bekendgemaakt dat de concerten worden afgelast, de komende concerten. Ze moet haar stem dringend rust gunnen. Dit is ze samen met Robert Plant. Can't let go.

0: So good, Flivius en de gaskraan. En wanneer die al dan niet gaat dichtgaan, daar gaat het onder andere over gaan. Straks na het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag bij Ruud. Ik laat je met Tennessee, Ernie Ford.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

jaar van onvergetelijke concerten in AB. Van onder meer Giro Belcanto, Fatoumata Diawara en Elmer. Ontdek ook de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.

0: Met Compagnie Merkpoel in het FOMU, het fotografiemuseum in Antwerpen. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Verica Bank.
3: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
3: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
10: Doe maar, ja.
9: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
10: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
9: Meneer is een kenner.
10: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
9: My firm.
1: Sportsot.
9: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
11: Recupel.
12: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
1: Recupel.
14: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Een Europees artikel 4 waarmee landen snel kunnen overleggen bij een ernstige dreiging. En een Europese Veiligheidsraad maakt dat Europa veiliger. We zoeken het antwoord zo meteen in de wereld vandaag.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In het Europees Parlement is er enthousiast gereageerd over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een speciaal statuut te geven als geassocieerd lid van de Europese Unie. Daarvoor gaan ze een soort van lidmaatschap light uitwerken. Von der Leyen wil zo nauwer gaan samenwerken met Canada op het vlak van defensie, technologie en economie. Europarlementslid voor CD&V Wouter Beke wil op termijn ook graag de hand reiken naar andere landen.
19: Ik denk dat wij met Canada heel veel zaken gemeen hebben. Dezelfde manier waarop we kijken naar economische zaken, de inrichting van onze democratie. En zo zijn er nog wel een aantal landen. Denk aan het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland of Japan, Zuid-Korea.
18: Morgen geeft de Canadese premier Carney zelf ook een toespraak in het Europees Parlement. Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil de afvulactiviteiten voor flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Palm doet dat ook voor andere brouwers. Volgens het bedrijf zijn de ingrepen nodig omdat er minder bier wordt gedronken. Woordvoerder Peter Bules.
2: Onze brouwerijsector wordt eigenlijk geconfronteerd met een dalend bierverbruik en veranderende consumptievoorkeuren. En dat leidt tot overcapaciteit in West-Europa, ook in België. En ook in Steenuffel worden we daarmee geconfronteerd, omdat toch een aantal opdrachten voor derden aanzienlijk zijn verminderd.
18: Palm blijft wel bier brouwen in Steenuffel. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid gepleegd tijdens betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Mahsa Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet droeg volgens de Iraanse regels. Na haar dood brak een protestgolf uit die door de Iraanse veiligheidsdiensten bloedig werd neergeslagen. Wies de Graven, directeur van Amnesty International in België.
8: We hebben heel gedetailleerd gedocumenteerd hoe burgers na de moord op Mahsa Amini in 2022 het slachtoffer werden van vreselijke mensenrechten schendingen, moorden, foltering, verkrachting, gedwongen verdwijning. En we tonen aan dat dit geen geïsoleerde incidenten waren, maar deel van een systematische aanval op burgers, geleid en gestuurd door het staatsapparaat in Iran. En zo komen we tot de conclusie dat de autoriteiten in Iran misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd tegen hun eigen bevolking.
18: Amnesty heeft ook 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid die verantwoordelijk zijn voor de misdaden en eist dat die berecht worden. We krijgen stilaan meer wolken op de meeste plaatsen met kans op enkele buien, vooral in het noorden en het noordoosten, bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Er staat 105 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je een half uur, dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartiertje tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En er rijden geen treinen vanmiddag tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas. Daar zijn wel vervangbussen.
20: Radio 1. Wereld Vandaag. Met Ruud Roets.
11: Goedemiddag. Saudi-Arabië zegt een drone te hebben neergehaald boven Mekka, de belangrijkste stad binnen de islam. En zij wijzen naar de Houthi-rebellen in Jemen. Wat vertelt ons dit over de verhoudingen in het Midden-Oosten? En dichter bij huis moeten we allemaal van de gas af. Wat is daarvoor nodig tegen 2050? Komt allemaal aan bod. Fijn dat je er bent vanmiddag.

0: Feingold en Dreyk langs dimensionen. Een machtsstrijd, gerommel, achterklap. De Belgische Voetbalbond zit in woelig water. Gisteren werd de CEO Peter Willems ontslagen na een langdurige ruzie met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Raad van Bestuur. En het is daar de afgelopen jaren een komen en gaan van voorzitters en CEO's bij de Voetbalbond, vertelde collega Peter van den Bemt vanmorgen.
1: Eén ding in elk geval heeft deze affaire ons geleerd. Hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: Goedemiddag, Jesse Segers.
2: Goedemiddag.
0: Ik ben bijzonder hoogleraar leiderschap aan de Universiteit van Exeter in Engeland. Peter van den Bemt had vanmorgen ook nog een paar cijfers. Ze moeten bij de Voetbalbond op zoek naar de vijfde CEO in 3,5 jaar. En in de voorbije 10 jaar bleef een CEO daar gemiddeld 1 jaar en 8 maanden aan. Dat is niet heel lang. Zo'n verloop aan de top. Wat zegt dat over een bedrijf of over een organisatie?
2: Dat kan van alles zeggen, maar daar zitten wel risico's aan. Ik denk als we naar deze situatie kijken, van op afstand, is het natuurlijk geen gemakkelijke organisatie. Zowel de voorzitter als de CEO heeft redelijk veel verschillende belangengroepen bij elkaar te houden. Wat daar dan extra ingewikkeld aan is, is dat die belangengroepen vaak ook klant zijn en bestuurder. En dus mee controle houden. En die belangen lopen niet gelijk. Mm-hmm. Dus je moet als voorzitter al heel diplomatisch zijn. En anderzijds, als bestuurder moet je wat snelheid maken. Maar de ingewikkeldheid, het is wel mooi dat Peter van den Bemt die cijfers geeft, want ze lopen nu het risico om langzamerhand wat we noemen een verwaarloosde organisatie te creëren. Dat weten we niet met zekerheid natuurlijk. Mm-hmm. Maar een effect daarvan is dat de medewerkers denken, de nieuwe CEO, zullen niet zien hoe lang dat die blijft.
0: Ja. Het zal wel blijven duren of niet, dat zien we dan wel weer. Want u zegt, het is ingewikkeld. Veel belangen en partijen met verschillende belangen. De financiële cijfers, die waren wel goed onder Willems. Van 12 miljoen euro verlies naar 7 miljoen euro winst. Ja. Je zou denken dat dat toch ergens een belangrijk doorslaggevend argument is om met iemand verder te werken.
2: Of het doorslaggevend is, dat is in dit geval gebleken dat dat niet voldoende was.
0: Nee.
2: Er speelt meer. Hè. In dit geval is er ook de spanning op individueel niveau, het vertrouwen dat daar ontstaan is, dat gebroken is. En dan nog specifiek is het vermoeden dat het integriteitsbreuk is, hè, dat de waarden en normen niet overeenstemmen. Mm-hmm. En dat is dan heel moeilijk te repareren. En je moet eigenlijk eerst altijd legitiem zijn voordat je efficiënt kan zijn. Dat is een bepaalde theorie. Maakt nu niet zoveel uit welke, maar daar zit iets heel gek in. Je moet eerst legitiem zijn voor je verschillende belangengroepen. Dus ze zeggen, ja, we hebben vertrouwen in jou. Mm-hmm. En daarna pas kan je gaan op efficiëntie en effectiviteit. En dan kunnen de cijfers effectief verbeteren.
0: Ja.
2: Maar dat betekent soms dat je een gedrag moet stellen dat eigenlijk helemaal niet logisch is in termen van efficiëntie en effectiviteit, maar dat je wel moet stellen omdat je anders niet legitiem bent.
0: Je moet eerst het vertrouwen van iedereen binnen de organisatie
2: Klopt.
0: Of alle belanghebbenden hebben voor je echt met die resultaten kan komen.
2: Komen, voilà.
0: Ja.
2: En daar zit een spanningsveld op. Dus die cijfers zijn belangrijk, maar in dit geval niet voldoende, omdat de legitimiteit er niet was of niet meer was. Hè? Dat is een discussie.
0: Zou dat anders lopen bij een organisatie die minder onder de aandacht is?
2: Zeker. Want hier heb je natuurlijk te maken met heel veel mensen die daar een mening over hebben. Maar je ziet ook met een nogal geschaagde structuur. Hè? Ik begrijp ook dat er hier extra spanning is gekomen als gevolg van de relatie met de UEFA en de boord daar. Dus de belangen daar lopen dan niet gelijk met de Belgische belangen. En binnen de Belgische belangen heb je dan ook nog eens, we zijn niet voor niks België, de Franstalige belangen en de Vlaamse belangen.
0: Ja.
2: En daarbinnen heb je dan eigenlijk nog de amateursporten en dan de nationale ploeg. En daarbinnen heb je dan nog de grote clubs enzovoort. Dus het is een heel complex kluwen van belangen, die eigenlijk een zeer sterke tandem vraagt van voorzitter en CEO.
0: En die was er duidelijk niet meer.
2: Nee. Voilà.
0: Want we horen dat mevrouw Van Damme zou binnengekomen zijn gisteren bij de Raad van Bestuur en gezegd zou hebben, het is hij of ik. Wordt er dan, in het geval dat je dat soort spanning hebt binnen een bedrijf, wordt er dan meestal voor de voorzitter van de Raad van Bestuur gekozen? Waarom is dat?
2: Ja, in heel veel gevallen zal toch de voorzitter het winnen van de CEO.
0: Waarom?
2: Niet altijd. Omdat de basis van het toezicht houden, van de governance structuur, is dat die board, dat orgaan, heeft als één van de opdrachten, maar het is wel een heel belangrijke opdracht, het aanstellen van de nieuwe CEO en het ontslag van de nieuwe CEO. Dat is de enige orgaan dat een CEO mag en moet ontslaan bij wanpresteren of als er iets misgaat. Maar evengoed als een CEO vanzelf opstapt, hebben zij de opdracht om de nieuwe CEO te vinden. Dus die macht ligt wel degelijk bij hen. En omgekeerd kan een CEO nooit zeggen, ik ontslaag mijn voorzitter. Dat gebeurt zelden. Dat kan in privé- en familieorganisaties enzovoort. Mm-hmm. Maar in dit soort structuren zie je dat eigenlijk niet gebeuren. Dat is heel het opzet net.
0: Ja. En u zei het al, in de ideale wereld is die relatie tussen CEO en voorzitter gewoon een goed geoliede tandem, wat hier niet het geval was. Ja. Wat staat een volgende CEO hier te wachten, meneer Segers?
2: Dus mijn zorg of angst is dat dat dan een verwaarloosde organisatie wordt.
0: Ja.
2: En ik raad de persoon in kwestie aan om zeer goed, niet direct naar de toekomst te kijken, maar vooral naar het verleden. Dat klinkt wat gek, maar er wordt zo mooi gezegd dat het verleden een schaduw werpt op het heden en daardoor de opties in de toekomst beperkt. Want je hebt in een organisatie ook niet één verleden, maar meerdere verledens. Dus sommige mensen gaan de huidige periode een hele goede periode gevonden hebben, maar anderen zullen hebben moeten inbinden, financieel enzovoort, en die gaan dat een minder goede periode hebben gevonden.
0: Mm-hmm.
2: Maar die van de vorige CEO misschien fantastisch. En het uitzoeken van wie zijn wij als organisatie, waar komen wij vandaan, wat zijn hier de ongeschreven regels, en dan slim met dat systeem werken, dus heel goed het systeem begrijpen en die patronen die daarin zitten, dat is het eerste dat je te doen hebt. Dus die geschiedenissen in meervoud met elkaar te verbinden. En dan zeggen, oké, nu staan we in het hier en nu.
0: Ja.
2: En dan pas kan je naar de toekomst kijken. Als je direct naar de toekomst kijkt zonder de geschiedenis, dan komt dat altijd als een boemerang terug.
0: Dan sla je een stap open over. Kom je best, kom je dan best van binnen de organisatie? Om dan inderdaad te begrijpen wat er al allemaal is gebeurd. Of toch van buitenaf met een frisse blik daarnaartoe?
2: Ja, de ideale CEO is iemand van binnenuit die met een externe blik kan kijken.
0: Ja.
2: Maar dat is heel moeilijk natuurlijk.
0: Veel succes, ja.
2: Ja, dus de externe CEO die moet zijn tijd nemen om interne relaties te bouwen, verbinding, die geschiedenis te maken en op te halen. Dat vraagt tijd, als er weinig tijd is, daar een nadeel. Als je intern bent, is het omgekeerde nadeel. Je hebt wel meegebouwd aan de problemen die er nu zijn. Je hebt ook boter op je hoofd als je ergens aan die toplaag zit. Mm-hmm. Om dan te zeggen, ik neem helemaal afstand van mijn voorganger, dat is ook lastig. Want we gaan nu extern kijken en we hadden toch helemaal anders moeten doen. Dus ja, de ideale heeft de relaties en kent de geschiedenis en het DNA van die organisatie heel goed, maar blijft extern kijken.
0: Het wordt een...
2: Wat je ook kiest, het is altijd iets.
0: Ja, moeilijke zoektocht. Jesse Segers, uw expertise is leiderschap. Dank u wel.
2: Graag gedaan.

0: Britse cultuurminister Lisa Nandy neemt het op voor deze Ed Sheeran. Ze zegt dat ze enorm met hem meeleeft nu alle vier de acts uit zijn voorprogramma hebben afgezegd. Dat gebeurt na de controverse rond rapper Macklemore. Die is uit de tournee gezet nadat hij zich uitsprak voor de Palestijnen. En onder meer Lucas Graham en Phineas die haken nu ook af uit solidariteit met Macklemore. Willen dus ook niet meer in het voorprogramma van Ed Sheeran. Volgens Nandy is Sheeran eigenlijk in een onmogelijke positie terechtgekomen.
1: I think he's been left in a really difficult and impossible position. I hope it doesn't harm his tour. He's one of our most successful artists and also one of the nicest people I've ever worked with. And so I have enormous sympathy for the position that he finds himself in.
0: En volgens cultuurminister Nandy probeert Sheeran artiesten een podium te geven, terwijl organisatoren politieke discussies net buiten de concerten willen houden. En ze begrijpt ook waarom sommige fans politiek eventjes willen vergeten.
1: For a lot of people, life is pretty tough. The world is quite a difficult place at the moment. And I think a lot of people do also quite like to have a space where they can go, where they can leave all of that aside. And so I do understand that for a lot of people, they just want to leave politics aside for a bit and be able to enjoy the music.
0: Sheeran is bezig aan een tour in de Verenigde Staten en ook verschillende landen in Midden- en Zuid-Amerika. Zelf wil hij geen politiek standpunt innemen en hij zegt ook dat hij geen kant kiest.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Saudi-Arabië zegt een drone te hebben neergehaald boven Mekka. De belangrijkste stad is dat binnen de islam. De Saoedi's spreken van een aanval door de Houthi-rebellen in Jemen. Zij zouden de veiligheid en de stabiliteit in Saudi-Arabië willen verstoren. Leo Quarte, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Arabist en Midden-Oosten-kenner. Mekka, dat is de belangrijkste stad binnen de islam. Ook voor de Houthi's?
4: Uiteraard ook voor de Houthi's, absoluut ja. Dus idee dat ze die stad zouden aanvallen en zoals Saoedi-Arabië zegt dat ze ook dus de heilige plaatsen zouden willen aanvallen en de pelgrims die daar op dit moment zijn, dat zou heel vreemd zijn.
0: Ja, heel vreemd. Dus die beschuldigingen van Saoedi-Arabië, die trekt u in twijfel?
4: Ja, ik kan me eigenlijk niet aan de indruk onttrekken dat het nooit de bedoeling kan zijn geweest van de Houthi's om Mekka te raken. Het is wel zo dat, kijk, de Houthi's bestoken Saoedi-Arabië. Luchtmachtbasis worden bestookt. Andere militaire installaties worden bestookt. En ook olieinstallaties. En een aantal daarvan bevinden zich behoorlijk dicht bij Mekka. Dat klopt in de stad Taif en Jeddah. Dat is allemaal, ligt het vrij dicht bij elkaar. Dus het zou best kunnen zijn dat de Saoedi's een drone hebben neergehaald. Die gelanceerd is door de Houthi's. Die wel in de buurt was van Mekka. Maar of het echt de bedoeling zou zijn geweest van de Houthi's om Mekka te raken. Ja, daarmee zouden ze eigenlijk ook, moet je het zeggen, geweld aan hun eigen geloofsbrieven doen.
0: Ja, dus dit zou voor de Houthi's een brug te ver zijn.
4: Ja, zeker. En het druist ook in tegen de hele ideologie van de Houthi's. Ze zijn heel, heel vroom en ze zien zich ook als beschermers van de islam. Zeker in Jemen. Het zou heel merkwaardig zijn als ze dan de meest heilige plaats van de moslims in de wereld, in buurland Saoedi-Arabië.

0: waarschijnlijk pro-Iraanse milities in Irak gedaan. Mm-hmm. Maar, en dan hebben we ook nog eens een keertje de straat van Hormuz. Dus de Saoediërs die... De situatie waar ze in zitten is heel lelijk. En eigenlijk zouden ze het liefst willen zien dat ze bondgenoten kregen in de strijd tegen de Houthis in Jemen. Ze willen iets doen aan het feit dat die Houthis, ja, die straat van Mendeb, de Bab el-Mendeb, dat ze die in theorie kunnen afsluiten. En ja goed, een aanval op de meest heilige plaats voor de moslims, dat zou misschien bellen moeten doen rinkelen in bondgenootlanden zoals Turkije, Pakistan, Egypte. Wellicht proberen de Saoedi's op deze manier wat meer mensen op of naties
1: aan hun kant
0: op de poot te helpen. Aan hun kant te krijgen.
1: Ja. En ondertussen de Houthis een beetje reputatieschade toebrengen, dat komt niet ongelegen.
0: Absoluut niet. En de Saoedi's zeggen dat de Houthis dit wel eerder hebben gedaan. In 2017 zouden ze hetzelfde hebben gedaan. Zouden ze ook Mekka hebben proberen aan te vallen. Uh-huh. Ja, dat is het. Het is een beetje framing.
1: Ja, u zei wel meteen, nee, de Houthis, ook voor hen is Mekka, zeker voor hen is Mekka een belangrijke stad. Dat weten potentiële bondgenoten toch ook?
0: Dat weten ze ook. Dus, en ik denk ook niet dat het veel zal veranderen. Dus Saoedi-Arabië heeft al de laatste tijd achter de schermen druk uitgeoefend op Pakistan, Turkije en Egypte om iets te doen tegen de Houthis. En het lijkt er toch op dat deze landen, en de Verenigde Staten ook trouwens, maar goed, dat is niet een moslimland, dat die eigenlijk allemaal denken van nou, Saoedi-Arabië lost het zelf maar op.
1: Ja, vandaar dit. Leo Quarte, dankjewel voor de analyse.
0: Graag gedaan.

0: 122 kilometer in totaal op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er hinder door een defect voertuig. Net iets minder richting Gent. 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. En er rijden geen treinen vanmiddag tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas. Wel vervangbussen.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
3: Oh nee!
2: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
3: Oh Bassie.
2: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
5: Acerta. Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo bitter.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Ik droom van het noorderlicht. Maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past. Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Radio 1.
15: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Europa wil meer zelf instaan voor zijn veiligheid. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft daar uitgebreid over gesproken vanmorgen. Daar gaan we dadelijk eens naar kijken. Leon Bridges was dit. Eerst Alain IJzermans, Kamerlid voor Vooruit, burgemeester van Houthalen-Helchteren. Hij is ontsnapt aan een rijverbod en een fikse boete. Dat heb je ongetwijfeld ergens gehoord vandaag. IJzermans werd bijna 2 jaar geleden geflitst aan, gecorrigeerd, 91 kilometer per uur in een zone 50 in Genk. Werd eerst veroordeeld, maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep. IJzermans is als Kamerlid onschendbaar. Hij is niet aan zijn proefstuk toe. IJzermans beging de afgelopen jaren meer dan 100 verkeersovertredingen. Liliana Casagrande, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Journaliste voor het Belang van Limburg, zelf afkomstig ook uit Houthalen. U kent meneer IJzermans al lang.
1: Ja, ik ken IJzermans al sinds, denk ik, de start van zijn politieke carrière. Zo'n 30, denk ik toch. Ja. Ik ken hem toch.
0: Dus dan mogen we zeggen, u kent hem al lang. Hij heeft 112 verkeersboetes verzameld in de laatste jaren. Dat is een stevige verzameling. Weten we hoe hij daaraan gekomen is?
1: Ja, ik ben heel verbaasd, want hij is niet het type snelheidsduivel. Maar ja, blijkbaar heeft hij, ik weet het niet wat het precies is, maar de uitleg is dat hij af en toe een paar kilometer te veel zou gereden hebben. En ja, in de loop der jaren heeft zich dat opgestapeld. Hè. Nu 112 is wel heel, heel veel. Hij zegt dat dat in 8 jaar tijd verzameld is, in een periode dat hij ook voorzitter was van Vooruit Limburg, en dat hij overal brandjes moest gaan blussen in alle dorpen en coalities moest gaan smeden, dus dat hij overal rondreed.
0: Ja, en dat hij misschien soms dacht dat hij zelf een brandweerwagen was en wat sneller moest gaan. Hij werd nu eerst veroordeeld, vervolgens ging het Openbaar Ministerie zelf in beroep. Waarom? Hoe zit dat?
1: Wel, het is een heel vreemd verhaal, want normaal gezien zou het parket eerst hebben moeten vragen om zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. En daarna hebben ze een fout wel ingezien en is parket daarom zelf in beroep gegaan om dat recht te zetten, omdat hij eigenlijk die procedure niet gevolgd was. Met als gevolg dat hij nu vrijuit gaat. Mm-hmm. Dat is heel pijnlijk, hè, voor een politicus om nu net door die parlementaire onschendbaarheid, die speelt hem eigenlijk nu parten. Hè. Dat speelt hem nu parten, want dat wordt nu natuurlijk, de perceptie is nu wel dat hij, ik kan er zelf niet aan doen dat hij vrijuit gaat, maar hij gaat wel vrijuit.
0: Ja, en het helpt niet dat daar dan natuurlijk nog een cijfer bij komt van een hoop andere snelheidsovertredingen. Hij heeft ondertussen ook al gereageerd via zijn sociale media, hè, vandaag.
1: Ja, via zijn sociale media. En ik heb vernomen dat hij vanmorgen ook van plan was om een persconferentie te geven. Maar wat hij is iemand die heel communicatief is. En ik denk dat hij heel hard zijn best moet doen om te zwijgen. Voorlopig heeft de partijtop hem toch overtuigd om te zwijgen.
0: Ja. Want zijn reactie is wel, ik ben verkeerd geweest, ik heb er spijt van, dit is een procedurefout en eigenlijk wil ik mijn straf aanvaarden.
1: Ja, hij wil een straf aanvaren. Hij zegt ook dat hij, heeft mij laten weten dat hij er alles aan gedaan heeft om veroordeeld te worden, omdat het gelukt is.
0: Ja. Is dat geloofwaardig als je nog zoveel andere boetes naast je naam staan hebt?
1: Ja, die andere heeft hij gewoon betaald, hè. Ja. Tot nu toe was er denk ik geen probleem. Er waren boetes en die heeft hij dan betaald. Deze, dat was voor de rechtbank, hè. Dat is natuurlijk iets van, dat is iets anders. Ja. Hè. Dat is ook omdat hij wel heel snel heel veel te veel rijdt. En dan ben je natuurlijk ook als politicus erg kwetsbaar, want dan weet je dat dan die parlementaire onschendbaarheid moet opgegeven worden. Daarmee kom je uiteraard in het nieuws en dan weet iedereen dat je te snel gereden hebt.
0: Ja, dus, en niet 1 keer, maar zoveel keer. Dat is toch wel stevig, nee?
1: Dat is heel veel, ja.
0: Hij is al sinds 2003 burgemeester in Houthalen-Helchteren. Is meneer IJzermans populair daar?
1: Ja, want hij is ook nog altijd burgemeester gebleven. Nu in Houthalen is een moeilijke gemeente met heel veel problemen. Je hebt daar een Noord-Zuid-verbinding, je hebt daar hele multiculturele wijken. Vroeger was werkloosheid ook hoog, ik weet niet hoe dat nu de laatste tijd is. Het is geen gemakkelijke gemeente en hij heeft toch in al die jaren is hij daar toch altijd maar is altijd burgemeester kunnen blijven en hij heeft ook altijd wel best veel stemmen gehaald.
0: Mm-hmm. En gaat dit dan aan hem blijven kleven? Gaat dit het beeld dat de mensen van hem hebben toch veranderen?
1: Dat denk ik niet. Allee, heeft al... het is niet de eerste keer dat hij zich in de nesten werkt, om het zo te zeggen.
2: Hoezo?
1: Hij is ooit al een keer geschorst geweest, 3 maanden als burgemeester, wegens een barbecue die in de sperperiode, dat hij in de sperperiode gegeven had. Hij is ook al eens een keer, dat is ook al jaren geleden, betrapt toen hij dronken achter het stuur zat. Sindsdien drinkt hij ook niet meer. Dus, en dat is ook telkens in de kranten gekomen. Mm-hmm. Hè? En de burgemeester gebleven. Dus ik denk, ja, ze zullen wel... eventjes, denk ik, de wenkbrauwen fronsen over dat aantal, over die 112. Maar ik denk echt niet dat hij daardoor op maar 1 stem zal verliezen.
0: Nee, en als u die reactie op sociale media van hem leest, gelooft u dat hij ook oprecht is?
1: Ja, ik geloof wel dat hij spijt heeft. En ik geloof ook wel dat hij niet wilde dat het zo uitdraaide. Daar ben ik wel zeker van, dat hij dat niet wilde. Ja.
0: Hij is al heel lang burgemeester van Houthalen, Helchteren, Alain IJzermans, Liliana Casagrande, journaliste bij het Belang van Limburg. Dank je wel.
1: Ja.
0: Heel goedemiddag.

0: Willem Boudewijn Groot graaft in zijn jeugdherinneringen, tante Julia.
1: De wereld vandaag.
0: Europa wil meer zelf instaan voor zijn veiligheid. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen pleit daarom voor een Europese Veiligheidsraad naast de NAVO, samen met landen als bijvoorbeeld Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. Ze wil ook een soort Europees artikel 4. Dan kunnen landen snel overleg plegen bij een ernstige dreiging. En al die dingen heeft ze vanmorgen gezegd tijdens haar State of the Union.
2: We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. In other words, a mechanism to flank NATO's Article 4. And I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
0: Goedemiddag, Yves Rijkers.
3: Goedemiddag.
0: Professor internationale relaties en defensiespecialist ook aan de Universiteit van Maastricht. Een Europese Veiligheidsraad, hoe moet dat eruit zien?
3: Ja, op zich is dit geen nieuw idee. Dat is een idee dat de afgelopen jaren, 10 jaren eigenlijk al vaker is opgeworpen. En het afgelopen jaar zeker onder die veranderde veiligheidscontext. En ik denk om te weten hoe dat er moet uitzien, zouden we goed moeten begrijpen wat de motivatie erachter is. En die is eigenlijk tweeledig. De motivatie is dat de veiligheid eigenlijk een zaak is voor staatshoofden en regeringsleiders. Mm-hmm. Dus het is te belangrijk en te omvangrijk om te beperken tot één specifiek beleidsdomein. Dus daar zou een meer overkoepelende strategie voor moeten zijn. En enkel de staatshoofden en regeringsleiders hebben die capaciteit, zo wordt gezegd. Maar tegelijkertijd is de motivatie ook dat de huidige besluitvormingsprocedures binnen de Europese Unie te traag zijn. Die staatshoofden en regeringsleiders komen maar 1-4 keer per jaar samen. Mm-hmm. En veiligheid is dan vaak maar één van de vele thema's waarover meestal nogal algemene statements worden aangenomen. Dus het idee is, we moeten een orgaan hebben dat zich specifiek met veiligheid bezighoudt en die overkoepelende strategie kan geven.
0: Ja.
3: Maar von der Leyen zegt daar ook niet bij hoe het er dan effectief moet gaan uitzien.
0: Nee, want we hebben natuurlijk wel de NAVO.
3: Ja, inderdaad. En daar zit natuurlijk het risico van duplicatie. Ik denk het idee dat zij hier voor ogen heeft, is dat kunnen eigenlijk twee ideeën zijn. Dat kan ofwel zijn een Europese raad die vaker samenkomt, waarvan dan één keer of meerdere keren per jaar specifiek met als enige thema Europese veiligheid.
0: Uh-huh.
3: Maar een idee dat je ook steeds vaker hoort is om met die 27, om daar een soort van selectie in te gaan maken, waarbij je een aantal meer leidinggevende landen onderscheidt, zoals Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, waar dan vaak naar gekeken wordt, die die grote strategische lijnen uitzetten. Om zo de besluitvorming onder die 27 te gaan vergemakkelijken en om meer strategie en meer richting te geven aan dat beleid. En ook om sneller in te spelen op crisissen, want dat is toch iets wat je vandaag merkt, dat de Europese Unie vaak verweten wordt van te traag te reageren op crisissen.
0: En vaak ad hoc in overleg moeten gaan. Eigenlijk is dit ook een soort vergaderstructuur opzetten waar de Verenigde Staten niet aan het meeluisteren zijn.
3: Ja, en dat is het heel interessante. In heel die State of the Union speech komt amper de Verenigde Staten voor. En wat von der Leyen eigenlijk in één adem zegt met die Europese Veiligheidsraad, is dat ze verwacht dat ze hoopt dat ook Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Oekraïne deel worden van die Europese veiligheidsarchitectuur.
0: Ja, die landen dus die geen lid zijn van de Europese Unie.
3: Ja, landen die geen lid zijn van de Europese Unie en zelfs niet noodzakelijk van de NAVO als het dan over Oekraïne gaat.
0: Mm-hmm.
3: Ook een aantal NAVO-landen worden dan weer niet genoemd, zoals Turkije. Dus het geeft toch een beetje aan wie zij beschouwt als de natuurlijke partners wanneer het gaat over Europese veiligheid.
0: Ja, u zei het meteen, hè? Dit is geen nieuw idee. Waarom zou het dan nu wel kans op slagen hebben?
3: Ik denk dat we sowieso een slag om de arm moeten houden. Want van veiligheidsbeleid, buitenlands beleid, defensie blijft een nationale bevoegdheid.
0: Ja.
3: Dus het is ook doelbewust dat ze niet zegt hoe dit eruit moet zien. Want ze wil natuurlijk geen lidstaten op de tenen trappen.
0: Sommige landen staan hier niet voor te springen.
3: Nee, inderdaad. Want veel kleinere lidstaten staan er bijvoorbeeld niet voor te springen. Dat de grotere strategie wordt vastgelegd door Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Maar een reden die wel zou gegeven kunnen worden is dat de huidige veiligheidscontext en de twijfels over de toekomst van een NAVO zonder de Verenigde Staten er wel toe noopt dat we onze huidige instellingen en beleid moeten gaan herzien. Dus er is wel ergens een urgentie, maar of we dat ook effectief gaan kunnen omzetten in een nieuw orgaan, dat is nog maar twijfelachtig.
0: Het is in elk geval uitgesproken opnieuw en op tafel gelegd. Ze spreekt ook, ze sprak ook in haar speech over een Europees artikel 4.
3: Ja.
0: Dat zou moeten maken dat landen, Europese landen dan, makkelijker met elkaar kunnen gaan overleggen als er een ernstige dreiging is. Moeten we dan echt denken aan wat er de voorbije weken is gebeurd in Europa?
3: Ja, daar gaat het effectief om. Een soort van snel coördinatiemechanisme. Ze spiegelt zich hier helemaal aan het NAVO-verdrag, het artikel 4 daar. Wat eigenlijk zegt dat als een land geconfronteerd wordt met een dreiging op een gewapend conflict of een gewapende dreiging, ze al de partners kan samenroepen om te gaan coördineren. Ja. En zoiets stelt ze hier voor de Europese Unie. Terwijl het eigenlijk onder de huidige regels ook al mogelijk is. Wat het voor mij vooral symboliseert, is dat eeuwige spanningsveld tussen de taakverdeling tussen de EU en de NAVO in zaken veiligheid en defensiebeleid, maar ook de drang van von der Leyen als commissievoorzitter om deze commissie te gaan profileren als een echte actor in defensie- en veiligheidsbeleid. Ja. Terwijl ze daar eigenlijk geen grote bevoegdheden in heeft.
0: Of ja, amper bevoegdheden en toch willen duidelijk maken van ik kan hier één blok misschien verenigen. Ze willen ook Canada nauwer gaan betrekken bij de Europese Unie. Canada zou een soort geassocieerd lid kunnen worden. Dat is een term die vandaag nog niet bestaat, denk ik.
3: Nee, inderdaad. En dat was waarschijnlijk het meest interessante van heel deze speech. Ook omdat de eerste minister van Canada, Mark Carney, aanwezig was. En morgen het Europees Parlement ook zal toespreken. Dus het idee van een geassocieerd lidmaatschap is iets nieuw. We hebben op dit moment wel al associatieakkoorden tussen de Europese Unie en kandidaatlidstaten. Maar het is toch nog iets totaal anders. En we moeten het ook vooral niet zien als een EU-lidmaatschap. Het is eerder een verregaande vorm van samenwerking op meerdere beleidsdomeinen tegelijk. Tegelijkertijd denk ik dat we het ook niet moeten overroepen, want de Europese Unie heeft al een redelijk zwaarwichtig handelsakkoord met Canada. Mm-hmm. Er is in juni vorig jaar is er een veiligheid- en defensiepartnerschap afgesproken. Ik denk dat de bedoeling hier eerder is om overkoepelend over meerdere domeinen te gaan samenwerken, omdat we gezamenlijke belangen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het Arktisch gebied, onze handel, vrijwaren, technologie, AI, kritische materialen en dergelijke.
0: Dit is luidop zeggen, we vinden jou een bevoorrechte partner. Mark Carney zag er in elk geval zeer content uit met wat ze zei. Wat heeft Canada hiermee te winnen?
3: Ik denk dat het belang voor Canada misschien nog veel groter is dan voor de Europese Unie, deze uitspraak. Want het legitimeert eigenlijk een beetje het verzet van Canada onder Carney tegen de Verenigde Staten. Zij zitten natuurlijk met dat handelsconflict, ze zitten met die toenemende rivaliteit. En Carney heeft in zijn speech in Davos op het Wereld Economisch Forum vorig jaar nog duidelijk aangegeven de middelmachten, de middlepowers, zoals hij het noemt, moeten zich gaan verenigen. Ja. En kijkt hij natuurlijk in de eerste plaats naar de Europese Unie. Ja. Dus dit is een soort van legitimering van dat verzet.
0: Helder, Yves Rijkers, dank je wel daarvoor.
3: Dank u wel.

0: Stratafix en Big City Live. Zometeen om 5:00 start er op het kartingcircuit van Silverstone in Groot-Brittannië een opvallende wedstrijd. De Nederlandse Formule 1-rijder Max Verstappen gaat het opnemen tegen 100 andere kartracers tegelijk. 1 tegen allen. Verstappen tegen de rest, dat is eigenlijk het idee. Hij krijgt 30 rondes en hij vertrekt op plaats 101. Hij moet dus met andere woorden iedereen kunnen inhalen. Het deelnemersveld is een mix van sporters, contentmakers en ook fans. En een van hen is Freysia Cousinha Arias, een voetbaljournaliste die naar eigen zeggen niet erg veel ervaring heeft in een kart.
1: Ik hou wel van sport en van spelletjes, dus het is wel cool op mijn molen, maar het zou van zeer korte duur kunnen zijn, ben ik bang. Ja, we hebben gisteren kunnen oefenen. Dat was erg confronterend. Het oefenen zelf ging goed. Ik werd ook niet vaak ingehaald door anderen de hele tijd of zo. Best oké tijd kunnen neerzetten. Maar daarna gingen we oefenen hoe het is om met een chaser te rijden. Dus we kregen Arvid achter ons, ook Formule 1 coureur. Ja. En dan zie je gewoon op het rechte stuk en gewoon in de bocht. Hij haalde echt gewoon, ik denk echt 15 mensen al in voor de eerste bocht. En ik haalde het tot de derde bocht. Toen knalden gewoon 3 mensen voor mij knalden op elkaar. Ik reed daar vol in. En toen reed iemand achter mij ook nog op mij in.
0: Ja, het ging in de oefening gisteren met Formule 1-piloot Arvid Lindblad al meteen mis dus. Er is ook wel wat bezorgdheid dat Max Verstappen misschien straks in het grind kan belanden.
1: We moeten wel voorzichtig zijn met onze Max, weet je wel. Die moet over 10 dagen precies, moet hij in Azerbeidzjan, moet hij natuurlijk ook gewoon weer scherp zijn. Dus Max is onschendbaar, joh. Al zou je hem willen raken, dan gaat dat niet eens.
0: Ja, wordt het zo meteen een makkie voor Max Verstappen? Misschien toch niet, want het blijven wel 100 tegenstanders in snelle karts. Dus Verstappen zal er toch voor moeten werken.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, gisteren bij het trainen hadden wij een Nederlandse jongen. Hij is Formule 1 podcaster. Hij heeft de snelste tijd van iedereen neergezet. Ik geef hem een goede kans, echt. Ja, want gisteren heeft Arvin dus een hoop rondjes achter ons aangereden. En toen zijn er volgens mij 4 of 5 geweest die hem voor zijn gebleven. Dus het wordt echt spannend, hoor. Alle Max Verstappen-fans zouden ook wel eens bedrogen uit kunnen komen.
0: Nou, zo meteen om 5:00 start die race. Max tegen 100. En dan gaan we kijken of hij er nog steeds vruchten van plukt dat hij als jonge kerel veel op de kartingbaan in Genk was. Het is te zien trouwens op Disney+.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Gebeurt hier.
3: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
4: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
4: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
13: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
14: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
15: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
14: En is dat dan morgen wel opgeladen?
13: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
14: Wow.
13: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
16: VRT Radio 1.
15: begint bij luisteren.
0: Het is 5:00, een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De voormalige tandarts die verdacht wordt van aanranding van tientallen patiënten riskeert 5 jaar cel. En in het Europees Parlement wordt enthousiast gereageerd op het voorstel van voorzitter von der Leyen om nauwer samen te werken met Canada. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. Meer dan 20 vrouwelijke patiënten stelden zich burgerlijke partij op het proces vandaag in Antwerpen. En Maite Piessen volgde de zitting.
16: Ik was uw prooi, u een seksueel roofdier. Dat zei een slachtoffer hier vandaag zelf recht in het gezicht van haar voormalige tandarts. De man voerde volgens meer dan 70 patiënten en het parket jarenlang verzonnen behandelingen uit, die hij zelf keelontsmettingen noemde. Daarbij stak hij zijn vingers diep in de keel van zijn patiëntes in de tandartsstoel. Op beelden die nadien in het onderzoek op zijn computers gevonden zijn, bleek dat hij ondertussen zichzelf ongemerkt bevredigde. Advocate Sanne de Klerk vertegenwoordigt een van de slachtoffers.
17: Dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Veel van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven. Dus dat is wel een dag die er zwaar zal inhakken bij de slachtoffers.
16: Volgens het parket is de tandarts een keelfetischist en is er sprake van verkrachting, het ongewild binnendringen van een lichaam. Het vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De uitspraak volgt over enkele weken.
0: Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil het vullen van flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat er minder bier wordt gedronken. De brouwactiviteiten blijven wel behouden in Steenuffel, zegt woordvoerder Peter Bules.
18: Brouwen van bier, van onze Belgische bieren, blijft in België in Steenuffel. We hebben hier een rijke traditie in het brouwen van speciaal bier. Dus dat blijft sowieso in België, in Steenuffel. En ook ons distributiecentrum en de Blikkenlijn blijft ook in Steenuffel.
0: Op dit moment zit de kern van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. De komende weken moeten de Vlaamse ministers het eens geraken over besparingen en nieuwe inkomsten, net als de federale regering. Om hoeveel miljard het precies gaat, ligt nog niet vast. Minister van Begroting Ben Weitz wil alleszins niet enkel de begroting van volgend jaar, maar ook die van jaren daarna al vastleggen.
19: Ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we zorgen dat de rekeningen op orde zijn. Niet alleen volgend jaar, in 2027, maar ook in 2028, 2029, 2030. En dat maakt de oefening zo mogelijk nog moeilijker. Er zijn zoveel moeilijke discussies die we nog zullen moeten uitklaren in de volgende weken. En ik denk dat je moeilijk kan spreken in termen van veto's, deadlines, rode lijnen, dan raak je niet verder.
0: Defensie heeft geen strafbare feiten gepleegd toen het anti-droneapparatuur aankocht eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parket, meldt de RTBF. De aankoop van de anti-droneapparatuur gebeurde in de nasleep van enkele incidenten waarbij drones werden gespot bij luchthavens en kazernes. Defensie argumenteerde dat de aankoop snel moest gebeuren en daarom was er geen openbare aanbesteding. Volgens het parket is dat niet strafbaar. Het onderzoek van het parket kwam er na een uitzending van Pano. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan tegen zijn eigen burgers tijdens betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet juist zou gedragen hebben volgens de Iraanse regels. Daarop volgde een enorme protestgolf die bloedig werd neergeslagen. Amnesty heeft nu 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid, zegt Wies de Grave, directeur van Amnesty International België.
20: Dat zijn mensen die echt mee de bevelen gegeven hebben voor die repressie tegen demonstranten in Iran. En we noemen hen met naam en toenaam en we dringen erop aan dat zij gerechtelijk vervolgd worden. Want we zien nu dat de mensen die verantwoordelijk waren voor die misdaden in 2022 niet alleen nog steeds die functies bekleden of zelfs opgeklommen zijn in de hiërarchie en dus beloond zijn voor hun misdaden.
0: In het Europees Parlement is er enthousiasme over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een geassocieerd lid te maken van de EU. Ze heeft daarvoor gepleit in haar State of the Union. Het idee is dat Canada en de EU meer gaan samenwerken op economisch, defensief en technologisch vlak. Een verslag van Heidi van Rompuy in Straatsburg.
15: Een lidmaatschap light, dat is wat von der Leyen voorstelt aan Canada. Een volledig nieuw statuut om zo samen een vuist te maken tegen de VS en China. En dat is een goede zaak, zegt Bruno Tobak van Vooruit.
21: Al de bedreigingen die op ons afkomen, die kan je alleen maar aanpakken als je voldoende grote schaal hebt. Ik denk dat dat stap vooruit is.
15: Wouter Beke van CD&V pleit zelfs voor een samenwerking met nog meer landen.
22: Denk aan het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland of Japan, Zuid-Korea. Daarom dat ik al eerder een pleidooi gehouden heb om samen het voortouw te nemen van de nieuwe D9. Zodat we niet meer in situaties komen waarin dat we geplet worden.
15: Verder ging de State of the Union van von der Leyen vooral over hoe de EU meer op eigen benen kan staan. En ze komt binnenkort ook met een plan om de EU beter te beschermen tegen hittegolven. Maar voor Sarah Mathieu van Groen was dat onvoldoende.
23: Het is heel goed dat ze zegt we moeten elektrificeren. Alleen de concrete stappen om daar naartoe te gaan, die ontbreken voor mij nog.
15: Ook Johan van Overtveld van N-VA is kritisch.
24: Wat mij vooral opvalt, dat is dat er focus ontbreekt. Dat we geen enkele van die uitdagingen echt op een serieuze manier gaan kunnen aanpakken als we niet meer economische groei krijgen.
15: Morgen is het hier in Straatsburg nog uitkijken naar de speech van de Canadese premier Mark Carney.
0: Hashim Thaçi, de voormalige Kosovaarse leider, gaat in beroep tegen zijn veroordeling door het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Thaçi werd vandaag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog tegen Servië eind jaren 90. Hij was de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat streed voor onafhankelijkheid van Servië. Na de uitspraak in Den Haag waren er korte opstootjes tussen de politie en aanhangers van de voormalige president. En in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, hebben betogers met stenen gegooid naar kantoren van de Europese Unie. De aanklagers van de rechtbank kunnen ook nog in beroep gaan. Zij hadden eigenlijk 45 jaar cel gevraagd in plaats van 25. Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe een straaltje zon en vooral veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen, maar in het oosten blijft het bijna de hele dag droog en het wordt niet warmer dan 18 graden. Het parket vraagt 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk in Antwerpen die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. De uitspraak wordt verwacht over enkele weken. Meer in de app van VRT Nieuws.
25: Er staat 142 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je een half uur. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er hinder door een defect voertuig. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel, 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Kortrijk op de E17 tussen Zwijnaarden en de Pinte. Door nog op de linkerrijstrook en er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen, Berchem en Sint-Niklaas.
26: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
25: Goedemiddag, laat maar komen al jouw vragen over de gasuitstap. Dat moet tegen 2050. En Fluvius gaat vanaf nu onderzoeken waar en wanneer de gaskraan dicht kan. Wat betekent dat voor jou als je op gas verwarmt? Dat proberen we dadelijk uit te klaren.

0: Wings van Daspop. De Vlaamse regering wil dat Fluvius de afbouw van het aardgasnet voorbereidt. Het is dus de bedoeling dat Fluvius in kaart brengt waar en wanneer de gaskraan kan dichtgaan. Vandaag verwarmt 65% van de Vlaamse huizen nog altijd op gas. Tegen 2050 moet ons land klimaatneutraal zijn en gaat die gaskraan dus dicht. Dieter Jong, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Energiemarktexpert. Hoe zit dat vandaag? Voorziet Fluvius nog gasaansluitingen voor huizen die nog niet aangesloten zijn op gas?
1: Het is zo dat op dit moment er al een aantal jaren een verbod is voor aardgas in nieuwbouwwoningen. En dus op dit moment spreken we eigenlijk voornamelijk over renovaties. Die wat een aardgasaansluiting of een nieuwe aardgasaansluiting kunnen vragen. Maar de meeste aardgasaansluitingen zijn in oudere woningen vandaag.
0: Ja, dus als je een ouder huis renoveert waar nog geen aardgas is, dan kan je er wel nog een krijgen vandaag?
1: Dat hangt er vanaf, denk ik, ik zou de precieze regels moeten nakijken, maar ik denk dat het afhangt van de aard van de verbouwing. Voor een heel serieuze renovatiewerking denk ik niet dat je dat kan krijgen, omdat je dan ook verondersteld wordt om goed te isoleren. Maar bij de meeste oude gebouwen ligt er eigenlijk nog altijd een gasaansluiting vaak nogal voorzien.
0: Fluvius gaat nu bekijken waar en wanneer de gaskraan kan dichtgaan. Hoe moeten wij dat eigenlijk lezen? Wat betekent dat?
1: Dat betekent eigenlijk voornamelijk dat we nu dat de regering gevraagd heeft aan Fluvius om een plan op te gaan stellen over hoe dat we dat gaan doen. Want tot nu toe stond dat altijd zo'n beetje tussen de regels. Hè. We weten allemaal dat er een doel was om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. En dat voor klimaatneutraliteit we onze verwarming niet meer kunnen doen met fossiele brandstoffen. Dus dat wil zeggen dat we het ook niet meer kunnen doen met aardgas. Er was eigenlijk nooit een concreet plan opgesteld over hoe we daar naartoe gaan werken. En vermits de meeste mensen een verwarmingsinstallatie toch 15 à 20 jaar overleeft voor zijn nieuwe plannen, wordt er nu eigenlijk gevraagd van oké, als we dat tegen 2050 in orde willen krijgen, dan moeten we eigenlijk nu al beginnen met te kijken hoe we dat gaan doen en hoe we zorgen dat er ook zo weinig als mogelijk of toch geen nieuwe fossiele brandstofketels meer bijkomen.
0: Ja, het alternatief, de warmtepomp bijvoorbeeld. Heel veel mensen gebruiken nu nog aardgas om te verwarmen, om te wassen, om te koken. Is het praktisch mogelijk om in al die huizen, we spreken nog altijd over 65% van de huizen in Vlaanderen, om daar allemaal warmtepompen, nog los van het moment, om daar overal warmtepompen te gaan installeren?
1: Ja, zomaar een gasketel vervangen door een warmtepomp gaat over het algemeen niet. Hè. Over het algemeen moet je eerst beginnen met de woning te isoleren. Omdat een slecht geïsoleerde woning is, een warmtepomp levert veel minder vermogen dan een gasketel doet. Dat is ongeveer de helft tot een derde van het vermogen dat een gasketel doet. Dus je moet vaak eerst al de woning gaan isoleren en gaan renoveren. En dan hangt het er een beetje van af of dat je tijdens die renovatiewerken bijvoorbeeld vloerverwarming gaat plaatsen of de klassieke radiatoren wilt houden. Met de nieuwe warmtepompen die nu op propaangas draaien als koelvloeistof, kun je ook al naar temperaturen gaan van 70, 80 graden. Dus daarmee kun je ook eventueel radiatoren gaan verwarmen. Verlies je wel wat aan efficiëntie, maar dan hoef je niet direct vloerverwarming te gaan steken.
0: Zelfs met een periode van nog 20, 25 jaar te gaan, hè, het kost op dit moment nog veel om over te schakelen naar een warmtepomp. Precies om wat u zegt, hè, eerst renoveren. Dat kunnen de buitenmuren zijn, dat kunnen nieuwe ramen zijn, dat kan het dak zijn. We spreken hier over veel geld. Hoe haalbaar is dat allemaal?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag die wel op meerdere punten gesteld wordt. Dus ik denk, we zien dat nu, staat de vraag nu in het kader van de aardgasuitfasering. Maar er is eerder ook al sprake geweest over de taxshift, die ook doorgevoerd is door deze energieminister. Mm-hmm. Waarbij we toch lasten beginnen te verleggen van elektriciteit naar fossiele brandstoffen. Om juist die warmtepomp of die elektrificatie eigenlijk interessanter te gaan maken. En we hebben daarvoor ook al andere initiatieven gehad om die transities te ondersteunen. Maar er was nog geen duidelijk plan voor de uitfasering van het aardgasnet daarbij. Mm-hmm. Ja. Maar dus ja. Is het haalbaar? Ja, momenteel is het zo dat als je een nieuwbouwwoning zet, je weet dat die trend er is om meer en meer op elektrificatie te gaan inzetten. Dus ik denk als je in veel gevallen, als je nu gaat rekenen, zeker bij een renovatie, zal waarschijnlijk initieel de gasketel nog steeds goedkoper zijn dan de warmtepomp. Maar als je natuurlijk op de termijn kijkt dat zo'n installatie moet meegaan, dan kan het wel eens zijn dat die gasketel op een bepaald moment duurder gaat worden en dat je daar niet de volle 20 jaar mee gaat kunnen doen als wat dat die nu verondersteld wordt te gaan doen.
0: Ja, u weet welke reacties we binnenkrijgen. En mensen die vragen, wat moeten mensen in een historisch stadscentrum? Veel mensen hebben daar beperkte ruimte, klein stadstuintje, een koertje. Waarom geen grotere subsidies geven, vraagt ook iemand zich af. Een ander alternatief zou kunnen zijn warmtenetten. Ook daar wordt soms over gesproken, maar ook dat is niet evident bij bestaande woningen, toch?
1: Nee, ja, er zijn voorbeelden in Europa, eigenlijk bijvoorbeeld Denemarken, waar warmtenetten helemaal ingeburgerd zijn. Ik denk bij onze noorderburen, de Nederlanders, heb je ook veel meer mensen die op stadswarmte verwarmen. Mm. Dus dat kan zeker. Het is natuurlijk een veel ingrijpendere verandering dan iedereen die individueel zijn eigen verwarmingsinstallatie gaat aanpassen. Mm-hmm. We zitten met een goede bevolkingsdichtheid in Vlaanderen. Dus we zouden op redelijk, zeker in de stedelijke centra, zouden we warmtenetten eventueel kunnen overwegen. Maar het is natuurlijk alle straten die open moeten, alle huizen die moeten aangesloten worden. Ja. En dan al die mensen die eigenlijk hun verwarmingsinstallatie niet meer nodig hebben. Dus ja, dat is geen eenvoudige operatie, dat is een moeilijkere operatie dan dat iedereen individueel voor zichzelf beslist wanneer dat hij wil overschakelen van fossiele brandstoffen naar een warmtepompverwarming.
0: Ja, meneer Jong, laten we het positief bekijken. Hè. Kan de technologie ons helpen? Ik bedoel daarmee, we zien dat die technologie van warmtepompen, dat die wel evolueert. Kan die zo evolueren dat die voor meer huizen een goed idee wordt zonder al die andere extra ingrepen?
1: Ja, heel zeker. Dus ik denk ten eerste de technologie van de warmtepomp zelf evolueerde. Dus ik heb het al eerder aangehaald. Vroeger werkten we met oudere koelmiddelen. Die zijn ondertussen worden die uitgefaseerd door Europa omdat ze redelijk vervuilend zijn. Die oude koelmiddelen konden maar tot 50, 55 graden gaan qua opwarming, waardoor je daar geen radiatoren mee kon verwarmen. Nu zie je meer en meer de propaangaswarmtepomp opkomen, uh-huh, die wel tot temperatuur van 70, 80 gaat. Dus dat helpt al in bijvoorbeeld het vermijden van het moeten aanleggen van vloerverwarming.
0: Ja.
1: Daarnaast zie je ook de technologie ontwikkelen op het gebied van aansturing van die warmtepompen. Er zijn warmtepompen die vandaag al automatisch op lage energieprijzen of automatisch op je zonnepanelen gaan reageren als je overschot hebt, mm-hmm, om te verwarmen. Maar je ziet ook dat het daar meer en meer vooruit gaat. Je hebt ook bedrijven die wat zich daarop toespitsen om juist die warmtepompen te doen draaien wanneer de energieprijzen heel laag zijn.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen nu deze periode dat goed kan zien. Hè. Als er een beetje weinig zon is, dan schieten de prijzen omhoog naar 200-300 euro per megawattuur op de groothandelsmarkt. Terwijl als de zon wel schijnt, zitten we met prijzen van 0 euro per megawattuur.
0: Ja, dus ze worden slimmer.
1: Gaat natuurlijk veel maken. Dat gaat veel maken natuurlijk in de uiteindelijke kost voor de eindconsument voor die warmtepomp te gebruiken.
0: Gaan ze ook kleiner worden? Iemand laat ons weten dat ze het advies gekregen heeft. Ja, in uw huis gaat dat niet lukken, want dat past er gewoon niet in. Ook dat zou kunnen helpen.
1: Ja, wel, dat hangt er vanaf of het in uw huis. Bijvoorbeeld, ik heb hier een monoblok-unit staan. Die staat helemaal buiten de woning.
0: Maar ook dan moet je plaats hebben natuurlijk, wat bijvoorbeeld in de stad niet evident is.
1: Nee, in de stad zal het inderdaad. De stad heeft zeker een uitdaging om dat te doen. Hè. Nu, op zich een warmtepomp-unit. De klassieke airco die we kennen is ook een warmtepomp, om het zo te zeggen. Hè. Je wilt natuurlijk misschien niet je hele gevel, of zeker niet van een historisch pand, volhangen met dat soort van units. Maar daar moet er inderdaad naar gekeken worden. Er zijn ook daar technologieën die ontwikkeld worden. U heeft het warmtenet al aangehaald. Dat is uiteraard in een stedelijke omgeving interessant, maar veel moeilijker om aan te leggen. Maar we zien ook dat er zelfs naar gekeken wordt naar bijvoorbeeld rioleringswarmte terug te recupereren en dergelijke, mm-hmm, om huizen te verwarmen. Dus ook daar gaan we technologisch misschien nog wel wat andere ontwikkelingen doen dan enkel en alleen de klassieke warmtepomp, gelijk iedereen die vandaag kent.
0: Ja.
1: Maar dat zal de tijd een stukje moeten uitwijzen. Ik denk dat vandaag is voor de stedelijke omgevingen ga je toch eerder op de gewone lucht-water-warmtepomp uitkomen. Dus vergelijkbaar met wat je als een airco-unit tegen je woning hangt.
0: Ja, en dan zijn er die prijzen. En veel luisteraars laten ons ook weten, wanneer gaan die zakken? Gaan die zakken?
1: Wel, warmtepompen zijn op zich ze zijn wel nieuw in het gebruik, maar de airco's bijvoorbeeld kennen we allemaal al meerdere tientallen jaren. Dus Men verwacht niet direct een enorme doorbraak in het kostprijsniveau van een warmtepomp. Hè. Dus ze worden slimmer aangestuurd en ze gaan met andere middelen werken en daardoor krijgen we wel incrementele verbeteringen. Ik denk niet dat we kunnen verwachten dat dat gelijk destijds bij de zonnepanelen was, waarbij de prijzen, om zo te zeggen, om zoveel jaar halveren. Ja. Zo'n trend wordt er niet direct verwacht bij de warmtepomp. Je kunt misschien nog altijd ergens doorbraken zijn, dat weten we nooit natuurlijk, maar dat is nu niet direct de verwachting. Het is eerder, het beleid focust eerder op dit moment op het verlagen van de kosten om een warmtepomp te gebruiken. Mm-hmm. Dus die lasten van elektriciteit eigenlijk verschuiven naar andere toepassingen. En tegelijkertijd ook zien dat die warmtepompen slim ingeschakeld kunnen worden.
0: Ja, maar ook daar, die prijzen naar beneden krijgen voor elektriciteit, er is ook nog werk. Denkt u, laatste vraag, dat iedereen afgekoppeld raakt van de gas tegen 2050, meneer Jong?
1: Nee, ik denk niet dat we allemaal met volle paniek moeten gaan zoeken naar alternatieven. Ik denk het plan van Fluvius is een plan wat opgemaakt gaat worden. Ja. Ik denk niet dat we meteen, of ik denk ook niet dat het plan is van Fluvius om mensen effectief te gaan afsluiten. Daarvoor wordt juist dat plan opgemaakt, om iedereen dat zicht te geven op de toekomst en te zien wanneer zo eventueel mijn zone. Het is de richting die aangegeven wordt, inderdaad. En dan kun je daarna nog kijken hoe zit dat. Ik veronderstel dat er op een moment ergens een plan zal geconcretiseerd worden, dat mensen kunnen kijken in mijn straat, in mijn wijk, in mijn stad. Mm-hmm. Vanaf wanneer zou dat beginnen spelen? En dus tot wanneer heb ik eigenlijk de tijd om te zien wat dat mijn verschillende opties zijn? Maar ik denk dat we vooral met zo'n plan kunnen vermijden dat iemand straks een gasketel installeert in 2043 en in 2044 het bericht krijgt dat hij het aardgas verliest.
0: Dat niet meer mag. Ja. Energiemarktexpert Dieter Jong, dank u wel voor al uw inzichten.
1: Graag gedaan.
0: Goedemiddag.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: En dan naar iets helemaal anders, op een heel andere plek in de wereld. De oorlog met Iran heeft een onverwachte grote winnaar in Afrika. De Nigeriaanse miljardair Aliko Dangote, de rijkste man van Afrika. Zijn enorme olieraffinaderij draait sinds dit jaar op volle kracht en profiteert volop van de hoge vraag naar olieproducten. En Dangote heeft nu beslist om een deel van die raffinaderij naar de beurs te brengen. Stijn Verkruijsen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Afrika-kenner op onze buitenlandredactie. Wie is die man eigenlijk? En hoe is hij de rijkste man van Afrika geworden?
4: Het is een self-made man. Al moeten we wel zeggen dat hij in de juiste familie geboren is. Een redelijk rijke familie.

0: En dan vroeg hij zich af, waarom voeren wij dat eigenlijk in als we dat zelf kunnen maken? Dus hij startte een suikerraffinaderij en een cementfabriek. Dat is heel succesvol geworden. Intussen heeft hij 10 cementfabrieken in heel Afrika. Hij is de grootste industrieel van Afrika geworden. En als laatste, enkele jaren geleden, heeft hij zijn grote droom verwezenlijkt, namelijk het opstarten van een olieraffinaderij.
1: Het is niet alleen een grote droom. Die olieraffinaderij is ook belangrijk geworden voor Nigeria.
0: Inderdaad, Nigeria heeft altijd al heel veel olie gehad. Shell zit daar bijvoorbeeld, de grootste exporteur van Afrika wat olie betreft. Maar dat land moet benzine invoeren. En dat wilde Dangote anders. Net als met cement zei hij, ik moet olie hier verwerken. Hij heeft er 12 jaar aan gewerkt en uiteindelijk dus die droom waargemaakt. In 2024 werd zijn raffinaderij operationeel. Meteen de grootste van Afrika. 700.000 vaten per dag. Levert ook aan de buurlanden. En wat gebeurde dan? Ja, dan barstte die crisis in Hormuz uit, de straat van Hormuz. En er was plots een hele grote vraag naar kerosine bijvoorbeeld. Ja. Hij levert dat. Kunstmest, hij levert dat. En zo is hij een winnaar geworden van de oorlog in Iran.
1: En nu heeft hij beslist om een deel van zijn bedrijf naar de beurs te brengen. Waarom?
0: Hij wil zijn raffinaderij uitbreiden van 700.000 vaten per dag naar 1,4 miljoen vaten per dag. Als dat lukt tegen 2028, dan wordt dat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Hij wil trouwens ook beginnen met een olieraffinaderij in Kenia. De plannen zijn klaar. Mm-hmm. En dus heeft hij geld nodig, vandaar dat hij naar de beurs gaat.
1: Ja, en hij noemt het zelf een beursgang voor het volk. Kunnen gewone Nigerianen hiervan mee profiteren dan?
0: Ja, inderdaad, daar staat hij op. En daarom kost een aandeel maar iets van de 35 eurocent. Dat is evenveel als een blikje cola. Dus elke Nigeriaan kan eigenlijk investeren. En dat wil hij ook. Hij wil dat die raffinaderij deel is van het volk. Hij wil daar ook gebruik van maken om zijn evangelie te verspreiden.
1: Ja, wat hij
0: verwerking.
1: Wat hij tot nu heeft gedaan is blijkbaar allemaal gelukt. Wat kan dit dan betekenen voor Afrika? Hij wil naar eigen zeggen de industrialisering van het continent mee in gang zetten.
0: Ja, en dat is heel belangrijk. Afrika is nu het minst geïndustrialiseerde continent per wereld. Amper 10% van de BNP van Afrika is industrie. Amper 2% van de wereldindustrie is Afrikaans. En dat wil hij veranderen. Je moet weten dat olie exportproduct nummer 1 is in Afrika. Hmm. Dus ruwe olie. En geraffineerde olie is importproduct nummer 1. Het is eigenlijk het levende voorbeeld van de huidige transformatie die Afrika doormaakt. Namelijk die olie-export in eigen land houden, verwerken en opnieuw verkopen in Afrika. Dat is wat hij overal verkondigt.
1: Ja, hij klinkt wel als een echte altruïst. Is dat ook zo?
0: Ja, hij is zelf altijd eenvoudig blijven wonen. Al zijn winst heeft hij telkens in zijn imperium gestoken. Investeringen die werk opleveren. 30.000 Afrikanen werken voor hem in de verschillende landen. En heeft ook een fonds opgezet waarmee hij onder andere de coronapandemie heeft helpen bestrijden. Het is dankzij zijn fonds ook dat polio in Nigeria is uitgeroeid. Mm-hmm. Dus ja, op het hele continent wordt hij gezien als een inspirerend voorbeeld. Moeten ook zeggen, hij heeft goede banden met de politiek die hem wat bevoordelen. Ze hebben bijvoorbeeld de invoer van geraffineerde olie beperkt, wat weinig ruimte liet dus voor de concurrentie. Dat is soms kritiek die je hoort, maar hij wil toch Afrika en de industrie in Afrika vooruit helpen.
1: Ja, Aliko Dangote, dankzij jou weten we wie die man is. Stijn Verkruijsen, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En ondertussen is Bram ook binnengewandeld met het weer voor vanavond, de komende dagen.
2: Ja, voor vanavond een paar buitjes, maar niet al te veel. Het gaat droog worden in de loop van de avond en ook vannacht. Minima tussen 8 en 14 graden. En ook morgen gaan we droog van start, met in het oosten van het land nog een beetje zon, maar al vrij snel gaat die zon gesluierd worden door hoge en middelhoge wolkenvelden. En vanaf het westen gaan er ook meer en dikkere wolken ons land binnenkomen en die brengen dan regen met zich mee. Hier en daar wat lichte regen in de loop van de dag in het westen van het land. Daar kan er morgen in de loop van de dag al wat meer intense regen gaan vallen. En dat is dan de echte regenzone die morgenavond van west naar oost over het land gaat trekken. Temperaturen rond 18 graden, meestal matige wind uit het zuidwesten. Aan zee kan die zelfs vrij krachtig tot krachtig waaien. Vrijdag dan een drogere dag. Misschien heel lokaal een buitje, maar meestal droog weer. Zon- en wolkenvelden bij 19 graden. En dan het weekend opnieuw regenachtig. Er zijn twee regenzones die gaan passeren. Op zaterdag is dat een warmtefront. Dat wil zeggen veel wolken, wat licht gedruppel met momenten. En dan op zondag het

0: meer actieve koufront. Dus dan krijgen we meer regen. Maar het is iets voor zondag voormiddag. Dus zondag namiddag verwachten we opklaringen en droger weer.
1: Dankjewel.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Er staat 161 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er hinder door een defect voertuig. Richting Gent, drie kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een botsing is dat op de rechte rijstrook. En naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Ook een kwartier naar Hasselt op de E313 tussen Herentals en Geel. Een defect voertuig daar op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 25. 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En naar Kortrijk 20 minuten op de E17 tussen UZ Gent en de Pinte. Daar is het ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
4: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupelen.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Excellent. Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
8: Kom schat, snel naar Excellent.
9: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
8: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
9: Ja, en nog een korting ook zeker.
8: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
9: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
11: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd, dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen, voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Radio 1.
1: De wereld vandaag.

0: Man at Work and Down Under. In de Kamercommissie Grondwet en Institutionele Vernieuwing hoorden we de premier Bart De Wever vanmiddag een verrassende uitspraak doen.
1: Ik denk dat dat echt nu een algemeen inzicht is. Men spreekt me toch ook niet meer tegen, merk ik, als ik dat zeg. Iedereen wel beseft dat dit land nooit uit de problemen gaat komen zonder een grondige institutionele hervorming. Dat we dus vroeg of laat daardoor moeten. En vroeg of laat zal toch eerder vroeg zijn. Ik denk dat wij nog een saneringsronde aan kunnen op entiteit 1 en dan is het voorbij.
0: De commissiezaal was zo goed als leeg, maar de uitspraak hebben we wel gehoord. Is dit de laatste saneringsronde en moeten we ons daarna opmaken voor een nieuwe staatshervorming? Ivan de Vadder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is het opvallend dat premier De Wever dit zo helder uitspreekt?
2: Ja, op zich is het een oud idee. Ik denk dat het minister van Begroting Guy van Engel was, 2009-2010, die mij voor het eerst signaleerde dat entiteit 1, zoals de eerste minister zei, dat wil zeggen het federale niveau, eigenlijk ja, tegen haar grenzen aanbotst. En wat betekent dat? Als je naar de financieringstroom in dit land gaat kijken, komen er wel belastingen binnen op het federale niveau. Maar een heel groot deel van die belastingen worden meteen gesluist naar andere niveaus. De deelstaten, een heel groot pak. De sociale zekerheid, de rentelasten, Europa of de Europese begroting. En wat nog overblijft is eigenlijk de helft van wat het federale niveau nodig heeft elk jaar. Dus structureel heeft het federale niveau dat verantwoordelijk is voor brandweer, politie, veiligheid, defensie ook, heeft eigenlijk de helft van wat het nodig heeft en moet dus elk jaar met op die manier een begroting bijeen harken. Mm-hmm. En dus ook besparen op datzelfde bedrag. Dat is dus al een oud probleem. Nu is het opnieuw actueel. Er is een boek geweest van Quinten Jacobs, Het betonnen beleid, dat eigenlijk dat idee opnieuw heeft bovengehaald. Mm-hmm. En echt wel in de Vlaamse opinie naar voren heeft gebracht. Het boek wordt nu vertaald in het Frans. En we zullen kijken of het ook in Franstalig België even groot succes haalt. Want dat idee leeft veel minder aan Franstalige kant. En dus op je vraag, is dat verrassend dat Bart De Wever daarmee afkomt? Ja en nee. Nee, het idee leeft al lang en men weet dit eigenlijk al lang. Ja, het zijn begrotingsbesprekingen en er zit natuurlijk wel een politieke connotatie achter. Namelijk, dit land loopt op zijn einde, België loopt op zijn einde. We gaan het moeten aanpassen. En dat is natuurlijk waar zijn partij, de N-VA, altijd al voor gestaan heeft. Ja. Dus in die zin geen verrassing.
0: Want je haalt het woord aan, de begroting. Die zware begrotingsonderhandelingen zijn begonnen. Moeten we hier ook rekening mee houden dat de premier dit zegt met het oog op wat daar allemaal gaat gebeuren?
2: Natuurlijk, ja, dit hoort bij het politieke spel. Ja. Dus goed, de vraag is of gesteld in de commissie. Hij heeft, denk ik, eerlijk geantwoord. Maar het is niet de eerste keer. Hij heeft 2 weken geleden bij RTL een openingsinterview gegeven over leven en werk. En dat zat daar toen ook in. Ja. Die passage zat daar exact in. Alleen heeft men het toen niet opgepikt. Men heeft toen opgepikt dat iedereen zal lijden onder de begroting en dus iedereen zal daar rekening mee moeten houden. Maar die passage zat er even goed in op dat moment. Dus het is een idee dat al een tijdje opgang maakt in de wedstrijd.
0: Eerlijk geantwoord, is het ook strategisch om dit nog eens te herhalen en te zorgen dat het opgepikt wordt?
2: Dat het opgepikt wordt, dat men aan Franstalige kant ook beseft dat je, want dat is voor een stukje, de boodschap van we moeten de tering naar de nering zetten, is een idee dat in de Vlaamse politiek en in de Vlaamse publieke opinie, kijk naar de verkiezingscampagne die de N-VA gevoerd heeft in 2024, wel degelijk leeft en ingang vindt. Aan Franstalige zijde veel minder. En je hebt nu op dit moment net aan Franstalige zeiden bij de MR bijvoorbeeld veto's tegen pogingen, al is het maar de hervorming van de BTW, om daar iets aan te doen. Dus ja, het is ook een boodschap naar politieke partners van beste mensen, we gaan niet eeuwig tegen die muur blijven oplopen en als jullie hier nu niet meewerken, ja, dan zal het op een andere manier gebeuren en dan is het via een staatshervorming.
0: Houdt hij al rekening met het mislukken van deze gesprekken dan?
2: Ook dat is al een paar keer geuit bij de N-VA, namelijk ik ga dit proberen in alle ernst, met alle verantwoordelijkheden, maar ik hou niet vast aan die functie van eerste minister. Dus als dit niet mogelijk is met deze vijf partijen, ga ik niet als een leidzaam object op die wedstraat 16 blijven zitten, afhankelijk van jullie luimen, om het zomaar te zeggen, naar die andere partijvoorzitters. En dan stop ik er maar liever mee, dan is het de val van deze regering. En dan zijn we nog veel sneller dan iedereen denkt aan dat moment van die staatshervorming. Ja. Maar goed, het maakt deel uit. Op dit moment beschouw ik het nog altijd als onderdeel van het politieke spel. Namelijk het spel dat hoort bij ballonnetjes oplaten, neerschieten. En dit is ook een soort ballonnetje, een soort dreiging. Mensen onder druk zetten, duwen op dat het zou gebeuren.
0: Het scherpt het kader aan, dat zeker. Die staatshervorming, ik heb je al een paar keer horen zeggen, dit wisten we eigenlijk al een tijdje. Weten we dan ook wat daarmee bedoeld wordt, hoe dat er dan zou kunnen gaan uitzien?
2: Ja, dat is relatief simpel. Vergeet niet, Planbureau heeft deze week nog een document uitgebracht. De Waalse en Brusselse schuld stijgt in 2031 tot op 330% van de inkomsten. En de titel in de Tijd was: dit is onhoudbaar. Ja. En wat er dus kan gebeuren is dat het federale niveau bevoegdheden naar de deelstaten doorschuift, maar zonder er geld bij te geven. Of dat de deelstaten geld afgeven, teruggeven aan het federale niveau. Dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden. Ja. Je kan zeggen, we herfederaliseren met het geld erbij van de deelstaten naar de federale overheid, of het omgekeerde, we geven de bevoegdheden terug naar de deelstaten, we geven er geen geld bij. Dat zijn mogelijke oplossingen. Een volgende oplossing is natuurlijk helemaal splitsen, onafhankelijkheid, want dan heeft iedereen volledige bevoegdheid. Maar dat is denk ik toch science fiction op dit moment.
0: Ivan de Vadder, dankjewel.

0: Nieuw werk van Matt Berninger, de voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, is in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog. En dan zijn we in de jaren 90. Thaçi was een van de leiders van UÇK, dat vocht voor een onafhankelijk Kosovo. En de uitspraak zorgt voor veel woede in Kosovo en voor rellen in Den Haag. Johanne Boze, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent Oost-Europa-kenner, auteur van het boek Joegoslavië. Hashim Thaçi, wie is die man en waarom is hij zo belangrijk voor Kosovo?
1: Hashim Thaçi was een van de belangrijkste figuren van de UÇK, dus van het Kosovaarse bevrijdingsleger. Hij heeft het bevrijdingsleger geleid in de moeilijke jaren, namelijk 1998-99, toen de strijd werd gevoerd, de laatste fase eigenlijk van de Joegoslavische oorlogen, waarbij Kosovo zich wou afscheiden van Servië en van de rest van Joegoslavië. En hij heeft die strijd gewonnen, in zekere zin. Nou ja, Kosovo is uiteindelijk onafhankelijk geworden, hij heeft dat ook mee bewerkstelligd, maar dat wordt niet internationaal algemeen erkend. Mm-hmm. Dus het is een heel dubbele, het is een symboolfiguur, maar met heel dubbele betekenis.
0: Ja, want hij is nu veroordeeld voor oorlogsmisdaden.
1: Ja, en dat is natuurlijk een heel problematische situatie, want in Kosovo zelf wordt hij beschouwd als een held, als de vader des internationaals, door veel mensen. Biden heeft hem ook ooit de George Washington van Kosovo genoemd, wat toch wel iets wil zeggen ook. Dus hij staat echt aan de wieg van dat nieuwe land Kosovo. Dus hij is een held, maar natuurlijk tijdens die oorlog van de jaren 98, 99, was hij wel een legerleider. Dus er zijn wel dingen gebeurd waar hij nu voor veroordeeld is, namelijk ontvoeringen, moorden, random detenties van mensen, folteringen zelfs. Hij is niet veroordeeld voor oorlogen, misdaden tegen de menselijkheid, mm-hmm. maar wel voor oorlogsmisdaden. Het is een heel, heel complexe situatie. Ja. En de reacties zijn heel verscheiden natuurlijk.
0: Heel verscheiden. Omdat mensen worstelen met die twee kanten in één persoon?
1: Ja, kijk, voor Kosovo is hij een held. Hij is de vader des vaderlands. En ook wat hij ook heeft gedaan. De huidige premier van Kosovo, Kurti, heeft gezegd dat het een onrecht is wat nu gebeurd is. Voor de Serviërs, die Kosovo beschouwen als een deel van hun land, nog steeds, is het een dag van feest. Omdat ze zeggen van, die man die zoveel van onze Serviërs heeft vermoord, ontvoerd, verdreven, is uiteindelijk toch bestraft. Ja. Dus het is het hangt er vanaf vanuit welk kamp je kijkt. En dat maakt de situatie zo onmogelijk en zo complex.
0: Zo complex, maar de Kosovaren kunnen toch ook niet blind zijn voor die bewezen feiten, denk ik dan?
1: Nee, dat zijn ze ook niet. Maar ze beweren ook van ja, uiteindelijk, in elke oorlog vallen slachtoffers. En wat weegt het zwaarst? Dat is in elke oorlog zo. Dat was in de Tweede Wereldoorlog zo. Dat is in Oekraïne op dit moment zo. Uiteindelijk is wie wint, die bepaalt de geschiedenis. Mm. Maar dit blijft een heel complex verhaal, omdat dat hele onafhankelijkheidsverhaal van Kosovo is niet opgelost. Het is niet zo dat iedereen ter wereld zegt van Kosovo is een onafhankelijk land. Dat is niet zo. Dus zolang dat niet gebeurd is, dat volgens mij had het al aan moeten gebeuren, maar zolang dat niet gebeurd is, blijft het een heel, heel problematische kwestie.
0: Ja, en dus zet deze uitspraak druk op die verhoudingen opnieuw tussen Kosovaren en Serviërs?
1: Ja, eigenlijk is het een compleet onmogelijke situatie. Huh? Je moet weten, Kosovo is een klein land. Het was ooit een provincie van Servië. 90% van de inwoners zijn Albanese Kosovaren, spreken Albanees, zijn moslim. 10% is Servier, spreekt Servisch, is orthodox, christelijk. Dus 10%, dat is dat is 10% van de bevolking, dat is heel, heel weinig. Mm. Maar die hebben wel, die beschouwen wel Kosovo. Dus de Serviërs, de orthodoxe Serviërs, beschouwen Kosovo wel als hun bakermat, religieus. En dat klopt ook wel. Ze hebben prachtige kloosters daar staan. Historisch gezien hebben ze daar fantastische. Een fantastische plek waar ze op kunnen terugkijken, historisch, religieus. Mm-hmm. Het is een beetje vergelijkbaar met de situatie, een beetje niet helemaal, maar met de situatie van Oekraïne. Russen die Oekraïne ook beschouwen als de bakermat, hun beschaving, hun religie. En die uiteindelijk vinden dat dat een deel van hun land moet zijn. Mm-hmm. Er zijn gelijkenissen tussen die twee verhalen.
0: Ja. Een paar weken geleden nog maar zagen we, nadat Ratko Mladic overleden was, dat er in het voetbalstadion bijvoorbeeld een grote tifo voor hem werd onthuld. Dat er veel volk kwam om afscheid te nemen van hem ook. Ook hij was veroordeeld, hè, als die oorlogsmisdaden toch nog altijd opzij kunnen gezet worden door een groot deel van de mensen, dan toont ons dat conflict dat ondertussen zoveel jaren achter ons ligt, dat eigenlijk niet gestopt is.
1: Nee, de oorzaken van het conflict zijn niet gestopt, inderdaad. Het conflict zelf wel. Het blijft heel moeilijk. Het hangt er allemaal vanuit welk perspectief je kijkt.
0: Ja.
1: Je kunt alle perspectieven verdedigen, maar op een bepaald moment moet je wel natuurlijk in de weegschaal leggen van wat is er gebeurd? Hoeveel doden zijn er geweest? Wat is er allemaal? Welke misdaden zijn er gepleegd?
0: En waarom gebeurt dat daar niet? Of waarom is dat zo moeilijk?
1: Nou, weet je, in heel dat verhaal van Kosovo, wat er nu gebeurt, vind ik een van de meest frappante dingen, dat is dat die man, Hashim Thaçi, die nu veroordeeld is vandaag, dat hij het Kosovo-tribunaal, dat dus moest oordelen in Den Haag, dat moest oordelen over wat er gebeurd is tijdens de Kosovo-oorlog, heeft dat mee opgericht. Hij is een van de oprichters van dat tribunaal. Uiteindelijk wordt hij door dat tribunaal zelf veroordeeld. Dat toont de ontzettende complexiteit van de situatie. Dus men heeft geprobeerd, op alle mogelijke manieren, ook Thaçi op zijn manier en met succes, om een soort van tribunaal te creëren waar de grote vragen worden opgelost van wie is er schuldig en wat moet er gebeuren, hoe moeten we verder. En uiteindelijk wordt een van de personen die het mee heeft opgericht ook veroordeeld, want hij is medeschuldig. Het is echt een padstelling, echt een dilemma in de oude betekenis van het woord. Het is onoplosbaar. Ik weet ook niet hoe je het anders zou moeten doen, maar het is een heel pijnlijke situatie op dit moment.
0: Dan komen die gevoeligheden zo duidelijk bloot te leggen. Johan de Boze, goeie avond voor u.
1: Oké, dankjewel. Goeie avond.

0: Calexico en The Crystal Frontier. Dankjewel dat ik je gezelschap mocht houden. Morgen is er een nieuwe De Wereld Vandaag. Heel fijne avond.
1: De Verrekijkers.
0: De wereld in één uur.
2: Honger. Tarieven.
0: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
0: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
0: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
0: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
8: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
9: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
8: En wat maakt u dan blij?
9: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
8: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
9: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
8: Sportzot.
10: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
11: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
13: Voor als je zelf telt.
14: Het zal wel zijn.
13: Voor als je elke cent telt.
14: Het zal zeker wel zijn.
13: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen, zoals bossen, het woontekort oplossen en...
14: Mij van mijn padellenellenboog verlossen?
13: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
12: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
13: Voor jezelf, je streek en de planeet.
12: Verica Bank.
13: Klaar voor nog eens 100 jaar. Ben je op zoek naar je eerste job?
15: Zo klaar voor.
13: Of is het tijd voor een carrière switch?
15: Ja, zo klaar voor.
13: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
15: Zo klaar voor.
13: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
16: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
17: Zometeen in Het Kwartier vraag ik me af hoe we Vlaanderen van het aardgas gaan afkrijgen. Wat Europa gaat doen om ons te beschermen tegen de AI-dreiging. En hoe het juist zit met parlementaire onschendbaarheid. Tot zo.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De voormalige tandarts die verdacht wordt van aanranding van tientallen patiënten riskeert 5 jaar cel. En in het Europees Parlement wordt enthousiast gereageerd op het voorstel van voorzitter von der Leyen om nauwer samen te werken met Canada. Het parquet vraagt 2,5 jaar effectieve gevangenisstraf voor een ex-tandarts uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. De man stond vandaag terecht en erkende zijn schuld. Maite Piese volgde het proces.
18: Ik denk dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Vele van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven.
19: Sanne de Klerk, advocaat van een van de meer dan 70 slachtoffers die de ex-tandarts uit Wilrijk jarenlang maakte. De wansmakelijke feiten werden vandaag uitvoerig uit de doeken gedaan op het proces. Tijdens zogezegde keelontsmettingen, een verzonnen behandeling, drong de tandarts met zijn vingers diep in de keel van patiëntes, terwijl hij zichzelf ondertussen ongemerkt bevredigde. Een stoornis, zegt hij nu ook zelf. En daar laat hij zich sinds de zaak aan het licht kwam voor behandelen. Hij zat ook al 4 maanden in de cel in voorhechtenis. Dus een advocaat vraagt hem niet meer naar de gevangenis te sturen. John Maas.
20: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven, om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is en die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
19: De uitspraak volgt eind oktober.
0: Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil het vullen van flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat er minder bier wordt gedronken. De brouwactiviteiten blijven wel behouden in Steenuffel, dat zegt woordvoerder Pieter Bulles.
21: Brouwen van bier, van onze Belgische bieren, blijft in België in Steenuffel. We hebben hier een rijke traditie in het brouwen van speciaal bier. Dus dat blijft sowieso in België, in Steenuffel. En ook ons distributiecentrum en de Blikkenlijn blijft ook in Steenuffel.
0: De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. De komende weken moeten de Vlaamse ministers het eens geraken over besparingen en nieuwe inkomsten, net als de federale regering. Naar hoeveel miljard euro ze precies op zoek moeten, dat ligt nog niet vast. Vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prateren.
22: Het exacte cijfer ligt nog niet vast, omdat we natuurlijk nog een aantal technische zaken moeten uitklaren. We wachten ook nog op een aantal definitieve cijfers vanuit federaal om te zien van ja, hoe groot is de inspanning die geleverd moet worden. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat het toch wel een grote inspanning wordt en dat dat toch wel een ernstige oefening zal zijn.
0: Defensie heeft geen strafbare feiten gepleegd toen het antidroneapparatuur kocht eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parket. De aankoop van de antidroneapparatuur gebeurde in de nasleep van enkele incidenten waarbij drones werden gespot bij luchthavens en kazernes. Defensie argumenteerde dat de aankoop snel moest gebeuren en daarom was er geen openbare aanbesteding. Volgens het parket is dat niet strafbaar. Het onderzoek van het parket kwam er na een uitzending van Pano op VRT1. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan tegen zijn eigen burgers in het optreden tegen betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport van meer dan 1000 pagina's. Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven. Dat gebeurde na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet zou gedragen hebben volgens de regels in Iran. Na haar dood brak een protestgolf uit die door de Iraanse veiligheidsdiensten bloedig werd neergeslagen. Amnesty eist dat de mensen die verantwoordelijk zijn in de Iraanse regering berecht worden. Dat zegt Wies de Grave, directeur van Amnesty International in ons land.
23: We vragen dat de VN-veiligheidsraad de situatie in Iran zou doorverwijzen naar het internationaal strafhof, zodanig dat mensen daar vervolgd kunnen worden. Maar we begrijpen dat veto's zullen uitgesproken worden. En daarom roepen we de algemene vergadering van de Verenigde Naties op, dus alle landen ter wereld, om de krachten te bundelen en een internationaal mechanisme op te richten. Dat kan bijvoorbeeld een speciaal tribunaal zijn. En we roepen ook alle individuele landen op, inclusief België, om gerechtelijke onderzoeken te starten naar de verantwoordelijken van die mis.
0: In het Europees Parlement is er enthousiasme over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een geassocieerd lid te maken van de EU. Ze heeft daarvoor gepleit in haar State of the Union. Het idee is dat Canada en de EU meer gaan samenwerken op economie, defensie en technologische ontwikkeling. Een verslag van Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
24: Een lidmaatschap light, dat is wat von der Leyen voorstelt aan Canada. Een volledig nieuw statuut om samen een vuist te maken tegen de VS en China. En dat is een belangrijk signaal, zeggen veel Europarlementsleden, zo ook Kathleen van Bremt van Vooruit.
25: Politieke boodschap is heel duidelijk, hè. Canada is niet zomaar gewoon een partner, is een hele nauwe vriend en we gaan samen de toekomst vormgeven in de internationale politiek.
24: Ook Hilde Voutmans van Anders ziet mogelijkheden.
26: Vergis u niet, in Canada willen ze heel erg inzetten op die drone-strategie en daar zie ik enorme kansen, ook voor Vlaanderen.
24: Verder wil von der Leyen de EU de komende jaren ook beter voorbereiden op de hittegolven en bosbranden. Maar Sarah Mathieu van Groen mist daarnaast nieuwe klimaatmaatregelen.
27: Het is heel goed dat ze zegt dat we het eerste elektrische continent willen worden. Alleen de concrete stappen om daar naartoe te gaan, die ontbreken voor mij nog.
24: En Chris van Dijk van NVA die wilde meer focus op economische groei.
28: We hebben een State of the Union gehad van 70 minuten met een brede waaier. Maar de echte focus, daar ben ik een beetje in ontgoocheld.
24: Morgen is het hier in Straatsburg nog uitkijken naar de speech van de Canadese premier Carney.
0: Oekraïne heeft een Russische generaal gedood in Donetsk in het oosten van Oekraïne. Dat heeft een Oekraïnse drone-eenheid gemeld. Rusland bevestigt het bericht niet. Het Oekraïnse leger heeft tijdens de oorlog al meerdere hooggeplaatste Russische militairen omgebracht in Oekraïne en ook in Rusland zelf. De generaal had 2 weken geleden nog een belangrijke onderscheiding gekregen van de Russische president Poetin, omdat hij de troepen had geleid die volgens Rusland een belangrijke stad in het oosten van Oekraïne hadden ingenomen. Het Oekraïnse leger zegt dat zij die stad nog altijd in handen hebben. En vorig jaar waren bijna 1,5 miljoen Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat is voor het 4e jaar op rij een record. Meer dan 1 op de 5 Vlamingen zijn nu lid van een sportclub. En deze maand organiseren veel clubs evenementen om nieuwe leden aan te trekken. Padel is de sport met het grootste aantal nieuwe leden. En deze kinderen spelen padel in Gentbrugge.
2: Ik ben ermee begonnen omdat mijn mama, papa, ik en zus is 1 keer zijn gaan padellen. Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk. En toen hebben mijn mama en papa mij daarvoor ingeschreven. En ik ben eigenlijk gewoon blijven doen.
3: En een club spelen is leuk omdat je dan verbonden bent met elkaar. En niet te veel achter je scherm of zo zit. Dan kan je rustig met andere mensen in contact komen.
4: Het is een teamsport en je kan samen spelen. Zo als je een match wint, is het leuk om met 2 in een team te winnen.
0: Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe zon en veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. In het oosten blijft het bijna de hele dag droog. En het wordt niet warmer dan 18 graden. Het parket vraagt 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk in Antwerpen, die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. De uitspraak wordt verwacht over enkele weken. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Herentals en Geel. De Rijbeek is daar wel vrij. Op de buitenringen rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Lummen 30 minuten op de E314 tussen Heverlee en Herent. Dat komt door een ongeval links. Naar Kortrijk 25 minuten op de E17 tussen Gentbrugge en De Pinte. Ook daar is de rijweg vrijgemaakt.
6: We all cook better when we're cooking with gas.
7: Tegen 2050 niemand nog aardgas. En dan dacht ik, wat? Moet ik morgen van het gas af?
8: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt.
9: En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet.
10: Het aardgasnet afbouwen, zijn we daar wel klaar voor?
29: The AI Act puts Europe in a position to shape global efforts of how to tackle this.
30: AI in drones, AI in jobs, AI in media, AI in inmenging van verkiezingen. En fake news. Dat is deze week toch echt de topic.
10: Maar staat de EU sterk genoeg om ons te beschermen tegen die dreiging van AI?
31: Alain IJzermans, burgemeester van Houten, Alain Lichteren.
32: De man is een notoire hardrijder.
31: 112 boetes.
32: Op 8 jaar, hè, joh. Hij werd nu veroordeeld, maar dat werd in beroep ongedaan gemaakt omdat zijn parlementaire onschendbaarheid niet werd opgeheven.
10: En hoe zit dat precies met die parlementaire onschendbaarheid? Ik ben Katrien Boon en hoe zit dat precies? Is mijn middelnaam. Welkom bij het kwartier van VRT Nieuws. Dag Lode Roos.
33: Dag Katrien.
10: Weet jij dat je aardgat gezegd hebt in het nieuws?
33: Het schijnt.
8: Vlaanderen heeft netbeheerder Fluvius gevraagd om de afbouw van het aardgatnet voor te bereiden. Dat zat
33: in de headlines dan ook
8: tegen 2050.
10: Ik vind een goeie aardgat. Maar waar ging dat nieuws eigenlijk over?
33: Wel, er is een tijdje geleden beslist dat we van het aardgas af moeten. Tegen 2050 mag er geen aardgas meer gebruikt worden om te koken of te verwarmen. En nu heeft de Vlaamse regering blijkbaar aan de distributienetbeheerder Fluvius opdracht gegeven om daar een plan over te maken. Want goed, je kan iets principieel beslissen, maar nu is er gezegd tegen Fluvius: bekijk hoe we dat concreet moeten gaan doen, stapje voor stapje.
10: Maar dus toen ik dat hoorde, dacht ik, oei, dat komt nu wel dichtbij. Is het wel haalbaar om dat gasnetwerk af te bouwen?
34: Hallo.
10: Dat is de hallo van energie-expert Johannes Lafijne van UGent en Odyssee.
1: Het is natuurlijk zeer belangrijk dat er eigenlijk net een datum is. Als er geen uitfaseringsdatum is, kijkt iedereen de kat uit de boom en zal er nooit iets wijzigen natuurlijk. Het is ook zo dat die uitfasering er ook niet van vandaag op morgen zal gebeuren. Daar zal natuurlijk ook wel een lange periode aan vooraf gaan waarin de mensen worden ingelegd, zodat ze ook de nodige maatregelen kunnen doen om over te schakelen op alternatieven zoals warmtepompen of elektrisch koken.
24: Johannes ziet het dus zitten, maar ik zou toch wat tegengas willen geven. Want op dit moment zijn wij Vlamingen verknocht aan ons aardgas.
7: Koken, centrale verwarming, warm water.
30: Ja, bij mij is dat alleen de verwarming.
24: Douchen, bad nemen is nog altijd gas, aardgas.
1: Dat klopt. Ongeveer 65% van de Vlamingen geeft een aardgasaansluiting. Dat is best zeer hoog. En dat is inderdaad wel een uitdaging natuurlijk om die mensen allemaal over te schakelen. Maar eigenlijk is het net goed voor iedereen dat dat aardgasnet wordt uitgefaseerd. Want dat aardgasnet zal ook in de toekomst steeds duurder en duurder worden. De kostprijs van een aardgasnet hangt niet af van hoeveel gas er door die leidingen stroomt. Dat is afhankelijk van gewoon hoeveel kilometer aardgasnet er in Vlaanderen ligt. Want die buizen moeten onderhouden worden, die kleppen, etc. moet allemaal onderhouden worden. En wat we zien is dat steeds meer mensen overstappen op een warmtepomp en zich dus onttrekken van het aardgasnet. En de mensen die wel nog aardgas gebruiken, verbruiken ook steeds minder aardgas, omdat ze bijvoorbeeld hun woning isoleren. Dus de kostprijs van dat aardgasnet zal in de toekomst hetzelfde blijven. Ja, dan zullen die overblijvende mensen ook steeds meer moeten gaan betalen.
24: Maar zegt u nu dat we in die end eigenlijk goedkoper gaan uitkomen?
1: Zeker, en een warmtepomp kost wel meer in aanschaf. Maar wat je ziet is dat aardgas steeds duurder zal worden. Onder andere dus wegens het feit dat die kostprijs van het aardgasnet over steeds minder mensen verdeeld moet worden. En er komen ook nog een aantal andere zaken aan. Denk bijvoorbeeld aan de Vlaamse en federale taxshift op de energiefactuur, die elektriciteit goedkoper moet maken en gas duurder. En ook de ETS2 koolstofheffing die er van 2027 aankomt. Dat zal er allemaal voor zorgen dat op termijn verwarmen op gas gewoon duurder wordt dan verwarmen op elektriciteit. We moeten vermijden dat het verhaal van de warmtepompen iets is van de happy few natuurlijk. Het is zeer goed dat de mensen die daar de middelen voor hebben en ook eigenaar zijn van hun huis dat kunnen. Maar er zijn ook heel veel mensen voor wie dat moeilijker ligt. Dus er zal ook flankerend beleid moeten gevoerd worden om die mensen te gaan helpen. De warmtepomp is ook niet voor alle type huizen geschikt. Dus Fluvius heeft ook de opdracht gekregen om te kijken of bijvoorbeeld op bepaalde locaties, zeker in steden, er ook geen warmtenet kan aangelegd worden. Dus waarbij de aardgasleidingen eigenlijk vervangen worden door warmwaterleidingen die dan via een centraal systeem ergens geproduceerd wordt.
24: Ja, nog één vraag. Is het eigenlijk wel fair dat de overheid van mij verwacht dat ik zomaar van het gas afga? Wat als ik nu zeg, nee, ik blijf gas verstoken?
1: Als u als enige achterblijft op dat net, omdat u vindt dat u dat recht heeft, dan zal u wel de volledige factuur van de kostprijs van die aardgasleiding betalen. Er zijn ook bijkomende voordelen. Denk allereerst aan het klimaat. Maar er is ook een gezondheidswinst. Er is de laatste tijd steeds meer wetenschappelijk bewijs dat koken op aardgas linkt aan astmatische aandoeningen en ademhalingsproblemen bij jonge kinderen in hetzelfde huishouden.
24: Ja, dus conclusie, het is zowel voor de samen... Oei, een trein.
1: Ja, inderdaad. Ja, tot de deur even dicht.
24: Ja. Dus conclusie, het is goed voor het algemeen belang, maar het is ook goed voor mij persoonlijk.
1: Inderdaad. Op lange termijn is de overstap naar die fossielvrije verwarming, elektrisch koken, eigenlijk voor iedereen de beste oplossing.
24: Het was vandaag een soort van eerste schooldag in het Europees Parlement in Straatsburg. Het was de State of the Union, de jaarlijkse speech over de plannen van de Europese Commissie.
11: So, dear President von der Leyen, the floor is yours, dear Ursula.
24: Ik trap een open deur in als ik zeg dat het woelige tijden zijn, zeker na een week vol doemberichten over AI, met techbazen die waarschuwen voor de systemen die ze zelf aan het bouwen zijn. Het was afwachten of commissievoorzitter von der Leyen daar een antwoord op had. En Europa-kenner Steven van Hekke heeft goed meegeluisterd.
12: Artificiële intelligentie was een van de kernthema's. Ze is weggebleven van het misschien wat overdreven pessimisme, de apocalyps die op ons afkomt. Maar ze waarschuwden natuurlijk wel voor de gevaren van AI, maar ze onderstreepte toch ook dat er heel veel kansen zijn, ook voor Europese bedrijven, voor Europese sectoren.
13: We want to make the most of artificial intelligence to improve our societies, our quality of life and our productivity. And I'm an optimist that AI has the potential to benefit humanity if we get it right.
12: Dus bij von der Leyen vandaag geen doemdenken, maar toch eerder een genuanceerde kijk op de toekomst van AI.
24: En dat is eigenlijk niet verwonderlijk als je de achtergrond van Ursula von der Leyen kent.
12: Ze stond daar ook als arts. Het moment dat ze het had over de toepassing van AI op vlak van borstkankerscreening, vond ik haar het meest doorleefd. Mammografie kan eigenlijk heel geavanceerd en beter worden mits toepassing van AI. Dus dat is zeker een win. Maar, zei ze ook, het kan nooit de bedoeling zijn dat een robot u positief of negatief nieuws brengt van de screening. Het moet en het zal altijd ook een menselijke arts blijven. Dat was een van de concrete voorbeelden om te tonen wat er mogelijk is, maar ook wat er ons nog te wachten staat aan gevaren. En vooral ook ja, dat de Europese Unie dreigt achter te lopen, want de race wordt nu vooral gelopen natuurlijk tussen de Verenigde Staten en China. En Europa staat erbij en kijkt ernaar. We moeten er dus een tandje bij steken. We hebben misschien wel goede ideeën, die zogenaamde start-ups, maar die moeten ook tot scale-ups worden, zodanig dat Europa niet alleen de ontwikkelingen van AI ondergaat, maar ook meebepaalt.
24: Ja, ik vergeet dat soms, maar von der Leyen is ook moeder van 7 kinderen en ondertussen ook grootmoeder. Ik kan mij voorstellen dat ook zij al heeft moeten ingrijpen als er gasten te veel aan het scrollen waren.
12: De Europese Commissie probeert al langer Big Tech, met name in de Verenigde Staten, aan banden te leggen, maar nu wordt het ook heel concreet, een zogenaamde Kids Act, om eigenlijk de toegang van de Big Tech op onze kinderen, zo formuleert het von der Leyen. Het gaat niet de kinderen die worden afgesneden van Big Tech. Maar in welke mate kunnen we als maatschappij en ouders toelaten dat Big Tech zo'n grote impact heeft op onze kinderen?
13: Many perceive the power of Big Tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree.

0: worden, zodanig dat Europa niet alleen de ontwikkelingen van AI ondergaat, maar ook meebepaalt.
1: Ja, ik vergeet dat soms, maar von der Leyen is ook moeder van 7 kinderen en ondertussen ook grootmoeder. Ik kan mij voorstellen dat ook zij al heeft moeten ingrijpen als haar gasten te veel aan het scrollen waren.
0: De Europese Commissie probeert al langer Big Tech, met name in de Verenigde Staten, aan banden te leggen, maar nu wordt het ook heel concreet, een zogenaamde Kids Act, om eigenlijk de toegang van de Big Tech op onze kinderen, zo formuleert het von der Leyen. Het gaat niet de kinderen die worden afgesneden van Big Tech, maar in welke mate kunnen we als maatschappij en ouders toelaten dat Big Tech zo'n grote impact heeft op onze kinderen?
2: Many perceive the power of Big Tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree.
1: Wat er gebeurde, moeten we terug naar dat begrip: parlementaire onschendbaarheid.
3: Als ik goed ben ingelicht, is het parket zelf dat erop heeft gewezen dat de betrokkenen de parlementaire onschendbaarheid geniet, omdat hij parlementslid is en dus niet kan worden gedagvaard voor de rechtbank.
1: Die onschendbaarheid staat al sinds 1831 in de grondwet, zolang de grondwet bestaat dus. En hoogleraar grondwettelijk recht Jan Teunis heeft het tijdens zijn lessen aan de U Hasselt wel vaker over dat begrip.
3: Ja, ik moet dat regelmatig aan mijn studenten ook uitleggen.
1: Want de onschendbaarheid is een belangrijk onderdeel van ons politiek systeem.
3: Dat is eigenlijk een mechanisme dat ter bescherming dient van de scheiding der machten, mee bepaald van het parlement. Een bescherming tegen onrechtmatige inmenging, zeg maar, van de rechterlijke macht. Dus de bedoeling is dat de parlementsleden gevrijwaard zijn van aanhouding en dagvaarding voor de rechtbank, om te beletten dat de parlementaire werking wordt verstoord. Dat is eigenlijk het opzet. Het is niet zozeer een voorrecht of een privilege voor de parlementsleden, maar het is eerder een beschermingsmechanisme voor de werking van de scheiding der machten.
1: Maar over de manier waarop de onschendbaarheid hier is toegepast, kan je wel discussiëren.
3: Ja, dat klopt. En dan merk je ook uit dat vonnis in eerste aanleg. De rechter wilde duidelijk een voorbeeld stellen. Hij zegt, ja, het is niet omdat men verkozen is als parlementslid dat men zich niet aan de wet moet houden. Dus daar speelt ook een beetje dat rechtvaardigheidsgevoel mee. Aan de andere kant is, zoals ik in het begin zei, de parlementaire onschendbaarheid niet bedoeld om parlementsleden een privilege toe te kennen, maar eerder om de werking van het parlement te beschermen. Het parlement zou niet kunnen functioneren indien er voortdurend politiek geïnspireerde vorderingen tegen parlementsleden zouden worden ingesteld.
1: Alain IJzermans heeft intussen zelf laten weten dat hij betreurt dat het zo gelopen is en dat hij bereid was om zijn vonnis en dus dat rijverbod te aanvaarden. In het verleden zijn er wel al parlementsleden geweest die na een overtreding zelf hebben gevraagd om hun onschendbaarheid op te heffen.
3: In veel gevallen willen zij liever, en er zijn ook voorbeelden uit het verleden van verkeersovertredingen van parlementsleden die zeggen van ja, die vragen aan het parlement van hef alsjeblieft mijn onschendbaarheid op, dan kan ik eigenlijk de straf krijgen die iedereen zou krijgen eigenlijk. Het is niet zozeer altijd het geval dat de parlementsleden zich daarachter willen verschuilen om een straf te ontlopen.
1: De parlementaire onschendbaarheid is dus geen magisch schild dat parlementsleden ten alle tijde beschermt.
3: Het dekt zeker niet alle misdrijven. En bovendien heb je de opheffingsmogelijkheid door het parlement. Is er de uitzondering van de betrapping op heterdaad? En bovendien is er ook nog eens het feit dat het maar duurt zolang het parlementair mandaat loopt. Na het einde van de legislatuur kan, indien de zaak nog niet verjaard is natuurlijk, kan opnieuw een vordering zoals ten aanzien van alle burgers worden ingesteld.
1: En zo zit dat dus met die parlementaire onschendbaarheid. Morgen een nieuwe podcast met nieuwe vragen. Tot dan.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: In mijn laadbeurt.
1: Wow.
2: Alle info op Engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed hè.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
8: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
9: Oh nee!
8: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
9: Oh Bassie!
8: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
10: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
11: Ik droom van het noorderlicht. Maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past. Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
12: Radio 1. Voorproevers. Met Jacot Brokke.
13: Een hele fijne avond. De vakantie die zit er ondertussen op en ik ken dat. Je hebt een hele zomer niks gedaan dan zonnen, luieren en romantic novels lezen. En terecht. Dus dan kan het wel eens gebeurd zijn dat je de opening van een nieuwe tentoonstelling in het Ypermuseum volledig hebt gemist. Maar geen probleem. Hannelore Frank en ik praten je helemaal bij, want het is een expo die je moet gezien hebben. Archeologie die de middeleeuwen op zijn kop zet. Wonderland heet de expo, met de wetenschap tussen haakjes, want heb je hem? We duiken onder het land en dat doen we in deze voorproevers.

0: Isbels was dat met How Do You Know? Welkom, Hannelore Frank.
1: Hallo.
0: Jij bent wetenschappelijk onderzoeker bij het Ypermuseum. En je hebt dus ook meegewerkt aan deze nieuwe tentoonstelling, Wonderland, met de W tussen haakjes. Als ik denk aan Yper, ja, dan moet ik toegeven, ik denk dan meteen aan klaprozen en aan de Eerste Wereldoorlog. Maar in deze expo gaan we nog verder terug in de tijd. We gaan honderden jaren terug. Wat moet ik me zo voorstellen bij het Yper in de middeleeuwen?
1: Bij Ypres in de middeleeuwen moet je een hele drukke stad voorstellen. Ypres is op dat moment een van de grootste steden ook van Europa. En is eigenlijk heel groot geworden dankzij de lakennijverheid. Dus overal waar dat je ziet, gaat er gewerkt worden. Gaat er laken gemaakt worden, geweven, gewassen, gevold. Of worden er handelscontracten afgesloten, wordt er verkocht, wordt er verhandeld. Dus de stad leeft en bruist echt wel in de middeleeuwen.
0: En kunnen we het dan vergelijken met een Brugge of met een Gent of een Antwerpen qua impact?
1: Ja, als je gaat kijken naar de grootte in de middeleeuwen van de steden, dan zie je dat Ypres na Gent en Brugge komt.
0: Okay.
1: Dus die zijn net iets groter. En Ypres zit tussen de 30.000 en 40.000 inwoners. Dat is meer dan vandaag. De stad was in de middeleeuwen groter dan vandaag. En qua profiel zie je dat Ypres echt het meeste focust op die lakenindustrie. Ja. Waar dat Gent en Brugge een meer gediversifieerder profiel heeft. En de bloei van Ypres ligt ook iets vroeger in de geschiedenis. Zeker zo, Brugge is 14e 15e eeuw, Ypres moet je echt 12, 13e eeuw situeren.
0: Ja. En ja, dat laken, dat brengt ons bij de lakenhallen, waar het Ypermuseum ook gevestigd is. De directeur van het museum, Sandrine Korevits, die schrijft in het boek dat bij de expo Wonderland hoort: steek een spade in de grond en je bent 1000 jaar terug in de tijd. Wat maakt die Yperse grond in het bijzonder dan zo speciaal?
1: Wat dat er in Ypres wel speciaal is de Yperse klei. Dus er zit heel veel klei in de bodem. En dat zorgt ervoor, ja, klei is heel dik en vet. En dat zorgt ervoor dat het water ook niet goed kan doordringen. En het is die combinatie van die klei met dan een hele hoge waterstand die ervoor gaat zorgen dat de archeologie heel goed gaat bewaren. Waar dat, als er zuurstof aan kan, gaat zeker organisch materiaal heel snel aftakelen en verdwijnen. Maar doordat die waterlaag zo hoog ligt in Ypres, is alles wat daaronder ligt afgesloten van zuurstof en gaat dat dus heel mooi bewaren. En dat vinden we dus nu terug als we opgraven.
0: Ja, ik zei het daarnet al, ja, veel mensen denk ik associëren Ypres natuurlijk met de Eerste Wereldoorlog. Wat was de impact van die oorlog op alle, ja, opgravingen die er daarna zijn gebeurd? Is alles niet gewoon, ja, plat gebombardeerd of weg?
1: Ja, dat is heel opvallend dat dus niet is gebeurd. Je hebt natuurlijk wel, er zijn bomkraters die sporen hebben vernietigd. Maar wat je ook ziet, is zeker in de binnenstad, is dat de gebouwen heel snel, ja, gaan kapotgeschoten worden. En dat vormt eigenlijk een puinlaag die de bodem daaronder gaat beschermen voor de rest van de oorlog. En dus zie je dat je inderdaad op bepaalde plaatsen heel snel in dat middeleeuws verleden zit, dat dan ook nog eens heel goed bewaard is.
0: Ja, dus echt dat je letterlijk een spade in de grond kan steken, zoals Sandrine zegt,
1: ja,
0: en 1000 jaren in het verleden zit. Wat zijn zo de meest opvallende objecten die er zo zijn teruggevonden?
1: Voor Ypres is dat denk ik ongetwijfeld de insignecollectie. Dat zijn heel veel kleine speldjes, buttons eigenlijk. En die komen in een enorme variëteit naar boven. En ook weer dankzij die kleigrond heel goed bewaard. Want dat zijn heel kleine objecten, een paar centimeter groot. Maar toch zijn die details echt ongelooflijk. En dat gaat van, ja, heel typisch heilige portretten. Heel veel Maria natuurlijk. Tot ridders in vol ornaat. Maar ook heel grappige monsterfiguurtjes. En ook heel seksuele insignes hebben we ook. Dus daarin zie je een hele diversiteit van dat middeleeuws verleden opduiken.
0: Ja, het is ook een van de delen van de vaste collectie van het Ypermuseum. Ik heb me daar al een aantal jaar geleden heel hard mee geamuseerd om naar al die kleine figuurtjes te kijken. Maar dat zit dus al in de vaste collectie. Vanwaar dan de keuze om nog eens naar die archeologie en nog eens extra vondsten toe te voegen nu in deze tijdelijke Expo Wonderland?
1: Ja, we hadden eigenlijk twee vaststellingen.

0: Enerzijds ja, dat er heel veel opgravingen gebeurd zijn de laatste jaren in Ieper, waarbij je heel snel in dat middeleeuws verleden zit. En anderzijds dat er vanuit universiteiten en kennisinstellingen wel heel veel interesse was in dat materiaal. En dus we zagen een aantal heel boeiende onderzoeksprojecten ontstaan op die opgegraven stukken uit Ieper. En we wouden eigenlijk vooral de resultaten daarvan tot bij het brede publiek brengen. Ja, want ja, de opgravingen in de stad die brengen ook wel een beetje ongemak teweeg. Dat kost geld, de straat ligt voor een hele tijd open, langer dan geduurd. En dat gebeurt meestal ook met belastingsgeld. Dus wouden we ook wel aan de mensen laten zien van kijk, we leren daar heel veel uit. En dan zeker de voorbije jaren zijn er heel veel nieuwe onderzoekstechnieken opgekomen. Dus kunnen we ook wel verrassend veel uit die archeologische stukken leren.
1: Ja, want dat is ook deel van de expo. En het is niet alleen maar graafmachines en spades en borsteltjes wat archeologie uitmaakt. Ook onderzoek naar DNA, boomringen, isotopen. Is allemaal belangrijk om een volledig plaatje te maken. En dat wist ik ook al een tijdje voor de expo live ging. Want ik maak ook deel uit van de expo. We moeten het zeggen zoals het is. Ik ben gevraagd geweest om een paar explainer video's te maken voor jullie over al die verschillende archeologische technieken. En bij wijze van voorbeeld wil ik jullie graag laten luisteren naar de video over historisch cartografisch onderzoek.
2: We bevinden ons in de lakenhallen van stad Ieper. Die bestaan al sinds de 14e eeuw. Maar wat stond er hiervoor op deze plek? En hoe zag de rest van Ieper er pakweg 1000 jaar geleden uit? Dat is wat er wordt onderzocht in historisch cartografisch onderzoek. Het onderzoek naar het landschap van vroeger. En dat gaat in twee stappen. Eerst wordt er gekeken naar oude documenten en landkaarten. Die puzzelen wetenschappers samen tot een duidelijk beeld van hoe het er honderden jaren geleden uitzag.
3: Dus, Jacot, als ik vandaag een kaart van mijn straat teken, dan kunnen wetenschappers over 1000 jaar zien waar mijn huis ligt.
2: Inderdaad.
3: Maar dan teken ik mijn huis extra groot. Dan gaan ze denken dat ik in een kasteel woon.
2: Ja, nee. Daarvoor hebben we nog stap 2 nodig. Want stap 2 van historisch cartografisch onderzoek, ja, dat zijn de opgravingen. Want alle info uit die documenten en landkaarten willen wetenschappers natuurlijk graag bevestigd zien met wat ze ter plaatse kunnen vinden. Een oude muur bijvoorbeeld, of een waterput. Dus in jouw geval zullen ze dan snel ontdekken dat jouw huis geen kasteel is.
3: Ah, damn zeg.
1: Ja, wat heeft dat historisch cartografisch onderzoek bijvoorbeeld opgeleverd voor Ieper?
0: Goh, ja, verschillende dingen. Het is een onderzoekszak die al lang meegaat, dus daar zijn heel veel voorbeeldjes van. Een heel recent voorbeeld, denk de recentste opgraving die in de tentoonstelling aan bod komt, is het verhaal van de burcht. De burcht van de Vlaamse graaf die in Ieper vorig jaar plots is aangetroffen bij opgravingen. En daar hebben we bijvoorbeeld tonen we een kaart van midden 18e eeuw, dus ver na de middeleeuwen al, waarbij dat je op de percelering een vreemde bocht ziet. Dus die huizen die zijn niet recht, maar die vormen een kwartcirkel. En dat is waarschijnlijk een overblijfsel van die oude mottengracht die rond die burcht lag. Dus dat is, ja, we weten dat die is afgebroken ergens in de loop van de middeleeuwen, maar 300-400 jaar later zie je daar dus nog altijd op die kaarten de restanten van. Is die percelering gebleven zoals ze was? En dat was een van de aanwijzingen waarvan dat we zeiden, ja, waarschijnlijk ligt er daar wel de burcht. Maar dat blijft natuurlijk bij een theorie, totdat je dat dan ook echt kan gaan bevestigen en kan gaan kijken. En dan is ze wel gevonden natuurlijk, ja.
1: Ja, dat is echt een soort van eureka-momentje dan. Als
0: ja,
1: je
0: toch
1: dat
0: wel, ja.
1: En dat gebeurt dus ook met heel veel andere technieken die aan bod komen in de tentoonstelling en die ik dus in die explainer-video's verder uitleg. En voor al die technieken is er ook een rode draad die niet alleen in de explainer-video's aan bod komt, maar ook in de audiogids die door Hattie Helsmoortel is ingesproken. En die rode draad, dat is de ruiter. Wie of wat is de ruiter?
0: Ja, de ruiter is een van de skeletten die zijn opgegraven op het Sint Maartensplein. Dus eigenlijk gelegen tussen de lakenhallen en de kathedraal. Dus echt het centrale kerkhof van de stad was dat vroeger. En wat dat daar speciaal aan was, is dat het enige graf was dat gevonden is dat in ijzerzandsteen was. Dus alle andere Alle andere skeletten waren aangetroffen, ofwel in een houten kist, ofwel waarschijnlijk in een lijkwade begraven. Maar dat was het enige in ijzerzandsteen. En dat wijst er enerzijds op dat het iemand belangrijk was, want dat was duur. En anderzijds ook dat het iemand oud is. Hè, want dat is, we zien dat, dat ja, tegen de 12e, 13e eeuw stoppen ze daarmee. Dus dat is iets van die eerste periode. En daarom hebben onderzoekers gezegd van oké, over die persoon willen we nu zoveel mogelijk te weten komen. En dan hebben ze al die onderzoekstechnieken daarop losgelaten. En dat is dan inderdaad die rode draad die in de audio komt. Dat we samen op zoek gaan van oké, welke technieken gebruiken we en wat leert ons dat nu over deze persoon?
1: En kan je daar een voorbeeldje van geven, van een techniek die op de ruiter is toegepast?
0: Ja, dus het start eigenlijk allemaal als er een skelet wordt gevonden met fysisch-antropologisch onderzoek. Dus dat is eigenlijk echt kijken naar de potten van oké, wat leert ons dat? En daaruit bleek dat hij aan het paardrijderssyndroom leed. Dus dat is als iemand jarenlang heel veel op een paard zit, laat dat sporen na op de botten. Bijvoorbeeld van dat op en neer gaan, krijg je schade aan de onderste ruggenwervels, omdat dat heel veel druk geeft. Maar je ziet dat ook op de heupen, laat dat ook zijn sporen na. Dus ja, weten we, oké, die persoon heeft veel op een paard gezeten. Vandaar dat wij hem dan de bijnaam de ruiter hebben gegeven, omdat hij waarschijnlijk wel een soort van ruiter of ridder moet geweest zijn. En daarbij komt dan ook dat waarschijnlijk wel iemand van hoge komaf was. Of dat hij adel echt was, ja, dat kunnen we moeilijk hard maken. We hebben geen bronnen. Maar een paard kostte gewoon heel veel geld in die tijd. Dus waarschijnlijk was dat wel iemand die heel bemiddeld was.
1: Ja. En hoe kunnen we bijvoorbeeld weten dat die persoon niet van ergens anders kwam? Dat dat geen bruggeling of geen Nederlander of een Germaan was?
0: Ja, dat is dankzij DNA en isotopenonderzoek. Dus DNA vertelt vooral iets over jouw voorouders. Jouw directe ouders en een aantal generaties terug. En daaruit bleek wel dat hij echt een heel typisch lokaal DNA-profiel had. Hè. Lokaal, regionaal, echt van Ieper en de Westhoek. En dan isotopenonderzoek zegt meer iets over de persoon zelf, waar dat hij is opgegroeid en geleefd heeft in zijn leven. Isotopen komen via ons dieet, via het eten en het drinken in ons lichaam. En ook daaruit bleek dat hij wel een heel lokaal drink- en eetpatroon had. Dat kwam echt perfect overeen met de andere skeletten die op het kerkhof onderzocht zijn. Dus weten we ook dat hij iemand is die ja, waarschijnlijk in Ieper of de dichte regio is opgegroeid en altijd heeft geleefd.
1: Dat oud-DNA-onderzoeken en dat isotopenonderzoek, ja, dat is allemaal recent. Redelijk recent onderzoeksmethode. Betekent dat er nu heel veel objecten die al langer geleden zijn opgegraven, dat die klaar liggen om ook dat oud DNA-onderzoek en dat isotopenonderzoek op te laten uitvoeren? Is dat nu een hele lange wachtrij?
0: Ja en nee, hè, dat kan zeker. De moeilijkheid daarbij is dat dat ook technieken zijn die heel veel geld kosten. Dus daar moet geld voor gevonden worden. En er moet ook altijd een heel goede afweging gemaakt worden, wetenschappelijk gezien dan van hoeveel skeletten onderzoeken we, met welke methode selecteren we die. Dus voor Ieper is dat nu gebeurd op die recente kerkhofsites. Maar zeker voor vergelijkend onderzoek kunnen er wel oudere sites mee worden genomen.
1: Als ik denk aan oud DNA-onderzoek, ja, dan slaat de fantasie al een heel klein beetje op hol. Kunnen we dan zo'n skelet dat we gevonden hebben uit de 10e eeuw, kunnen we dat terugtraceren tot de 21e eeuw, wat DNA betreft? Kunnen we een soort van stamboom daarvan maken?
0: Ja, op dat vlak is het moeilijk bij oud DNA. Ik ben zelf ook geen DNA-specialist, dus ik ga het niet in detail kunnen uitleggen. Maar dat oud DNA, ja, dat is ook gefragmenteerd overgeleverd natuurlijk. Hè. Dus het is niet mogelijk om één op één te gaan nakijken of dat jij en ik verwant zouden zijn met zo'n skelet uit de middeleeuwen.
1: Jammer, dus een fantasie Laat. Toch een beetje binnen de perken laten. Maar je kan ook zelf het skelet van de ruiter zien in de expo. Was dat voor jullie een evidentie van we willen dat hier sowieso tentoonstellen? Want ja, het gaat toch over menselijke resten van iemand?
0: Nee, we hebben daar wel heel goed over nagedacht. Het ligt ook op een apart luik van de tentoonstelling. En we geven mensen ook zelf de keuze of dat ze het skelet willen zien of niet. We hebben 3 skeletten volledig uitgelegd. We vonden het wel belangrijk om te tonen, omdat het toch over onze eigen geschiedenis en voorouders gaat. En omdat heel veel van dat wetenschappelijk onderzoek op dat materiaal gebeurt. Dus educatief vonden we het wel echt te verantwoorden. Maar we willen de bezoeker ook echt wel zelf de keuze laten.
1: Mm-hmm. Dus we hebben het al gehad over dat isotopenonderzoek, DNA-onderzoek, historisch-cartografisch. Ik had het in het begin ook al over boomringen. Dat lijkt mij dan iets dat... Hoe raak je daarmee 1000 jaar terug in het verleden als je naar boomringen gaat kijken?
0: Ja, dus je hebt het jaringenonderzoek, dat is een van de dateringstechnieken. En je kan dat dus ook gaan doen op archeologisch hout. In Ieper, door die goede bewaaromstandigheden, worden er heel veel houten constructiepalen, bijvoorbeeld funderingspalen, aangetroffen. En als die goed genoeg bewaard zijn, kan je daar dus die jaringen van gaan aflezen. Krijg je een soort van streepjescode en kan je gaan zien wanneer zou die boom ongeveer gekapt zijn.
1: Ja, en wat heeft dat voor Ieper bijvoorbeeld uitgewezen?
0: Ieper is daar vooral heel belangrijk in geweest voor Vlaanderen in zijn geheel. Omdat wij heel lang geen eigen referentie hadden. Er was geen streepjescode van deze regio, van hout dat hier was gegroeid, om dat te kunnen dateren. En dan is het dankzij de opgraving in de verdronken weide in de jaren 90, waar dat honderden van zo'n palen gevonden zijn, dat er voor de eerste keer echt van lokaal geteeld hout een basislijn is kunnen gemaakt worden, waar dat dus nu nieuwe vondsten kunnen tegen worden vergeleken en afgezet worden om te kijken van oké, wanneer is dit of dit gekapt.
1: Dus dan kan je effectief kijken naar hout dat ergens teruggevonden wordt in een gebouw of zo en dat terugtraceren naar de leeftijd.
0: Ja, ja, ja.
1: Geniaal. Nog een techniek waarover ik het met jou zeker wil hebben, is we kijken naar botten van mensen. Die kunnen ons heel veel leren, maar evengoed naar botten van dieren. Hebben we bijvoorbeeld bij de ruiter een paard gevonden dat van hem zou kunnen geweest zijn?
0: Helaas niet. maar er liggen wel andere dierenbotten in de tentoonstelling en die vertellen ons inderdaad heel veel. Zelf vind ik een van de leukste voorbeeldjes uit de tentoonstelling de schapen en varkenstanden. Op basis van de tanden kun je een inschatting maken wanneer een dier geslacht is. En dan zien we dat de varkens in het eerste of tweede levensjaar geslacht worden. Terwijl schapen veel langer en vele jaren leven. En dan zie je duidelijk, die varkens die zijn puur geteeld voor het vlees. Je wilt die dan jong slachten wanneer dat je vlees nog lekker mals is. Terwijl die schapen die werden geteeld voor de lakenindustrie. Dat was van wol gemaakt, dus ze hadden vooral die wol nodig. En die werden dan pas geslacht en opgegeten als dat dier eigenlijk oud was. En dat kan je dus aflezen uit 1 of 2 tanden die je nog hebt van zo'n dier. Dat is echt ongelooflijk.
1: Ja, er waren ook heel veel vissen teruggevonden, zag ik in de expo. Wat deden vissen in Ieper?
0: Ja, die werden opgegeten. Ja. maar dat is een vondst van de Sint-Niklaas-parochie. Daar zijn 45 verschillende soorten vis geïdentificeerd. Nu, ik ben zeker geen viskenner, maar ik kom absoluut niet aan 45 soorten als ik ze moet beginnen opsommen. De vissen die ik ken of die ik zelf al heb gegeten. Dus dat is echt een ongelooflijke diversiteit. En die zijn dus allemaal één voor één door specialisten bekeken en geïdentificeerd. En zo weten we bijvoorbeeld dat de meest voorkomende vis was haring. Dus heel veel zeevis die geïmporteerd werd. Waarschijnlijk dan gepekeld, maar dat zie je niet meer op de botten. Maar bijvoorbeeld ook dat de kabeljauw dat die uit de noordelijke Noordzee kwam. Dus uit de regio van Scandinavië en niet vanuit de kust bij ons of de Engelse kust. Omdat die dieren bij ons kleiner zijn dan de botten die dat er gevonden zijn. Dus dat was ook import vanuit de wijdere regio eigenlijk. En was dus zeker niet lokaal.
1: Ja, dus eigenlijk deden ze dat toen al wat we nu eigenlijk al massaal aan het doen zijn.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En dat zie je dan aan... Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat je 45 vissoorten kan identificeren op basis van botten, van graten.
0: Ja. En het leuke is dat je daar ook ziet dat die onderzoekstechnieken op elkaar inhaken. Want bijvoorbeeld dat isotopenonderzoek, dat heeft ook aangewezen dat het dieet niet alleen lokaal was, maar dat er dus ook heel veel voedsel uit de bredere regio werd geïmporteerd. Bijvoorbeeld graan uit Noord-Frankrijk. En zo zie je dat dus aan die isotopen, dat een gediversifieerd beeld is. En dan kan je dat dus gaan staven met die visbotten bijvoorbeeld. Dus dat is heel mooi hoe dat op elkaar inspeelt.
1: Ja. De techniek die voor mij het meest tot de verbeelding sprak, en ik denk ook voor heel veel kinderen die de expo ondertussen al hebben gezien, is die waarbij er niet alleen naar botten wordt gekeken, niet alleen naar houtrestanten, maar ook naar beerputten. Welke informatie kan je nog uit een middeleeuwse beerput halen?
0: Ja, heel veel. Archeologen zijn altijd heel blij als ze een beerput vinden. Waarom?
1: Ja, omdat... Prachtige zin ook. Ja. Daar maak je een archeoloog nu blij mee.

0: daar allemaal nog in zit van sporen, van voedsel en van wat dat er gegeten werd en zo. Dus ja.
1: Er zitten heel veel dingen in de expo, hè, Hannelore. Het is misschien een heel moeilijke vraag, maar wat is jouw favoriete vondst of favoriet onderdeeltje van de expo?
0: Ja, ik had me een beetje verwacht aan die vraag, dus ik heb er daar net op de trein over nagedacht. En mijn favoriete vondst is een takkenbos. Dus als je dat ziet, ja goed, dat zijn een hoop takken. Maar als je dan het verhaal daarbij kent, kijk je daar helemaal anders naar. En dat is een takkenbos, heel klein, 10, 11 centimeter maar, dus je moet daar niet te veel bij voorstellen, met twee touwtjes samengebonden. En dat is eigenlijk een handbezem. Dus dat is een beetje de voorloper van een kruimeldief. Dus als mensen smossen aan tafel, ik heb een peutertje rondlopen nu, dus er wordt heel veel gesmost aan tafel, dan konden ze gemakkelijk die handbezem pakken en dat proper maken, dat schoonvegen. En je ziet zelf aan die takken, die zijn nogal scheef, afgesleten, dat die bezem dus altijd in dezelfde richting werd gebruikt. En dat die takken aan de ene kant veel korter geworden zijn dan aan de andere kant. En ja, wat dat op zich een heel banaal voorwerp is, komt zo plots wel tot leven en zorgt ook wel voor een soort van herkenning, want ja, wij kuisen ook nog elke dag wel onze tafel op als we gegeten hebben. En ja, dat deden ze 1000 jaar geleden ook.
1: Ja, dan komt zo een dood voorwerp komt dan ineens terug tot leven.
0: Ja, ja. Ja.
1: De expo die loopt al sinds half juni, denk ik. Dus al een aantal maanden. Welke reacties hebben jullie al gekregen tijdens de zomervakantie?
0: Reacties zijn heel positief. Mm-hmm. Mensen vinden het heel fijn. En zijn vooral heel blij met de explainer-video's. Ik zeg dat niet omdat jij die gemaakt hebt. Maar we krijgen dat wel heel vaak te horen dat dat een heel moeilijk thema is. Want het is toch heel wetenschappelijk. Wel op een heel bevattelijke en leuke manier gebracht wordt. En dat mensen er ook echt iets van bijleren.
1: Oké, dat is fijn. Wel, als het nu kriebelt, dan is de Expo Wonderland gelukkig nog heel lang te zien, tot en met de paasvakantie van 2027 in het Ypermuseum in de Lakenhallen in Yper. Dus dank je wel om hier wat toelichting te geven, Hannelore Frank.
0: Graag gedaan.

En ben jij helemaal in de ban van de middeleeuwse bouwkunst? Dan kan ik je ook nog de aflevering Muizentanden en Steunberen aanraden, waarin ik met bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek de verschillende bouwstijlen van de middeleeuwen uit de doeken doe. Te beluisteren, net zoals alle andere afleveringen van Voorproevers, op VRT Max.

0: Merkpoel.
1: Ja, zo'n prachtstuk voor mijn lens is mijn allergrootste wens.
0: Met Compagnie Merkpoel in het FOMU, het Fotografiemuseum in Antwerpen. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
8: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
11: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf €14,490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Knaldi! Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ben je student tussen 18 en 25 en volg je een voltijdse opleiding? Dan kan je tegelijk ook ondernemer zijn aan interessante sociale en fiscale voordelen, dankzij een statuut op maat. Vorig jaar deden al 9000 jongeren dat, een aantal dat elk jaar groeit. Tot een bepaald inkomensniveau betaal je geen sociale bijdrage en ook de belastingen blijven beperkt. Bovendien kan je, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal ten laste van je ouders blijven. Maar ook als student zelfstandige moet je een aantal zaken regelen, zoals een ondernemingsnummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een aangepaste verzekering. Want ondernemen begint met durven, in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
15: Straks in Wonderland praten we met Charlotte Arigeri en Boris Popol over een nieuwe single. En met Chico Sin Mendes over hun nieuwe album Latidos. Tot zo in Wonderland.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het parket vraagt 2,5 jaar effectieve celstraf voor een ex-standaard uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. De man stond vandaag terecht en erkende zijn schuld. En Maite Piesse volgt het proces.
19: Ik denk dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Veel van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven.
20: Sanne de Klerk, advocaat van een van de meer dan 70 slachtoffers die de ex-standaards uit Wilrijk jarenlang maakten. De wansmakelijke feiten werden vandaag uitvoerig uit de doeken gedaan op het proces. Tijdens zogezegde keelontsmettingen, een verzonnen behandeling, drong de tandarts met zijn vingers diep in de keel van patiëntes, terwijl hij zichzelf ondertussen ongemerkt bevredigde. Een stoornis, zegt hij nu ook zelf. En daar laat hij zich sinds de zaak aan het licht kwam voor behandelen. Hij zat ook al 4 maanden in de cel in voorhechtenis, dus een advocaat vraagt hem niet meer naar de gevangenis te sturen. John Maas.
21: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven, om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is en die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
20: De uitspraak volgt eind oktober.
18: De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en in Brussel. Bart van Hullebus wil als voorzitter vooral werk maken van mentaal welzijn op school, zegt hij.
0: Ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, etc. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen. En ik denk dat dat kan door dat mentaal welzijn te verbeteren, maar ook door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Want als je betere punten scoort, kom je logischerwijze liever naar school.
18: Mathieu van der Poel heeft de eerste rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Van der Poel was duidelijk de sterkste in een sprint bergop. Onze landgenoot Jasper Stuyven werd vijfde. Mathieu van der Poel bereidt in Luxemburg het WK wielrennen van eind deze maand in Canada voor. En Axel Witsel stopt bij de Rode Duivels. Witsel is 37 en heeft zijn afscheid aangekondigd op sociale media. Hij speelde in totaal 140 matchen voor de Rode Duivels. Na het WK van 2022 in Qatar nam Witsel al eens afscheid van de Rode Duivels, maar het afgelopen WK viel Witsel nog twee keer in. Nu zou zijn afscheid wel definitief zijn. Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe zon en veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. In het oosten blijft het bijna de hele dag droog. En het wordt niet warmer dan 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Wonderland.
16: Met Michael Robberecht.
15: Een goeie avond. We bellen straks met Charlotte Arigeri en Boris Popol. Die brengen een nieuwe single uit. En Chico Simendes komt langs. Die speelt komend weekend een AB-concert in Brussel. Dit is Mama's Gun and Hardest Yards.

0: Modest Yard, een nieuwe track uit hun album Dig. En komende zondag staan ze in de Lux in Herenthout. Deze band rond Andy Platt, Mama's Gun. Naar Antwerpen op de E313 nog 10 minuten vertragen vanaf Ranst. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Elders zijn er nog enkel kleinere vertragingen.
1: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
0: In oktober verschijnt Synonym, een album waarop bassiste en zangeres Michelle Ndegeocello duetten aangaat met fijne artiesten zoals Chaka Khan, Cat Power, Anoni en Laura Lee van Krungbin. En telkens zetten ze zich aan een fijne track uit de rock, pop of soul. Deze kun je nog kennen van Dennis Edwards van The Temptations en van Saida Garrett, Don't Look Any Further. Lia Lahavas en Michelle Ndegeocello.

0: Eind oktober komt hun tweede album eraan. The Way You Talk Reminds Me of Home. Blue Eye. En daarvoor een van de duetten bij Michelle en Diggy Oshello. Don't Look Any Further. Met een featuring van Lian Lahavas. Een track op dat upcoming album van Michelle en Diggy Oshello. Synonym.
1: Wonderland.
0: Dit is de Brusselse UAC. Oh no.

0: 9 to 5, de nieuwe single van de Brusselse Oase en Palomino. Een track uit de tweede reeks van Nobody Wants This. De Netflix over Joanne en de Hot Rabbi. We hoorden Phineas.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

0: Wonderland.
1: Onze rol als artiesten is niet fatalist zijn en ook niet naïef zijn. En tussen die twee polen heb je dan heel veel plaats voor poëzie.
2: Dat zijn de woorden van David Mendes Yepes, de bezieler van Chico C. Mendes. De groep stelt nu zaterdag het nieuwe album Latidos voor in de grote zaal van de AB in Brussel. En dat zal één groot feest worden. David Mendes is een muzikant met Peruviaanse roots. Zijn ouders ontvluchtten de dictatuur in de jaren 80 en kwamen naar België om hier te doctoreren. De kleine David groeide deels op in Vlaanderen en deels in Wallonië en woont nu al 20 jaar in Brussel. En dat maakt van hem ook een echte Belg.
1: Ik zeg altijd dat ik 100% Peruviaan ben, maar ook 100% Belg. Ik kies niet tussen twee gemeenschappen of twee talen, of drie of vier talen zelf. Ik voel me echt 100% Belg. En dat voel je ook in mijn muziek. Het is geen traditionele muziek. Het is zeker Latijns-Amerikaanse roots en daar een vibe. Dat hoor je sowieso. Maar ook met Belgische en Europese invloeden. Met rock, pop, urban, reggae, reggaeton. En ik vind het belangrijk om met Belgische muzikanten te werken. En ook producers. Dat voel je in mijn muziek. En ik zeg altijd, ja, 100% Belg, maar 100% Peruviaan.
2: Met Chico C. Mendes maakt David verraderlijk vrolijke muziek. Maar de vreugde neemt niet weg dat hij het wel over serieuze onderwerpen wil hebben in zijn lyrics.
1: Er is een probleem in onze maatschappij. Mensen denken dat wat echt diep is en inhoud heeft, moet triestig zijn en tragedie houden. Hè. Ik denk tegenovergesteld. Voor mij, vreugde is niet licht. In cultuur soms denken we dat vreugde en gewoon echt blij zijn om te leven, licht is. Ik denk dat niet. Ik denk dat het belangrijk is ook om te zeggen dat samen zijn, samen van het leven proberen te profiteren, maar ook gewoon bepalen hoe belangrijk het is om samen te wonen en te zijn, maakt het ook heel diep. En dus in mijn liedjes, ja, vaak zoals gezegd is er veel feest, maar sommige teksten zijn wel heel intens, gaan over politiek, over migratie, over verdriet, over doodgaan. Maar het ritme is wel altijd positief en probeert wel zonnig te zijn, want ik denk dat dat allemaal geen oppositie is. Ik denk dat we echt in vreugde ook over complexe en hele serieuze ontwerpen kunnen we schrijven, zingen. Ja.
2: David Mendes Yepes, de bezieler van Chico C. Mendes. Het nieuwe album verscheen begin september en heet Latidos. Dat is Spaans voor...
1: Latidos betekent hartslagen. En het gaat over de pulsatie die een leven ritme geeft. Er zijn altijd bepaalde momenten, bepaalde ontmoetingen die ons veranderen. En die plaat gaat echt over die ontmoetingen. Over ja, liefhebben, over verlangen, over vieren wie we zijn. Vieren, ons accent te vieren. Het is een goede voorbeeld. Acento is een van de liedjes die nu op Radio 1 draait. Het is echt de bedoeling om in het heden zeggen ja... niet alleen naar het verleden kijken, maar ook gewoon zeggen dat we leven. Dat we liefde hebben en ook dat we hier gaan blijven.

0: tweede stem die je hoort op dit nummer is van de Canadese muzikant Bugatt. Ook iemand met Latino roots. De man is half Mexicaans, half Peruviaans, maar woont al zijn hele leven in Quebec, Canada. Heel vergelijkbaar dus met het traject van David Mendes hier in Brussel. En die is bijzonder blij dat ze hebben kunnen samenwerken, de twee.
1: En ik vond het heel leuk om samen met iets met hem te doen, want ik heb hem gekend in februari en maart. Ik was op tour met mijn toneelstuk en hij kwam naar het toneelstuk zien. En ik kende zijn werk al heel lang, want hij is... sommige mensen zeggen dat hij de Chico Mendes van Canada is en dat ik de Bugatt van België ben. En ik vond het leuk, want Accento gaat over ons accenten. En het gaat ook over het feit dat het is iets Spaans zingen in een maatschappij waar er Nederlands of Frans, en voor Bugatt Engels of Frans gesproken wordt, is toch iets niet zo'n

0: centraal. En ik vind dat hij een zalig artiest is, want hij is geraakt om een Juno Award te winnen. Hij staat op de radio in Canada, ook in de VS. En hij is wel iets ouder. En voor mij is hij een voorbeeld. En die toont dat we ook in België, Canada en overal in het noorden, wij migranten onze taal, onze moedertaal, op de radio kunnen en ook op het podium gewoon kunnen brengen.
1: Nog een opvallend nummer op de plaat is Dudas. Dudas betekent twijfels of vragen. En dus wilden we graag weten met welke twijfels of vragen David Mendes in zijn eigen leven zit. Misschien zijn rol als artiest?
0: Soms vraag ik me af waarom ik nog liedjes schrijf en toneelstukken schrijf. Als je naar de maatschappij bekijkt nu vandaag. Ik denk dat wij vandaag als artiesten toch een rol hebben om toch mensen samen te brengen, maar ook om dialoog te bouwen. Ik heb heel veel in Wallonië, Brussel en ook Vlaanderen gespeeld, met de vorige plaat. Ook in scholen gespeeld. En daar heb je echt een mooie gelegenheid om met mensen over ook migratie te spreken. Zeker nu, dat er meer polarisatie is dan toen. Ik ga altijd proberen mensen niet te... bijvoorbeeld zeggen, ja, ze zijn racisten. Dat gaat nooit mijn punt is niet zeggen wie racist is of niet. Mijn punt is zeggen, ja, we zijn complexe mensen met heel brede identiteiten. Men kan supermigrant zijn en ook super geïntegreerd zijn. Je moet niet kiezen. Je mag alles zijn. En ik voel dat wel nu, en dat maakt me wel een beetje triest en droevig als ik zie wat soms in België gebeurt. En ik zou gewoon willen herinneren dat België heeft een mooie geschiedenis, een mooie verhaal rond migratie. En als ik met mijn liedjes die verhaal mag een beetje voeden, dan ben ik heel blij.

0: Dudas op het nieuwe album Latidos van Chico Mendes. Nu zaterdag stelt hij zijn album voor met een concert in de grote zaal van de AB in Brussel. En als je gaat kijken, ga dan zeker op tijd, want Renata Flores komt mee als opener, als voorprogramma. Een heel bijzondere artieste die voor het eerst in België te zien is op een podium. En daar is David Mendes bijzonder trots op.
1: Renata Flores is een zangeres die in Quechua rapt en zingt. Quechua is onze moedertaal, ik bedoel, van mijn grootouders. Dus voordat de Spanjaarden naar Peru kwamen, spraken we allemaal Quechua en Aymara. En dus zij zingt en rapt in Quechua. En ze is echt een wereldster aan het worden. Maar ze is nooit naar België gekomen. En ik zei tegen haar, kijk, binnen 5 maanden komt mijn nieuwe plaat uit. Ik ben op zoek naar een voorprogramma. Wat denk je? En voor mij het feit dat in de AB, voor mij de meest mythische en mooie plaats, venue van België, er Quechua wordt gezongen, symbolisch is dat echt supersterk. En ja, ik ben heel blij. Heel blij.
0: Chico Mendes, nu zaterdag live in de AB in Brussel. Als je er nog bij wil zijn, moet je snel zijn, want het is zo goed als uitverkocht.

Eerst Renata Flores als opwarmer. Zaterdag in de grote zaal van de AB. Die zingt in het Quechua. En dan Chicos y Mendes. De Peruaanse Belg met zijn Belgische band, met zijn Brusselse band. Zaterdag in de grote zaal van de AB. Op de buitenringen rond Brussel, 20 minuten file golven nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van de kust naar Brussel zijn in Lophem de rechter- en de middenrijstrook afgesloten voor een brandend voertuig. Wonderland.

had meer foto's van jou moeten maken. Debi Terrar, masfoto's. Bad Bunny op het album met dezelfde titel. En daarvoor zat Love, de nieuwe single op Chopping Mountain. Het nieuwe album van Ibibio Sound Machine. Dit is nieuw van in juni bij Nate Amos. This is Loreline.

verschijnt zijn nieuwe album, The Singer in My Band. Ik kreeg Billy Come Back op de nieuwe This is Lorelei. En She Explains Things to Me, dat was David Byrne op Who is the Sky. Het zijn Queens of the Stone Age met een featuring van country girl Nikki Lane uit South Carolina. Nikki Lane.

Daniele Lupi heeft een crush op oude Italiaanse films en de soundtracks die daarbij horen. En zo kreeg hij vorig jaar een hoop scores in handen waar hij verder qua lyrics en qua productie zijn ding mee mocht doen. Een van deze droomprojecten kreeg de naam To Some Degree mee. Daniele Lupi met de zang van Michael Kiwanuka.

0: In the Sun met Jennifer. Later dit jaar verschijnt het nieuwe album Mazda. Straks krijg je nog gedroomde muziek voor een nazomeravond. Nieuwe tracks van Georgia Smith en Wizkid. Nieuwe muziek ook van Ezra Collective. En ook van Boris Popoel en Charlotte Adigeri. Hen hebben we ook aan de lijn.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Zie het. Gratis! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Vanavond begint trouwens een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd en dat is een recordaantal. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bas van Hullebus wil er als voorzitter vooral werk van maken dat leerlingen graag naar school gaan, zegt hij.
10: Ik denk dat als we kijken naar mentaal welzijn en kwalitatief onderwijs, dat als we die twee combineren, dat we daardoor dat kunnen bereiken. Dus dat die scholieren graag naar school gaan. En ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, et cetera. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen.
9: In Brussel heeft dierenrechtenorganisatie Gaia opvallend grote affiches opgehangen op het Muntplein en het Brocaireplein in het centrum. Op die affiches staat een schaap met een traan van bloed. Het is een nieuwe campagne om het onverdoofd slachten van dieren opnieuw op de agenda te plaatsen. Want in Brussel is dat nog altijd toegelaten, zegt Michel van den Bos van Gaia.
11: In Brussel blijven dus potdoof en blijven naar vinden dat allemaal geen kwaad kan. Elke dag worden er dieren gekeeld. Maar daar zijn die Brusselse parlementsleden en die regering, moet ik toch ook zeggen, kennelijk potdoof voor. En dat moet maar stoppen. Dus ik hoop echt dat de Brusselaars dat ook duidelijk zullen maken aan de parlementsleden.
9: En Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug. En op het afgelopen WK deze zomer viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn allerlaatste match. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui en tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
8: Radio 1. Wonderland.
7: Met Michael Robberecht.
0: Goedenavond. Hoe zou het zijn met Boris Popoel en met Charlotte Adigeri? We vragen het hen zo meteen. Dit is Sorry. Tom.

Tom will smack your ass. Een kleine dreiging vanuit Noord-London bij Sorry. Dit is Joby Riccio uit Nashville op haar nieuwe album bij Yep Rock. Face the Feeling. Joby Riccio and the Rich.

Joby Riccio eerst uit Colorado met The Ridge en Julia Jacklin hier. Ze komt uit de Blue Mountains in New South Wales, Australië. Later deze maand verschijnt haar nieuwe vierde album The Gem. Iskander Moon groeide op in Oost-Vlaanderen en zocht zijn weg in de muziek in New York, Berlijn en Scandinavië. Heel eigen, intieme songs over steden en over vriendschappen. Iskander Moon.

Wet Leg en Pokémon op de deluxe uitgave van hun jongste album Moisturizer. En Iskander Moon ervoor met Violet. Een nieuwe etappe op zijn debuutalbum Salt Moon City. In november staat hij voor 2 avonden op rij in de club van het Wintercircus in Gent. 4 en 5 november. Dit is Georgia Smith op haar nieuwe album What Are The Odds? Met een featuring van Wizkid.

0: Matthijs Bertel, bekend van Ansatz der Machine, loopt alweer met nieuwe plannen rond, die rond zijn nieuwe project Nauska. Voor deze nieuwe track werkte Bertel samen met Ailey. We hoorden Takeda, Nauska featuring Ailey. En Ezra Collective daarvoor met een featuring van de Jamaicaanse Lila Ike. Morgen praten we verder met de Bruce Colioso, bassist en drummer van de band. En met saxofonist James Mollison. Ja, en dat nieuwe album winnen, jullie weten hoe dat gaat. Dat kan bij Radio 1 op VRT Max.
1: Wonderland. Radio 1.
0: Het is 4 jaar stil geweest, maar nu zijn ze terug. Charlotte Adigeri en Boris Popoel. Op hun nieuwe album is het nog even wachten tot februari volgend jaar. Maar de eerste single die is vandaag uit en die heet Goo Goo Gaga. Ja, dat klinkt als de soundtrack van een stel jonge ouders. Mensen in een heel heftige en drukke periode van hun jonge leven. Charlotte Adigeri?
2: Ik denk dat dat, zoals bij elke ouder, dat zet heel je wereld op zijn kop. En de combinatie met het toeren, het muzikant zijn en ouderschap was voor mij zeer intens. En ik denk dat Goo Goo Gaga dat beschrijft. Zo de volledig verloren geraken bijna in het ouderschap. Het is zo nieuw. Het is zo op een bepaald moment zeggen we de fight-flight mode, dat je in die modus van zo een beetje survival. En dat dat bijna heel uw wereld wordt. Ik vond dat heel heftig. En ja, voor mij is muziek een hele goede manier om die dingen na verloop van tijd een plaats te geven en beter te begrijpen of zo te laten bezinken.
0: Hoe oud is je kindje ondertussen, Charlotte?
2: 5.
0: 5 al? Wow.
2: Ja.
0: Ja, dat is al, dat is al een heel andere fase toch, hè, dan een babytje, hè?
2: Ja. Dus als ik eraan terugdenk, gelijk nu, dan voel ik meteen die stress en zo. Dat zit nog in mijn lijf. Ook al heb ik er ook echt van genoten, maar het is wel echt hevig geweest. En ik geniet echt wel van de kleuterfase. Dat is ietsje rustiger. Dat gaat me eigenlijk beter af of zo.
0: Hoe zit dat bij jou, Boris? In welke fase zit jij?
3: Ik ververs nog pampers. Mm-hmm. Dus hij is nu 1 jaar en 9 maanden ongeveer. Uh-huh. En hij begint wel goed te praten. Zowel zijn vocabularium wordt steeds breder. Maar ja, ik vind het is wel zo die eerste maanden is echt een wezen in wezen houden. En je bent eigenlijk de hele tijd aan het gissen van zou het dit zijn, zou het dat zijn? Ah, hij maakt zo raar geluidje. Ah, is dat niet... Dus ja, er zijn heel veel dingen waarin dat je eigenlijk het raad naar hebt. Hè. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat dat het ouderschap soms zo onzeker of zo vermoeid kan maken. Is dat je stapt ergens in een soort van marathon, maar dat is niet alleen maar een marathon, dat is een ultraloop waarvan dat je niet goed weet wat de eindmeet ligt. Maar als ze 18 jaar zijn, dan weten ongeveer wel dat het aanvaardbaar is om ze op straat te zetten.
0: Ja, oké. Okay. En jullie raakten nu af en toe een paar punten van hevige stress aan. Maar die stress zit niet in de single, hè. Het is eigenlijk heel speels, hè.
2: Ja, dat is ook weer een manier om die dingen...
3: Ja, zeg maar.
2: Ah ja, nee, dat is onze manier om die dingen weer te relativeren of te verteren. Zolang dat we om iets kunnen lachen of dansen, dan krijg je weer zuurstof en kun je weer verder. Maar dat is ook wel iets dat keihard bestaat in onze muziek, ook al bij de vorige plaat. Dus, humor, zelfrelativering en tegelijkertijd ook wel zwaardere topics aankaarten. Dus voor mij is dat wel een bitterzoet nummer. Als ik naar het nummer luister of als ik me inbeeld, dan voel ik wel die eenzaamheid en die extreme vermoeidheid en die tranen. En dat zit er ook allemaal in. Maar ja, voor mij is dat de manier, de ultieme manier om hey, dat is catharsis, hè. Daar een nummer gieten en daarmee kunnen dansen. Dat lijf ook, dat bijna dat trauma, ik ga niet zeggen dat het een trauma was, maar die vermoeidheid, de geboorte, de bevalling was ook hevig en al die dingen, je slaat dat op in je lijf en dat heeft even nodig. Dat heeft Het schijnt 7 jaar nodig eer dat je helemaal als vrouw of als dragende ouder bekomen bent van een zwangerschap en van een bevalling.
0: Oké, terug naar de muziek. Binnenkort komt er nog heel veel. In februari komt dat hele nieuwe album. Dat gaat Mainland Madanina heten. Willen jullie daar al iets over lossen, over de rest van het album?
3: Ik vraag me af, wat denkt hij van de titel? Wat werkt dat op bij u? Mainland Madanina?
2: Ja, Madanina, voilà. Dat wil ik ook even. Ik wou je eerst verbeteren.
0: Madanina.
2: Ja.
0: Ik vind het heel mooi klinken, maar ik heb geen idee wie of wat Madanina kan zijn.
3: Madanina is eigenlijk de inheemse naam van Martinique. Dat is eigenlijk de plek waar Charles haar mama vandaan is.
0: Oké.
3: En haar mama had ook een cocktailbar in Gent en die heette Le of La Madanina. Ik weet niet meer. Ik weet dat ik altijd.
2: Le Madanina.
3: Le Madanina.
2: En dus... Ja, en de Madanina, dat is eigenlijk de naam die de natives, de inheemse bevolking, dus voordat voor het kolonialisme, gaven aan het eiland, Madanina. Sorry, ik weet niet of jij dat zo had gezegd, Boris.
3: Nee, ik zei inheems, maar ja, het is een pre-koloniale naam van het eiland Martinique. En Mainland is een beetje het deeltje van mij dat erin zit. En in China verwijzen heel veel Chinezen in het buitenland naar mainland China, als in het land, het vasteland China. Maar eigenlijk is Frankrijk ook mainland voor Madanina, voor Martinique. En zo de tweespanning tussen vasteland, het vasteland en het eiland, ik vind dat wel een heel mooie tweespanning of zo.
0: Als je
3: eerste letters neemt van de twee woorden, de mama.
0: Oh, tof.
3: En dat zijn de twee landen waar we eigenlijk een beetje naar refereren op, van ons mama alle twee, China en Martinique.

0: It takes a village to raise a child. Goo Goo Gaga, de nieuwe Charlotte Adigéry en Boris Popoel. In februari komt het album uit. Dat album gaat Mainland Madinina heten. Een verwijzing naar Martinique en een verwijzing naar Mainland China. Hun beider landen en regio was van afkomst. Afgekort is dat Mama.
1: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
2: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
3: This is the place.
2: And the rhythm and the love.

0: En toen ontplofte de komeet. Een smeulend hart, een gapend gat. Poëzie met beats uit de Lage Landen. En het staat nu ook op onze radar, dankzij Faber Yeyo bij de Lage Landen. We hoorden de grote komeet. Door werkzaamheden zijn deze tunnels gesloten op de A12 van Brussel naar Antwerpen. De Ruppeltunnel tot 6 uur morgen vroeg. En op de R2, de Antwerpse ring, de Beverentunnel tot 5 uur morgen vroeg voor het verkeer richting Stabroek.
1: Wonderland.
0: Dit is Bird, een track op de nieuwe EP van de Koreaanse psychpopband Linalchi. Hun EP Here Comes That Crow is uit op Luwakabob. Brian Eno is fan. Linalchi.

0: everything I wanna be. De Koreaanse band Linalchi en Charlie XCX met de camera aan. Straks zitten er 4 matchen aan te komen in de Europa League voetbal. Gert Geens volgt vooral Anderlecht Olympique Lyon. Zometeen in Sporza. Eerst de nieuwsupdate van 9. Nog een fijne avond bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone. De politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd, zegt Kurt Verwilgen van Skies.
4: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
3: Ja, 1 toestel moest in de lucht blijven en bij een ander vliegtuig moesten de passagiers van boord gaan. De piloot van de drone mag een fikse boete verwachten. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft haar rente verhoogd met 0,25%. Die ligt nu tussen 3,75 en 4%. Het is de eerste verhoging in 3 jaar tijd. De centrale bank hoopt zo de hoge inflatie in de VS te drukken. Zo wordt lenen voor een huis of een auto duurder voor Amerikanen. Spaarrekeningen zouden net wat meer moeten opbrengen. De centrale bank gaat zo ook in tegen de wil van president Trump, die net een renteverlaging had geëist. In het voetbal is Anderlecht zo net begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Anderlecht ontvangt thuis Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Het staat daar nog 0-0. En in Westende, in Middelkerken, was er vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Een waterhoos is een kleinere versie van een windhoos en is ook minder gevaarlijk. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasens.
5: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water. Dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen. Dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
3: Ja, beelden van dat waterroosje vind je in de app van VRT Nieuws. Vanavond en vannacht kans op een bui en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.
2: Sportza.
1: Met Gert Geens.
7: We gaan er een korte, maar krachtige Sportza van maken voor inderdaad Anderlecht Olympique Lyon op speeldag 1 van de competitiefase van de Europa League. Bert Sterks in het Lottopark in Anderlecht. Goedenavond. Leuke affiche wel voor de mensen daar om eraan te beginnen, denk ik.
8: Zeker aan vast en ook al bijna een doelpunt in de openingsminuut voor Lyon. We kijken eerst naar de hoekschop voor de Fransen. Ver naar de tweede paal en daar zijn de veilige handen van Colin Gosemans. Die zo net al een keer fantastisch in actie moest komen bij de eerste vrije trap van Lyon. Van Boudache. Hij vond het hoofd van Ouedraogo en hij kopte hard binnen de palen. Waar Gosemans nog net bij kon, kon die bal nog over zijn lat duwen. Maar het scheelde niet veel of het stond hier in minuut 1 al 0-1 voor Olympique Lyon. In wat inderdaad een leuke affiche is waar een stadion nog een keertje voor vol loopt. Heb ik toch de indruk. Het was zo goed als uitverkocht. Ik zie geen of amper lege zitjes. Dus dat schijnt wel te kloppen. Ja, voor zo'n affiche. Als je dan het stadion niet meer zo goed als vol krijgt. Dan zou het maar erg zijn natuurlijk na het afwerken. Succesvol van 3 voorrondes tegen Hammarby, tegen PAOK Saloniki en tegen Kairat Almaty. 5 van de 6 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld. Groot succes voor Vitor Bruno en de zijnen. En wat in Europa tot nu zo vlot ging, loopt in de competitie natuurlijk voor een stuk minder goed voor Anderlecht. Met zuinige zegens tegen Kortrijk, tegen KV Mechelen, met de nederlaag op Union. Onder meer een 0-0'tje tegen Genk in de voorbije weken. Het was niet altijd even goed, om het zacht uit te drukken. Er wordt ook heel moeilijk gescoord, waar dat in Europa dus heel vlot ging. We kijken naar een eerste balwisseling bij Anderlecht. Dat proberen ze althans bij de Brusselaars met Ambros. Maar daar zit dan al even de Ghanese Nardi tussen. Slordige pas op het middenveld nu van Morten. Een Engelsman op het middenveld bij Lyon. En hij wordt tegen de graszode gewerkt door een van de spelers van Anderlecht dan weer. Terwijl we die kopbal nog een keer zien van Ouedraogo. Het is een beetje met de schouder. Ik denk als hij hem echt voel raakt, dat hij er gewoon in hangt. En ze stonden klaar met z'n tweeën. Want ook een andere verdediger, Iakate, de aanvoerder, was daar om te koppen. Bij Lyon, dat overigens echt niet met zijn A-elftal speelt, zou ik durven zeggen. Maar liefst 8 andere namen als je vergelijkt met de competitiewedstrijd van afgelopen weekend op bezoek bij Paris FC. Maar wel Louis Openda in de spits. Wellicht omdat het tegen een Belgische ploeg is, toch wel. Naar verluid belde zijn moeder vandaag nog naar Anderlecht voor parkeerkaarten. Wellicht nadat hij te horen had gekregen dat hij wel degelijk in de basis zou staan. De, ik zal zeggen, kandidaat Rode Duivel op dit moment. Hij was er niet bij op het WK, dat kwam hard aan. Maar hoopt er nu vrijdag bij de selectie van Mark van Bommel wel bij te zijn. Lyon heeft de bal achterin met Niakate, met Clinton Matta. Die kennen we natuurlijk nog van bij Club Brugge. En vandaar dat het Anderlecht publiek ook even gaat fluiten bij elk balcontact van Clinton Matta. Dat doen de Lyon-spelers overigens ook wanneer Léo Petro aan de bal komt bij Paarswit. Omdat hij een verleden heeft bij Saint-Étienne. En er is een historische rivaliteit tussen Lyon en Saint-Étienne. Vandaar dat oude koeien toch nog een keer uit de gracht worden gehaald. Bijna Ambros met een stiel, maar bijna voortdurend het balbezit van Lyon. Met nu weer een overtreding van Tilo Asgard. Die voor het eerst in de basis staat bij Anderlecht. Want ook daar flink geschoven door Vitor Bruno. 6 andere namen in vergelijking met de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen. Waar met 0-1 werd gewonnen met dat doelpunt van Bentayeb. Wel, Bentayeb is er vandaag niet bij. Ook Sikan niet. Wel, Svetkovic voorin. Op het middenveld zien we Lansana, Aman, Asgard. Ambros speelt wat meer van op de rechterzijde. Achteraan is Omobamidele, de vervanger van de geblesseerde Biancone. En dan hebben ze zo ongeveer de 6, denk ik. Bal voor doel nu van Openda. Toch maar opletten. En Svetkovic moet diep inzakken om het weer een keer te voelen. Dan probeert Ambros buiten om te gaan bij zijn tegenstrever Nakamura. Een Japaner. Een protest. Want hij had de ingooi graag meegekregen voor Anderlecht. Dus kijken of dat waar is of niet. Het was een foute beslissing. Inderdaad van de lijnrechter en van de scheidsrechter. Want de speler van Lyon zat er als laatste bij. Dat nu weer de bal mag beginnen rondspelen. Achterin met Clinton Matta dus. Tweevoudig Belgisch landskampioen met Club Brugge. Dan naar Frankrijk vertrokken. Wat minderjarig gekend bij Lyon. Want het was niet altijd roze geur en maneschijn in de voorbije seizoenen. Nog een keer Ambros die er probeert uit te komen. Dat zou beter. Asgard meteen 2 man erop. Ze zetten flink druk bij Lyon. Wanneer Anderlecht een keer een balbezit komt, zijn ze die meteen ook weer kwijt, die bal. En dus Lyon weer achteruit gespeeld tot bij de doelman. Tot bij Rémy Descamps, ex-Charleroi. Naar een wedstrijd op 15 gespeeld als doelpure van Peneteau. Enkele jaren geleden alweer. En nu in concurrentiestrijd met doelman Gruijf. Hier in de competitie dan weer vaak in staat. Dominic Gruijf. Nu dus Descamps. De Europese doelman, zullen we maar zeggen, bij Lyon. Bij Anderlecht gewoon Kozemans in elke wedstrijd de beste. Het balbezit op het middenveld van Lyon met Niakate achterin nu weer. Even Nakamura. Ja, het is vaak op deze flank links voor Lyon, rechts voor Anderlecht. Dat de bal zich begint in de aanvangsfase. Op de linkerflank bij Anderlecht speelt Winkler. Geen Antman dus. En Ambros, ja, moet het wat meer van aan de rechterzijde doen op dit moment. Kan dan met zijn linker misschien wel een keer een leuke voorzet sturen als hij binnendoor kan komen of op doel trappen. Maar het is nu niet meteen de allersnelste man. Omobamidele kopt weg. Daar is Ambros weer. Probeert veel, maar het is niet makkelijk. Ook Svetkovic wordt meteen weer omzwermd door 3-4 Franse spelers. En weer meteen balverlies. En Vitor Bruno is zijn manschappen aan het aanmoedigen bij de zijlijn. Met applaus. Het is nodig hoor, want het lukt echt niet om eventjes een balbezit te blijven. Doorgekopt nu naar de rechterflank. Daar de actie van, dat moet Boudas zijn. Bal voor doel. En dan in de herneming het schot dat erin gaat. Ja, ja. Naughty met de 0-1. Dat gaat allemaal veel te makkelijk en veel te snel. 8e minuut. En Noah Naughty uit Denemarken. Ghanese roots, vandaar de naam. Met een schuiver in de korte hoek. Waar Kozemans niet meer bij komt. Het was van redelijk dichtbij, van in de rechthoek, dat hij kon uithalen. Redelijk onbedreigd ook wel, moet ik zeggen. Nog eens kijken, de actie van Boudas. Te makkelijk voorbij. Augustinsson, dan kop Petro in de voeten van Naughty. Eén keer aannemen en binnentrappen. Het moest niet eens zo hard zijn van op die afstand. Maar wat een heerlijke overstapjes van Boudas. Die veel te veel mocht van Augustinsson. En door de benen, nee, net naast de benen van Mamar gaat die bal erin. Zelfs niet helemaal in de hoek. Maar ik zeg het nog een keer, het is van in de grote rechthoek. Dat kan je Kozemans niet echt kwalijk nemen. Stond van bij die voorzet van Boudas misschien een half metertje te veel naar zijn linkerzijde. En zo Anderlecht meteen in de problemen in deze wedstrijd. En op achtervolgen aangewezen. Naughty met de 0-1. Eerste kans, nee, tweede kans in de match. Meteen het doelpunt. Want de eerste was die kopbal van Ouedraogo. Die er werd uitgehaald door Kozemans. Mislukte controle nu van Nakamura. De linkerflankspeler van Union. Petro naar Omobamidele. Ja, met veel risico doorgespeeld. Daar zat bijna even Boudas tussen. En dan had hij een groot probleem, de Ier. Amane met een flankverandering ziet dat Mamar een beetje ruimte heeft op de rechterflank. En eindelijk komt Anderlecht er een keertje uit. Maar diepgang is er natuurlijk niet met Ambrose die daar aan die kant speelt. Slechte pas nu van Amane. Ja, het is geen winger die samen met Mamar met z'n tweeën daar de linkerflankspeler wat gaat bezighouden. Nee, Ambrose heeft uiteraard een beetje de neiging om daar binnen te knijpen. Als centrale middenvelder toch van nature, van positie. Moet hij het daar nu wat tegen de flank doen. En ja, ik heb de indruk dat het met enige tegenzin is toch wel. Hij zal zijn werk doen, ongetwijfeld. Het is een speler die niet kijkt op een metertje meer of minder. Maar daar komt hij toch minder goed uit de verf. En zeker in de aanvangsminuten is dat zo. Er wordt rondgespeeld met Morten, met Niakate, met dan weer Ouedraogo, excuseer. Rug nummer 76. Mohamed Ouedraogo. En dan zijn we bij de doelman, bij Dekan. Hij wacht even. Stilstaande mensen bij Nyon. Niakate neemt dan toch wat meters, de aanvoerder. Weer terug naar die doelman. Anderlecht speelt met de eigen harde kern in de rug. Aan de linkerzijde van het stadion. Richting de fans van Lyon. Die hun vakken aardig hebben opgevuld. Het zijn vriendschappelijke supportersbanden die er zijn tussen de ultras van Anderlecht en Lyon. Er werd nog een grote tifo gemaakt om ze te verwelkomen. Die lange vriendschap die het toch al is van een jaar of 20, als ik me niet vergis, nog een keer in de verf te zetten tussen die fans. Het hoeven niet altijd rivalen en vechtpartijen te zijn natuurlijk. Het mag ook een keer in een goede verstandhouding gebeuren. Petro en Omobamidele speelt achteruit. Een naam waar we vreselijk ook wel een paar keer gaan over struikeren. Omobamidele. Andrew is de voornaam. Dat is al een beetje makkelijker. Kozemans voetbalt uit. Mamar gaat diep, maar is niet bereikbaar voor de doelman van Anderlecht. Het gaat naar Petro. Amane laat zich even uitzakken tussen de centrale verdedigers, waardoor Mamar nu veel hoger kan gaan staan. En Omobamidele gaat hoog mee. Ambrose, Asgard centraal op het middenveld. Eerst de basisplaats dus voor de Noor. Sinds hij is overgekomen van Rangers. Was een WK-ganger. Ja, niet zo heel veel gespeeld, maar toch een paar keer. Tilo Asgard. Ambrose zoekt zijn linker. Komt naar het centrum. Omobamidele nog een keer. Hopelijk een keer een goede aanval van Anderlecht. Maar nee, weer het balbezit van Ambrose. En dan heeft hij een overtreding nodig om de vaart even uit het spel te halen. 12e minuut, dus meteen slecht nieuws van in het Lotto Park. Want Lyon al vroeg op voorsprong 0-1.
1: Sportza. Radio 1.

0: Soul to Soul en Get Alive. De start van Anderlecht die was dus niet al te geweldig. Colin Koosmans heeft zich al eens moeten omdraaien. 0-1 voor Lyon. Kijken wat de reactie is nu van de thuisploeg, Bert.
1: En Mamar probeert in de aanval te trekken, maar is de bal kwijt aan Ouedraogo. Er was een eerste kansje voor Anderlecht, voorzot van op rechts. En Winkler kon dan koppen, maar deed dan tegen een tegenstrever aan. Zo de hoekschop voor Anderlecht, slecht getrapt, want de bal ging over de achterlijn voor die bij de doelman kwam. Dus het werd gewoon een doeltrap voor de Brussel, voor de Fransen, de bezoekers uit Lyon. En zo net nog eens een schot van Lyon zelf ook gezien. Op het snedige tegenprik toch wel weer. Want ze hebben wel wat snelheid in de rangen. Met Openda, met die Boudash, met ook Nakamura op links. Veel overstapjes, snelheid. En uiteindelijk was het ermee inschuivende Boudash. Die kon trappen met links. Maar te zacht om Colin Koosmans zijn verlegenheid te brengen. En ook wel te centraal. Dus gelukkig voor Anderlecht zou ik zeggen. Want in dat eerste kwartier zijn ze toch overal een stap te laat gekomen. Verdedigend, maar in balbezit lukt er ook echt niks. Ik hoop dat ze nu de ruimtes toch wat beter weten te bespelen. Dat we wat meer een wedstrijd krijgen op die manier. En geen inrichtingsvoetbal zoals in die eerste 10, 15 minuten het geval was. Petro speelt naar Omobami Dele. Mamar op rechts is zijn tegenstrever nog niet voorbij geraakt. Man die graag meegaat tot op de achterlijn. En ook al wel wat assists heeft gegeven dit seizoen, Mamar. Twee in de competitie, eentje ook in de Europese voorrondes. Heeft daar de longinhoud voor om vaak mee te gaan. Maar vandaag lukt het voorlopig nog niet echt. Nu gaat dan Bros diep, maar op deze pas weer niet goed. Weer opgevangen door Ouedraogo. En de passing bij Lyon is dan een stuk beter. Naar Morten op het middenveld. Narty, de doelpuntenmaker, speelt weer achteruit. Een Deen dus. Gehaald bij Brøndby, 20 jaar nog maar, Deens Jeugd International. En het was niet zo'n moeilijk doelpunt voor hem. Even kijken waar de ruimte was en het gat was om in te trappen. En dat was behoorlijk groot. Verdedigend zag het er allemaal niet al te best uit bij Anderlecht. In de 8e minuut. Opnieuw balbezit met Tesman. Al verlies bijna op rechts van Kluivert, zoon van Patrick. Robin Kluivert is dat eigenlijk een centrale verdediger. Maar moet tegen zijn zin een beetje op de rechterflank spelen. Snelle ingooi nu naar Svetkovic. En in het centrum was bijna Lanzana. Ja, dat was bijna gelukt bij Anderlecht. Snel inwerpen naar Svetkovic. Hij ging er vandoor. En dan stond Lanzana centraal. De bal kwam net niet op de goede plek. Eerste kansje dat het publiek toch weer wakker krijgt nu. Het was nodig, even wat beterschap. Lanzana is alweer op zijn plek centraal op het middenveld. Er wordt rondgevoetbald met Omobami Dele. Mamar met de controle, maar staat te vaak alleen op die flank. Ambros gaat dan vaak in zijn rug zitten of grijpt naar binnen, waardoor er geen samenspelen is tussen die twee. Ik weet niet of dat de beste zet is. Eerlijk gezegd, ik gaf dat mee van Vitor Bruno. Het werkt op dit moment niet echt. Terwijl er toch veel jongens zijn met wel diepgang op die flank. Met Antoine, Gakana, Ogea. Allemaal jongens die op een andere manier voetballen toch wel dan Ambros. Die zeker zijn waarde heeft bewezen centraal op het middenveld. In die eerste maand van het nieuwe seizoen. Goeie linkervoet ook. Nu met Asgard. Probeert hij een 1-2 op te zetten. Maar die komt er niet uit. Omobami Dele moet helemaal terugspelen. Tot bij zijn doelman Koosmans. En hij trapt een lange pas in de voeten van Asgard. Dat is beter. Svetkovic haakt af. En dan een pas in de diepte. Goeie bal voor Mamar van Ambros. Dat is wel goed gezien. En heel veel ruimte voor Mamar. Pas opzij. Lanzana in één tijd. Trapt de bal ernaast. Maar dat was wel de eerste en goede aanval van Anderlecht. Enric Lanzana met de kans. Binnenkant voet. Devieert hij de bal naar de tweede paal. Maar heel goede actie. Ambros met de pas met links. Over die rechterlijn. Mamar ver door. Zag Lanzana komen. En dan trapt hij de bal met links. Ja, wel een meter of 2-3 naast het doel van Decan. Hij moest het in één tijd doen. Dus niet zo heel makkelijk. Maar dat geeft toch weer wat hoop aan de Anderlecht-fan. Deze voetballende actie. Waar het dus wel een keer goed liep tussen die twee op de rechterflank. Ambros en Mamar. Mamar is weer achterin. Op zijn positie als rechtsachter. Terwijl de lange bal van Lyon mislukt. Omobami Dele. Rechts is Mamar weer heel vaak al aangespeeld. Maar moet even vaak weer achteruit voetballen. Het is wanneer hij gaat overleppen dat het gevaarlijk wordt. Wanneer hij in de rug duikt van Ambros. Maar zo net deed hij het nog anders. Hij ging echt centraal staan om dan weer naar rechts uit te wijken. Tussen de verdedigers in. Zo zorgt hij voor twijfels bij die Franse defensie. Nu een goede steal op het middenveld. Net voor Nakamura, maar kan de bal niet meer meenemen. Waardoor Lyon toch mag ingooien. En Ouedraogo, de linksachter, heeft blijkbaar wat last. Al een paar keer zien trekken benen. Er is nog een ervaren vervanger voor de linksachterpositie met de Argentijnse international Tagliafico. Nou ja, hij heeft nog altijd wat last. Hij is aan het stretchen, die linksachter. Ouedraogo, ook een jongen op 23 nog maar, de Burkinees. Die eerder voetbalde in Oostenrijk bij Rheindorf Altaak. Dekker ziet wat ruimte rechts, maar niet goed getrapt op het hoofd van Winkler. En dan eventjes Lanzana met de tackle vooruit. Niakate past naar Nakamura. Moeilijke controle, maar is toch altijd net voor Mamar bij de bal. Goeie voetballer, was met Japan op ook het WK voetbal, Nakamura. En maakte daartoe als speler die we nog niet echt goed kenden. Want speelde toen bij Reims, degradeerde met Reims vorig seizoen uit de Ligue 1. Hij maakte toen het doelpunt tegen Nederland in een 2-2 gelijkspel. Door naar binnen te snijden en met rechts uit te halen. Verrassend doelpunt was dat van Nakamura. Daar is hij tegenover Omobamidele. Gaat op zoek naar zijn rechter weer. Komt naar binnen en afgeweken. En goal. Hij scoort niet alleen tegen Nederland, ook tegen Anderlecht. 0-2. Afgeweken bal van Nakamura. En dus eerder een own goal wel, vrees ik. Want die bal veranderde toch wel flink van richting. En zo zijn we nog geen kwart wedstrijd ver. En is het al 0-2. Ja. Ja. Die mindere prestaties van in de competitie krijgen hier dus wel een verlengstuk tegen. Een tegenstander natuurlijk van een ander kaliber. Nog eens kijken, naar binnen knijpen. En dan via de rug van Lanzana. De man die zo net de kans kreeg. Devieert die bal met zijn rug, met zijn poep. Wat was het? Ik denk zelfs met zijn elleboog in eigen doel. En zo is Lanzana de pineut. Ja, achterkant arm, misschien de rug. Beetje tussen de twee. Maar wel 0-2 dus. Het doelpunt komt voorlopig op naam van Nakamura. Anderlecht heeft dan wel meer balbezit intussen dan Lyon. 57%, maar het staat wel 0-2. En dan moet het hier toch al flink gaan spoken om dit nog allemaal recht te trekken straks. Een redelijk nachtmerriescenario voltrekt zich voor Paars-Wit. Kozemans met de lange bal. Daar gaat dan Omobamidele, moeilijke naam toch, naartoe om door te koppen als centrale verdediger meegelopen. Dat lukte nog ook. Er kwam nog een voorzet van Augustinsson of Winkler naar aan de linkerzijde. Maar niemand kwam erbij van Anderlecht. En zo zijn we alweer bij Niakate. Kan rustig uitvoetballen met zijn doelman, met Descamps. Na zijn periode bij Charleroi ging hij nog eventjes naar Nantes. Voor hij bij Lyon terecht kwam. Maar een man die eigenlijk zowat overal in zijn carrière reservedoelman is geweest. Hij heeft heel weinig wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. Die Descamps nu dus wel Europees. Mamar zit goed tussen een bal waar nu toch weer Nakamura bij zit. Wat is die vinnig. Nakamura is ook Petro kwijt. En dan trapt hij de bal in de voeten van Augustinsson. Even Matta met het hoofd. En Kluivert op de rechterflank. Robin, zijn broer Justin, zit in Engeland. In Bournemouth, als ik me niet vergis, in de Premier League. De bekendste. En meer aanvallende ook wel. Deze is echt een verdediger. Robin Kluivert. Allemaal telgen van voetbalvader Patrick. In een ver verleden natuurlijk ook grote Europese verhalen meegemaakt met Ajax Amsterdam. Morten voetbalt uit naar de rechterkant, naar Kluivert. Even Tesman. Goed bewogen daardoor Boudas. En dan gaat Openda diep, randje buitenspel. Kan ook voorzetten. Ja, Omobamidele zit er nog net bij. En uiteindelijk gaat de vlag met enige vertraging toch de hoogte in. Ik denk dat het correct was dat Openda inderdaad.

Bij Sunderland staan Sadiki en Fofana in de basis. Thomas Meunier zit op de bank, daar is het nog 0-0. En waarom houden we Hapoel Beersheva Dynamo Zagreb ook wel in de gaten? Ook daar is het trouwens nog 0-0. Wel, dat is omdat Zagreb de volgende tegenstander is van Anderlecht. En enkele wedstrijden zijn ook al afgelopen, waaronder Omonia Nicosia Celta de Vigo en de Cyprioten hebben die match met 1-0 gewonnen. Omonia Nicosia, dat weet u ongetwijfeld nog, schakelde in de voorrondes nog Sint-Truiden uit.

0: Hooverphonic heeft een nieuwe single en u hebt het goed gehoord. Daarvoor werd een man ingeschakeld en dat is Jasper Erkes geworden. Anderlecht staat tegen Lyon nu al 0-2 achter. En oké, als de aansluitingstreffer valt, dan vatten de ploeg en de mensen op de tribunes ongetwijfeld weer moed. Maar de 0-3 die moet absoluut vermeden worden. Dat is vanzelfsprekend, denk ik, Bert.
1: Dat is heel vanzelfsprekend. Anderlecht probeert nu wel met Mamar, die op doel trapte met links. Afgeweken bal. En zo ver naast te doen, maar wel een hoekschop dus voor Anderlecht. Dat even dacht dat er een penalty ging komen. Nadat er een heel felle tackle was van Niakate op Svetkovic. Maar op de bal, je hebt de scheidsrechter aan. Dat was ook zo, maar hij trok wel eerst een beetje. Dus het protest kwam ook niet helemaal zomaar uit de lucht vallen. Ambros, weer een slechte bal van hem. Zit niet lekker in de wedstrijd. Kunnen we ook zeggen van Lansana, die zo net heel veel balverlies leed. Ambros moet nog een keer achteruit voetballen. Naar Mamar, de man die misschien wel het actiefst is. Mamar en op de linkerkant Winkeler ook wel veel geprobeerd. Weer zo'n slechte pas, zomaar in de voet van Kluivert. Nee, het loopt allemaal niet goed bij Anderlecht. Kluivert

0: Loopt door. Lassana komt alweer te laat. En Ambros zit er deze keer dan maar tussen. Pedro uitvoetballen van achteraan. Even Amane draait om de as. Ziet links Winkler weer lopen. Ziet rechts Amar lopen. Maar het publiek wordt ongeduldig, want niemand durft de pas vooruit te trappen. Ambros laat zich nu uitzakken tussen de centrale middenvelders in. Maar komt ook niet bij de bal. Kozemans lang voor Mamar. Ja, die loopt in de rug van zijn tegenstrever. Dat was Clinton Matta deze keer. Die door had dat hij weer een keertje mee naar voren ging gaan. Hij heeft zich ook bezeerd, Clinton Matta. Ik moet meegeven dat Niakate een gele kaart heeft gekregen van die jongen. Dat was de eerste in de match. Rond minuut 26 intussen al meer dan een half uur gevoetbald. En een ingooi voor Lyon, denk ik, helemaal achterin. En Matta vraagt ook om vervangen te worden. Hij staat voorlopig nog op het terrein, maar dat zal dus blijkbaar niet al te lang meer duren. Is ook lang niet altijd basisspeler, Clinton Matta. Want er is een Oostenrijker, Felix Bacher, die heeft getekend bij Lyon, die de laatste weken veel heeft gespeeld. Dit seizoen toch al. Houdt Matta en andere, Kluivert ook onder meer, op de bank. Die Bacher. Beetje een verrassende transfer. Die gingen ze weghalen bij Estoril. Op en dan nu voorin. Kan Mamar niet voorbij. Wel nog ingooien voor Lyon. Er is een keer een echt goede kans nodig voor Anderlecht om er weer wat geloof in te krijgen hier in de tribunes. Want die 0-2 veel en veel te vroeg natuurlijk. Narti en Nakamura. Met de bal die hier via Lansana dus inging. Hij is al niet zo geliefd hier, Lansana. Kans gemist. Doelpunt via zijn rug erin. Balverlies geleden op het middenveld. Ja, je voelt het ook wanneer de namen worden afgeroepen vooraf. Dat die van hem zowat het minst luid wordt meegeroepen. Om niet te zeggen niet wordt meegeroepen. De Spaanse Nederlander. Ingooi voor Lyon. Links helemaal in de hoek. Openda komt de bal vragen. Heeft twee man op de huid. En komt er dan toch nog half uit. Zelfs helemaal met Ouedraogo. Nakamura met de voorzet. Naar de tweede paal. Maar te ver. En de doeltrap is voor Colin Kozemans. Die zich nog een keer boos maakt op zijn medespelers. Dat het toch allemaal te makkelijk gaat. En hij heeft echt overschot van gelijk. Petro voetbalt uit. Lange pas over de grond naar Asgard. Goed gedaan. Even gedraaid door Winkler. Pas een overtreding van Clinton Matta. Staat dan toch nog op het terrein. Matta. Of vroeg hij andere schoenen. Dat zou ook kunnen. Want ik kreeg een beeld van in de dugout bij Lyon. Waar ze nog snel wat lompen aan het vastdraaien waren. Van het wat langere kaliber. Misschien schuift hij gewoon te veel weg en heeft hij gevraagd om andere schoenen klaar te maken voor hem. Dat zou ook kunnen. Hij draaft toch aardig, moet ik zeggen, daar in de defensie. Ik zie geen sporen van een blessure. Nu moet hij zelfs gaan sprinten met Winkler. Goed gedaan, Svetkovic met de kans. Oh, tegen de kou aangetrapt. Dat was de kans op de 2-1 voor Anderlecht. Of de 1-2, zo moet ik het zeggen. De aansluitingstreffer alleszins. Goeie pas naar Winkler. 34e minuut. Hij dan in één tijd naar Svetkovic. En op de doelman getrapt. Jammer, met links. Goed uitgekomen hoor, Dekam. Zijn hoek te verkleinen. Het was niet zo makkelijk voor Svetkovic. Moest het in één tijd doen. En maakt zich dan breed genoeg. Die doelman wacht lang met een gat vrij te geven. Doet dat eigenlijk helemaal niet. Blijft pal staan voor Svetkovic. En weet die bal zo te blokkeren. Daar is hij weer bij de bal. Dekam. Belangrijk dus in deze fase van de match voor zijn team. Want zoals Gert aangaf, als het 1-2 wordt, krijg je toch meteen weer een heel ander verhaal in de wedstrijd. Een stadion dat erin gaat geloven, dat gaat koken. Udorge komt nu daar aan de flank door Kluivert, die hoog mee was gaan staan. Maar geen verlengstuk tot bij Boudas. Om Aubameyang naar Mamar op de rechterflank. Is de man half voorbij? Ja. Narti is even snel en verdedigt terug. Dus moet Mamar naar binnen knijpen. Daar vindt hij Amane. Augustinsson, Winkler weer. Moet zijn snelheid nog een keer vinden. Dat doet hij tegen Kluivert. Afgeblokte bal. En hoekschop voor Anderlecht. Deze moet dan een keertje beter zijn dan die vorige. Want het is al de vierde. En eigenlijk hebben ze nog niet één van die hoekschoppen echt goed getrapt. Terwijl we nog een keer naar de kans voor Svetkovic kijken. Hij trapte met binnenkant voet, wil hij zo voorbij de doelman wippen eigenlijk richting de verste paal. Maar de hoek was redelijk scherp en Dekan had hij nog wat kleiner gemaakt. Goed keeperswerk van Dekan. Stond waar hij moest zijn. En moest daardoor ook niet meer echt heldendaden verrichten met de save gewoon. Zijn positie was al goed genoeg. Ambros bij de hoekschop. Het is een wegdraaiende bal. En weer is hij niet goed. Is te lang onderweg. Moeilijk om op te koppen. Zo'n bal. Ambros wordt tegengehouden. Vrije trap voor Anderlecht. Een paar meter buiten de punt van de grote rechthoek. Op een minuut of 9 van de rust. Zo kunnen ze het dus nog een keer proberen. Maar hij moet ze echt strakker gaan nemen, zijn ballen. Van die vallende ballen die zijn makkelijk weg te koppen. Op deze manier wegdraaiend. Van redelijk hoog, traag uit de lucht vallend. Het is heel moeilijk om daar een goede kopbal op te krijgen. Aanvallend dan, defensief des te meer. Het is toch hij die de vrije trap ook gaat opeisen. De Tsjech. Die werd gehaald in de Poolse competitie bij Górnik Zabrze. Deze bal is al beter en weggekopt door Clinton Matta nu. Opgevangen door Winkler. Helemaal aan de andere kant. Te makkelijk balverlies weer van Winkler nu. Laat die bal zomaar liggen voor Morten. Marty moet achteruit voetballen. Even geduwd door Lansana. En prima om eruit te komen met Morten en Tessman. Schitterend uitgevoetbald bij Lyon. En toch maar opletten, want op die rechterflank is er nu best veel ruimte voor Kluivert. Hij maakt niet meteen haast bij 0-2. Tessman dan op het middenveld als een Amerikaan. Met de Brit Morten dus. En Marty kunnen ze met z'n drieën Engels tegen elkaar spreken. Nakamura op de flank. Openda keert terug, denk ik. Ouedraogo beter uit buitenspel. Inderdaad, de vlag gaat de hoogte in. En meteen kort uitgevoetbald bij Anderlecht met Lansana en Kozemans. Ze willen wat vaart maken, maar moeten dan toch weer achteruit voetballen. Omdat Lyon gewoon in positie blijft staan. Amane nog een keer naar Kozemans. Petro moet dan opletten. Nog een keer naar Kozemans. Vroeg of laat loopt dat toch een keertje verkeerd af. Asgaard met de bal op zijn gezicht, maar kan toch terugleggen. En dan Mamar. Dat is wel goed gedaan. Mamar op snelheid nu, op rechts. Niet veel volk in de rechthoek. Amper volk in de rechthoek. Nee, en die grote mannen kopen dan weg natuurlijk. Ambros durft niet te trappen. Nog een keer balverlies van hem. En dan de bal de diepte in richting Openda. Petro laat botsen. Kon er niet lekker bij. Opletten, want hij is niet van de snelste. De bal gaat naar Boudas. Ja, kan die bijna meenemen met Winkler in de rug. En dat loopt ook maar goed af, net goed af moet ik zeggen, voor de Duitser. Ruimte bij Augustinsson. Svetkovic staat duidelijk een meter of drie buiten spel. Ja, dat is toch niet slim. Het is allemaal wat minnetjes bij Anderlecht. Niet intelligent hoe hij daar liep. Bal achteruit. Petro, crosspass naar Mamar. Te hoog. En hij houdt die dan met het hoofd net binnen, toch? Niet gevlacht. Hij gaat nog wat storen. En uiteindelijk krijgt hij de overtreding tegen. Nee, het zit allemaal niet goed bij Anderlecht. 7 minuten tot de pauze. Svetkovic wel die ene goede kans. Maar wel nog altijd een dubbele voorsprong voor Lyon. 0-2.
1: Van Anderlecht naar Spanje. Daar worden er vanavond ook enkele wedstrijden voor de competitie gespeeld. En Atletico Madrid heeft zijn opdracht er zelfs al op zitten. Atletico won zijn thuismatch tegen Osasuna vlot met 4-0. De eerste goal was van Jonathan David. Atletico Madrid vinden we terug op plaats 3 in het klassement. En zo net is FC Barcelona ook begonnen aan zijn thuiswedstrijd tegen Racing Santander. Daar is het nog 0-0. Door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen gaat het om de Ruppeltunnel. Die is dicht tot 6 uur. Je moet omrijden via de brug. Daar is er nu vertraging. En ook op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is de Beverentunnel dicht tot 5 uur morgenochtend. Sportza.

0: Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet doen, zong Fruikje. Hopelijk komen die woorden straks in de kleedkamer niet uit de mond van de coach van Anderlecht. Hoe lang is het nog tot de rust, Bert?
1: 3 minuten om precies te zijn. Vrije trap voor Anderlecht met Mamar nu helemaal op de rechterflank. Veel volk mee. En dan een lage bal. Goed gekopt wel door Svetkovic. Maar niet hard genoeg en vooral niet te veel naar een hoek, of niet genoeg naar een hoek gekopt om de doelman te verrassen. Dat kan redelijk los kunnen klemvast pakken in de handen, maar wel goed gedaan. Svetkovic voor de rest niet zo makkelijk daar bij de eerste paal om die dan meteen in een hoek te deviëren. Stond ook ver van het doel. Moet je hem echt al perfect raken om die zo in het doel te zien verdwijnen. En dat was dus niet het geval. 0-2, vroeg doelpunt van Naughty. Na goed voorbereidend werk van Boudas. 8 minuten ver. Schuiver van hem voorbij Koosmans, die daar geen kans had om erbij te raken. Eventjes was er Lansana die naast trapte. Best goede kans voor Anderlecht. En dan de 0-2 in de 22e minuut al van Nakamura. Die te veel mocht. Te veel ruimte kreeg. Maar dan wel de meeval had dat die bal via Lansana in doel ging. Afgeweken en zo de korte hoek in. En opnieuw geen verhaal voor Anderlecht en voor Koosmans vooral. 0-2 na een kwart wedstrijd zowat. Daarna wel wat minder druk van Lyon, logischerwijs zou ik zeggen. En een goede tegenkans voor Svetkovic. Op een pas van Winkler kwam hij alleen voor de doelman te staan en trapte hij op binnen het bereik van Rémy Descamps. Ouedraogo op links. Naughty nog even achteruit gespeeld toen bij Moten. Geboren in Liverpool. Net zoals Asgard overigens van Anderlecht. Een jongeman van 23 is die Moten. Die al Europees kampioen is geworden bij de min 20-jarigen. Trekfout op Ambros nu van Ouedraogo. En dat mag wel een kaart zijn inderdaad. Gaat hij ook krijgen. Dat is de tweede verdediger die in het boekje gaat bij Lyon. Eerder ook al Diakate. De linksachter en een van de centrale verdedigers. Geel gekregen van scheidsrechter Ricardo de Burgos. Dat had hem nog niet vernoemd, denk ik. De Spanjaard uit Bilbao. Niet uit Burgos dus. Zoals zijn achternaam zou kunnen doen vermoeden. Nog nooit een Belgische club gefloten in zijn carrière als scheidsrechter. Niakate krijgt een... Ja, Svetkovic bijna. Niakate bleef maar lopen met de bal aan de voet richting zijn eigen doelman. En liet zich bijna de kaas van het brood eten door Svetkovic. Maar ook weer net niet genoeg. Ik ben benieuwd naar de acties van Vitor Bruno straks tijdens de pauze. Ik kan me maar moeilijk inbeelden dat hij met dezelfde elf weer uit de kleedkamer gaat komen. Als je ziet wie hij allemaal op de bank heeft. Rjabchuk, Antwan, Sikan, Bentayeb. De jonge kerels en Gakana en Ogea zitten ook op de bank. De Greef. Dus wisselmogelijkheden genoeg in die ruime kern van hen. Van hoeveel is het? 33 spelers zeker. De Griek Koutsoupias is niet speelgerechtigd. En kijk, geen toegevoegde tijd bij deze eerste helft die inderdaad niet veel heeft stilgelegen. Behalve dan een keertje toen Petro een bal in zijn edele deli had gekregen. En op die manier een hoekschop weggaf. Het is stilletjes in het Lottopark. Geen gefluit, dat niet. Maar toch ontgoocheling te zien op de Anderlecht-fans. Die even wat gaan zoeken in de catacomben. Want halfweg ziet het er niet zo best uit. De doelpunten van Naughty en Nakamura. 0-2. Sportza.
0: Het hing al redelijk in de lucht en nu is het ook officieel. Axel Witsel stopt na 140 matchen als rode duivel. Op sociale media schrijft Witsel dat het na 18 trotse jaren tijd is voor de volgende generatie. Na het WK in Qatar in 2022, 4 jaar geleden, stopte Witsel ook al eens. Maar hij keerde uiteindelijk terug en viel tijdens het afgelopen WK zelfs nog 2 keer in. Al was hij toen vooral ook mee de mentor toch wel van het team. En nu stopt Witsel nog eens, maar nu is het echt wel definitief, zegt hij. Over het duivelse afscheid van Axel Witsel is Thomas Goossens daarnet even gaan aankloppen bij Steven de Voer, die analist is op VRT Canvas voor deze avond in de Europa League, maar die vooral ook veel met Axel Witsel op het middenveld gespeeld heeft, zowel bij Standaard als bij de Rode Duivels. Steven de Voer over Axel Witsel en het einde bij de Duivels.
2: Ik denk dat het WK dat hij dat nog kon doen. Ik denk dat dat voor hem leuk, misschien ook ergens wel onverhoopt was, maar dat voor hem ook wel echt het eindpunt was. En ik denk, als je nog naar een EK wilt toeleven, 2 jaar verder, dan ben je toch al vrij oud.
3: Een logische keuze dus om nu te stoppen. 140 matchen gespeeld, 12 doelpunten als ik me niet vergis. Nu op zijn positie misschien niet het allerbelangrijkste. Hoe moeten we hem vooral herinneren als Rode Duivel?
2: Ja, ik denk Axel was de controlerende middenvelder van de generatie die toch wel het een en het ander heeft gepresteerd. Zorgde altijd voor de stabiliteit in de ploeg. Dus ja, een van de vaste waarden van die gouden generatie.
3: Een van die vaste waarden, zoals jij ook was, ook van bij je tijd van bij Standaard. Altijd een goed contact met hem gehad?
2: Jawel, het was altijd hartelijk. Als we elkaar zagen, nu ook deze zomer zijn we elkaar toevallig tegengekomen in Ibiza. Dus dat was ook heel hartelijk. Dus ik ben altijd goed met Axel overweg kunnen gaan. En hij heeft een fantastische carrière gehad.
3: En zeg, nu is het definitief. Geloof je het deze keer?
2: Ja, ik geloof het deze keer. Maar ik denk ook dat het wel iets moeilijker had geweest om hem op te roepen, aangezien de concurrentie in de nationale ploeg.
3: Had jij het gedaan zoals hij heeft dan 2022 al aangekondigd dat hij stopte, dan is hij teruggekomen. Begreep je toen die beslissing? Of had je gezegd, misschien was het niet echt nodig om terug te keren?
2: Ik begreep toen ook die beslissing. Als hij dat voelde, dan is dat wat hij op dat moment voelde. Ik denk dat hij misschien op dat moment ook voelde dat het niet meer zo goed ging gaan. En uiteindelijk is het dan wel goed gegaan en had ze hem wel nog nodig. Dus het was ook alleen maar een surplus voor hem. Maar ik denk nu wel dat het definitief is.
3: Het is ook een absolute teamspeler, hè, bij de Rode Duivels. Hij stond er altijd voor de ploeg.
2: Ja, ik denk dat hij ook op het laatste WK een duidelijke rol had gekregen van Rudy Garcia. En dat hij die ook goed heeft omarmd.
3: Misschien nog om te eindigen, nog een leuke anekdote van in de Rode Duivels kleedkamer of van bij Standaard over Witsel?
2: Niet speciaal of toch zeker niet voor publicatie, maar laat ons het zo zeggen.

0: When a Good Man Cries, dat was C-Met. Anderlecht Olympique Lyon is bij de rust 0-2. En we gaan ook al eens vooruitblikken naar morgen. Want dan speelt Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. En Union is voor zijn eerste opdracht vandaag op het vliegtuig gestapt richting Tsjechië. Want de tegenstander, dat is Viktoria Pilsen, de nummer 3 van vorig seizoen in Tsjechië. Union zelf hield afgelopen weekend tegen Lommel een vlotte generale repetitie. Al was het slechte nieuws de voorbije dagen natuurlijk de zware blessure van Kevin McAllister. Bij de afreis liep Filip Joos die andere Filip tegen het lijf, weliswaar hij met PH. De CEO van Union, Filip Bormans, in het interview dat begon met een verwijzing naar het parcours van Union in de voorrondes van de Champions League.
1: Meneer Bormans, heeft u naar Bayern München Bodo Glimt gekeken?
2: Ik heb het zien voorbij komen, maar ik heb heel snel weggezapt.
1: Dat doet toch nog een beetje pijn?
2: Tuurlijk doet dat pijn. Ik denk dat we, als je zag ook naar de volgende ronde die ze hebben moeten spelen tegen NEC, was het toch wel ietsje gemakkelijker, denk ik. Ze zijn er heel diep voor moeten gaan, heel ver, maar wij ook. En dan is het natuurlijk altijd een winnaar en een verliezer. En jammer genoeg zaten wij ditmaal aan de verkeerde kant.
1: U weet dat NEC, even een tussenvraag, u weet dat NEC een klacht had ingediend wegens de kwaliteit van het ijsbad en de kleedkamer in Bodo. Dat hebben jullie dan weer niet gedaan?
2: Nee, dat denk ik niet, maar het, bij ons was het een ijsbad op het veld. Het was heel koud die avond. Nee, ik denk, het is gewoon heel jammer dat je op die manier er dan uitgaat. Het was een nek aan nek, maar dat weet je, waar een winnaar is, is ook een verliezer. En helaas was het ditmaal ons. Ja.
1: En jullie zijn niet het elftal dat nu naar de Europa League kijkt van het is maar Europa League. Het blijft fantastisch zo.
2: God, de dag dat we dat doen, dan denk ik dat we een groot probleem hebben. Ik denk dat dit nog altijd een voorrecht is om het land te mogen vertegenwoordigen in een competitie zoals Europa League. Dus ik denk het vijfde jaar op rij dat we dat mogen doen. Eén keer zelfs Champions League. Maar nee, ik denk dat we wel wat ervaring hebben natuurlijk nu. Dus elk jaar wordt die lat wat hoger gelegd en dat gaat dit jaar uiteraard niet anders zijn.
1: Er zijn zelfs blijkbaar goksites waarop jullie een kans wordt toegedicht om de Europa League te winnen. Is dat die van Tony Bloem?
2: Dat zal jij moeten vragen, denk ik. Geen idee, maar ik heb het ook inderdaad gelezen. Ik denk dat dat puur de verdiensten is van de club en de spelers van de afgelopen jaren. Ik denk dat een aantal jaar geleden dit absoluut ondenkbaar was. Maar de club heeft zich in Europa altijd heel goed getoond. En dat maakt natuurlijk dat je er nu de vruchten van plukt. Maar dat brengt ook natuurlijk een bepaalde druk met zich mee. Dus ik denk dat we daar vooral niet te veel rekening mee moeten houden. En doen zoals we altijd hebben gedaan. Match per match bekijken. En dan zien we wel waar het schip strandt.
1: Wat jullie kenmerkt is de ziel. De ziel was eerst verpersoonlijk door Burgess. Oké, de ziel ligt altijd bij meer mensen. Dan door zijn opvolger.
3: Het gebeurt wel vaker.
1: McAllister,
3: drones.
1: Die is nu uitgevallen. Hoe erg is dat voor Union? Vreest u dat er een daling zal volgen in de resultaten, in de vorm?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij inderdaad, we hebben altijd wel een kop gehad, hè, die een beetje erbovenuit stak. Maar ik denk niet dat je kan zeggen dat er naast Burgess geen andere koppen aanwezig waren en dat het echt wel het kenteken van Union is, het merk is van Union, van echt wel spelers met karakter en spelers die echt wel een honger hebben. En dat gaat zeker nu niet anders zijn. Het is inderdaad jammer dat Kevin nu is uitgevallen. En er gaan andere jongens moeten opstappen. Maar ik denk als je de matchen van Union, de competitie bekijkt, dat er ook alweer nieuwe namen zijn die naar boven komen en die zich ook weer tonen.
1: Verkneukelt u zich daarin? Dat elk jaar toch weer lukt?
2: Ja, ik denk dat dat sowieso de bedoeling is. Hè. Dat is ons opzet. Wij willen elk jaar nieuwe spelers brengen die misschien minder bekend zijn bij het grote publiek, maar die bij ons wel een belletje doen rinkelen en die ook wel iets kunnen brengen. Dat is natuurlijk risicovol, want het moet natuurlijk altijd nog lukken en je hebt altijd spelers die ietsje meer tijd nodig hebben. Maar ik denk dat we toch tot nu toe heel tevreden mogen zijn in de manier waarop het gelukt is. Maar anderzijds, we zijn nog altijd maar een kleinere club en onze budgetten zijn niet van die orde dat we er elk jaar boenk op moeten zitten. Dat is ook onmogelijk. Dus wat dat betreft geeft ons wel ietsje meer ademruimte, moest het dan toch eens mislopen.
1: U bent de man van de cijfers onder meer. Hoe belangrijk is de Europa League in jullie budgettaire plannen?
2: Nee, Europees voetbal, tout court, is echt wel belangrijk. Het brengt natuurlijk directe cash, maar het brengt natuurlijk ook heel veel visibiliteit. En in tweede lijn, visibiliteit voor je spelers. We hebben dat ook vorig jaar gemerkt met Champions League, wat nog wel een stapje hoger is. Maar die Europa League is echt wel ook een heel goed uithangbord om eigenlijk die topclubs in het buitenland snel te bereiken.
1: Veel afwezigen morgen. En toch?
2: En toch gaan we weer proberen te winnen. Hè. Dat denk ik dat we altijd proberen doen. En ik heb het juist ook nog gezegd, we hebben altijd een hele kleine kern gehad. En er zijn altijd links of rechts wel spelers die niet beschikbaar zijn door kwetsures of schorsingen. Maar we hebben toch altijd geprobeerd, en ook met de jongens, die dan op die momenten hun kans moeten grijpen. En die jongens weten dat, die zijn klaar. Dus wanneer je naar Union komt, weet je dat je speelminuten gaat krijgen. Ja, omdat wij ook met een kleine kern werken. En het is soms vroeg, soms laat. En dit seizoen is het vroeg.
1: Succes ermee.
2: Dankjewel.

0: Kan Anderlecht een nederlaag op speeldag 1 van de Europa League nog voorkomen? Dan zal het in het volgende uur van deze 16 september tussen 10 en 11 zeker twee keer moeten scoren tegen Lyon. Dit was nog Eefje de Visser.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, goedavond. VRT Nieuws, met Brecht Schaprechts. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. Die vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. En zo'n drone veroorzaakt heel wat hinder voor de luchthaven, vertelt Kurt Verwilge van Skies.
4: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Dat is niet altijd een probleem. Maar als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit. En dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
3: En één toestel moest in de lucht blijven. Bij een ander vliegtuig moest iedereen van boord gaan. Vanavond begint net een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is wel dik tegen de zin van president Trump. Dat zegt correspondent Thomas de Graven.
5: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daar door de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
3: Sport in de Europa League voetbal ontvangt Anderlecht Olympique Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Bertsterk, zij vochten. De eerste helft zit erop. Hoe doet Anderlecht het?
6: Niet best, want 0-2 achter tegen Olympique Lyon met 2 doelpunten al vroeg in de eerste helft. Met eerst een doelpunt na een minuut 8 na dribbles van Boudas kon Narti afmaken. Colin Kozemans was kansloos. En een minuut of 15 later al de 0-2. Een afgeweken schot van Nakamura. Maar vooral in dat eerste kwartier, 20 minuten, kwam Anderlecht nauwelijks bij de bal. Waren ze die voortdurend weer snel kwijt. En liepen ze ook voortdurend achter de feiten aan. Pas daarna kwamen er wat betere kansen. Met vooral een uitgespeelde kans voor Svetkovic. Die op de doelman trapte van Lyon. En dat is Remy de Caen. We zijn zo net begonnen aan de tweede helft. De fans hopen op beterschap. Want 0-2 achter tegen.
3: Dank je, Bert. Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug en op het afgelopen WK viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn laatste match voor België. Hij blijft wel actief bij zijn Franse club Nice. In Westende in Middelkerke was er rond 7 uur vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Dat is een kleinere versie van een windhoos. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasus.
7: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water, dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen, dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het water wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
3: Ja, en we hebben de beelden te zien in de app van VRT Nieuws. Vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Voor we weer gaan voetballen, eerst even het resultaat van de lottotrekking. 9, 10, 12, 32, 36 en 42 met 1 als bijkomend nummer. Dan hadden we de Joker Plus ook. 9, 6, 8, 7, 3 en 3. Dat waren de cijfers die u daar moest hebben. Plus het symbool, de steenbok. En we ronden af met de pik 3, 8, 3 en 7. Daar, als het toch even te snel ging, kan u nog altijd terecht op lotto.be.
8: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
0: En wat heeft Anderlecht nog in petto voor ons? Wie weet gaat het flux van start in de tweede helft en is alles nog mogelijk. Bert, we zijn opnieuw bij jou.
6: 0-2, we zijn een minuut of drie aan het voetballen in de tweede helft. En er is gewisseld door beide trainers, beide Portugezen overigens. Vitor Bruno en Paulo Fonseca. En ja, gisteren tijdens de persconferentie ging het er nog over dat die Fonseca, de coach van Lyon, nog speelde onder de vader van Vitor Bruno toen die coach was bij Bellenens. Dus ze hebben wel een verleden, die twee. Vitor Bruno en Paulo Fonseca. Aan de kant van Anderlecht, Marco Cana in de ploeg gekomen. In de plaats van de jonge Ivoriaan Amane. En bij Lyon zijn de twee spelers met een gele kaart vervangen. Niakate en Ouad Ouedraogo. Als je dat kan, heb je een luxe situatie natuurlijk. Als je vooral dat kan doen zonder je ploeg te verzwakken. Want eigenlijk zijn de mensen in de ploeg gekomen die normaal gezien spelen als linksachter en centrale verdediger. Dan heb ik het over Taliafico, de Argentijnse international. Al hebben ze ook nog Abner, een Braziliaan, die er vandaag niet bij is. Dat is eigenlijk de eerste keuze. En centraal achterin Felix Bacher, de Oostenrijker, over wie ik het eerder in de eerste helft al eventjes had. Jonge Oostenrijker die bij Estoril speelde in Portugal. En daar ongetwijfeld door Paulo Fonseca, Portugees, opgemerkt en naar Frankrijk gehaald. Fonseca die eerder trainer was bij onder meer Shakhtar Donetsk en Braga. En daar prijzen pakte bij die twee clubs. Vrije trap voor Anderlecht helemaal op de linkerzijde. Ambros heeft zich nog een keer bij de bal gezet. Heeft ze niet lekker getrapt voorlopig. De wissel was er dus een in de as van het veld. Centraal op het middenveld waar Cana er nu is bijgekomen. Hij staat op de rand van de rechthoek te wachten voor de afvallende bal. Goeie hoek, of vrije trap beter, op de vuist was dat van de doelman. En die krijgt de overtreding mee van scheidsrechter Ricardo de Burgos. Even kijken wat er gebeurde. Hij bokst hem weg en wordt dan nog aangelopen inderdaad door Leo Petro. De centrale verdediger Fransman met dus een verleden bij Saint-Étienne. De mijnstad daar niet zo heel ver van Lyon. Natuurlijk een beetje dezelfde regio waar hij speelde in Frankrijk. Vrije trap achterin voor Descamps, de doelman van Lyon. Het Anderlecht publiek probeert de sfeer er weer een beetje in te krijgen. Maar het rumoer komt toch vooral uit het vak van de Franse fans. Die ook al flink sfeer maakten in het centrum van de stad. Aan onze hoofdstad in Brussel. Met wat vuur en rook erbij, zoals dat dan gaat. Maar ik denk zonder al te grote ongeregeldheden gelukkig. Zonder vechtpartijen en dergelijke toch niets over opgevangen. Snelle inworp naar Lansana, maar hij is te traag. En Bacher stapt uit en knalt de bal in de tribune. Nou, de bedoeling was goed. Het spel wat versnellen. Want Lyon verdedigt al bij al vrij makkelijk. Weinig weggegeven. Zelf ook niet zoveel gecreëerd. Heel efficiënt geweest in dat eerste deel van de wedstrijd. Desma nu speelt achteruit tot bij zijn doelman Descamps. En Anderlecht heeft de voorbije jaren geen al te fijne herinneringen aan confrontaties met Franse ploegen. Het was eventjes geleden, maar een paar keer kwam PSG hier over de vloer. En waren er zware nederlagen te noteren voor Anderlecht in de Champions League. De laatste zege tegen een Franse ploeg hier in het Lottopark. Was er eentje in 2008, zo lang is het al geleden, tegen Bordeaux, de Girondins, 2-1. We kijken nu naar Openda. kapt zich vrij met links en goal. Nee, tegen de paal. Rebound wel binnen. 3-0. 0-3. Zo moet ik het zeggen. Maar buitenspel. Buitenspel. Ze leven nog. Toch nog maar eens kijken. Het was Boudas die uiteindelijk nog binnentrapte. Openda kan er wel mee lachen. En snapt het zelf niet helemaal. Hij zegt nee, ik toch niet. Heeft het nu eigenlijk pas door dat hij in buitenspel stond. Omobamidele met het balverlies. En dan een snelle tegenprik met onder meer Boudas. Hij zag Openda staan, van hem zeker geen buitenspel. En dan trapt hij en de rebound, jawel, is wel buitenspel. Wie was het die uiteindelijk binnentrapte? We voetballen alweer, dus 0-2. Petro, lange bal. Winkler. En over de zijlijn. Het was vrij duidelijk. Meter buitenspel ongeveer moet het geweest zijn. Van de man die dan binnentikte. En was het dan Morten? Het zou kunnen. Ik heb het niet helemaal duidelijk gezien. Weer balverlies. En Taliafico is sterker dan Mamar. Houdt de bal in de ploeg. De VAR-check is ook officieel over nu. Mamar glipt er vandoor. Is Nakamura kwijtgespeeld. Maar weer te weinig volk voor doel. Mamar kan toch nog voorzetten. Bijna Asgard. Maar daar reageerde Fransen scherper op die bal. Het duurde te lang voor er bijsluiting kwam. Voor er mensen in de box kwamen. Weer goed werk nu wel op het middenveld. Van Ambros kan hij misschien een keer trappen. Wordt eventjes uit zijn evenwicht gebracht. En dan keert De Burgos een paar stappen terug op waar het allemaal begon. Daar geeft hij dan toch de vrije trap aan Anderlecht. Asgard werd net niet bereikt. Dus De Noor, zijn eerste basisplaats, komt uit een muzikale familie. Maar in Liverpool gebeuren, omdat hij daar in de muziekscene zat. En Asgard zelf, de zoon dus, Telo, is ook vernoemd naar een jazzartiest, een vermaard pianist, Thelonious Monk. Vandaar Telo als voornaam bij Asgard. Vlugge cultuur kan erbij, want de bal ligt nog niet helemaal op de goede plek bij Anderlecht, nu wel. Met z'n drieën staan ze erbij. Onder meer Ambros. Ze doen het op een vreemde manier. Een bal voor doel gebracht door Mamar uiteindelijk, die om zijn as moest draaien om die bal nog mee te krijgen. Beetje verrassend, maar het is niet dat Lyon in de val trapte. Ze stonden nog allemaal even goed in positie. Weer Mamar, de bedrijvigste van allemaal. Het is niet allemaal goed wat hij doet, maar ja, er gaat toch veel van hem uit. Meer dan van veel andere spelers. Balverlies nu wel en de omschakeling met Tessman. Morten er ook bij. Goeie tackle van Obomamidele. Ingooi voor Lyon. Links achterin. Het gaat via Bagger naar Kluivert. Jonge verdedigers. Kluivert 25. Bagger ook nog niet al te veel ervaring. Die Oostenrijker is geen international. 25 jaar ook. Stoorwerk van Svetkovic nu bij Bagger. Komt er net niet bij. En dan de overtreding op het middenveld van Lansana. Inderdaad, vrije trap voor Lyon op het middenveld. We spelen alweer 10 minuten in de tweede helft. Afgekeurd doelpunt dus van Lyon. En geen dreiging voorlopig van Anderlecht. 0-2.
0: Op de andere velden leidt Benfica nog altijd dankzij die goal van Dodi Luque Bacchio met 0-1 bij AC Milan. Leverkusen staat in zijn thuiswedstrijd tegen Celje uit Slovenië 1-0 voor. Sunderland AZ is nog 0-0. En ik heb al gezegd dat Barcelona vanavond een competitiewedstrijd speelt op Camp Nou tegen Racing Santander. En ze kijken daar voorlopig niet op een doelpuntje, want de eerste helft is er nog niet eens voorbij. En het is er al 3-1 voor Barcelona.

0: Django Django houdt het voor bekeken. Dus gaan wij terug naar Anderlecht Olympique Lyon met Bert.
1: Waar het nog altijd 0-2 is, bijna 0-3 zo net. Luis Openda, goed schot, prima save ook van Kolsemans. Laag de hoek in en met één hand redding gebracht. Nu Winkler in de rechthoek. Achteruit weer naar Augustinsson die de bal probeert vrij te maken. Moet dan met zijn mindere rechter inspelen naar Ambros. Voorzet van Ambros, maar nee, ook dit is weer geen goede bal van de Tsjech. Ja, nee, hij speelt echt gewoon geen goede wedstrijd, Lucas Ambros. Dat deed hij in de voorronde zeker wel. Maar vandaag komen er heel weinig goede ballen van zijn voet. En dat moet Vitor Bruno zo stilletjes aan toch ook zien. Ik zie bij de opwarmers onder meer een Gakana. Herkenbaar aan de winderige haardos. Zoals Kassimissipo vroeger ook wel eentje had bij de Red Flames. Het is een beetje dat genre. Je kan niet naast hem kijken. Alles is. Het is heel makkelijk. Je zal hem nooit verwarren met iemand anders op het terrein. Dekan heeft de bal in zijn eigen strafschopgebied. Niemand bij Anderlecht zet druk. Svetkovic doet dat nu een beetje. Tesman koopt door. Gekopt door Obombambi Dele. Augustinsson even moet langs de lijn spelen met Winkler. Hakje, ja, slim gedaan. Asgard en Winkler is vertrokken. In de rug van zijn verdediger. Nu in de rechthoek. Afgelegd. Niet goed genoeg. Mata zit ertussen. En Asgard komt tekort in het duel. Nee, geen goede voorzet van Winkler. In de rug gespeeld van de man in het strafschopgebied. Dat was Svetkovic. En voor het overige alweer niet genoeg volk in dat strafschopgebied. Er is gewoon niet genoeg keuze om de bal naartoe te spelen. Te weinig aansluiting. En dat is echt niet de eerste keer in deze match. Openda dus, goed schot. Er was er ook eentje van Boudas. Dat was minder venijnig voor Kolsemans. En er was al die afgekeurde goal. Zo kan je toch stellen dat de 0-3 al een paar keer dichterbij is geweest dan de aansluitingstreffer die Anderlecht echt wel nodig heeft. Balverlies nu bij Lyon. Maar goede voorzet. Svetkovic. Ja, deze zit erin. Hij zit erin. Ze hadden hem nodig en hij zit erin. De aansluitingstreffer. Goede voorzet van Mamar. Toch weer een assist voor hem. En Svetkovic maakt zijn tweede doelpunt van het seizoen. Maakte er eentje in de voorronde, als ik me niet vergis. De Serviër nog niet in de competitie. Maar deze is belangrijk. Zet het stadion in vuur en vlam. Hij maakte er zelfs al drie in de voorronde, Svetkovic. En hier het balverlies afgestraft. Misschien een beetje de nonchalance, de arrogantie bij Lyon die in de ploeg is geslopen. Mata speelt de bal te flauw in. En Mamar, goede voorzet, ziet Svetkovic alleen staan. 1-2. En nu krijgen we match. Nu krijgen we echt de wedstrijd. Nog een half uur te gaan. Dit zou wel het een en het ander kunnen veranderen. En dan nog zal er meer kwaliteit moeten komen om Lyon een beetje opzij te duwen. Misschien gelijk te maken, wie weet. Maar dat is alvast stap 1. Dekan trapt nu maar lang, want die korte van zo net brak hem zuur op. Niet zijn fout, die van Mata voor alle duidelijkheid. Augustinsson, Winkler kan niet binnenhouden. Wanneer komen nu de frisse benen bij Anderlecht? Vitor Bruno heeft het aan de stok beter met Robin Kluivert. Die mag gaan ingooien. Ze vinden elkaar niet leuk. Ik weet niet wat er nou precies gebeurde bij de zijlijn. Achteruit gevoetbald door Bagger. Dekan moet met links uittrappen deze keer. Doet dat heel erg ver. Naar Nakamura. Of Nakamura beter. Mamar is de bal nu kwijt. Het gaat snel diep naar Openda. Petro moet opletten. Boudas gaat mee. Goeie tackle, eventjes Petro, toch nog op Penda en in de buik van Kolsemans getrapt. Deze was makkelijker dan die vorige, maar u hoort het aan het rumoer. Het tavert weer een beetje in het Lottopark. Omobami Dele naar Mamar. Bal vooruit naar Svetkovic, Mata haalt het van hem in de lucht. Tesman eventjes, tackle op Lansana leek me te laten komen. Dan Svetkovic, ja, zit er wel goed tussen. Svetkovic moet uitspelen met Ambros. Tikje kregen, niet gefloten. Kana nog even, maar wel weer een paar stappen achteruit op het middenveld. Naar Asgard. Begint vlotter zijn draai te vinden op het middenveld. Draait al een keer wat eleganter om de as. Blijft makkelijker in balbezit dan vroeger in de wedstrijd. Winkler weer achteruit naar Kana. Er is meer beweging. Ook Kana draait om de as. Winkler opnieuw, centraal. Staat Asgard klaar. Ingooi voor Anderlecht denk ik toch inderdaad. gaan zo meteen Soes krijgen op het middenveld. Ghana, goede bal. En dan Ambros. Oeh, dat was bijna heel mooi hoe hij de bal uit de lucht haalde. En dan had hij een goede schietkans gehad, maar liet de bal ook net van zijn voet schieten. Vandaar dat die trap er niet komt. We krijgen zo meteen de Soes. Een Tsjech, ex-Victoria Pilsen. Die erbij was op het WK ook. Sinds vorig seizoen bij Lyon, waar hij toen meteen 11 keer scoorde. Een aanvallende middenvelder is hij. Met rug nummer 10. Lyon in de aanval met Narty. Ja, Obamidele tackelt. Had het misschien beter niet gedaan, maar was de bal denk ik wel over de zijlijn gegaan. De Ier. Die ook in Frankrijk voetbalde. Bij Straatsburg. Daar is de wissel. Openda werd eruit gehaald. Een spits dus. En Soes gaat wat mee dan voor het spelen in de kant. Fluitconcert voor de ex-Bruggeling. Louis Openda. En Pavel Soes, aanvallende middenvelder, komt erin. Maar gaat inderdaad diep spelen, is mijn indruk. Dus je zou toch kunnen zeggen, en niet wat defensieve wissel van Paulo Fonseca. Om Obamidele naar Petro. Even naar de doelman, naar Kozemans. 1-2 dus de stand, 65e minuut. Petro moet opletten, leidt balverlies. Daar is Soes een eerste keer veel te traag om zijn as gedraaid. Nakamura kan trappen, legt opzij. En daar is niemand gevolgd, gelukkig van Lyon. Nee, dat was geen lekker moment van Petro. Die veel te traag handelde in slow motion. En zo kwam Soes bij de bal. Maar ze spelen het echt behoorlijk slecht uit bij Olympique Lyon. Zevenvoudig landskampioen in Frankrijk. En opvallend, ze deden dat 7 jaar op een rij. Van 2002 tot en met 2008. In een periode dat de oude voorzitter Jean-Michel Aulas nog bakken geld in de club pompte. Deed dat tot 2022. En toen kwam ene John Textor. Voor enkele jaren de man die ze bij RWDM ook kennen natuurlijk. En bij beide clubs heeft hij weinig goede dingen nagelaten. Dan werd hij snel naar de uitgang begeleid. Dat hadden de fans van de beide clubs liever ook nog wat sneller gehad. Geen goede herinneringen hebben ze aan hem in Sint-Jans-Molenbeek hier een beetje verderop. En in Lyon ook niet, waar iemand die al bij de club zat het dan over heeft genomen. Michelle Kang, een Amerikaanse zakenvrouw met Zuid-Koreaanse roots. En er zijn nog wel wat rechtszaken gaande blijkbaar tussen Kang en Textor. Winkler kan misschien trappen. Hij is in de rechthoek, maar komt niet bij de bal. En krijgt dan te zien dat de buitenspel mag in de hoogte hangt met heel veel vertraging. Ik weet niet waarom dat zo lang duurde. Want het was wel vrij duidelijk dat er buitenspel was van Lanzana en Svetkovic. Wait and see, oké. Maar je hoeft het dan geen minuut lang meer aan te zien natuurlijk. Beste lijnrechter, dat komt wel een beetje sneller van de Spanjaard. Maar goed, de vrije trap is achterin voor Olympique Lyon. Dat toch moet opletten nu. Het Anderlecht dat bloed heeft geroken. Met die 1-2 van Svetkovic. Goeie goal. Doelman zat er nog even bij met een hand. Dekan. Maar niet genoeg om de bal eruit te slaan. Nee, nee. Hij ging via die hand het zijnet in. Maar moeilijk verdedigen tegen Nakamura deze keer. Goed opzij gelegd. En dan een trekfout op Obamidele. Altijd even ademhalen en nadenken hoe die klanken precies naar elkaar komen bij de Ier. En dat het er dan toch maar een keer op wagen om het uit te spreken. Petro naar Kahana, dat was ook weer kort. Terug naar zijn doelman, naar Colin Kozemans. Maar clean sheets al in de competitie. Kozemans, 3 stuks plus 3 in Europa. Vandaag geen. Matta gaat onder de bal door. Svetkovic kan die dan even op de borst leggen. Winkler. En Svetkovic is niet doorgelopen. Bagger twijfelt even en knalt de bal dan in de tribune. Ja, Lyon is minder nu. Anderlecht is gegroeid in de wedstrijd. Ghana met de controle op het middenveld. Hij heeft Lanzana aan de rechterzijde staan met Ambros. Nieuwe ingooi voor Anderlecht rechts. Met Ambros is de man half voorbij. Nog een keer duwen. Lanzana gaat druk zetten, tikje geven of niet? Nee, mag achteruit leggen. Nu Winkler, trappen maar. En ik denk aangeraakt en hoekschop voor Anderlecht inderdaad. De druk neemt toe. En het rumoer neemt toe in het Lottopark. Minuut 69, 1-2. Goed gedaan, Ambros Lanzana. Het was allemaal niet elegant. Het was geen champagnevoetbal, maar op inzet. Zoals Vitor Bruno het zo graag heeft. Ambros met de hoekschop, dicht bij het doel. Gekoppeld op een bal, maar niet Dele van de lijn gered. Onuitspreekbaar is die naam als het snel moet gaan. Omobami Dele, de bal van de lijn gehaald. Bijna scoorde hij. En nu gaat er eentje diep bij Lyon. Dat is Boudas. Kana moet verdedigen, was achterin gebleven. Boudas snijdt naar binnen.

0: hoekje van de bal te raken. En dat deed hij hier voor een stuk. Winkler. Wordt even aan zijn shirt getrokken. Ja, blijft dan overeind. Asgard is mee. Svetkovic is de enige man in de box. Daar gaat het naartoe. Mata kan wegkoppen voor hij erbij komt. En weggeknald dan achterin door Taliafico. Nakamura is de bal kwijt. Mamar kan nog een keer diep gaan. Nu wel drie man in de box. Daar komt de bal opnieuw. Mata komt weg. Eén gooi Anderlecht. Ze blijven gaan nu op zoek naar de gelijkmaker. Voorlopig nog altijd maar één wissel bij Paarswit. Doorgevoerd door Bruno Kanaar ingekomen bij de rust. En dat was een foute inworp. Lijkt mij. Van Mamar. Meteen weer afgevlakt. En zo kunnen we misschien nog eventjes eruit gaan. 20 minuten te voetballen nog. Anderlecht komt weer dichterbij. Dus 1-2 tegen Lille.
1: De aansluitingstreffer is een feit, maar de nederlaag staat voorlopig wel nog op het bord. En een nederlaag dreigt het ook te worden voor AC Milan. Want na die goal een tijdje geleden al van Luke Bacchio is het nu al 0-2 voor Benfica. En Sunderland leidt intussen ook met 1-0 tegen AZ na een goal op penalty. En zullen we snel dan ook eens naar de koers kijken, want het is intussen ook echt wel aftellen naar het WK wielrennen in Canada. Veel renners zijn al ter plaatse, maar niet Mathieu van der Poel, want die bereidt de wegrit van over anderhalve week nog voor in de Ronde van Luxemburg. En u hebt het wellicht al meegekregen. Het was daar meteen raak voor Van der Poel. Eerst probeerde hij op 10 kilometer van de finish op een beklimming al de rest van zich af te schudden. Maar toen raakte hij niet echt weg, maar niet getreurd. Er was nog de aankomst zelf en daar sloeg hij dan toch zijn slag. Van der Poel was de sterkste en de snelste in een sprint bergop. Van Luxemburg dan naar Namen, dat is niet zo vreselijk ver. De overwinning in de grote prijs van Wallonië was voor de jonge Fransman Aubin Sparvel van Decathlon. En nu we toch bezig zijn, ook even de ronde van Slowakije nog, want ook daar won een Fransman en een bekendere naam, denk ik wel, voor het grote publiek, Paul Manier. Vorig jaar won Manier in Slowakije trouwens 4 ritten. Benieuwd of hij dat dit jaar nog eens over kan doen. Hij is in elk geval goed begonnen.

0: Madonna, kan Anderlecht nog van een 1 naar een 2 op het scorebord? Ik denk dat het slotkwartier intussen is ingegaan, Bert.
1: Zo is dat. Een tegenaanval nu, opgezet door Tolisso. En prima werk is dat van Winkler, die wat centraler is gaan spelen. Er zijn veel wissels doorgevoerd bij Lyon 2, bij Anderlecht 2. Bij Anderlecht zijn Sikan en Bentayeb ingevallen. De man die dus scoorde in Mechelen afgelopen weekend. En Asgard en Ambros vervangen. Dus toch wel wat aanvallender nu eindelijk in het slotkwartier. En bij Lyon Tolisso, ex-France international, en Bidstroep in de ploeg voor Moten en Narty. Daar zijn alle wissels nu opgebruikt bij de Fransen. Anderlecht heeft er nog 2 te goed voor het absolute slot. Misschien als Vitor Bruno daar zin in zou hebben. Maar al veel aanvallende pionnen op het terrein dus nu op dit moment. Omo Bamidele speelt naar de rechterkant naar Winkler, die nu meer aan die zijde is gaan voetballen. Kana slalomt even en loopt wat door voorbij Soes. Opzij dan naar Petro. En aan de linkerzijde staat Augustinsson te wachten. Opnieuw Kana, die veel aan de bal is geweest, maar die nu te makkelijk kwijt is aan Bidstroep. En die stuurt op zijn pas, op zijn beurt, de pas zomaar in de voeten van Petro. Kana naar de rechterflank dan maar. Daar is wel nog wat ruimte voor Mamar. Krijgt de steun van Winkler. Naar Lansana. Iedereen terug bij Lyon. Allemaal op de eigen helft voetballend. Vitor Bruno vraagt om sneller van flank te wisselen naar de linkerkant. Maar dat gebeurt niet. Het gaat weer naar de rechterzijde, naar Mamar. Bij Lyon staan ze heel breed. Maar Mamar is sneller dan Tagliafico. En op snelheid er ook gewoon voorbij. Voorzet te laag. En in de voeten van Mata. Maar hij knalt de bal wel over de zijlijn. Mamar blijft gaan. Heeft nu gevoeld dat hij veel sneller is dan Tagliafico. En gaat dat denk ik nog wel een keertje proberen straks. Om die oude krijger uit Argentinië, een wereldkampioen uit Qatar, voorbij te hollen. Was er overigens ook nog bij op het voorbije WK in 26. Nicolas Tagliafico. Voorzet ver naar de tweede paal. Svetkovic komt voor doel. Is daar nog iemand van Anderlecht? Eventjes Lansana en een doeltrap gewoon. Zegt de Burgos. Doeltrap inderdaad. Dekan jaagt iedereen vooruit. Nog 12 minuten op de klok bij 1-2. Sterk werk van Svetkovic, hoor. Hoe hij de bal daaruit terug van zijn verdediger nog voor doel wist te brengen. Het zou zomaar goed kunnen vallen voor Bentayeb of Sikan bijvoorbeeld. Dat gebeurde net niet. Lange bal van Dekan. Sikan, al veel kopduels gewonnen sinds hij er is ingekomen. Doet dat nog een keer. Lansana dan. En hij ziet dat Bentayeb is vertrokken. Krijgt de bal niet voorbij Bidstroep. Augustinsson met het stoorwerk. Via Boudas of via Lansana over de zijlijn. Via die laatste. Het is een ingooi voor Lyon. Op de rechterflank. En dan vraagt Kluivert dat ze allemaal wat hoger gaan staan. Kan ook ver gooien. Op het hoofd van Petro belandt de bal. Dash verliest het duel. Uitgevoetbald door Augustinsson. Halfjes toch. Svetkovic vroet zich er nog bij. Lansana half. Sikan. En hij zoekt goed ruimte. Daar is Omo Bamidele nog een keer. Winkler. En aan de rechterkant schuift Mamar. Gaat hij het nog eens proberen om voorbij Tagliafico te gaan. Laat de bal even liggen. En draait er nog eens omheen. Bentayeb dan. Bentayeb met het schot. En de save is van Desnecon. Goeie redding op de plaatsbal. En de hoekschop voor Anderlecht. Bentayeb met links. Niet al te hard. Niet de allermoeilijkste bal, denk ik. Goeie bal voor de fotografen vooral. Voor Dekan. Zweeft hij eruit. En dus de hoekschop. Svetkovic laat liggen voor Winkler. Geen Ambros meer. Hij is vervangen. Zo komen ze toch weer een beetje dichter bij de gelijkmaker. De centrale verdedigers zijn mee om te koppen. Hoekschop met de linker van Martin Winkler, de Duitser. Wegdraaiend. Blijft daar nog wat hangen. Sikan half. Augustinsson om op Amidele. Oh, en dan grabbelen van de doelman van Dekan. Hij ligt er bovenop nu. Daar was hij weer, de Ier. Weet daar toch weer de goede plek te vinden. Even Augustinsson die de bal weer voor het doel kan trappen. En hij raakt hem, ik denk net niet eigenlijk. Hij aait de bal misschien nog eventjes. Het zal niet veel geweest zijn. Mamar met het hoofd. Bal over de zijlijn. Inwerpen voor Lyon nu. Aan de linkerflank voor Nakamura. Laat de bal liggen voor Tagliafico. En dat doen ze allemaal langzaam nu uiteraard. Nou, Paulo Fonseca kan toch ook niet tevreden zijn over dat laatste kwartier van zijn ploeg. Nakamura weer Mamar bij zich. Durft nu ook meer om die Japaner aan te vallen. Om hem wat steviger aan te pakken. Want was het begin toch voorzichtig en angstig. Bal voor doel nu in de handen van Kozemans. Hij wil snel uittrappen, maar er is niemand voorin. Nu wel met Bentayeb. Bal heel erg hoog. Hij zet slim zijn lichaam. Maar Tesman doet dat ook. Hij krijgt de overtreding niet mee. Maar Sikan heeft de bal wel nog. Staat daar nu helemaal alleen in de rechthoek. Er is niemand. Sikan op de achterlijn. Achteruit gelegd. Oh, maar niemand. Waar komt Augustinsson hem nog aan? Bal nog niet helemaal weg. Kana kan er niet bij. Nu wel het balbezit voor Lyon. Ja, het was verrassend hoor. Want Sikan was helemaal alleen. Kom eigenlijk geen kant uit. En toch werd het nog gevaarlijk. Balverovering bij Anderlecht weer. Kana zag Mamar. Maar die moet even pompen na alle inspanningen. Even rustig rondspelen. Naar Omobamidele. Mamar dan toch maar aan de rechterflank. Achteruit weer naar de Ier. Links staat Augustinsson te wachten. En het gaat ook via Petro naar de Zweed. Centraal Sikan goed ingevallen met Svetkovic. Crosspass niet helemaal goed. Bentayeb komt nog door. Daar is Mamar en dan buitenspel. Geeft de lijnrechter aan. Het zal wel kloppen zeker. Het was me even ontgaan. Nog eens kijken. Sikan. Hij kijkt. Maar ziet dat er eigenlijk niemand is. Schrikt dan even van oei, ik moet nog eens blijven lopen. Ik moet nog een actie verder gaan voorbij Taliafico. Die niet bepaald goed is ingevallen. Is toch al een paar keer voorbij geholpen nu. Daar liggen de mogelijkheden. Op die flank rechts voor Anderlecht. Links bij Lyon. Hij is duidelijk minder bedrijf, zeker dan die Ouedraogo. Vooruit geknald door Mata op het hoofd van Omobamidele. Kana eventjes. Bentayeb dan, duel met Sikan. En Svetkovic is ook mee. Sikan duikt in het gat centraal. En nog net Bidstrup die kan terugspelen tot bij zijn doelman. Bleef iets te lang lopen met de bal, Sikan. Boudas knalt met links vooruit. Bijna Winkler erbij, maar net niet genoeg. Nakamura. Heel gedisciplineerd, maar Taliafico nog maar eens met een slechte pas. Wat een nachtmerrie is dat. Zijn invalbeurt. Nieuwe voorzet bij Anderlecht. Daar staat Bakker. Dat was makkelijk. Niemand in de buurt. Opgevangen door Augustinsson. Kana weer. Toch balvaster dan zijn voorganger, dan Amane. Die mocht beginnen aan de wedstrijd. Even naar Petro. Kana. Ja, Svetkovic blijven liggen in de rechthoek. Met zijn hand op zijn gezicht. Wat is daar gebeurd? Publiek fluit en joelt. Balbezit voor Lanzana. Trapt de bal en de redding is van Dekau. Maar niet zo hard. Er is een penalty check. Eens kijken wat daar gebeurt. Mata duwt hem één keer. En een tweede. Ja, dat is een penalty. Ja, dat is gewoon een penalty. Hij duwt hem gewoon met de beide handen omver. Geen bal in de buurt. Dit mag van mij een penalty zijn. Oerdom van Clinton Mata. Gaat de VAR hier wat van maken nu? Ja, sportief was het niet. Dat is wel duidelijk. En Svetkovic vraagt nu, nee, is dat dan helemaal niks? Hij duwt hem één keer zachtjes en een tweede keer knalt hij hem omver. Met de twee handen. Ik denk dat we toch gewoon gaan voetballen. Ja. De check is voor alle duidelijkheid nog niet van het scherm verdwenen. Nu wel. Of toch niet? Lanzana krijgt wat uitleg van de scheidsrechter. En een wissel komt er nog aan. Antman in de ploeg. Voor Svetkovic. De Fin komt in de ploeg. Beetje snelheid erbij nog. En geen penalty. Dat is nu voor 100% zeker. 6 minuten, 5 minuten nog maar op de klok. 1-2. Lange bal van Descamps. Komt nu wel gewonnen bij Anderlecht. En dan weet Sikan eventjes niet waar de bal is. Maar bij Lyon weten ze het ook niet. Iedereen knalt hem maar tegen elkaar. En vrij trap tegen Anderlecht nu. Voor een armzwaai van Lanzana. Geeft hij Burgos aan. Daar mag het dan niet. Van hem. Vrije trap voor Lyon. Centraal in de as van het veld. Met Boudas bij de bal. Algerijnse Fransman, ook een van de jongere spelers. 20 jaar maar. Zat bij Nice. Goeie linkervoet. En snel bij Nice weggehaald naar Lyon. Daar is zijn vrije trap. In de box, niet onaardig. En Tolisso kan eventjes kopen, maar doet dat op de doelman van Anderlecht, Kozemans. Hij wil snel vooruit. Alleen Sigam is voorin gebleven. Zijn vrije trap of zijn doeltrap uit de hand beter is bijzonder hoog. Maar wordt ook wel makkelijk opgevangen. En dat was toch Hens van Kluivert. En dan mag het geel zijn hoor. Dit mag echt wel een gele kaart zijn. Het is gewoon onsportief. Wordt niet bestraft. Nee, de Burgos is in de laatste 5 minuten niet bepaald punten aan het scoren. Wel de vrije trap dus met Winkler weer bij de bal. Petro gaat vooruit. Ook Omobamidele. Sikam uiteraard ook kopbalsterk. Ze voetballen kort met Kana. Weer naar Winkler. Daar is zijn voorzet. Geen kwaaien. En het was Sikam die kon koppen. Maar doeltrap voor Dekan. Gretige invalbeurt van de Oekraïne. Van Danilo Sikam. De doeltrap laat even op zich wachten. De seconden tellen weg. Wordt het weer een nederlaag tegen de Franse ploeg. Hij werd wel nog een keer uitgewonnen, maar ook alweer een tijd geleden op Monaco. Door Anderlecht. In 2015-16 in de Europa League groepsfase 0-2. Doelpuntenmakers Gilles en Achampon. Dus zo lang is het al geleden. Maar thuis tegen dus 2-1 tegen Bordeaux. Met goals van Polak. En heel diep in de match nog Ogbo en Penza. Het ziet er niet naar uit dat dat nog gaat gebeuren. Dat het niet de gehoopte start wordt voor Anderlecht op de eerste speeldag van de Europa League. De tweede is meteen een moeilijke verplaatsing. Dynamo Zagreb. Daarna weer een match naar Polen, Bialystok. Dus een puntje hier. Zou de Brusselaars nog wel van pas kunnen komen tegen Lyon. Maar de storm is een beetje gaan liggen, is mijn indruk. Die kwam er ook pas laat. Eerst was Lyon nog dicht bij de 0-3. Openda zette Kozemans aan het werk. Er was een afgekeurd doelpunt voor buitenspel. Dan wel de kansen. Svetkovic met de 1-2. Goeie kopbal. Omobamidele. Bal van de lijn gered. En daar leidt hij ook bijna. Balverlies nu hier. En dan was er nog de kans van Bentayet met links. Enfin, ze heeft er een schot van buiten de rechthoek, maar wel een goed schot. Actie van Lyon nu, gestuit door Lanzana. Voorop in de strijd nu de Spaanse Nederlander. Handman, Bentayet. De 1-2 komt er niet echt uit. Ook bij Lyon laten ze de bal liggen, maar weer een overtreding gezien door De Burgos. Anderhalve minuut nog maar. Er komt wel een paar minuten bij natuurlijk, toegevoegde tijd. Anders dan in de eerste helft een stuk of 2, 3, 4. Vermoed ik zo meteen. Maar het is misgelopen in dat eerste kwart van de wedstrijd natuurlijk. Toen was Anderlecht niet bij de les. Het duurde te lang voor ze in de match kwamen. Eén gooi Lyon helemaal voorin. En daar nemen ze hun tijd voor. Nakamura sloft naar de bal. Het lijkt erop dat het een zegen wordt voor Paulo Fonseca en de zijne. Ingegooid naar Tolisso. Nakamura nog een keer. Ah, Tolisso toch nog gevonden. En via Omobamidele wordt het een hoekschop voor Lyon. Dat zijn allemaal kostbare seconden die wegtikken in het nadeel van Anderlecht. En ze nemen overal ruim hun tijd voor uiteraard op dit moment. Diep in de match. Nakamura neemt de hoekschop en krijgt allerhande bekers naar zijn hoofd gegooid. Doe dat toch niet. 4, 5, 6, 7, 8 stuks. Achteruit gevoetbald naar Taliafico. Nog een keer achteruit naar Tesman. En nog eens achteruit naar Mata. Naar Bakker. Hij trapt op maar weer lang richting Boudas was dat. Even Petro erbij. Ingooi voor Anderlecht nu. Met Augustinsson. De toegevoegde tijd gaat in. 3 minuten zijn er maar bijgeteld door de spelleiding. We gaan nog Ogea krijgen voor 3 minuten. Waar is dat dan nog goed voor? Geeft die jongen dan toch een beetje langer. Diepe bal. Komt niet bij Sikam. Niet goed getrapt. Wel Mata die wegtrapt. Handman haalt de bal nog uit de lucht. Bentayet met een beetje ruimte. Pas naar het centrum. Nou, niet helemaal lekker weggewerkt door Kluivert. Maar ook niet goed opgevangen bij Anderlecht door Kana. En dan opletten voor de tegenaanval. Petro is eerder bij de bal en speelt helemaal tot bij Kozemans. Waardoor Ogea ziet dat de toegevoegde tijd al maar 2,5 minuut meer bedraagt. Ja, zo kan je echt niets meer laten zien natuurlijk. Kana Augustinsson. Lange bal. Sikan gaat zich zetten. Maar wordt afgetroefd door Bagger. Tolisso eventjes. Nakamura speelt hem diep. Dat was buitenspel inderdaad. En dan kan de wissel er nu komen. Ogea sneller in. En wie er dan uit? Augustinsson. Vrije trap voor Anderlecht. Kozemans jaagt iedereen vooruit. 2 minuten nog te gaan. Ogea er dus in. Spaanse roots. De jongeman. Heel ver bel van Kozemans tot in de box. Weggekopt daar. Lanzana met een duw, dacht ik, maar niet gefloten. Opletten voor de tegenaanval nu met Nakamura. Soens gaat diep. Heeft niet veel laten zien sinds zijn invalbeurt. Tsjech. Bidstroep centraal. Nu is het met z'n drieën tegen 2 Anderlecht-spelers. En het gaat naar Bidstroep, naar Soens dan. Balverlies en Petro naar Kozemans, zo weer ver vooruit. Bentayeb houdt er nog achteraan en dan is het buitenspel. En is het een vrije trap voor Kozemans helemaal achterin. 1 minuut nog. Bal buiten de lijnen. Kozemans wil dat iedereen vooruit gaat. Petro ook, om daar eventueel een bal door te koppen als grote man. Het zal op die manier moeten gebeuren, want tijd is er niet meer om er nog wat anders van te maken. 1-2, slotminuut van de wedstrijd. Kozemans nog met een lange bal. Sikan komt nog eens door, maar een beetje in niemandsland. En Kluivert schuift, waardoor Anderlecht nog mag ingooien. Winkler zoekt een man om de bal naartoe te spelen. Het gaat naar Kana helemaal achterin. En dan naar Kozemans en dan kan hij nog een keer vooruit knallen. Zo gaan ze het aanpakken. Daar gaat die lange bal richting Winkler. Boudas gaat er onderdoor. Winkler laat nog lopen. Het is nog een ingooi voor Anderlecht. Helemaal diep op de helft van Lyon. Iemand die ver kan gooien, vraagt Vitor Bruno. Want het zijn de absolute slotseconden nu. Daar komt de bal van Winkler. Laag en de duw op Sikan. Wordt het een hoekschop? Nee, gewoon een doeltrap. Dat was het dan. De toegevoegde tijd zit erop. Slechte start. Bekoopt Anderlecht dus. Efficiëntie bij Lyon op dat moment dat Anderlecht zwak was. En kwetsbaar was. Doelpunten heel vroeg. Van Nati en Nakamura. De tegentreffer van Svetkovic. Maar daarna was het allemaal net niet genoeg voor Anderlecht om hier nog een punt te pakken. Het werd wel nog spannend natuurlijk. Maar 0 punten voor Anderlecht. 1-2. De zegen voor Lyon.
2: Radio 1. Sportza.

0: Anderlecht heeft het in de tweede helft zeker nog wel geprobeerd, maar het is bij die 1-2 gebleven. De volgende wedstrijd van Anderlecht is er een bij Dynamo Zagreb, dat vanavond 0-0 gelijk gespeeld heeft tegen Hapoel Beersheva. Dus Dynamo Zagreb, de volgende ploeg waar tegen Anderlecht het moet opnemen, is blijven steken op 0-0. Voorts AC Milan Benfica 0-2 met die goal van Dodi Luke Bakio. Bayer Leverkusen Celje 2-0 en Sunderland AZ kort voor het einde 1-0.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: Nu is het nog iets te vroeg, maar vrijdag en zaterdag zal het hier ook geregeld over tennis gaan. Davis Cup tennis, want de Belgische mannen proberen dan een plekje te veroveren in de Final 8 eind november in Bologna in Italië. Daarvoor moeten ze in Wenen en op een gravelterrein Oostenrijk uitschakelen. Maar dat zal wel moeten gebeuren zonder Alexander Bloks, onlangs nog goed voor een kwartfinale op de US Open. En Rafael Collignon, ook hij gaf verstek. Zizou Bergs is zo de hoogst geplaatste Belg op de ranking. En ook Kimber Koppians zit in de selectie. Davis Cup kapitein Steve Darcy erkent dat het uitvallen van Bloks en Collignon een tegenvaller is. En de Belgen zijn wat hem betreft niet langer duidelijk favoriet. Maar Koppians en Gauthier Onclin spelen wel graag op gravel.
3: Bah, c'est sûr pour nous, c'est un coup dur. Ne pas avoir deux joueurs sur qui on comptait. Maintenant, on a deux joueurs avec Gauthier, avec Kimber, qui jouent très bien, qui sont en forme, qui aiment bien aussi la terre battue. Donc... Je pense qu'on doit s'accrocher. C'est sûr qu'on passe de peut-être 80-20 à maintenant un match où c'est 50-50, où c'est très ouvert. Mais l'objectif est toujours le même, c'est d'avoir 3 points le samedi.
0: En bovendien, als je nu kan winnen en je récupéreert Bloks en Collignon voor de Final 8, dan kan het zeker nog een mooi verhaal worden.
3: C'est sûr que ça pourrait être une très bonne source de motivation. Essayer de gagner ici pour les récupérer peut-être à Bologne. C'est sûr que ce serait le rêve. Maintenant, je pense qu'on ne doit pas penser à ça. Je pense que nous, on doit se concentrer sur l'équipe qui est présente ici, faire le maximum. On a une équipe qui est très soudée, on a un super esprit d'équipe. Et je pense qu'on doit s'appuyer là-dessus.
0: Steve Darcy rekent ook op de hechte teamgeest. En die mogen de Red Aces, want zo heet onze Belgische tennismannen, laten zien vanaf vrijdagmiddag 1 uur. Want dan wordt de eerste enkelwedstrijd gespeeld. I tried on

0: Rehab en Amy Winehouse. En we eindigen met iemand die altijd wel in is voor een uitdaging. Max Verstappen. In Silverstone kreeg Verstappen van zijn werkgever Red Bull wel een heel bijzondere taak vandaag. 100 karters inhalen in de grootste kartrace ter wereld. Daarover hadden ze het daar straks ook al even in de wereld vandaag. 100 karters dus tegen Max Verstappen in Silverstone. En wat denkt u? Verstappen heeft zich natuurlijk met bravoure van zijn taak gekweten. De man die zelf op jonge leeftijd de kneepjes van het vak leerde in een kart, onder andere in Genk, had maar 35 minuten nodig om iedereen in te halen en om dus te tonen wie de baas was. Verstappen boven dus, al moeten we ook wel zeggen dat de deelnemers zeker niet allemaal fanatieke karters waren, want er zaten ook influencers en fans tussen voor dit spektakel dat uitgezonden werd op Disney+. Voilà. Anderlecht heeft zijn eerste match in de Europa League verloren. Het is 1-2 geworden tegen Olympique Lyon. Goeienacht.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws. Mensenbrecht Schabrigs. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. Met 98% van de agenten kan Frans en 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een drone van een particulier en de piloot is gevat door de politie. Vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd en dat is ook de procedure, zegt Kurt Verwillige van Skies.
3: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
2: Maar één vliegtuig moest in de lucht blijven en bij een ander toestel moesten de passagiers van boord gaan. De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Dat is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten, toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de verkeersbelasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen in Italië. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren. Het verloor van Olympique Lyon met 1-2. Bert Sterks, dat is een valse start in de groepsfase voor Anderlecht.
4: Klopt, en dat kwam vooral door een zwak eerste half uur van Anderlecht toen Lyon echt wel beter was op alle vlakken in balbezit, maar ook in de duels. Anderlecht was te voorzichtig en toonde te veel respect. En daar profiteerde Lyon gretig van. Nardi maakte na 8 minuten al de 0-1 na zwak verdedigen bij Anderlecht. En met wat geluk kon Nakamura in de 22e minuut al de 0-2 maken. Een afgeweken bal via de rug van Lanzana. Anderlecht krabbelde wel recht. Svetkovic mist eerst een kans in de eerste helft. In de tweede werkte hij dan beter af met het hoofd. De aansluitingstreffer 1-2. En Anderlecht zette door. Kreeg nog wel wat kansen om Obamidele met een gevaarlijke kopbal en een plaatsbal van Bentayeb. Maar al bij al was dat allemaal een beetje te weinig om Lyon echt aan het wankelen te brengen. En dus eindstand 1-2 voor Lyon.
2: Dank je, Bert. Het weer, vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. 98% van de agenten kan Frans, 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. En die beslissing is dik tegen de zin van president Donald Trump, zegt correspondent Thomas de Graven in Washington.
1: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daardoor de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Het is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten. Toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de belasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen bij de Italianen. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Italië. Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Olympique Lyon kwam winnen met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Nardi al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
0: En doelman Colin Koosman zag dat Anderlecht vooral in de eerste helft slecht voor de dag kwam.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer nog vannacht kans op een bui in het noorden en het noordwesten en tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen en tot 19 graden. Zo woensdag 16 september zit erop. Een goede nacht.
4: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
4: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.

0: Bruno Mars, On My Soul. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is vandaag, 16 september, en dat is een bijzondere dag in het leven van Lennie Basleer, 33 jaar, uit Erpenmeren. Want vandaag vertrekt Lennie op de wandeling van zijn leven. Een wandeltocht van Erpenmeren tot in Shanghai. Een ommetje van zo'n 15.000 kilometer is dat. Te voet en in zijn uppie. Een mens vraagt zich af, waarom eigenlijk? Gelukkig kunnen we dat te weten komen, want Lennie is vertrokken ergens tussen 9 uur en 10 uur deze ochtend. Dat was het plan. En dus hebben we onze reporter Anke van Meer op hem afgestuurd. En normaal gezien kan ik nu contact leggen met Anke en Lennie. Goedemorgen, Anke.
2: Goedemorgen, Sophie. Klopt, inderdaad. Goed. Ik stap hier, want we zijn al vertrokken, naast een man met een grote trekkersrugzak, wandelschoenen, sportkleren. En die man heet Lennie en is net vertrokken. Dag Lennie.
3: Goedemorgen, Anke. Goedemorgen.
2: Hoe voel je je nu dat we vertrokken zijn?
3: Ik voel me zeer goed eigenlijk. De eerste kilometer is afgewerkt en de benen zijn nog goed, mijn hoofd zit nog goed, dus we zijn goed vertrokken.
2: Gelukkig jij op 1 kilometer, want het is 1 kilometer van de 15.000, want zoveel ga je er doen, hè?
3: Zoveel ga ik er inderdaad doen, dus de weg is nog lang, maar we zijn toch al vertrokken. Joepie.
2: Yes. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om van Erpenmeren, waar we nu nog zijn, helemaal naar Shanghai te stappen?
3: Wel, dus eigenlijk, Shanghai is de meest oostelijke stad van de wereld in feite. Dus dat is het eerste punt. En eigenlijk alle stamlanden, daarvoor heb ik eigenlijk, daar ken ik niets over, is heel onbekend voor mij. Dus dat is een van de redenen waarom dat ik eigenlijk richting Shanghai wil gaan. En dan symbolisch gezien is het altijd goed om vanuit mijn huis te vertrekken, deur te doen en eigenlijk een nieuw hoofdstuk te beginnen.
2: Ja, maar je zou... er komt hier een trein langs, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar je zou, als je daardoor gefascineerd bent door die landen, kan je ook de fiets nemen, of de trein, of de auto, of het vliegtuig. Maar jij kiest om te voeten gaan. Waarom?
3: Omdat ik vind bij het wandelen, als je dat een beetje vergelijkt naast fietsen en auto, dat je enorm vertraagt door te wandelen in feite. En ik denk net door te vertragen dat je veel meer contact kunt maken met jezelf, met de natuur en met de mensen rondom je. Dat je echt wel intense contacten kunt maken met de mensen.
2: Ja, wat wil je eigenlijk bereiken in die 15.000 kilometer?
3: Een mooiere wereld.
2: Dus, ja? Wow, dat is een groot doel.
3: Dat is een groot doel, maar ik denk een mooiere wereld begint met de kleinste dingen. Door gewoon contact te maken, door te praten met mensen, gaan we de wereld mooier maken, sterker maken. Mm-hmm. Ja.
2: En hoe zou je dat concreet doen dan?
3: Door gewoon mensen aan te spreken, aanbellen en vragen aan de mensen. En hoe is het? Als ik zelf een beetje in nood ben, vragen of ik eventueel een cola krijg of iets. Of als een slaapplek voor mij weten. Of zoiets. Ja.
2: Ja, echt wel belangrijk om veel mensen te kunnen ontmoeten op die wandeling.
3: Zeer belangrijk. Ik denk het allerbelangrijkste van heel de tocht is denk ik de ontmoeting met de mensen eigenlijk. Met verschillende culturen. Leren ook over die culturen. Ook de mensen van hier. Alleen wat ik woon eigenlijk. Of West-Europa ook aantonen. Dat er heel wat andere culturen zijn in de samenleving. En dat je die dan eigenlijk een beetje met elkaar probeert te verbinden. Hè. Mm-hmm. Ja.
2: Kunnen mensen jouw tocht eigenlijk volgen? Ga je die ergens tracken, delen?
3: Ik ga mijn tocht delen op social media, op Instagram. Ultrawalker Lennie. En dan op Facebook via Lennie Basleer. Ik ga bewust ook geen Strava gebruiken. Omdat dat toch wel wat druk oplegt. En het gaat hem eigenlijk niet over de prestatie. Maar de tocht op zich eigenlijk. Ja.
2: Over het onderweg zijn.
3: Over het onderweg zijn,
2: ik vind, ja. Ik zei net van, je hebt een grote rugzak. Maar als ik eigenlijk eerlijk ben, je gaat ongeveer 1,5 jaar à 2 jaar onderweg zijn. Ik vind die rugzak dan heel klein. Om zo lang onderweg te zijn. Wat zit daar allemaal in?
3: Eigenlijk de basis. De basis om te kunnen overleven en te leven. Dus ik heb mijn tent natuurlijk, mijn slaapzak, mijn slaapmat, mijn hoofdkussen. 3 onderbroeken, 3 paar kousen.
2: 3 onderbroeken?
3: 3 maar. En als ze kapot zijn of ik kan ze niet uitwassen, dan koop ik er nieuwe. Voilà.
2: Okay, wauw. Nu, deze tocht is de langste tocht die je al afgelegd zal hebben. Maar het is niet de eerste tocht. Wat heb je nog allemaal op je palmarès staan?
3: Het is zeker niet de eerste tocht. Ik denk voor mij het mooiste, ook naar ontmoeting terug, was vorig jaar. Dat was de tocht van Moldavië, van Chisinau naar Fisterra, net voorbij Compostela. Dus dat was een tocht van iets meer dan 5000 kilometer. En dan mijn tweede belangrijke...
2: 5000, hoe lang ben je dan onderweg geweest?
3: Bijna 5 maanden, denk ik, ben ik onderweg geweest, ja. Dat is toch wel even. En dan eigenlijk qua natuur en echt mezelf tegenkomen, vond ik de Pacific Crest Trail van Mexico naar Canada... Ja, het tweede mooiste avontuur eigenlijk. Zeker en vast.
2: Ja. Nu, daarnet voor we vertrokken, zijn er superveel mensen naar jou thuis gekomen om afscheid te nemen, want je bent lang weg. Hoe was het afscheid?
3: Ik vond het een zeer boeiend afscheid. En er waren mensen aanwezig die ik al lang niet meer gezien had. Dus dat doet mij wel deugd dat die mensen daar waren. Ik weet ook van sommige mensen dat ik die misschien niet meer ga zien. Dus dat doet mij ook wel... mensen die ziek zijn bijvoorbeeld. Dus dat kan de laatste moment dat ik die mensen ga zien. Dus dat pakt mij ook wel.
2: Dat is super heftig toch?
3: Ja, dat is super heftig. Ja, toch wel. Dus ik sta daar ook wel bij stil. Ik kies hiervoor om dit project te doen. Maar ik weet ook dat ik daardoor bepaalde mensen ga verliezen. Mm-hmm. Ja.
2: Hoe doe je dat dan, afscheid nemen?
3: Ja, zoveel mogelijk emotie leggen zeker in het verhaal. En ja, ik moet de knop omdraaien. Vanaf dat ik afscheid heb genomen, knop omdraaien en vertrekken. Want anders zit dat te veel in je hoofd. Mm-hmm. En zal er misschien ook heimwee worden gecreëerd. Hè.
2: Ja, je bent al een keer 5 maanden weg geweest. Mm. Hoe zat het toen met de heimwee?
3: Op zich viel dat goed mee, omdat ik had altijd de mogelijkheid om wel te bellen. Met mijn familie en met mijn vrienden. Dus dat maakt het wel goed eigenlijk. Maar ik denk nu op zo'n extreme tocht, zeker verder naar Kazachstan toe, de steppen, denk ik dat ik het mentaal heimwee gerelateerd zeer moeilijk zal hebben. Toch wel.
2: Iets wat je nog niet ervaren hebt eigenlijk.
3: Nee, is totaal iets nieuw. Dus ik weet ook niet hoe mijn lichaam en mijn hoofd op die situatie eigenlijk zal reageren. Mm-hmm. Ja.
2: En je lichaam, hoe verwacht je dat het gaat doen? Blaren, knieproblemen, weet ik veel wat nog allemaal. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ik denk, door het feit dat ik al veel tochten heb gedaan, denk ik dat mijn lichaam goed zal reageren. Omdat ik weet ook dat mijn lichaam in elkaar zit. Blaren op zich heb ik niet meer. Het enige probleem wat ik soms nog heb, is de onderrug. Dus dat kan echt wel tot problemen leiden. Dus daar heb ik enorm goed moeten opletten dat ik een goede slaaphouding heb, dat ik een goede staphouding heb, dat ik mijn stokken goed gebruik, zodoende dat ik geen lage rugpijn krijg. Ja.
2: De stokken zitten ook veilig in je tas opgeborgen. Mooie oranje stokken.
3: Ja, dat zijn mooie. Als je ze een keer wilt gebruiken, Anke, doe maar.
2: Ja, voor die 1,5 kilometer die we nu al hebben afgelegd. Ik kan het gebruiken.
3: Je mag. Ja, doe maar.
2: Zeg, ik zie daar in de verte trouwens een kerktoren. Dat is jouw eerste stop, heb ik begrepen.
3: Dat is mijn eerste stop, de kerk van Erpen. En daar ga ik een kaarsje doen branden voor 3 mensen die het niet zo makkelijk hebben in de samenleving. Dus ik heb er nu 2 in mijn hoofd. Mijn mede-compagnons die mee willen mogen nog een derde zoeken waarvoor ik een kaarsje mag doen branden. Dus dat is traditie eigenlijk bij vertrek. De eerste kerk, kaarsje doen branden. En dan ook op een goede tocht en ook vooral een kaarsje voor de anderen.
2: Yes. Voilà, veel succes nog op uw tocht. Merci dat ik bij de eerste 2 kilometer ongeveer mocht zijn. En hopelijk doen de kaarsjes hun werk. Voilà, Sophie.
0: Ja.
2: We zijn aangekomen bij de eerste stop. Zo snel gaat dat eigenlijk.
0: Zo snel gaat dat. En zo snel gaat dat vooruit. Hopelijk voor hem wat een onderneming, zeg. 15.000 kilometer afhankelijk zijn van de natuurelementen. En de mensen die dan toevallig je pad kruisen om je onderdak en eten te geven. Dankjewel, Anke. Wens hem van ons heel erg veel succes. Goeie moed en droge sokken toe. En wie vandaag toevallig ergens de route Erpenmeren Shanghai passeert, kijk zeker uit voor een dertiger met een baardje en een rugzak. Het zou wel eens Lenny kunnen zijn en elke aanmoediging zal zeker welkom zijn. Radio 1.

0: De La Soul met The Package. Het is toch fenomenaal, die onderneming. Wie doet dat nu? Naar Shanghai wandelen. Er zijn heel wat vragen bij hoe hij dat financieel regelt of geregeld krijgt. Maar ja, hij is dus helemaal afhankelijk van wat mensen hem onderweg aanbieden aan slaapplaats en aan eten. Dus in principe zou het hem nagenoeg niks mogen kosten, die reis naar Shanghai.
1: De wereld van Sophie.
0: Lenny Basleer, daar hebben we het over. Die is zo pas te voet vertrokken van Erpenmeren naar Shanghai. Een waanzinnige onderneming die minstens anderhalf jaar zal duren, want er valt dus, zoals we konden horen, 15.000 kilometer af te stappen. 15.000 kilometer. Zou ooit al iemand zo ver gewandeld hebben? Wart Bogaert, is dat een record?
2: Het korte antwoord is nee. Maar ik veronderstel dat je meer geïnteresseerd bent in het lange antwoord.
0: Ja,
2: wel,
0: graag.
2: Het zal je niet verwonderen, dat is genuanceerd, zoals alles in het leven.
0: Leuk.
2: Maar ik dacht, ja, als het over records gaat, dan is het Guinness Book, het Guinness Book of World Records misschien wel een goede bron. Maar ja, daar worden in de rubriek wandelen verschillende namen genoemd. Je hebt bijvoorbeeld Stanley Rychlitsky. Dat is een man die 10 jaar geleden overleden is op zijn 95ste en die van beroep 40 jaar lang pijplijninspecteur was. En zo'n pijplijn, ja, dat leggen ze natuurlijk niet aan voor een paar meter, hè. Die zijn lang, per definitie. En als die gecontroleerd moeten worden, ja, dan ben je dus ook al snel een paar kilometer aan het stappen. En Stanley Rychlitsky, die heeft naar verluid in zijn 40-jarige carrière 220.000 kilometer afgestapt. Gemiddeld 20 kilometer per dag. Is dat een wandeling? Ja, niet echt, hè? Maar ik denk wel dat je veilig kan zeggen dat niemand in zijn leven meer gewandeld heeft, meer afstand te voet heeft afgelegd dan Stanley Rychlitsky. Proficiat.
0: Ja.
2: Andere naam die je in het Guinness Book of World Records terugvindt, Arthur Blessed. Arthur Blessed, 64.000 kilometer heeft hij gestapt. Ook niet slecht.
0: Nee, zeker
2: langs
0: niet.
2: 321 landen en in alle continenten van 1969, toen is hij eraan begonnen, tot aan zijn dood vorig jaar. En dan nog met een houten kruis op zijn rug. En dat vertelt het al wel een beetje allemaal. Dat was dus meer een soort levenslange pelgrimstocht om zieltjes te gaan winnen.
0: Mm-hmm.
2: En geen aaneensluitende wandeltocht. Zo zijn er trouwens nog, hè, die duizenden kilometers gestapt hebben om overal ter wereld het geloof te gaan verspreiden. Maar komen zij dan in aanmerking voor de titel Langste Wandeling?
0: Ja.
2: Ook niet echt, hè?
0: Nee.
2: Lijkt me een kleine shout-out zou ik trouwens ook nog willen geven aan Plenty Wingo.
0: Voor het hebben van de coolste naam.
2: Ook. Maar voor nog een veel bijzonderder reden. Plenty Wingo stapte.
0: Klinkt echt als de naam van een pinguïn, hè?
2: Zwaar. Ik weet niet of hij zo stapte. Maar goed.
0: Oh, daar is Plenty Wingo. Wat heeft hij nou weer mee? Ja, sorry.
2: Nee. Goed hoor. Maar Plenty Wingo, die stapte dus begin jaren 30 al 12.875 kilometer in één stuk van Santa Monica in de Verenigde Staten naar Istanbul. En dan hoor ik je denken, ja, dat is toch minder ver dan wat onze Lenny Basleer van plan is. Dat is allemaal waar. Maar Plenty Wingo, de pinguïn, die deed dat met een bril met spiegelglas aan de binnenkant op zijn neus.
0: Huh?
2: Waarom? Om de simpele reden dat hij achteruit stapte.
0: Wow.
2: En dat hij niet met zijn rug tegen een boom of tegen een aanstormende auto aan wou lopen.
0: Heel die tocht.
2: 12.875 kilometer achteruit gestapt van Santa Monica naar Istanbul. Dat is blijkbaar heel gezond, Sophie, want de man is 98 jaar geworden.
0: Raar. En het een is onvermijdelijk verbonden met het andere.
2: Ja, uiteraard. Maar rare Charles, ik denk dat dat wel al duidelijk is. Rare Charles in een tijd trouwens vol rare, recordjagende Charles. Ik las ergens in mijn research ook iets over een wereldrecordpoging pindanoot vooruit duwen met de neus. Helemaal Pike's Peak op. Dat is een berg van 4300 meter hoog in de Rocky Mountains. En dat is een record, je gelooft het niet, dat trouwens nog maar 4 jaar geleden scherper is gezet door ene Bob Salem.
1: And in the US state of Colorado has broken an unusual record, pushing a peanut up a mountain with his nose. Bob Salem took a week to cover the 20 kilometer trek, giving a new meaning to the term nutty behavior.
2: A nutty behavior.
0: Wauw. Ja, maar wie doet dat en waarom?
2: En het ziet er dan nog eens zo belachelijk uit, want er was dan zo een soort lepel met duct tape aan zijn neus vastgeplakt, waarmee je die noot telkens weer een klein schepje verder moest duwen. 20 kilometer aan een stuk. Bergop dan nog.
0: Ja.
2: Maar zwart. We gingen het over wandelextremisten hebben. Mm-hmm. En dus moeten we het over George Megan hebben. George Megan staat ook in het Guinness Book of World Records in de categorie wandelen. En kijk, als Lenny Basleer in de buurt van George Megan wil komen als recordhouder van de langste wandeling, dat is waarschijnlijk niet zijn bedoeling, maar goed, als hij dat zou willen, dan vrees ik dat hij van Shanghai te voet naar Erpenmeren zal moeten terugkeren ook.
0: Wauw.
2: En dan evenaart hij het record van Megan ongeveer, want George Megan's record staat op 30.608 kilometer op 2.426 dagen, dat is iets meer dan 6 jaar, tussen 1977 en 1983 heeft hij dat gedaan, aan 1 stuk door dus. Dat is al ongeveer wat we zoeken, hè, als we zoeken naar de langste wandeling. Megan was een Brit, hij is 2 jaar geleden op zijn 71ste overleden aan Alzheimer.
0: Dus vooruit wandelen, minder gezond dan achteruit
2: voilà,
0: wandelen.
2: Dat is een zeer wetenschappelijk verantwoorde conclusie die je daaruit kan trekken. Maar hij was 23 toen hij aan zijn tocht begonnen is in 1977. Hij begon op Vuurland, een archipel in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika. En zijn doel was Prudhoe Bay. Dat is het meest noordelijke punt van Alaska. Een goede 30.000 kilometer noordelijker dus. Waarom? Omdat het kon. Meer was het eigenlijk niet. Hij had op die leeftijd al zowat de hele wereld gezien, want hij werkte al van zijn 16e op een schip op de Lange Omvaart. En tijdens een van die vaarten had hij een wereldkaart zien liggen en dat zette hem aan het denken.
3: I was a seaman and I voyaged the oceans on ships. And I began to get a sense that the planet we live on is extremely small. A ship can reach from London down to the bottom of South Africa in a few weeks. So the world is rather small. And I felt it conceivable that somebody could in fact cross the planet on foot.
2: Ja, de wereld is klein. Als je het zo bekijkt, zegt Megan hier, schepen zijn rond op een paar weken. Ja, waarom dan niet te voet, moet hij gewoon gedacht hebben. En hij deed dus wat ik gisteren gedaan heb. Hij sloeg er het Guinness Book of World Records op na en hij botste op de naam David Kwan. Dat is een Thai die in 1957 en 1958 van Singapore naar Londen was gestapt. Een kleine 30.000 kilometer ook. Waarom hij dat deed? Ja, ook maar gewoon omdat het kan, denk ik. En Megan dacht, weet je wat, ik kan dat beter. Ik verbreek dat record. Eerste stap, aan zijn lief vragen of ze misschien mee wil. En dat lief, dat was een Japanse, Yoshiko Matsumoto. Hij had die leren kennen in Japan toen hij daar een jaar ervoor met zijn schip aangemeerd lag. En zij was toen op dat moment doodongelukkig in zowel haar werk als in de liefde. En natuurlijk zag zij nu haar kans schoon om te ontsnappen aan de dagelijkse sleuren. Alleen had ze niet zo goed door wat George Megan's plannen nu eigenlijk precies waren, want toen ze elkaar weken na

0: plots zwanger. En dan beslissen ze om haar naar Japan te laten gaan, per vliegtuig, voor alle duidelijkheid, om dat kind daar geboren te laten worden. En Megan, ja, hij blijft ondertussen verder stappen. Argentinië door, Bolivia, Peru, de gevaarlijke Darién-kloof van Ecuador over, waar hij dan wordt overvallen en beschoten en meermaals ja, moet hardlopen in plaats van wandelen.
1: En hij laat gewoon zijn baby geboren worden.
0: Hij laat zijn baby geboren worden, want het plan moet uitgevoerd worden. De wandeling moet afgewerkt worden. En het is pas in juli 1979, bijna 2 jaar later, in Panama, Megan wou net het kanaal oversteken, dat hij zijn vrouw Yoshiko terugziet en dat hij dus ook voor het eerst zijn dochter ziet.
1: Die ondertussen afgestudeerd is.
0: Zo ongeveer. En die dochter, die heet Ayumi. En wie een klein beetje Japans spreekt, die is zich nu een kriek aan het lachen. Want Ayumi is Japans voor wandeling.
1: Dat is niet waar.
0: Dat is echt waar.
1: Die heeft zijn dochter wandeling genoemd.
0: Of zij heeft haar dochter wandeling genoemd. En meer nog, wandelingetje Megan, die gaat mee op tocht.
1: Ah ja.
0: Ja, met zo'n naam.
1: Nomen est omen.
0: Hoe kan het ook anders? En zelfs met klein Ayumiken erbij, wordt het heel gezellig in het tentje. Want in augustus stapt Yoshiko opnieuw het vliegtuig naar Tokio op. Opnieuw in blijde verwachting.
1: Allee.
0: Deze keer van een jongetje dat George dan pas in augustus 1980 voor het eerst ziet, als hij de Rio Grande tussen Mexico en de Verenigde Staten is overgestoken. Dat kindje is dan al 6 maanden oud en nu wil jij natuurlijk weten hoe dat kind heet.
1: Ja.
0: Susumu.
1: Oké, okay. Ik weet niet wat dat betekent.
0: Japans voor blijven gaan.
1: Oh nee, echt?
0: Wandeling. En blijven gaan.
1: Blijven gaan, Megan.
0: Ja, en blijven gaan is exact wat George gedaan heeft. Het heeft hem 13 paar schoenen gekost in totaal. En had hij een stappenteller gehad, dan zou hij op ongeveer 41 miljoen stappen zijn uitgekomen. Er bestaan dus echt mensen die dergelijke dingen berekenen. Maar hij is er dus geraakt op zijn bestemming in het noorden van Alaska. En meer nog, in 2000 heeft hij er nog eens 500 kilometer aan toegevoegd naar Point Barrow, het meest noordelijke punt van Noord-Amerika. Dat moest blijkbaar nog afgevinkt worden in zijn hoofd. Ook weer omdat het kon.
1: Mm-hmm.
0: Maar die kilometers, en dat hoorden we daarnet bij Lenny ook al, die kilometers, dat is niet het belangrijkste, zei hij dan achteraf in interviews.
2: People think of my long distance as miles. It's not miles.
3: Not miles.
2: It's people and people. It's time. And just think, when you look at the map of the world and you look at all those communities and villages, I know somebody in every single community and village from the top of the world to the bottom of the world.
0: Ja, het gaat om mensen, zegt hij. Het gaat om tijd, niet om kilometers. Ik heb vrienden in elk dorp, van helemaal beneden tot helemaal boven. Wie kan dat zeggen? Wat ik trouwens nu allemaal verteld heb, dat is maar een korte samenvatting van The Longest Walk, an Odyssey of the Human Spirit. Een boek dat George Megan over zijn gigantische avontuur geschreven heeft. En tot slot, hè, wandelingetje. En blijven gaan.
1: Ja, de kindjes.
0: De kindjes. Zij zijn op respectievelijk 14 en 12 ook beginnen stappen. Van Bombay naar Madras in India. 1300 kilometer, 5 maanden wandelen. Peanuts, natuurlijk. Maar een mens moet ergens beginnen.
1: Dat is waar, een mens moet ergens beginnen. Maar dus wandelen kon hij, maar kinderen opvoeden, dat was te moeilijk. Hè?
0: Of dat ze zo een deftige naam geven in elk geval.
1: Zo onthoud ik het toch graag. Dank je wel, Bart Bogaert.
0: Alsjeblieft.

0: Jolemer samen met Floeze, Precious Time.
1: De wereld van Sophie.
0: Over extreme wandelaars hebben we het, want Lenny Baslier uit Erpenmeren is deze ochtend vroeg vertrokken op een wandeling van Erpenmeren tot in Shanghai. 15.000 kilometer gaat hij afpletsen en het is niet de langste wandeling die hij daarmee onderneemt, maar wat hij wel gemeen heeft met andere extreme wandelaars, zoals we er net enkele hoorden opsommen, is dat ze er ook vaak spiritueel iets uit blijken te halen. Het is niet alleen een fysieke inspanning, die George Meagan bijvoorbeeld noemde het ook een odyssey of the human spirit. En dat zie je wel vaker, dat mensen op een tocht ook een inzicht vinden, een loutering of plots een geniale ingeving krijgen. Hoeveel filosofen hebben hun grootste overpeinzingen niet al wandelend opgedaan? Dus waarom gaan die twee vaak samen? Dat is een vraag voor Erik Scherder. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat maakt volgens u dat we wandelen als zo'n lichamelijke en geestelijke weldaad ervaren?
2: Ja, en dat wandelen is natuurlijk iets wat, ja, zeg maar, evolutionair is natuurlijk iets wat wij heel makkelijk doen. Dus het ligt in ons wezen dat we kunnen bewegen en dan kunnen lopen. Dat maakt ons de mens, zeg maar. Dus in die zin is het echt inherent aan ons. En dat kun je ook eigenlijk wel terugzien in de effecten die dat wandelen heeft. Kijk, dat wandelen zet natuurlijk je hartactie een beetje aan. Je hoeft niet heel sterk te zweten, maar toch je hartactie gaat omhoog. De doorbloeding neemt toe, de doorbloeding ook van je hersenen nemen toe. En dat zijn netwerken die dan actief worden, die jou ook weer controle geven op je emoties. Dat moet ik een beetje toelichten. Dus we hebben netwerken in onze hersenen die, als ze actief worden, dat ze juist remmend werken, controlerend werken op dingen of emoties zoals angst of een depressie of somberheid. Dus als je die netwerken activeert, geeft het ons meer controle over die negatieve emoties. Dus stel, u voelt zich een beetje somber of een beetje angstig of geïrriteerd en u gaat wandelen, een goede kans dat u daarna merkt dat het u goed gedaan heeft.
0: Ja.
2: Dus dat is een van de mechanismen die achter dat gunstige effect van wandelen zit op je stemming.
0: Amai, wauw. Dat is eigenlijk wel een prachtige remedie tegen een plotse sombere stemming. Even naar buiten gaan en gaan stappen dan.
2: Ja, zeker. En dat moet je dan natuurlijk wel een zekere tijd doen. Hè. Dat is niet met 3 minuten gedaan. Maar zo vanaf een kwartier, 20 minuten begint dat effect echt al op te treden. Laat staan als je natuurlijk zo lang loopt als deze man van plan is.
0: Amai.
2: En dus dat is echt schitterend mooi dat hij het zo lang gaat volhouden. En er zijn natuurlijk ook andere, want u noemde al de grote denkers in de wereld die tot grote creatieve ideeën kwamen tijdens het lopen. Kijk, dat wandelen heeft natuurlijk ook in zich dat het, nou ja, dat er rust komt. Als je gewoon loopt en je wandelt, dan ben je op jezelf. En dan komt er een netwerk naar boven in je brein. Dat heet het default mode netwerk. Default, het Engelse woord default. En dat betekent eigenlijk een netwerk wat normaal niet werkt. Als u denkt en nadenkt en aan het werk bent, zoals nu, is uw default in rust. Als u straks gaat wandelen en u heeft geen collega's om u heen en gaat lekker lopen, dan komt dat default netwerk, wordt actief. En dat is juist het netwerk dat weer leidt tot nieuwe ideeën, het oplossen van problemen. Opeens denk je, oh ja, nou weet ik het, nu moet ik dat doen of dit doen. Creativiteit, dus nou ja. Dus ja, in rust kom je dus juist op de hele goede ideeën.
0: Ja, ja. Dan moet je best ook, neem ik aan, gaan wandelen ergens in de natuur, eerder dan in de drukte van de stad.
2: Ja, eigenlijk wel. Dus natuurlijk kan het zijn als u in de stad loopt en het is allemaal veilig en uw lange trottoir is mooi. Maar als je steeds moet oversteken en op moet letten, en dan is het natuurlijk meer cognitieve inspanning dan dat je in de rust bent. Dus je moet wel even kijken waar je dan loopt om dat default netwerk, om dat te activeren.
0: Ja, en ik spreek wat tegen mijn winkel, ook best geen podcast luisteren of zo.
2: Nee, of het moet wel een hele saaie podcast zijn.
0: Ja.
2: Dus, maar dat neem ik niet aan. Dus wel, u kunt wel muziek opzetten, maar dan ook weer muziek die u goed kent. Dat u niet wordt afgeleid door die muziek. Dan kan muziek u juist helpen om in die mindset te komen van dat default netwerk. Maar dan moet het inderdaad muziek zijn dat u daar heel bekend mee bent. Dan kan dat wel.
0: Ja. Ik heb ook vaak tijdens een wandeling het gevoel dat ik zeer rustig gefocust kan nadenken. Doet het ook goede dingen voor de concentratie?
2: Ja, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. De andere kant van het verhaal is dat uw brein heeft veel filters. En die filters die zorgen ervoor dat u wat irrelevant is, niet belangrijk, dat u dat allemaal wegfiltert. En waardoor u zich beter kunt concentreren. Zo werken die filters.
0: Mm-hmm.
2: En die filters kennen heel veel gebieden. Eén daarvan is bijvoorbeeld het cerebellum, de kleine hersenen. En die zijn heel erg betrokken bij motoriek. Dus zo gauw u gaat bewegen, gaan de kleine hersenen actief worden. Maar dat, die hebben ook een filterfunctie. Dus die, ja, op dat punt sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Want u filtert, u krijgt meer aandacht. En dat komt doordat u aan het bewegen bent gegaan. Kijk, bij ons in Nederland is er een levende discussie over het feit dat de motoriek de basis is van onze cognitie.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat moet je niet loszien van elkaar. Dus op het moment dat u gaat bewegen, investeert u ook in uw cognitieve functies, in uw denkfuncties.
0: Ja.
2: En hier proberen we dat natuurlijk op scholen en alles om die kinderen niet de hele dag te laten zitten. Maar juist te laten bewegen door de dag heen, zodat ze ook beter op school kunnen taal rekenen, dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dus het is nog steeds moeilijk om iedereen helder te krijgen dat motoriek de basis is van ons denken, maar ook van ons emotionele gebeuren, zeg maar. Maar
0: ja,
2: die zijn echt overlappende netwerken.
0: Het is best interessant, want dus de filosoof Friedrich Nietzsche die ging toch dagelijks uren wandelen en die had dan daar al zijn ideeën, schreef die op. Maar hij vond ook dat denken een lichamelijke activiteit was. Hij zag het echt zo, denken is fysiek. Maar u bent het daar dan mee eens?
2: Ja, volstrekt mee eens. En ook hele recente studies laten dat steeds weer opnieuw zien. Dat bewegen en denken, dat is één geheel is. En het begrijpt, hè, dat is natuurlijk een missie, omdat wij zijn wereldwijd gaan zitten. En nog meer door alle AI en technologie gaat u nog meer zitten achter uw scherm. En wij. Hè.
0: Uh-huh.
2: Maar dus wat hij daar dus nu doet, de wandelaar naar Shanghai, die gaat natuurlijk het tegendeel nu bewijzen.
0: Ja, ja zeg, 15.000 kilometer. Komt hij dan terug als een hypergelukkige, extreem verlichte geest? Of zijn de effecten niet per se cumulatief?
2: Nou, we moeten het afwachten. Ik heb geen studies die hebben gekeken naar mensen die zo'n grote afstand hebben afgelegd. Ik hoop voor hem dat hij het in ieder geval heel erg naar zijn zin heeft. Je moet wel heel erg veel van wandelen houden. Maar, we gaan het zien. Dit is een mooie NS1-studie, zoals wij dat noemen.
0: Ja, het is waar. Hij is net vertrokken. We kunnen hem nog nauwgezet in de gaten houden en zien wat de effecten precies op hem zijn. Alleszins, ik onthoud dat noteer ik. Wie op zoek is naar een geniale ingeving, die moet maar eens gaan wandelen, bij voorkeur in de natuur, zonder al te veel afleiding. En minstens een kwartier toch, hè? Dat was het, hè?
2: Ja, zo is het. Zeker, ja, ja.
0: Oké, okay, heel
2: leuk.
0: Erg.
2: Heel goed samengevat, ja.
0: Oké, okay, super, kijk. Job, goed gedaan. En u ook, dankjewel voor uw tijd. U moet aan uw inzichten, hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen, Erik Scherder.
1: Radio 1.

0: ultrawandelen, maar er is natuurlijk ook ultralopen en ultrazwemmen en nog zoveel meer ultra dat nu druk beleefd wordt. Dus daar gaan we het over hebben in de wereld van Sophie.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In alle Vlaamse provincies stijgt het aantal fietsende pendelaars. HR-dienstverlener SD-Works heeft het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen in Vlaanderen geanalyseerd. En dat op basis van gegevens van meer dan 1 miljoen werknemers in de privésector. Uit die cijfers blijkt dat Oost-Vlaanderen met 27% het hoogste aantal fietspendelaars telt. In de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen registreert 26% van de werknemers regelmatig fietsverplaatsingen. Vlaams-Brabant telt met 12% het laagste aandeel fietsers naar het werk. De gemiddelde fietsvergoeding die werknemers bij elkaar fietsen bedraagt €52 per maand. Dat kan al tellen. De Amerikaanse president Trump is niet tevreden met de renteverhoging die de centrale bank doorvoert in de Verenigde Staten. De Federal Reserve heeft aangekondigd haar belangrijkste rentetarief met 0,25% te zullen verhogen. Het is de eerste verhoging van de rente sinds 2023. Op die manier wil de centrale bank de inflatie inperken. Maar Trump is stevast tegen zo'n verhoging gekant. Hij reageerde intussen al en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden. Omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. In Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Anderlecht ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter met ook een doelpunt van Svetkovic. Die laatste beseft dat Anderlecht de volgende 7 wedstrijden vol aan de bak moet, want iedereen in de ploeg wil echt doorstoten, zegt hij.
3: We will push from first minute. Everybody of us, we want to go through in this Europe, so we will give everything to go through.
2: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten van het land. En minimaal rond 14 graden. De dag begint straks droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
4: Ja, Zanne. Goedemorgen. En welkom bij Radio 1.

0: House of Pain, een klassieker is het. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Hij is ondertussen een, wat zal het zijn, anderhalf uur onderweg, hè, van de 1000 miljoen uren die nog moeten volgen. Hè. Ik heb het over Lenny Basleer uit Erpenmeren. Hij is vanochtend vertrokken voor een wandeling van Erpenmeren tot in, hou u vast, Shanghai. 15.000 kilometer gaat hij wandelen. Hij is daarmee allicht anderhalf jaar tot twee jaar op de baan. We waren er daarnet bij tijdens zijn eerste kilometers. Anke van Meer heeft hij meegewandeld met hem. Kan je nog herbeluisteren via VRT Max. Toen klonk hij nog zeer enthousiast. Wat natuurlijk wel moet als je aan zo'n immense onderneming begint. Je hoort het al maar vaker dat mensen de meest waanzinnige sportieve uitdagingen aangaan. Na de topsporter is er vandaag de ultrasporter. Mensen die dagen aan een stuk lopen, zwemmen of fietsen, die niet slapen, die duizenden calorieën per dag naar binnen rammen en die pas stoppen als hun lichaam echt totaal niet meer wil. Goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Er zijn er nog meer in ons land die dat soort extreme fysieke uitdagingen aangaan.
2: Ja, misschien is het onze surrealistische aard, maar wij hebben inderdaad een best hoog percentage aan mensen die een uitdaging zien, die vermenigvuldigen met 100 en er dan pas vol voor gaan. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld Mathieu Bonne.
0: Ja, onlangs nog in de kranten.
2: Ja. Die is 32 jaar uit Bredene. En inderdaad, dus twee weken geleden stapte hij de Tyreense Zee in voor de kust van Zuid-Italië met één doel. 161 kilometer zwemmen non-stop. En die non-stop, dat mag je heel letterlijk nemen. Dat is niet slapen, niet uit het water komen, de boot niet aanraken, de bodem niet aanraken, 3 dagen in het water liggen. Zijn eten kreeg hij aangereikt van op de begeleidingsboot, moest hij dan ook tot zich nemen in het water. En dat allemaal zonder een wetsuit.
0: Wauw. Zonder wet? Ah ja, zo met zo'n gel doen ze dat dan.
2: Ja, die was helemaal ingesmeerd met zonnecrème wel, maar voor de rest dus gewoon in een zwembroekje eigenlijk.
0: Dat is ook al vies, hè? Dat al die uren in gel moeten doorbrengen. Ja.
2: Nu, hij brak dat wereldrecord non-stop zwemmen in open water 3 jaar geleden al eens. Maar intussen staat het al terug op naam van iemand anders. En hier praat hij vooraf over het waarom van zijn recordpoging.
3: Voornamelijk omdat ik 3 jaar geleden het gevoel had dat er heel veel meer in zat. Toen ik uit het water kwam, was het niet fysiek dat ik echt op was. Het was eigenlijk meer door mijn mond en door het zoutwater dat heel mijn mond aangetast was. En de pijn was niet meer te verdragen. Dus ik zit al 3 jaar zo'n beetje met de vraag van hoe ver kan ik eigenlijk echt raken. Dus dat gaan we nu ondervinden.
2: Waar ligt de grens van mijn kunnen? Helaas heeft hij die grens deze keer niet verder kunnen oprekken, want na meer dan 48 uur en een kleine 100 kilometer is hij gestopt. Er stond te veel wind, er was deining, tegenstroming, waardoor hij zijn tempo en zijn koers niet kon aanhouden. Maar de echte domper was dus ook deze keer zijn mond. Dat zoute water had zijn lippen en zijn slijmvliezen helemaal kapot gemaakt. Die mond, dat was blijkbaar een beetje één grote open wonde geworden.
0: Klinkt verschrikkelijk. Waarom doen mensen zichzelf zoiets aan? Hè?
2: Ja, wel 100 kilometer zwemmen zonder te slapen, dat is voor de rest van de wereld een onmenselijke prestatie. En ja, voor zo iemand is dat dan een mislukking. Hè? Dat is dan zo'n beetje een code die nog zou moeten gekraakt worden, een puzzel die nog moet opgelost worden. Mm-hmm. En dat is dan ook één discipline. Hè. Ik neem er even zijn lijst van prestaties bij. Hoe vaak dat hij al de records heeft opgestapeld. Dat is niet normaal. In 2020 was hij de eerste die de hele Belgische kust afzwom. In 2022 deed hij als eerste ooit 8 triathlons in 8 dagen op 8 Canarische eilanden.
0: Wauw.
2: In 2023 fietste hij een wereldrecord bij elkaar. Dat was 3619 kilometer in 7 dagen. In 2024 liep hij een wereldrecord. Dat was dan 1045 kilometer in 6 dagen. En begin dit jaar, voor de afwisseling blijkbaar, gooide hij meer dan 22.000 vrije worpen basketbal in 24 uur. Ook een wereldrecord.
0: Allemaal duursporten en dan ineens basket.
2: Ja, ja, als het maar extreem is, een uitdaging die je dagenlang je lichaam afmat en er kort op de loer ligt, ja, dan is Mathieu daar eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, hij is nu in vorm, hij kan best nu al zijn records hoorden, als ja. het ware.
2: Maar als we het hebben over Belgische ultrasporters, dan moeten we het zeker ook hebben over Karel Sabbe.
0: Ja.
2: Ja, zoals steeds bij dit soort van uitzonderlijke sporters begint dat dus niet bij een jeugd aan een topsportacademie of een uitzonderlijk talent dat al zeer vroeg kwam bovendrijven. Nee, dat begint heel gewoon. Karel Sabbe, dat is een tandarts uit Gent die in zijn vrije tijd de zwaarste trails ter wereld loopt.
0: Mm-hmm.
2: Dus trailrunning doet hij. Dat is lopen, maar dwars door de natuur op onverharde paden. En vaak zelfs helemaal zonder paden. Dus Karel Sabbe, die loopt wandelpaden af van zo ja, 3000 à 4000 kilometer. Paden die dan lopen vanuit Mexico helemaal door de Verenigde Staten tot in Canada. Of door heel Nieuw-Zeeland, maar dan de lange kant. Hè. Of door de volledige Alpen. Dat zijn zo het soort wandelpaden waar dat, normale mensen die daar zin in hebben, hun hele leven over doen om die te wandelen. Hè. Dat je elk jaar een stukje doet zo.
0: Mm-hmm.
2: En, of zo van die echte, die doen daar dan een klein half jaar over in één keer.
0: Ja.
2: Hoe lang denk jij dat Karel Sabbe over zo'n pad doet? Pak nu die Pacific Crest Trail. Dat is dat pad van Mexico tot in Canada door de VS. Dat is een dikke 4000 kilometer, 57 verschillende bergpassen. In totaal ongeveer 140.000 hoogtemeters. Hij is op dat pad recordhouder qua snelheid. Wat schat je?
0: Nee, kan ik niet. Onmogelijk. Hoe lang? Geen idee.
2: 46 dagen, 12 uren en 50 minuten. Wow. Een maand en een half pakt.
0: Wauw.
2: Ja, en als hij op zo'n pad een nieuw record zet, dan scherpt hij het vorige record niet aan met een paar uur of zo. Hè. Nee, hij doet er altijd meteen 10 dagen af of zo. Dat is waanzin.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Hij is trouwens ook een van de slechts 20 mensen wereldwijd die ooit die Illustre Barkley Marathon uitliepen.
0: Ah ja, dat is die rare... een soort criminele tocht is het of zo?
2: Ja, dat is een beetje. Dat is eigenlijk de vreemdste wedstrijd die er bestaat. De Barkley die gaat elk jaar door in Frozen Head State Park in Tennessee. Dat is officieel zo'n 160 kilometer, in de praktijk een stuk meer. Met evenveel hoogtemeters als wanneer je twee keer de Mount Everest op en af gaat.
0: Mm.
2: Je hebt 60 uur, er is geen uitgestippeld parcours, geen bevoorrading, geen GPS. Je weet op voorhand niet op welke datum de race doorgaat en eens je er bent, weet je ook niet om hoe laat dat het precies begint.
0: Mm.
2: Inschrijven kan alleen als je weet wanneer en waar en dat wordt nergens aangekondigd. Maar je moet wel een motivatiebrief schrijven.
0: Om hier te mogen deelnemen.
2: Ja. Hier is een stukje uit de motivatiebrief van Karel Sabbe.
4: I'm Karel Sabbe from Belgium and I will try to explain why I should be allowed to run the Barkley Marathons. My main idea is that I find that having a sufferfest every now and then is very important in a man's life. They allow you to get to know yourself in a way that in regular life it would take many years. My idea has always been do or do not. There is no try. When we look at the Barkley, it does seem that there is a try. I want to experience this try and I want to go to my limits once more. But this time with a high chance of failure.
2: Ja, dus dat is eigenlijk waarom wil je dat doen? Omdat het moeilijk is, omdat het heel belangrijk is voor een man blijkbaar om af te zien.
0: A sufferfest,
2: ja.
0: Zo noemt hij het zelf.
2: Ja, je moet je limieten opzoeken en hoe groter de kans op falen, hoe aantrekkelijker het vreemd genoeg schijnt te worden.
0: Allee zeg.
2: Karel Sabbe, dat is zo'n uitzonderlijke loper dat hij om te trainen extra blokken onder zijn loopband moet zetten, zodat hij aan een steilere hellingsgraad kan komen. He, zo'n ding dat gaat zo'n beetje omhoog, maar dat gaat dus niet hoog genoeg.
0: Ah, ja.
2: Hij is zo getraind in uithouding dat zijn hartslag op een gewone helling gewoon niet hoog genoeg gaat. Om dezelfde prikkel te krijgen als jij en ik, zou hij te lang en te snel moeten lopen en dan riskeert hij blessures, dus in plaats van langer te lopen maakt hij de berg steiler.
0: Zotte.
2: Ja. En dan is er nog een zeer mooi verhaal uit het buitenland. En dat is het verhaal van Rob Pope. Dat is een dierenarts uit Liverpool. En die deed werkweken van 65 uur. En die zag dat allemaal niet meer zitten. En in 2002 sterft zijn moeder aan kanker. En vlak voordat die vrouw sterft, vraagt hij hem nog één ding. Doe in je leven één ding dat een verschil maakt. Ja, dat moet je dus tegen dat soort van mannen niet zeggen. Hij ging naar Mobile, Alabama, naar de kapper met een foto van Forrest Gump in zijn hand. Hij trok van die chino's aan, een geruit hemd, witte Nikes, zette die rode pet op en ja, begon te lopen, net zoals
0: net
2: in de film. Hè. Ja, hij was dus Forrest Gump eigenlijk. Hè.
0: Wow.
2: Hij heeft, net zoals in de film, 4,5 keer de Verenigde Staten doorgelopen. Ja, dat dus. Hè. Heel de tijd langs de kant van de weg riep iedereen naar hem. Hij had geen sponsors, hij had nauwelijks budget. Hij at maple oatmeal met proteïneshake, donuts, elke dag hetzelfde broodje ham, nog eens donuts en s'avonds puree met een opgewarmde burrito.
0: En fruit, dat is voor in een ander leven.
2: Dat is voor losers.
0: Ja.
2: Op 29 april 2018 stopte hij op exact de plek in Monument Valley waar ook Forrest Gump in de film beslist dat het genoeg is geweest. 25.000 kilometer, 422 dagen, 33 paar schoenen. En hij vroeg zijn vriendin meteen daar en dan ook ten huwelijk.
0: Ja, dat is ook een, inderdaad een ultraprestatie. Ja. Waarom deed hij het?
2: Ja, volgens Rob Pope is het antwoord heel simpel, omdat hij het wilde.
0: Kijk, dat is net zoals de ultrawandelaars, ja, waar Wart het in het vorige uur over had. Voorlopig allemaal mannen, hè? Is, ja, is het ultrasporten een mannenfest, mannensufferfest dan?
2: Nee, absoluut niet zelfs. Ah. Hoe langer de afstanden en hoe extremer de uitdagingen, hoe meer vrouwen er ook in de picture komen. Neem bijvoorbeeld de Belgische ultraloopster Hilde Dozonje. Zij besloot in 2024 om elke dag van het jaar een marathon te lopen, ten voordele van borstkanker. Omdat 2024 een schrikkeljaar was en zij tot de laatste dag doorliep, kwam ze aan 366 opeenvolgende marathons. Daarmee ging ze over het record van een andere Belg, dat was Stefan Engels, en die noemt zichzelf marathonman.
0: Ja.
2: En die liep in 2010 365 marathons in 365 dagen.
0: Allee, jong.
2: Ja. Het record van Hilde is trouwens intussen ook al teruggebroken, terug door een vrouw, dat is de Duitse Joyce Hübner, die 367 dagen na elkaar een marathon liep.
0: Ja, is het dan op uithouding, eerder dan op snelheid, dat vrouwen de bovenhand halen?
2: Het is te zeggen, de allerbeste ultraloper ter wereld, aller tijden, degene die algemeen aangenomen wordt als de goat van de sport, dus the greatest of all time, dat is de deze.
5: Definitely expecting to suffer well out there and to have the opportunity to visit my pain cave and see if we can make it a little bit bigger. So.
2: Ja, je hoort het goed. De snelste, degene die alle wedstrijden wint, dat is ook een vrouw. Dat is Courtney DeWalter.
0: Ah, daar hebben we het onlangs nog over gehad. Dat is die trailrunster-atlete die tussendoor haar tanden poetst.
2: Ja.
0: Omdat een goede tandhygiëne zo belangrijk is voor topatleten.
2: Die heeft ook wel echt hele mooie tanden, moet ik zeggen. Dat is opvallend, ja. Nu, in 2023 won zij als eerste mens ooit, man of vrouw, de Western States 100, de Hard Rock 100 en de Ultra Trail du Mont Blanc in hetzelfde seizoen. Dat zijn drie van 's werelds meest legendarische en iconische 100 mile ultra trails die vaak worden beschouwd als zo, ja, de monumenten van de sport. Dat is blijkbaar zo'n beetje alsof dat een wielrenner, Milaan San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zou winnen in hetzelfde jaar.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ongezien. Het is al bijzonder als een atleet drie van zo'n wedstrijden kan winnen in heel hun carrière.
0: Allee, jong, dat is een strafpatheken.
2: Ja, die Courtney DeWalter, dat is geen eigen wonen. En die doet dat met een lange short aan, zonder trainer en met een pintje achteraf in de bar.
0: Ja. In stijl.
2: Ja. Je hoorde het daarnet al zeggen dat ze naar uitkeek om haar pain cave te bezoeken. Dat is zo'n beetje haar geheime wapen. Dat is een soort van beeld dat ze oproept in haar hoofd wanneer alles pijn doet. Want als je zo lang en zo snel loopt, dan doet alles pijn. Bijvoorbeeld, regelmatig wordt zo'n ultrarunner tijdelijk zo goed als blind, omdat hun lichaam er niet meer in slaagt om de vloeistof in hun ogen aan te vullen. Dat soort pijn, dat is heel fundamenteel. En als dat opkomt, dan denkt Courtney, ah, fijn, we zijn er, dan kan ik naar mijn pijngrot. En dan gaat ze dus mentaal aan de slag met een beitel om een denkbeeldige grot uit te houden in haar hoofd. Dat is ook elke keer dezelfde grot en elke race maakt die dus wat groter.
0: Amai, schitterend. Ik ga daar nu wel eens, als ik zelf eens een sportieve mini-prestatie lever, ook eens over nadenken. Maar waar ligt dan het verschil? Waarom zijn vrouwen zo goed in dat soort prestaties dan?
2: Ja, ik dacht eerst, misschien kunnen wij beter afzien. Maar het lijkt erop dat we ook werkelijk een fysiek voordeel hebben. Mannen die zijn sterker en sneller, dat weten we. Maar bij dezelfde inspanning raken vrouwen minder snel vermoeid. Dat heeft te maken met onze spiervezels. Vrouwen die hebben meer spiervezels van het trage type dat lang kan doorgaan. Mannen hebben er meer van het snelle type dat sneller vermoeid geraakt, maar ook sterker is. Grote spieren vragen meer bloed, dan moet het hart ook sneller werken, alles erop en eraan. Daarbij komt dan nog dat vrouwen blijkbaar efficiënter bewegen en in hun lichaam meer brandstof opslaan. Weet je wel, vetreserves.
0: Jee.
2: Hoera, onze rondingen. Of zoals ze het zeggen in hun onderzoek, mannen hebben een grotere motor, maar met een grote motor alleen win je de race niet. Daar moet ook een goede chauffeur in zitten.
0: Een goede chauffeur. Een heerlijke vetreserve. Waar we straks rond het middaguur weer wat aan kunnen gaan werken. Met z'n allen. Schitterend. Dankjewel, Else Aerts.
6: Radio 1.
7: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Goed plaatje om op te zetten als je zelf een grote afstand moet afleggen, want daar gaat het over. Een jogger die maar blijft joggen. Cake met The Distance.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over extreme sporters hebben we het. De ultrasporters, waar we allemaal vaker over lezen in de kranten. En eigenlijk kan je de hedendaagse recreatieve sporter er hier ook bij halen. Want waar je vroeger al hoge ogen gooide als je geregeld is een toertje ging joggen in je wijk, dan worden vandaag door de amateursporters al meteen marathons gelopen. In het buitenland, mensen reizen ervoor naar New York en Berlijn om daar hun topprestatie te gaan leveren. Mensen blazen zich op in fitnesscentra om zich te kunnen meten aan echte atleten. Waar komt dat nu plots vandaan? Dat vraag ik aan Jeroen Scheerder, een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Hoogleraar sportsociologie aan de KU Leuven. Waarom, denkt u, moet het al maar extremer?
3: Ja, misschien is een eerste bedenking of het allemaal zo nieuw is. Hè. Als je nog maar terug gaat kijken in de tijd, hè. De bedevaarten, dat waren ook al heel extreme inspanningen die mensen te voet deden. Of een honderdtal jaren geleden deden mensen zo lang mogelijk dansen, op palen zitten, fietsen enzovoort. Dus zo nieuw is het niet. Wat wel opvallend is, en je hebt het daarnet al aangehaald, is dat steeds meer mensen dat vandaag doen. En dat het als genormaliseerd wordt beschouwd. Hè. Dus dat we eigenlijk het extreme steeds meer normaliseren. Het staat op onze agenda. Het komt in de media heel uitdrukkelijk aan bod. Dat is toch wel een groot verschil met vroeger.
0: Ja, ziet u daar ergens een aanleiding toe of een verklaring voor?
3: Wel, als je eens kijkt naar ons tijdsbeeld, hè, de samenleving waar we in leven, heel opvallend toch, hè, we hebben nauwelijks tijd om dingen te doen. Hè. En dan is het opmerkelijk dat in een tijd waarin we zeggen geen tijd te hebben, net die tijdsporten zoveel ja, aandacht krijgen. Hè. Zomaar eventjes 15.000 kilometer gaan wandelen is toch wel een, ja, niet alleen een stevige inspanning, maar vraagt ook enorm veel tijd. Eerste bedenking. Twee, alles moet ook veel sneller gaan in ons leven, terwijl net dit soort van activiteiten waarover we het hebben, heel rustig, langzaam uitgevoerd worden, of het nu al stappend, wandelend, lopend, joggend, waggelend enzovoort is. We spreken van slow sport, van een slow triathlon, van slow fitness. En een derde trend, in onze samenleving zie je ook dat het lichaam steeds meer overbodig wordt gemaakt. Hè? AI, tal van automatisaties, maar ook heel wat onzekerheden, technologisch, politiek. Dat maakt net dat die zaken die we nog wel met ons lichaam kunnen doen, zo belangrijk worden om een vorm van bevestiging te zien, een vorm van identiteit.
0: Maar ja, het is een reactie op de dag van vandaag, op het tijdslot waar we nu in balans zijn.

0: van.
1: Ja, dat is waar. Absoluut. En dan zie je zo'n bv die anders dansjes doet op tv en liedjes zingen, die zo'n prestaties doet, dan denk je al gauw, oh, dit kan ik misschien ook. Op die manier word je wel snel verleid om een extreme prestatie te gaan neerzetten.
0: Je krijgt onverwachte voorbeelden, zou je kunnen gaan zetten. Hè? Maar het betekent wel dat we op die manier ook weer dat extreme ergens gaan als normaal beschouwen. Wie heeft er vandaag nog geen marathon gelopen? Ik denk dat dat een foute boodschap zou zijn om aan je gezondheid te werken. Dus laten we daar toch echt een onderscheid tussen maken. Die dingen die nog altijd extreem blijven, die voor een lichaam, een menselijk lichaam, zeer uitputtend, afmattend zijn. En die zaken die we als gezond kunnen beschouwen.
1: Ja, inderdaad, want je vraagt je af, waar houdt dit op? Hè? Er is een grens, er is een fysieke grens. Mensen proberen die dan wel telkens weer te verleggen voor zichzelf, maar op een bepaald moment houdt het toch op, hè?
0: Wel, mensen gaan, dat is eigen aan de mens om fysieke grenzen op te zoeken. Maar het is ook de opdracht van mensen die daar meer over weten om tijdig te zeggen stop en niet verder. Dus goed dat mensen op zoek gaan naar nieuwe vormen van zingeving, betekenis, die er op zich eigenlijk al heel lang geweest zijn. Denk aan die bedevaarten. Maar vandaag de dag wordt dat heruitgevonden en geven mensen op die manier natuurlijk betekenis aan hun leven. Maar daar zijn natuurlijk ook wel grenzen aan. Het lichaam geeft vaak tijdig signalen om te zeggen, ho, tot hier en best niet verder.
1: Mm-hmm. Ik dacht eigenlijk dat u ging iets vertellen over de prestatiemaatschappij. Zou dat meespelen of is dat minder van belang?
0: Wel, je ziet eigenlijk grosso modo twee strekkingen. De beweging die ik nu had gesitueerd heb, die duidelijk een vlucht is uit dat voorspelbare, heel overgereguleerde samenleven en waar mensen uit willen ontsnappen, enerzijds. Anderzijds, mensen die net als een verlengstuk van hun dagelijkse activiteiten, juist in die sport, in die prestatiegedreven sport, hun geluk gaan zoeken, hun bevestiging, betekenis, identiteit. We spreken daar over de stravaïsering van de sport. En dat zijn toch wel ergens tegenovergestelde bewegingen, als ik dat woord mag gebruiken. Uh-huh. De man die nu vertrokken is, onze Lenny, die richting Shanghai gaat, daar 2 jaar over gaat doen, zegt heel bewust, je moet mij niet proberen te volgen op Strava, want ik ga eigenlijk weinig op de socials delen. Uh-huh. Dit is een heel andere manier van zingeving, van omgaan met fysieke prestaties, dan ja, de mensen die zich op Strava graag willen tonen voor een kom gaan of tal van andere zaken die vandaag op die socials heel duidelijk gemediatiseerd bekend worden gemaakt.
1: Ja, ja. Hij wil er niet over patsen. Hij zit niet te wachten op het applaus onderweg. Hij wil voor zichzelf daar iets beleven. Alleen, in afgesloten. Ook dat is iets uitzonderlijk geworden inderdaad vandaag. Super interessant.
0: Het is een moderne bedevaart.
1: Ja, ja, ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Oké, als wat we nu zien gebeuren, dat iedereen zo extreem probeert sportief iets voor zichzelf te regelen, als dat een reactie is op de snelle, gereguleerde, hypertechnologische wereld, dan zijn we met die extreme sportactiviteiten nog niet meteen klaar.
0: Nee, daar is zeker nog werk aan de winkel. Maar goed, we zien ook de exploten, die worden zwaar gemediatiseerd. Okay. Laat ons niet vergeten dat er vandaag de dag meer dan ooit mensen actief aan sport doen tijdens de vrije tijd. Ik denk dat dat een heel positieve ontwikkeling is. Grosso modo spreken we over 4 op de 5 Vlamingen die vandaag actief aan sport doet.
1: Ah, ja?
0: Opvallend daarbij is dat net fietsen, lopen, wandelen, dus die activiteiten, fysieke activiteiten waar we het vandaag over hebben, dat die juist ook heel populair zijn. En dan spreken we toch al vlug over meer dan 500.000 Vlamingen die dat vandaag beoefent. Vaak trouwens buiten clubverband, wat toch ook wel een aandachtspunt is.
1: Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Zeer interessant. Ik ben blij dat we u konden spreken deze ochtend. Hoogleraar sportsociologie Jeroen Scheerder, dank je wel voor uw tijd en moeite.
0: Met plezier.
2: Radio 1. Radio.

0: grote komeet met twee mensen.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over extreme wandelaars, extreme zwemmers, extreme lopers, extreme ultra trail runners. Niet die tamzakken zoals wij, die gewoon een wandelingetje in de wijk gaan doen. Niet de flaneerders of de kuieraars. Daarnet hadden we het. Onze aanleiding is natuurlijk Lenny Basleer, die vertrokken is deze ochtend voor een wandeling van Erpenmeren tot in Shanghai. Door weer en wind trekt hij quasi naar de andere kant van de wereld, over berg en dal. En we komen graag nog eventjes terug bij dat wandelen, want we vroegen ons af wanneer dat een sport werd en wie er als eerste misschien in uitblonk. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie. Het korte antwoord is: wandelen als sport ontstond zo'n 150 jaar geleden, eind 19e eeuw. En de strafste beoefenaar van die sport was een vrouw. Een Britse vrouw.
0: Weer al een vrouw. Kijk, daarnet bij de trailrunners, daar zijn de strafste ook de vrouwen.
2: Ja, voilà. Dus daarmee heb je een antwoord op je vraag, Sophie. Maar waarom zou ik je het korte antwoord geven als het lange antwoord zoveel boeiender is? Want wandelen als sport ontstaat dus eind 19e eeuw in Engeland, hè, lang voor er sprake is van stravaïsering, zoals de sportsocioloog Roes Geerder het daarnet zo mooi noemde. En het is van meet af aan wel een duur sport. Een duur sport waarbij het dus de bedoeling is om zo lang mogelijk onafgebroken te wandelen. En dat is in het Engeland van de 19e eeuw ook effectief een sport waar mensen naar komen kijken. En waar zelfs wetenschappen over worden afgesloten. De wandelsport vertoont eigenlijk zelfs opvallende gelijkenissen met paardenrennen. Waar het vermaken voor het publiek eigenlijk ook vooral zit in gokken op het juiste paard. Want de naam van de wandelsport lijkt in het Engels ook niet toevallig op die van de paardensport. Paardenrennen heet in het Engels equestrianism. De wandelsport pedestrianism.
0: Pedestrianism?
2: Ja, het is dus uit die discipline dat later dan racewalking of snelwandelen zal ontstaan. Maar bij pedestrianism, letterlijk voetgangerssport, zo zou je het kunnen vertalen. Bij pedestrianism is het dus de bedoeling om een zo lang mogelijke afstand af te leggen met zo weinig mogelijk pauzes. Dat wordt halverwege de jaren 1800 vooral georganiseerd in Engeland op dorpsfeesten en braderieën. Maar het wordt tegen het einde van de 19e eeuw ook wel echt een sport, een indoor sport.
0: In een
2: zelfs
0: heel lange sporthal.
2: Ja, wel, waar mensen inderdaad kunnen komen kijken naar andere mensen die toertjes lopen. En één iemand die blinkt daar in Engeland dus in uit. Ze is er zo goed in dat ze er zelfs een internationale carrière van weet te maken. Haar naam, onthoud hem goed, is Ada Nyman. Beter bekend eigenlijk als Ada Anderson, naar de naam van haar eerste echtgenoot. Ada Anderson heeft geen makkelijke jeugd, Sophie. Haar vader sterft jong. Ze moet als oudste kind al vroeg voor het gezin zorgen. Op haar 16e sluit ze zich aan bij een plaatselijk theater. Ze komt eraan de kost door te zingen, door clownsnummers op te voeren en gaandeweg dat theater eigenlijk zelfs een beetje mee te runnen. Ze trouwt jong, Ada Anderson, met een zekere Mr. Anderson, van wie ze dus de familienaam overneemt. Maar ook die sterft vroeg. Ze wordt dus al jong ook weduwe. En het is rond die tijd eigenlijk, in het jaar 1877, dat Ada aan wandelwedstrijden begint deel te nemen. Ze maakt haar debuut in Wales, waar ze in 500 uur tijd 500 mijl aflegt. Dat is dus een goede 800 kilometer, slechts onderbroken door korte rustpauzes en hazenslaapjes. De hele 3 weken, nooit langer dan 20 minuten.
0: Oh, maar dat moet je ook kunnen, toch?
2: Ja, wel, dat is dus specifiek waar zij zich eigenlijk het meeste in traint. In slaapdeprivatie. Dat wandelen, denkt ze, dat kan ik vanzelf. Die blaren die ik oploop, ja, daarvan kan ik de pijn wel verbijten. Nee, het enige wat je echt kunt trainen is zo lang mogelijk volhouden zonder slaap. En zoveel mogelijk slaap halen dus uit zo kort mogelijke dutjes. Haar volgende goal is om in dezelfde tijd, een drietal weken, geen 800, maar bijna 2000 kilometer af te leggen. Meer dan dubbel zoveel dus. Eerste poging mislukt omdat ze moet stoppen door een zware storm. Maar een jaar later lukt het wel. En het levert haar, Ada Anderson, de officieuze titel op van Champion Lady Walker of the World.
0: Wauw, mooie titel.
2: Zeg maar, ja, wereldkampioen wandelen bij de vrouwen. Terwijl ze eigenlijk beter is dan de mannen. Want telkens als een mannelijke wandelaar een nieuw record vestigt, dan valt zij dat record aan en verbetert het.
0: Dankzij onze rondingen, dat weten we, sinds Els het ons verteld heeft.
2: Voilà, en intussen wordt pedestrianisme ook een populaire sport in Engeland, een rage zelfs, en bovenal, ik zei het daarnet al, een publieksport, een spektakel waar mensen naar willen komen kijken. En dus worden die wandelwedstrijden al maar vaker op overdekte plaatsen georganiseerd, in hallen, hangars, stadions. En het eerste indoor event waar Ada Anderson aan deelneemt, dat wordt wel een klein beetje een fiasco, want ze probeert 160 kilometer te wandelen in 28 uur tijd, maar die zaal waarin dat plaatsvindt, die wordt verlicht met gaslampen, er wordt door het publiek ook onophoudelijk gerookt, en ja, de combinatie van dat gas en die dampende pijpen en sigaren beneemt die Ada Anderson zozeer de adem dat ze op een bepaald moment gewoon flauw valt op 6 kilometer van het einde.
0: Oh.
2: Maar goed, niet veel later breekt ze alweer een record van een mannelijke collega en wandelt ze alweer meer dan 2000 kilometer in 1000 uur. Enfin, goede 40 dagen tijd. Dat is bijna van Brussel tot in Istanbul, hè?
0: Wauw.
2: Twee dagen na dat record trouwt ze trouwens voor de tweede keer. Dat doet ze dan even tussendoor. Alweer met een theaterman trouwens, William Paley. Maar goed, Ada Anderson die heeft in een dik jaar tijd eigenlijk daar in Engeland ongeveer alle wandelrecords van de UK verpulverd. Maar nog is haar wanderlust niet gestild. Haar laaiende ambities nog niet geblust. En dus besluit ze, samen met haar manager, want ja, een wandelfenomeen als zij heeft intussen een manager, besluiten ze samen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Om een nieuw continent te veroveren. En ook daar alle records te breken. Amerika.
0: Natuurlijk wil je dan naar Amerika.
2: In 1878 reist Ada Anderson per stoomschip naar New York. En daar wil ze meteen haar visitekaartje afgeven. Meteen ook alweer een wandelprestatie van formaat leveren. En ze bereidt een nieuwe recordpoging voor in Gilmore's Garden in Manhattan. Dat is het stadion dat later omgedoopt wordt tot Madison Square Garden.
0: Ah.
2: Dus in dat Madison Square Garden wil Ada Anderson meer dan 1000 kilometer afwerken in nog geen 700 uur. Maar de eigenaar van de zaal, een telg van de rijke familie Vanderbilt, die wil er niet van weten. Hij gelooft er niet in. Hij denkt dat het alleen een fiasco kan worden dat slecht zal afstralen op zijn zaal. Hij schrapt het hele project met de woorden: die vrouw kan die uitdaging niet aan. Zoals geen enkele vrouw zo'n sportieve uitdaging aan kan. Einde citaat.
0: Als ik Ada Anderson een beetje ken, dan pikt ze dat niet.
2: Ze pikt dat inderdaad niet en ze wijkt gewoon uit naar een andere zaal. Zij het een wat kleinere zaal in Brooklyn, Mozart Garden. Maar die zaal, Sophie, die is zo klein dat de piste in het midden amper 58 meter telt. 58 meter. Ter vergelijking, een atletiekpiste is 400 meter lang. Hè. Dus die piste in Mozart Garden is 7 keer kleiner. Maar bon, ze zal het er dan maar mee doen, zegt ze. Aan belangstelling trouwens. Trouwens, geen gebrek, daar zal het niet aan liggen, want de New Yorkers die schuiven in rijen aan voor wat wordt aangekondigd als het sportevenement van het najaar. De tickets die gaan aanvankelijk geprijsd aan 25 cent, maar dat bedrag wordt door de enorme vraag al gauw opgetrokken tot een halve dollar voor een kaartje. Dat zijn stevige prijzen in het 19e eeuwse New York, geloof me. Op 16 december 1878 begint ze eraan. Ada Anderson, aan een bijna ononderbroken wandeling van 1000 kilometer. Voor haar enige rustmomenten wordt er in het midden van de piste een zogenaamde privacy tent geïnstalleerd. Een tentje dus met een veldbedje, wellicht neem ik aan een pispot, heb ik niks over kunnen terugvinden, maar ze moet toch ook sanitair wel haar ding kunnen doen, neem ik aan. En ook een kleine stoof om wat eten te bereiden. Haar dieet trouwens, dat bestaat in die ruwweg 28 dagen dat ze erover zal doen, dat bestaat uit rundvlees, oesters, aardappelen en druiven. Mm-hmm. En ze drinkt afwisselend runderbouillon, porto en, echt waar, champagne.
0: En water.
2: Ja, dat zal er misschien ook aan te pas komen, maar officieel heb ik dat niet teruggevonden. Dat is haar dieet dat de dokters die haar hebben gecoacht, die haar hebben opgevolgd, hebben bijgehouden. Maar dus, op onder meer oesters en champagne, maalt Ada Anderson haar kilometers dag na dag. En elke dag komt er meer volk kijken. En Ada, die doet niet alleen haar toertjes, Eda, die is gebokt en gemazeld in het theater, heb ik je verteld. Die heeft nog als clown opgetreden, weet je nog wel. En dus entertaint ze tijdens het wandelen ook nog de hele zaal. Ze bespeelt het publiek met grappen, met gekke dansjes. Nu en dan gaat ze in het midden van de piste aan de piano zitten om bijvoorbeeld een aria van Verdi te zingen.

0: Ja. Dat doet die Ada Anderson tijdens dat wandelen ook nog af en toe. Gewoon om dat publiek nog te entertainen ook. Maar ze nodigt ook bekende gasten uit om een paar rondjes met haar mee te stappen als een soort acte de présence. Een bekende bokser bijvoorbeeld, zangers, acteurs en ook General Tom Thumb trouwens.
1: Klein duimpje.
0: Ja, de legendarische circusperformer met dwerggroei waar we het in dit programma ook al eens over hebben gehad.
1: Omdat de Tom Poes naar hem genoemd is.
0: Klopt.
1: Dan weet je dat ik toch niet kan inhouden.
0: Die Tom Thumb dus, die komt ook een paar toertjes meewandelen daar in die zaal in Brooklyn. En trouwens, als er mensen in het publiek in slaap vallen, dan besluit Ada Anderson die met een blokje houtskool om tot groot jolijt van het publiek dan scabreuze tekeningen op hun gezicht te tekenen. Dus ja,
1: ze kent haar showbiz.
0: Ze kent haar showbiz klassiekers, inderdaad. Ze weet die zaal ook nog eens gewoon te entertainen. En ja, naarmate het event vordert en Ada dichter bij haar record komt, worden de ticketprijzen trouwens nog eens opgetrokken. $1 voor een staanplaats, $2 voor een zitplaats. Dat zou vandaag zo'n $70 zijn om naar een wandelende vrouw te komen kijken. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En ja, de weddenschappen die worden afgesloten, ja, die beginnen ook om veel geld te draaien. Om zoveel geld. De belangen worden zo groot dat de politie zelfs besluit om Ada Anderson politie bescherming te geven, omdat ze bang zijn voor mogelijke sabotageacties.
1: Ja.
0: Maar Ada Anderson, die weerstaat alle druk en marcheert moedig voort. In de 26, 27 dagen dat ze al aan het stappen is, heeft ze nooit langer dan 9 minuten aan één stuk geslapen.
1: Amai.
0: Ja, ook de dokters die haar opvolgen, die kunnen dat amper geloven, maar ze doet het dus wel. Tijdens haar laatste paar rondjes proberen zoveel New Yorkers de zaal binnen te geraken dat de politie mensen met geweld moet buitenhouden.
1: Een superster is het. Een wandelende superster.
0: Het is absoluut een soort fenomeen op dat moment in heel New York. Maar op 13 januari 1879, ze heeft gewoon door oudjaar en nieuwjaar gewandeld, op 13 januari 1879 is het dan zover. Ada Anderson loopt haar laatste rondjes. De adrenaline zorgt ervoor dat ze die laatste toertjes zelfs aflegt in een recordtijd. En ze doet het in 28 dagen tijd. Loopt Ada Anderson haast ononderbroken met pauzes die nooit langer dan 10, 15 minuten duren, maar liefst 1000 kilometer. Dat is ongeveer Brussel-Barcelona quasi in één stuk.
1: Ja, ja.
0: De New York Times wijdt er een hele pagina aan in de krant aan dat event en noemt Ada Anderson the plucky pedestrian, de dappere wandelaar. Het is een sportief succes zonder voorgaande. Het is ook een financieel succes zonder weerga. De omzet van dat event bedraagt zomaar liefst $32.000. We spreken eind 19e eeuw. Hè? Ada Anderson zelf houdt er $8.000 aan over, wat vandaag ongeveer overeenkomt met zo'n $277.000. Ruim een kwart miljoen.
1: Amai, amai, goed verdiend.
0: Het zal wel zijn, dat beseft ze zelf denk ik ook, want een jaar later gaat ze met wandelpensioen. Ze vestigt zich in Brooklyn, waar ze dat record gevestigd heeft, met haar tweede man. Ze legt zich trouwens toe op liedjes schrijven tijdens haar pensioen. Ze laat een hele bundel bladmuziek na die ze tijdens haar pensioen bij elkaar componeert. En ze sterft uiteindelijk 30 jaar later, in 1913, in Los Angeles, op haar 70ste.
1: Allee.
0: Ada Anderson, 's werelds eerste extreme wandelaar.
1: Ik vind het prachtig. Ik vind ook dat pedestrianisme terug zou mogen gebracht worden.
0: Evenementieel. Ja, ja, zeker.
1: Het zou
0: komen kijken naar mensen die wandelen.
1: Ja. Leuk. Kijk, Lenny Bastleer zal vast ook kijkers aantrekken tijdens zijn wandeling. Benieuwd waar hij nu intussen geraakt is. De man die vandaag vertrokken is op een wandeling van Erpenmeren tot in Shanghai. Dankjewel, Vincent Bilot.

0: Het was ooit van Dennis Edwards en Cedar Garrett. Don't look any further. Maar je hoort het nu in een versie van Michel Ndigiocello samen met Lianne La Havas.
1: Don't look any further. De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De wereld van Sophie.